0: NTR Sportradio.
1: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
0: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 4 uur.
2: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Oscar van Oorschot. De stikstofplannen van het kabinet helpen enorm, maar het is nog niet genoeg, heeft het planbureau voor de leefomgeving uitgerekend. Zij denken dat boeren alsnog gedwongen moeten worden om hun veestapel in te krimpen. Landbouwminister Van Essen zegt er alles aan te doen om dat te voorkomen. Ondernemers zijn bezorgd over Wero, de dienst die Ideal gaat opvolgen, meldt de Telegraaf. Wero gaat namelijk veel hogere transactiekosten rekenen dan zijn voorganger. Ondernemers vrezen dat ze moeten doorberekenen aan hun klanten. Wero zegt dat hun transactiekosten ongeveer even hoog zijn als die van andere betaaldiensten. De bouw van een enorme triomfboog in Texas begint over 2 weken, zegt de Amerikaanse minister van Binnenlandse Zaken. De boog moet ruim 76 meter hoog worden, een stuk groter dan bijvoorbeeld de Arc de Triomphe in Parijs. Het is een lang gekoesterde wens van president Trump. En voor het eerst geeft een Nederlandse zangeres een eigen show in de Johan Cruijff Arena. Het is Roxy Dekker, die gisteren begon aan 4 uitverkochte concerten in de Ziggo Dome een stukje verderop. Ze maakte het nieuws bekend met een filmpje waarin Louis van Gaal een rolletje speelde. Het concert is volgend jaar op 24 april. Bewolkt en in het noordwesten kans op buien. Het is zacht met een graad of 19. Overdag vooral aan zee veel wind, daarvoor geldt ook code geel. Verder veel regen bij 17 graden in het noorden tot 24 in het zuiden.
0: GPR

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: GPR Sportradio.

0: GPR Sportradio.
1: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
2: Paul van Bergen.nl, daar vind je hem wel.
0: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 4 uur.
3: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Oscar van Oorschot. In het oosten van het land is de bouw- en metaalsector met een staking begonnen. Die duurt 24 uur. Ook worden er vandaag geen schepen afgehandeld in de havens van Amsterdam, Rotterdam en Zeeland. De staking is tegen de geplande bezuinigingen op sociale zekerheid. Volgende week woensdag gaat om die reden ook het OV plat. Het dodental van de scheepsramp bij Cyprus is opgelopen tot 10. 18 mensen worden nog vermist. Afgelopen weekend zonk er een veerboot met honderden mensen aan boord. Het scheepswrak werd woensdag pas gevonden. Vrijwel alle slachtoffers kwamen uit Turkije of Noord-Cyprus. Premier Jette krijgt elke dag scheldpartijen over zich heen over zijn geaardheid. Het AD rekende uit dat 1 op de 20 reacties op zijn tweets homovijandig is. De meeste mensen die dat doen hebben doodgewone banen als ambtenaar of politieagent. Iemand beledigen om zijn geaardheid is tegen de regels van X, maar die grijpt niet in. En tennisser Botik van de Zandschulp is door naar de derde ronde van de US Open. Hij won in 3 sets verrassend van Alex de Minaur uit Australië. In de volgende ronde moet hij tegen de winnaar van de match tussen Zizou Bergs uit België en Jesper de Jong. Die partij is nog bezig. Het is onstuimig met aan de kust een stormachtige wind. Verder gaat het regenen. Vooral in het noorden kan het flink gaan plensen. Voor de buien uit wordt het 20 tot 24 graden.
0: GPR

0: zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: GPR, Sportraad.

0: GPR. Sportradio.
1: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
0: GPR. Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 5 uur.
2: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Oscar van Oorschot. Bij een haven in Vlaardingen zijn in een vrachtwagen 15 verstekelingen ontdekt. Er zaten ook 2 kinderen bij. Ze probeerden waarschijnlijk in de vrachtwagen mee te liften op de veerboot naar Engeland, die daar vandaan vertrekt. De vrachtwagenchauffeur is aangehouden. Landbouworganisatie LTO zegt dat het gedwongen krimpen van de veestapel onbespreekbaar is. Een nieuw rapport zegt dat dat toch nodig is, omdat de stikstofplannen van het kabinet onvoldoende effect hebben. Verder zegt het LTO dat er met bepaalde zaken in het rapport geen rekening is gehouden. Het Witte Huis heeft een website gelanceerd waar je Trump-gerelateerde spelletjes kunt spelen. En die spelletjes zijn niet onomstreden. Zo is er een soort Tetris waarbij je een grensmuur moet bouwen. En een snake-achtig spel waarbij je migranten het land uit moet zetten. En een stunt van Botik van de Zandschulp op de US Open. Hij versloeg in 3 sets de al 6e geplaatste Alex de Minaur en is door naar de 3e ronde. Daarin moet hij het opnemen tegen de Belg Zizou Bergs. Hij versloeg vannacht een andere Nederlander, Jesper de Jong. Het is onstuimig met aan de kust een stormachtige wind. Verder gaat het regenen. Vooral in het noorden kan het flink plensen. Voor de buien uit wordt het 20 tot 24 graden.
0: GPR.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten. GPR.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 6 uur.
2: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Thijs Bennema. De stikstofplannen van het kabinet helpen enorm, maar het is nog niet genoeg, heeft het planbureau voor de leefomgeving uitgerekend. Zij denken dat boeren alsnog gedwongen moeten worden om hun veestapel in te krimpen. Landbouwminister Van Essen zegt er alles aan te doen om dat te voorkomen. De politie heeft het aantal arrestaties in Overasselt naar beneden bijgesteld. Er zijn niet 35 mensen aangehouden, maar 34. Ze zitten allemaal vast en worden vandaag voorgeleid. In het dorp zijn ook gisteren weer wapens gevonden, maar de politie wil niet zeggen waar en hoeveel. Een test die vrouwelijke atleten moeten doen om mee te doen aan de Olympische Spelen is nooit wetenschappelijk bewezen, heeft Pointer ontdekt. Met een wangslijmtest wordt gekeken of een vrouw een mannelijk gen heeft en daarmee een oneerlijk voordeel. Het IOC wil op die manier transvrouwen weren uit vrouwencategorieën. Een stunt van Botik van der Zandschulp op de US Open. Hij versloeg in 3 sets de als 6e geplaatste Alex de Minaur en is door naar de 3e ronde. Daarin moet hij het opnemen tegen de Belg Zizou Bergs. Hij versloeg vannacht een andere Nederlander, Jesper de Jong. Het is onstuimig met aan de kust een stormachtige wind. Verder gaat het regenen, vooral in het noorden kan het flink plensen. Het wordt 20 tot 24 graden.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Ronald van der Geer.
3: Ja, en dan geldt toch zoiets van, hé, lekker, we mogen weer. Om het zometeen onder meer te gaan hebben over de US Open natuurlijk. Want een lach en een traan dicht bij elkaar, terwijl jij lekker lag te slapen.

0: De ochtend hier op GPR Radio van 4 september. Mark Morrison en Return of the Mac. Goedemorgen, van harte welkom. Dit is de ochtend waarin we, nou ja, heel veel sprekers hebben. Tot 10 uur, dus wat dat betreft komen we daar wel uit. Op deze dag in 1972 won de Amerikaanse zwemlegende Mark Spitz came nog zijn 7e gouden medaille op de Spelen van München. Dat was destijds een ongekend Olympisch record. Het gaat goed met Max Verstappen. Hij is volledig hersteld en klaar voor de Grand Prix van Italië. Hij voelde zich naar eigen zeggen lange tijd niet zo fit na een ziekteperiode. En de nasleep ook van zijn crash op Zandvoort. Maar hij is er weer helemaal bij. Geen klachten meer. Hij gaf wel aan dat het lang geleden was dat hij zich zo slecht had gevoeld. Slecht voelen ook de Nederlandse volleybalsters zich, want het EK zit erop. Er werd verloren in Istanbul in de kwartfinale van Polen. 3-1 in sets. Omdat je dat 3 jaar geleden nog brons pakte op het EK, kan nu dus na de kwartfinales naar huis.
1: Ja, en dan de US Open. Gisteren kwamen de twee overgebleven Nederlanders in actie. Jesper Jong verloor in 4 sets van de Belg Zizou Bergs. En Van der Zandschulp wist heel knap Alex de Minaur uit te schakelen zonder een set te verliezen.
0: Zometeen veel meer daarover. Het is een onstuimige vrijdag en dat komt niet door ons, maar door het weer. De ochtend begint op veel plaatsen bewolkt en van tijd tot tijd valt er ook wat regen. Vooral in het noorden kan flink wat water naar beneden komen. Er staat ook flink wat wind aan de kust, op de Wadden en rond het IJsselmeer. Zelfs zodanig 90 kilometer per uur. Code geel is daarvoor ook afgekondigd. Vanmiddag blijft het wisselvallig met af en toe regen, maar dan komt er ook langzaam wat ruimte voor de zon. 20 tot 23 graden vandaag.

0: prachtig. En het komt ook nog eens uit het prachtige Zeeland. Waar ook op dit moment die Nederlandse tour heeft gereden. Wat is het? De ZLM Tour? De ZML Tour is het volgens mij.
1: ZLM is het volgens mij wel.
0: ZLM, ja. Nou zat ik toch in één keer goed. Goedemorgen, dit is GPR Sportradio. We zijn er 24 uur per dag. We zijn er 7 dagen in de week. En we praten hierbij met het allergrootste plezier over grote evenementen. Over alles eigenlijk wat ons bezighoudt in de sport. En we zijn op zoek naar een vroege vogel, bedacht ik mij ineens. Als jij nou op dit moment in de auto zit en je zit te luisteren, laat even weten dat je luistert. En dat kan op deze manier.
1: Ja, heel leuk. Dat kan via de app. Je kan gewoon in de app klikken op de groene knop aan de rechterkant. Staat een grote WhatsApp-knop. En dat kan natuurlijk ook op de site gprsportradio.nl.
0: Zorg dat je onze vroege vogel bent voor deze vrijdag de 4e september. Dat is een schouderklopje, een vereering waard en een dikke handshake. Dus kom maar door.
2: GPR Sportradio. Tennis Update.
0: Ja, US Open is nog bezig zelfs, denk ik, Cas, hè?
1: Klopt. We zitten momenteel in de derde set van Zverev tegen Alice. Het staat daar 1-1. Dus een hele spannende wedstrijd tot nu toe.
0: Ja, maar we hebben... vreugde en verdriet ligt weer dicht bij elkaar. Namelijk baantjes naast elkaar ongeveer. Hè. We hebben gisteren gesproken over... lekker, daar doen we weer Nederlanders mee de komende dag. Maar dat is met wisselend succes.
1: Inderdaad, nou ja, dat doet gelukkig nog steeds een Nederlander mee. Ja. Gisteren verloor Jesper de Jong helaas wel in 4 sets van de Belg Zizou Bergs. Van de Zandschulp, dat is dus de Nederlander die nog wel meedoet... die wist heel knap Alex de Minaur te verslaan. Dat is de nummer 7 van de wereld en dus de nummer 6 op dit toernooi. En hij wist hem uit te schakelen zonder een set te verliezen. Dus dat is heel knap.
0: Ja, vooral omdat, als ik mij niet vergis, wij het gisteren over hem hebben gehad. En het zo was dat die reeks beëindigd moest worden. Dat hij nog nooit van deze Belgische tegenstander had gewonnen, toch?
1: Klopt. 4 keer tegen hem gespeeld voor deze wedstrijd en 4 keer verloren. En nu eindelijk die winst te pakken. En hoe?
0: Lekker, ja. En nu, tegen wie speelt hij nu en wanneer?
1: Hij speelt, de tijden zijn nog niet bekendgemaakt. Nee. Waarschijnlijk door het wisselende schema met al die regen. Maar hij speelt tegen een bekende voor ons. Tegen Zizou Bergs, dus de tegenstander van Jesper de Jong.
0: Oké, degene die de Jong heeft geëlimineerd... die krijgt straks billenkoek voor straf van een andere Nederlandse tennisser.
1: Dat hopen we dan maar.
0: Maar goed, Jesper de Jong gaat dus niet zodanig verrassen... als dat hij deed op Roland Garros, zeg maar.
1: Nee, helaas is het toernooi voor hem nu echt voorbij... En dan hebben we nog wel een andere topper die vanmiddag alweer gaat spelen. Sabalenka.
0: Oh ja.
1: Dat is om 5:00. Zij is eerste geplaatst nadat ze natuurlijk de vorige 2 edities ook heeft gewonnen. En laten we hopen voor haar dat ze een beetje afgekoeld is. Want op de persconferentie gisteren was ze niet al te blij... nadat een journalist haar een vraag stelde over haar feestgedrag.
3: You guys are like a joke. Party is fun. Like, why would you even say that? Why would you even think about that? Like, what kind of question is that? Like, just because I posted like some activities with brands and you think that I've been fighting, not training?
4: I'm not suggesting that you're partying.
3: No, like, look at the question. Like, what is that?
4: I'm saying that there are a lot of events and things like that. I'm not saying you go to the parties and that you're...
3: You literally said that.
4: Excuse me? For everyone who's not clear, I'm not suggesting that Arena is having fun at these parties. Thanks. I'm saying that she makes a lot of appearances and there's a lot to do.
3: Mm-hmm.
4: And lots of events, okay?
3: Okay. Go on.
4: So, now that the tournament started... Do you find you're getting quite serious and combative?
3: Perhaps? Oh yeah, I wasn't serious before that. Next question.
0: Dan komt het ook niet meer goed, hè?
1: Nou, die klonk niet heel blij, nee.
0: Nee. Die journalist kreeg echt een blik. Als blikken konden doden, hè? Dan had deze man niet meer in leven geweest.
1: Nee.
0: Ik zie een berichtje binnenkomen van Henry. Hij is de vroege vogel. Ja. High five voor de ochtendshow, zegt hij. Dankjewel. Ja.

0: Goedemorgen, dit is GPR Sportradio op de vrijdag. Ja, het is een onstuimige vrijdag qua weer. Ook misschien wel qua sport. En het zou leuk zijn als je met ons deze onstuimige vrijdag viert. Vinden we leuk. Maar het is nog veel leuker als je even laat weten dat je naar ons luistert. Niels deed dat. Niels is lang onderweg, zegt hij, naar Zuid-Duitsland. En Zuid-Duitsland, even voor jullie beeld, dat is München en omstreken. Dat is in het zuiden van Duitsland.
1: Ja, dat is wel een stukje rijden, ja.
0: Dan ben je bijna in Oostenrijk. En Henry had natuurlijk een berichtje gestuurd en die zei high five voor de ochtendshow. Nou, high five back. Als je ook een leuke opmerking hebt, Cas, dan...
1: Doe dat via de app.
0: Hoofdcommunicatie hier.
1: Doe dat via de app, ja. Dat kan hartstikke makkelijk. Wij hebben een grote groene knop aan de rechterzijde van de app en op de website gprsportradio.nl. En dan laat je even weten wat je ervan vindt en of je een vraag hebt natuurlijk.
0: Ja, kijken wat er voornaam zit achter al die oortjes die in onze richting gericht zijn, op ons gericht zijn, zeg maar. En dan kan ik je mooi vertellen dat Ueda, de oude spits van Feyenoord, een droomdebuut heeft gemaakt voor zijn nieuwe club Lille. Hij begon als invaller en hij speelde met Lille bij Toulouse. En maakte als invaller het enige doelpunt van de wedstrijd. Want het werd 0-1, maar natuurlijk. Lille neemt nu voorlopig de koppositie in de Franse Ligue 1. En bij Toulouse, grappig genoeg, maakte Kasper Tengstedt zijn debuut. Dat was ook een spits. De spits stond eerder in de belangstelling van Feyenoord, maar kon zijn ploeg niet aan een doelpunt helpen. Hij stond niet in de belangstelling natuurlijk. Hij speelde bij Feyenoord. Maar kon zijn ploeg niet aan een doelpunt helpen. Dus voor Ueda een prachtig debuut. Wie ook een debuut heeft gemaakt, zijn eerste minuutjes voor Celta de Vigo. Dat is Rioch, de oude PSV-speler. Kwam als invaller binnen de lijnen voor Celta de Vigo in de wedstrijd tegen Real Sociedad. Kreeg nog de tijd om zich te laten zien, maar kon niet direct beslissend worden. Maar zijn eerste minuten heeft hij in elk geval binnen. En van de week hebben we het uitgebreid gehad over Per Schuurs natuurlijk. En hij is door NEC ingeschreven voor het Europees voetbal. Ondanks dat hij nog niet helemaal fit is, wordt er toch verwacht dat hij een bijdrage kan leveren aan de Europese campagne van NEC. Hij is speelgerechtigd dus ook in de Europa League. Extra defensieve mogelijkheid voor trainer Schreuder en zijn assistenten. Ja, en dan naar de livesport uiteraard. Het allerleukste in het leven. En dat speelt zich allemaal af aan de andere kant van de oceaan.
1: Momenteel de US Open. Ja, en het is Zverev die het opneemt tegen Quinten Alice. Zverev die eerste geplaatst staat. En het staat daar momenteel 1-1 in sets. En in de derde set staat het 6-6. Dus we gaan een tiebreak in. Dus dat belooft heel spannend te worden.
0: Drieuws is het. Die heeft zijn debuut gemaakt in de Spaanse competitie. Ja. Zo schijnt het uit te spreken. Drieuwes. Ja, zeker. Ik zal het nooit meer fout doen. Er kwam hier iemand met een vermanende vinger binnen. Dat mag niet. Zometeen eventjes een overzicht van het nieuws nog. En we gaan straks ook eens even kijken hoe het met die volleybaldames is. Wat ze nou eigenlijk vinden van hun nederlaag.
2: GPR Sportradio.

0: Karol G en Bruno Mars hier op GPR Sportradio in de vroege ochtend. En daar kun je wel van spreken, want als wij naar buiten kijken is nog geen licht. We kunnen het ook niet echt licht zien worden, maar je kunt wel een beetje de kenmerken zien van het starten van de dag. En dat is het nog niet, het is nog lekker donker, dus we beginnen met z'n allen een beetje in het schema aan deze nieuwe dag. Het is 4 september, het is vrijdag.
1: GPR Sportradio. Tennis update.
0: En we zitten nog midden in de US Open. Althans, we hebben een van de, nou ja, toch een van de sterkhouders van het toernooi op dit moment op de baan.
2: Zverev, de nummer 1 geplaatste op dit toernooi. Die staat momenteel 1-1 in sets. En is bezig aan een tiebreak tegen de Franse Alice. En daar staat het momenteel 5-1 in de tiebreak voor Zverev. Dus hij heeft nog 2 punten nodig om deze set binnen te slepen.
0: Nou, zometeen Feyenoord even op een rijtje zetten. Wat is er nou gisteren gezegd? Hè? We hebben de hele week gefilosofeerd over Feyenoord. Maar wat is er nou gezegd? Meedoen om het kampioenschap, ja of nee? En gaat Hartje Moussa nog weg?
1: GPR Sportradio.

0: niet. Zonder technici of schrijvers, geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers, geen verbinding. Zonder logistiek, geen munitie. En zonder technici, geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
1: Of je nu na de vakantie vol nieuwe ideeën terug naar kantoor rijdt in je Peugeot 2008... of met hernieuwde energie de kids weer naar school brengt in je 3008... of als sportcoach met je team in je ruime 5008 aan het nieuwe seizoen begint... op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
2: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
3: Get ready for the OG.
4: All y'all bitches wanna look like me.
5: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
6: Nog 309.000.
7: Oké, okay. Elektrisch en garantie?
8: 7 stuur.
7: Alcantara bekleden.
9: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
10: Kijk eens, gevonden.
9: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
11: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals nu 20% korting op alle La Roche-Posay, Vichy en CeraVe. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
12: Mooi van Ethos.
13: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
14: Bij Loetje is alles lekker. We hebben de lekkerste gerechten, je zit lekker en je wordt lekker geholpen. En we zitten altijd in de buurt. Dus kom lekker naar Loetje.
15: Deze week bij HEMA vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf €40. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
16: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 180, nu voor €990. Swiss Sense.
17: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
18: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken. Nu

0: zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
1: Fans van Voodoo.
0: Aldi.
2: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
3: GPR, Sportradio.
4: Sportradio.
3: Nieuws, headlines.
5: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Thijs Bennema. De stikstofplannen van het kabinet zijn niet voldoende, volgens een rapport van het Planbureau van de Leefomgeving. Dat denkt dat boeren alsnog gedwongen moeten worden hun veestapel in te krimpen. In de haven van Vlaardingen zijn 15 mensen uit een vrachtwagen gehaald die waarschijnlijk illegaal de oversteek naar Engeland wilden maken. Ze zaten in een truck uit Turkije. Onder de 15 zaten 2 kinderen, meldt Rijnmond. In Nepal zijn 2 mensen levend uit een tunnel gered, ruim een week na de enorme overstromingen. De BBC meldt dat er nog meer mensen in de tunnel vastzitten. Hoeveel is niet duidelijk.
3: GPR Sportradio.
4: Sportradio.
3: Ronald van der Geer.
6: Ja, goedemorgen weer. Daar gaan we voor de ochtend voor 4 september. Zometeen het laatste nieuws van de US Open. En we kijken even naar Feyenoord. Wel of geen kampioenskandidaat.

0: op de vrijdagochtend. Lekkerste ochtend volgens mij. Want dan weet je dat aan het einde van de dag twee vrije dagen wachten voor de meeste mensen dan. En dat, nou ja, dat er een gezellige vrijdagavond wacht die anders is dan alle andere avonden.
1: Zeker.
0: Ja, dat is wel
1: heerlijk.
0: Lekker weekend vieren en lekker luisteren, hè, naar GPR Sportradio. Want vanavond al met de KKD natuurlijk. Maar morgen dan, nou ja, en zondag ook. Alles wordt gevolgd. Je hoeft eigenlijk niks te missen. Je zet hem lekker aan en je bent helemaal bij over al het sportnieuws. Dit is de laatste ochtendshow voor deze eerste werkweek. Volle werkweek voor GPR Sportradio. Wij doen het met veel plezier. En we hebben het deze week natuurlijk uitgebreid gehad over de transfermarkt. En met name ook over Feyenoord. Kijk, daar waar Feyenoord moest toezien hoe Ajax en PSV zich toch wel enigszins versterkten, bleef het angstvallig stil aan de zijde van Rotterdam. Oké, er werden wat transfervrije spelers toegevoegd, maar niet heel veel. En er gingen, nou ja, uiteindelijk ook niet allemaal spelers weg waarvan aan het begin van de transfer deadline werd verwacht dat ze weg zouden gaan. Hartz Moussa is daar een mooi voorbeeld van. Er was wat interesse voor hem eigenlijk vlak na het WK. Maar hij bleef bij Feyenoord tot eigenlijk, nou ja, eergisteren of gisteren. Toen kwam er een mededeling dat Hartz Moussa alsnog kon rekenen op interesse uit Saoedi-Arabië. Het viel samen met de dag dat Davy Rigaud, de nieuwe technisch directeur van Feyenoord, enige uitleg gaf over het beleid van Feyenoord. Dus was ook de vraag, hoe sta je in het verhaal Hartz Moussa?
2: De inkomende markt is dicht. Dat is een heel belangrijke vaststelling. Dat betekent ook dat wij vanuit Feyenoord willen zorgen dat we onze waarden op het veld houden. En ik ga er alles aan doen in mijn rol om hem hier te houden samen met de directie van Feyenoord. Eerst en vooral kan ik zeggen dat hij mij eerder in deze window zei dat hij niet naar Saoedi-Arabië wil. Want er was een club die zich gemeld had. En daar zei hij van, ja nee, als ik vertrek is het naar een G5-competitie. Bovendien zijn er geen afspraken op papier gemaakt. En is de window dicht. En dat was ook iets wat ik met zijn agent heb besproken. Dat er niet zomaar naar het einde van de window toe nog elk bod zou aanvaard worden. Want Feyenoord moet ook in staat zijn dan om een vervanger te halen. En onze inkomende window is dicht. Want de Champions League-lijst die moest gisteravond om iets voor 12 binnen.
0: Ja, dat zei Davy Rigaud natuurlijk gisteren op de persbijeenkomst die was georganiseerd. Om toch enige duidelijkheid te geven over hoe Feyenoord deze transferperiode heeft beleefd. En waarom ze hebben gedaan wat ze hebben gedaan. Zo is er dus niet geïnvesteerd in nieuwe spelers. Er zijn wel spelers verkocht. Hè. Ueda bijvoorbeeld, net nog genoemd, is naar Lille vertrokken. Er is zeker geld binnengekomen, maar dat geld moest volgens Rigaud worden aangewend voor andere zaken.
2: Omdat er in dit geval de afgelopen jaren heel veel salarismassa uitgedeeld is geweest bij Feyenoord, die niet altijd gerendeerd heeft in sportieve waarde op het veld. En dan die salarismassa moest afgeboekt worden. Die moest drastisch dalen. Je hebt ook je afschrijving van die transfers die gebeurd zijn. Dat betekent, op het moment dat die jongens gekocht worden, wordt dat over meerdere jaren gespreid. Dan moet je ook die afschrijving doen dalen. Zodanig dat je als club terug in gezonder financieel vaarwater komt. En vervolgens heb je ook dat het nodig is dat je kijkt om structureel te groeien. En dat je niet alles zet op één window. Want dan is het gevaar dat je jezelf dermate pijn moet doen te groot. Dat risico willen wij niet lopen. We willen structureel groeien met Feyenoord. En er zijn er heel veel goede spelers aanwezig op het veld. Er zit heel veel goede jeugd. En wij zijn ook van overtuigd dat de jongens die we gehaald hebben, dat we die kunnen ontwikkelen tot nog betere spelers.
0: Ja, geduld is dus een schone zaak in Rotterdam-Zuid. Er moet gesaneerd worden. Er moet uiteindelijk gewoon alles rechtgetrokken worden. En dat zou wel eens kunnen betekenen dat dat een paar jaar kan duren. Ja, ga dat maar eens even aan je aanhang uitleggen. Want die willen gewoon meedoen om het kampioenschap. En dus is de grote vraag, doet Feyenoord dit jaar mee? Zijn titelkandidaat?
2: Wij hebben ook niet uitgesproken dat we gaan meestrijden voor de titel. Uiteraard hebben wij ambitie om sportief zo goed mogelijk ons best te doen en er zo lang mogelijk in te staan in de race. Maar het is vooral de nood om als club te gaan groeien, om als team te gaan groeien en om spelers verder te ontwikkelen en om een identiteit te creëren waar we herkenbaar mee zijn op het veld. En dat is iets waar we als club echt erachter staan. En dat is ook met de jongens en met de coachingstaf ook besproken.
0: Ja, Davy Rigaud, de technisch directeur van Feyenoord, zei dit gisteren allemaal voor de camera's van ESPN en NOS.
3: GPR Sportradio. Tennis Update.
0: Gauw weer naar de US Open. Want ja, als er nog een livesport is, dan moeten we dat nauwgezet volgen natuurlijk.
1: Zeker, en het staat momenteel 2-1 in sets voor Zverev. Die heeft de tiebreak gewonnen van Alice, de Fransman. En in de vierde set staat het daar nog 1-1, dus daar kan het nog alle kanten op. Verder hadden we gisteren natuurlijk ontzettend interessant nieuws dat Félix Auger-Aliassime, de Canadees.
0: Ja.
1: Franse Canadees. Die ging in de tweede ronde in 4 sets hard onderuit tegen Karen Khachanov. Dat is een Russische tennisser.
0: Ja.
1: Ja, en opvallend was dat hij echt de fouten opstapelde. Het waren bijna 100 ongeforceerde fouten. Dus dat is echt... Ja, dat is echt geen goede statistiek om te hebben, zeg
0: dan
1: maar.
0: Dan ben je niet in topvorm, zeg maar.
1: Nee. En dat, nou, dat is ook bewezen, want hij ligt al uit het toernooi... en hij was derde geplaatst, vierde van de wereld.
0: Ja.
1: Dus dat is geen goed begin voor hem. En dan hebben we natuurlijk nog de Nederlander.
0: Ja, want als je nu in de auto stapt, dan wil je natuurlijk weten... hoe is het met onze landgenoten vergaan.
1: Zeker, Jesper de Jong en Botik van der Zandschulp, die speelden gisteren. Jesper de Jong helaas uitgeschakeld tegen de Belgische Zizou Bergs. En van der Zandschulp wist heel knap Alex de Minauer te verslaan. De nummer 7 van de wereld. Zonder daarbij een set te verliezen.
0: Oké.
1: En dat is heel knap, want de vorige 4 keer... en dat zijn overigens de enige keren dat hij tegen hem heeft gespeeld... heeft hij allemaal verloren.
0: Ja, dus die reeks is beëindigd. En hoe zeg?
1: Ja, en nu denk ik voor hem heel mooi. En vooral ook uitkijken naar de volgende wedstrijd... is voor ons als Nederlanders misschien een soort moment voor revanche. Want hij gaat het opnemen tegen de oude tegenstander van de Jong. En dat is dus de Belg Zizou Bergs.
0: Nou, het is wel duidelijk waar onze voorkeur ligt. Hè?
1: Dat denk ik wel.
0: Ja, dat moet gebeuren. We houden je op de hoogte van alles wat er nog gebeurt op de US Open. We hebben ook een app en we hebben een website. En via beide kun je met ons communiceren. Staat een groene knop op. En als je daar een WhatsApp stuurt, dan komt hij rechtstreeks binnen in de studio. En wat misschien wel leuk is om eens even over na te denken. Wie gaat er morgen winnen? Ajax,

0: BNR Sportradio, dat zijn wij. En we zijn er lekker bij op de vroege ochtend al, op deze vrijdag de 4e september. We hebben het natuurlijk de laatste dagen ontzettend vaak gehad op deze zender. En je hebt het eigenlijk overal wel een beetje kunnen volgen. Dat het natuurlijk rommelt in de top van bestuurlijk voetbal. En er is een echt conflict ontstaan nu tussen de Wereldvoetbalbond en de Europese Bond. Want de FIFA beschuldigt de UEFA nu weer van het voeren van een lastercampagne tegen de organisatie en met name tegen de voorzitter Gianni Infantino. Er zijn natuurlijk voorstellen gedaan vanuit de UEFA om een tegenkandidaat bij de presidentsverkiezingen te nomineren, om daar iemand bij te zetten. Maar er zijn natuurlijk tal van andere sancties afgekondigd, zoals een eventuele niet-deelname aan FIFA-toernooien vanuit de Europese inzicht en zo. Dus, maar ja, er is natuurlijk ook nog wel het een en ander aan de hand. Die Infantino is natuurlijk nogal een beetje op zijn eigen houtje tekeer gegaan, zeg maar. Dus er is ook alle reden, denk ik, om te twijfelen aan zijn integriteit. Maar goed, er is een gerechtelijk document dat is ingezien door diverse internationale persbureaus. Precieze aanleiding voor de beschuldiging van de FIFA richting de UEFA is niet bekendgemaakt, maar het duidt wel weer op een verdere escalatie van de spanningen tussen twee machtigste organisaties binnen het internationale voetbal. Je kunt hier echt van zeggen, nou, wachten weer op de volgende set hier. Hè?
1: Ja, voordat het game... Het is een beetje een soap aan het worden.
0: Dat is het zeker, maar het moet ook wel ergens toe leiden, vind ik. Want als het weer is van we drinken een glas, we doen een plas en alles blijft zoals het was, dat vind ik na al deze harde woorden ook niet helemaal.
1: Nee, maar dat kan denk ik bijna ook niet met hoe de KNVB er nu ook mee omgaat.
0: Nee, ze staan er echt wel, ze zijn er nu echt met een gestrekt been ingegaan.
1: Ja.
0: Neem ook een beetje een leidende rol natuurlijk in dit verhaal. Voetballer Joël van den Berg, daar hebben we het van de week over gehad. Die heeft PSV verlaten, ingeruild voor Celtic. Maar zijn Europese debuut voor die club zal hij nog even moeten uitstellen. Want Celtic heeft hem namelijk niet opgenomen in de selectie voor het hoofdtoernooi van de Europa League. Hij maakte dus deze zomer die overstap. Maar gaat zich dus voorlopig richten op de nationale competities. Waarom de club heeft besloten om hem niet in te schrijven, dat is niet bekendgemaakt door de technische leiding. Maar die vraag die zal hem snel gesteld worden. En dan zullen wij het antwoord alsnog weten. Er zijn ook nog wel wat spelers vertrokken van AZ en FC Utrecht. AZ heeft Ibrahim Sadiq nog even verkocht aan de Amerikaanse club Colorado Rapids. En Utrecht heeft middenvelder Zidane Iqbal de overstap zien maken naar Schotland. Daar stond Dundee United op hem te wachten. Oudspeler van Manchester United. Dan het tennis, want och ja, we zouden toch een favoriet verliezen, maar dat gaat niet gebeuren, denk ik.
1: Ik denk het ook niet. Zverev speelt momenteel tegen de Franse Quinten Alice. En Zverev heeft natuurlijk de nummer 1 geplaatst op dit toernooi.
0: Ja.
1: Die staat 2-1 voor in sets. En staat momenteel in de vierde set staat het 3-2. Dus dat kan eigenlijk nog alle kanten op. Want er is nog niemand gebroken. Maar we gaan zien hoe dat gaat eindigen.
0: Dat is zeker, ja. Live sport en de achtergronden natuurlijk. Elke dag, 24 uur per dag. 7 dagen in de week hier op GPR Sportradio. Je bent welkom op de vrijdagochtend. En je mag ook reageren via app en site.

0: Goedemorgen, GPR Sportradio, daar luister je naar. Of je nou onderweg bent naar Zuid-Duitsland... of dat je op dit moment rijdt naar je werk in de hoofdstad van Nederland. Het kan allemaal. Of dat je aan het afzakken bent richting Noord-Holland. Pas wel een beetje op, het is qua weer onstuimig vandaag. En mag ik je ook nog even wijzen op het feit dat het vrijdag is. En je weet, op vrijdag lanceren wij weer een nieuwe F1 aan tafel. Zeker, podcast van GPR Sportradio. En die is denk ik al online. Ja, die staat al online, joh. Lekker.
1: Oh, nou.
0: Ja, die staat al online. Ik ben even, we gaan een rood lampje branden, dus hij is er al. Weet je wie er aan tafel zit allemaal? Rob van Zomeren zit aan tafel. Olaf Mol. En de meest controversiële F1-analist van Nederland, Ronald Molendijk. Het gaat natuurlijk over Monza. Het gaat natuurlijk over Max Verstappen en tal van andere zaken. En Frank heeft ook nog in zijn binnenzak een tegoedbon voor een volle tank brandstof voor je personenauto. Moet je wel meedoen aan Raad het Autogeluid. Je vindt F1 aan tafel nu, op dit moment al, via de GrandPrixRadio.nl. Niet via de, maar GrandPrixRadio.nl. Het is gewoon onze eigen site. Je favoriete podcast app, daar kun je hem vinden. En als videocast via de Kijk-app. Ja.
2: En al momenteel speelt Alexander Zverev op de US Open, nummer 1 geplaatst, tegen de Franse Quinten Alice, nummer 52 van de wereld. En het staat daar momenteel 2-1 in sets. En in de vierde set staat het 3-3. Dus het kan nog alle kanten op.
0: En dat hoor je allemaal na 7 uur.
3: GPR Sportradio.
4: Sportradio.

0: zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: GPR Sportradio.
3: Sportradio.
2: Met het nieuws van 7 uur.
4: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Thijs Bennema. Met de stikstofplannen die het kabinet nu heeft, moeten boeren alsnog hun veestapel inkrimpen. Dat zou gaan om een krimp van maximaal 10%. Dat staat in een rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving. Landbouwminister Van Essen zegt dat hij er alles aan gaat doen om dat te voorkomen. In de haven van Vlaardingen zijn 15 mensen uit een vrachtwagen gehaald die mogelijk illegaal de oversteek naar Engeland wilden maken. Onder hen waren ook 2 kinderen. De vrachtwagen waarin ze zaten kwam uit Turkije. Volgens Rijnmond is de chauffeur opgepakt. Waar de verstekelingen vandaan kwamen is niet duidelijk. In Nepal zijn 2 mensen gered uit een tunnel, ruim een week na de verwoestende overstromingen. De 2 waren in de tunnel aan het werk. Reddingsteams zijn nog op zoek naar andere arbeiders. Er worden nog meer dan 100 vermist die ook in tunnels vast kunnen zitten en nog in leven kunnen zijn. Een stunt van Botik van der Zandschulp op de US Open. Hij versloeg in 3 sets de als 6e geplaatste Alex de Minaur en is door naar de 3e ronde. Daarin moet hij het opnemen tegen de Belg Zizou Bergs. Hij versloeg vannacht een andere Nederlander, Jesper de Jong. Het waait flink, aan de kust is de wind zelfs stormachtig. Verder gaat het regenen, vooral in het noorden kan het flink tekeer gaan. Later trekken de buien ook naar de rest van het land. Het wordt een graad of 21.
5: Hey.
6: Hey liefie, ik ben rond 8 uur thuis, want dan begint de wedstrijd.
5: Ja, dan wilde ik net mijn serie gaan kijken.
6: Nou, dat is helemaal top, dat komt perfect uit.
7: Stream tv zoals jij dat wilt. Kijk op meerdere apparaten tegelijk. NL ziet, slim bekeken.
8: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
9: Kia. Movement that inspires.
7: Nu bij NL Ziet. De eerste 3 maanden 50% korting. NL Ziet. Slim bekeken.
10: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
11: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
10: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
12: Drukwerkdeal, dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal, laat zien wie je bent.
13: Voordeel voor een stralende lach bij Trekpleister. Nu 2+2 gratis op de mondverzorging van Elmex, Meridol en Colgate. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
12: Professioneel design voor een vaste prijs. Dat is de kracht van online. Met de service van Femke. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
14: 18 plus, speel bewust.
5: Ja. Is echt serieus?
15: 7, 7, 7, 7.
5: Oh, wat een geld.
15: 50.000. Godverdikke me.
14: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
16: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Onze eigen fabriek draait op volle toeren. Hierdoor profiteer je nu van gratis montage en 10% extra korting. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
14: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
17: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
18: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken.
3: Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
19: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
20: Doe het lekker zelf met Gamma. Met het allergrootste assortiment verf. Nu met de voordeelpas 40% korting op Histor Perfect Finish Lak. Dat zeg ik.
21: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
2: GPR Sportradio. Ronald van der Geer.
22: Goedemorgen. Het was een berichtje eigenlijk in de kantlijn. Voetbalwedstrijd in de KNVB-beker tussen TOGB en Katwijk eindigde in een massale vechtpartij. Zometeen halen we het uit de kantlijn en proberen we het te duiden.

0: dat dan maar even zo. Ah, dan kan ik zien of je goed gepoetst hebt of zo. Goedemorgen. 7:10, dit is GPS Sportradio. Leuk dat je er bent. En met onze dag wil beginnen. Daar zijn we trots op, daar zijn we blij mee. En we proberen je bij te praten over het sportnieuws. Ook het nieuws wat in de kantlijn terecht is gekomen, proberen we daar weer uit te halen. Zometeen even over Katwijk tegen TOGB. Het is alweer 2 dagen geleden, maar het zal ongetwijfeld zijn weerslag hebben op datgene wat er in het Vissersdorp gebeurt. Het is 4 september vandaag. Max Verstappen heeft zich volledig fit verklaard. Naar eigen zeggen is hij klaar voor de Grand Prix van Italië. Hij was even niet zo lekker na een ziekteperiode en nasleep van zijn crash natuurlijk op Zandvoort. En Kimi Antonelli is bereid om zijn ploeggenoot George Russell een handje te helpen tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Italië. Italiaan is notabene leider in het wereldkampioenschap, maar weet dat hij zondag achteraan moet starten vanwege een motorwissel. En dus zou Mercedes hem zaterdag kunnen inzetten morgen om Russell op Monza een zogenaamd sleepje te geven. Op de lange rechte stukken kan hij dan rijden in de slipstream van zijn teamgenoot. En dat levert dan weer wat tijdwinst op natuurlijk. Volgens Antonelli heeft Mercedes het scenario inmiddels besproken en staat hij ervoor open om zijn ploeggenoot te helpen. Max Verstappen profiteerde eerder dit seizoen in België nog van zo'nzelfde trucje. Dat deed hij toen met zijn teamgenoot Isaac Hadjar. Die is er overigens niet bij dit weekend. Dus Antonelli zou zomaar even locomotief kunnen spelen voor George Russell. Nederlandse volleybalsters zijn klaar met het EK-ploeg van de coach. Felix Kozlowski verloor in Istanbul in de kwartfinale van Polen met 3-1 in sets. 3 jaar geleden nog brons op het EK en nu dus in de kwartfinale naar huis. Tennissen dan.
1: De US Open. Alexander Zverev speelt tegen Quinten Alice. Het staat daar momenteel 2-1. Excuus. En we zijn dus bezig in de 4e set waar het 5-4 staat voor Zverev. Maar Alice aan service. Dus het zou best wel weer eens een tiebreak kunnen worden.
0: En daar spinnen wij garen bij. Want dan kunnen we lekker wat langer nog kijken naar het tennis.
1: Heerlijk.
0: En je erover bijpraten. Op veel plaatsen begint de dag bewolkt. Van tijd tot tijd valt er ook wat regen. Vooral in het noorden komt er wel heel wat naar beneden. En let op de wind. Aan de kust op de Wadden, IJsselmeer, zware windstoten. 90 kilometer per uur. Reden ook dat code geel is afgekondigd. Vanmiddag wisselvallig met af en toe regen vanuit het noordwesten. Ook weer wat ruimte voor de zon. 20 graden tot 23 graden. Later op de dag gaat de wind trouwens wat afnemen. En vanavond op de meeste plaatsen droog. Dus die barbecue kan doorgaan.
2: GPR Sportradio.

0: de 4e september. En we gaan het hebben over voetbal. Althans, we gaan het hebben over het randgebeuren bij het voetbal. En dat gaat over een wedstrijd in de tweede kwalificatieronde van de KNVB-beker. Die wedstrijd is van de week gespeeld. TOGB Katwijk leverde 3 gewonden op. En een massale vechtpartij, 30 tot 50 aanhangers. Daar werd over gesproken in de media. Ik heb er eigenlijk verder heel weinig van gehoord. Dus ik dacht gisteren, nou ja, hoe zou het daarmee zijn? Zou het nog gevolgen hebben? En wat gebeurde er nou eigenlijk? En wat was nou de aanleiding bij een wedstrijd toch tussen de ploeg uit Berkel en Roderijs in Katwijk? Dat de vlam zo in de pan sloeg. Daan de Mooi is verslaggever van RTV Katwijk. Daan, goedemorgen.
1: Een hele goede morgen.
0: Jij was daarbij, hè?
1: Ja, dat klopt. Ik was verantwoordelijk voor het radioverslag die avond.
0: Ja.
1: En de wedstrijd was heel boeiend. Maar daarna sloeg inderdaad de vlam in de pan.
0: De wedstrijd was zodanig boeiend dat er ook 2 rode kaarten waren voor Katwijk. En dat TOGB eerst met 2-0 voor stond. Maar dat zijn allemaal mooie sportieve dingen. Maar wat zorgde er nou voor dat de vlam in de pan sloeg?
1: Nou, ik stond beneden de tribune te wachten voor de nababbel. Op te nemen met een van de spelers of trainers van VV Katwijk. En ik hoorde geroezemoes en vooral een hoop kom dan en kom dan en kom dan. Van beide kanten eigenlijk, van boven op de tribune schijnen dat denk ik dat TOGB'ers wat hebben geroepen richting een aantal Katwijk supporters. En de grote groep Katwijk supporters die met een partybus mee was, die moest nog onder de tribune door richting de uitgang. En die besloten dus de trap op te gaan. En toen hoorde ik vooral veel gerommel en geschreeuw. En toen zag ik inderdaad ook wel nog een stoel naar buiten vliegen. En zodoende, daar zijn ze, die twee groepen, toch met elkaar in aanraking gekomen. Duurde allemaal niet heel lang. Het bestuur van Katwijk was er snel bij en hun stewards boven snel ook. En toch had ik het gevoel dat het voorkomen had kunnen worden. Want er was ook beveiliging ingehuurd, maar die stonden allemaal bij de uitgang een soort toe te kijken.
0: Ja, maar het had ook voorkomen kunnen worden als men niet zo licht geraakt zou zijn geweest. Maar, want er is geen verleden tussen deze clubs, toch? Dat kan niet de aanleiding zijn.
1: Nee, er is geen echte rivaliteit zoals Katwijk dat met Spakenburg of Pick Boys heeft. TOGB lijkt mij een hele nette vereniging.
0: Ja.
1: Dus waarom? Ja, het is denk ik toch emotie die dan de overhand neemt. En dan van beide kanten dan uiteindelijk toch mensen die fout zitten. Het hoort natuurlijk ook gewoon niet rondom een voetbalveld thuis dat je na een verliespartij de kantine gaat verbouwen.
0: Nee. Heeft het bestuur van Katwijk hier al op gereageerd eigenlijk?
1: Daar heb ik nog niks over gelezen.
0: Nee, dat verbaast mij namelijk ook. Ik zie nergens een excuus of een feit dat ze zich distancieren. Helemaal niks.
1: Nou, ik denk wel dat er excuses gemaakt aan het bestuur van TOGB ter plaatse.
0: Ja.
1: Want het bestuur van VV Katwijk was aanwezig. Ik heb ook een hele boze voorzitter van VV Katwijk gezien op zijn eigen supporters over wat er gebeurde. Maar inderdaad, online nog niks. Ik denk dat ze vooral bij VV Katwijk bezig zullen zijn met wie wat gedaan heeft om daarop maatregelen te kunnen nemen.
0: Ja, het is zo, jij bent verslaggever van RTV Katwijk. Dus jij, je loopt al een tijdje mee. Katwijk ligt echt onder een vergrootglas als het om dit soort dingen gaat. Hè? Niet alleen VV Katwijk, maar ook Quick Boys. Duels tegen Rijnsburgse boys die een gevarenfactor vormen voor de omgeving. Dit is bijna niet te verklaren, hè?
1: Ja, het lijkt wel, de gevoelens van rivaliteit onder de supporters lijken na corona en na al die jaren zonder uitsupporters. En nu met die buscombi die er geldt binnen de gemeentegrenzen, lijken die emoties versterkt. Het gebeurt ook veel rondom die wedstrijden. Dat in het dorp vechtpartijen ontstaan of dat er huizen worden bekogeld, dat is vorig seizoen al gebeurd. Dus geen idee waar het aan ligt. Maar het lijkt alsof de mensen hun emoties niet meer echt onder controle hebben als het gaat om die wedstrijden.
0: Want de eerste wedstrijd van Quick Boys was ook zonder publiek, omdat er nog een straf open stond, meen ik mij te herinneren.
1: Ja, dat klopt. Er waren fakkels afgestoken na een volgens mij zoveelste waarschuwing van de KNVB. Terwijl dat rondom het veld niet mocht. En dat had met festiviteiten rondom het kampioenschap volgens mij te maken. Maar de KNVB afgezegd, doe nou niet. En de Quick Boys supporters deden het wel. En vandaar dat de eerste wedstrijd inderdaad zonder publiek werd gespeeld.
2: Het is heel bijzonder. Hè? Is er wel eens iets gezegd, bijvoorbeeld door de politiek in Katwijk, tot hier en niet verder? Of moet dat punt nog komen?
1: Nou, onze vorige burgemeester, burgemeester Visser, heeft ooit eens besloten na een incident. Toen we net na corona vooral met inhaalwedstrijden op woensdagavond te maken hadden. Er was een incident dat Rijnsburg-fans en Quick Boys-fans fakkels naar elkaar gingen overgooien. Hmm. Dat was toen wel de druppel om te zeggen voorlopig. En daar werd toen geen einddatum aan vastgemaakt. Gaan er geen supporters van Quick Boys en van Rijnsburg en van Katwijk mee als ze spelen tegen een andere club vanuit de gemeente.
2: Ja, dat was. Maar nu is het juist weer volgens mij zo dat het dit jaar weer voor het eerst mag, hè?
1: Nee, de aantal afgelopen jaren heeft het alweer gemogen. Volgens mij de afgelopen 3 seizoenen dacht ik dat het weer mag.
2: Oké.
1: Alleen heeft Rijnsburg nu gezegd dit jaar, na incidenten van vorig jaar tijdens de wedstrijd, van 19 september is Rijnsburg Quick Boys, heeft Rijnsburg nu zelf gezegd, om de veiligheid te kunnen waarborgen, liever niet dat er Quick Boys supporters bij aanwezig zijn. Maar ik begreep dat daar nog een staartje aan zit, omdat Quick Boys zelf het daar natuurlijk niet mee eens is.
2: Uiteraard. Nou ja, het is echt ongelooflijk dat we het hier in tweede divisie voetbal hier ook al over moeten hebben, hè? Het is toch ongelooflijk.
1: Ja, dat is helaas zo. Er zijn heel veel charmers van het amateurvoetbal. En die heb ik afgelopen week in Berkel ook op het veld gezien.
2: Ja.
1: Alleen dit is helaas iets wat steeds vaker voorkomt.
2: Ja, en Katwijk, tot slot hoor. Katwijk is ook niet uniek, hè? Want in Spakenburg gebeurt eigenlijk hetzelfde, toch? Daar zijn de supporters van Spakenburg willen ook nog wel eens uit de ban vliegen. Uit de bocht vliegen.
1: Ja.
2: Of, hè?
1: Ja. En IJsselmeervogels, ja, die twee natuurlijk hebben ook een hele sterke rivaliteit. Dus daar wil het ook nog wel eens gebeuren.
2: Het is ongelooflijk. Nou goed, hey, als er sancties zijn, we weten hier te vinden. En dan wil je het ons vast en zeker wel vertellen hoe daarop gereageerd is. Dankjewel zover in elk geval.
1: Dat is helemaal goed, geen probleem.
2: Daan de Mooi, hij is verslaggever van RTV Katwijk. En aanwezig bij datgene wat er gebeurde tussen TOGB en VVV Katwijk. VV Katwijk moet ik zeggen. En de vechtpartij die daarbij was. GPR Radio.

0: Wij serveren hier bij GPR Sportradio een stevig sportontbijt. Dat is een goede ondergrond voor een vrijdag. Zeker waar een vrijmibo achteraan komt natuurlijk. En we zorgen ervoor dat je niet met de mond vol tanden staat.
1: GPR Sportradio.
0: Zometeen in de koffiecorner. Ja, als er iets aan je gevraagd wordt en ze zeggen... joh, heb jij nog iets gehoord van het tennis misschien? Nou, dan zeg je, ik heb Cas horen vertellen dat...
2: Alexander Zverev nog steeds met 2-1 voor staat in sets. En momenteel is daar in de vierde set. Speelt overigens tegen de Franse Alice. En hij staat dus 2-1 voor. En in de vierde set staat het 6-6. Dat betekent dat het een tiebreak is. En daar staat hij 1-3 achter. Hij serveert nu wel, maar is zojuist dus wel gebroken. En ja, we houden jullie op de hoogte over hoe dat zich gaat ontvouwen.
0: Ja, de laatste partij van de US Open voor deze dag. Zometeen meer. Zometeen meer.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Nieuws. Headlines.
3: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Thijs Bennema. Voor landbouworganisatie LTO is de krimp van de veestapel onbespreekbaar. En dat zou wel moeten met de stikstofplannen die het kabinet nu heeft, staat in een nieuw rapport. De huren zijn het afgelopen jaar opnieuw gestegen, maar minder hard dan in de jaren daarvoor. Het CBS komt uit op gemiddeld 4,4%. Voor mensen die een huis huren in de vrije sector viel de verhoging iets hoger uit. In Nepal hebben reddingswerkers 2 mensen levend uit een tunnel kunnen helpen, ruim een week na de overstromingen. De actie gaat nog door, want er zouden nog meer mensen in de tunnel vast kunnen zitten.
1: GPR Sportradio. Verkeer.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het kan flink waaien vanmorgen. Vooral in de kustgebieden moet het verkeer rekening houden met windstoten. Er staat 1 file op de A50 van Zwolle naar Apeldoorn bij Apeldoorn Noord. Door een vrachtwagen met pech heb je bijna een kwartier tijdverlies.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Ronald van der Geer.
0: Goedemorgen, daar zijn we weer. Ja, lekker begin van de vrijdagochtend. Zometeen maar eens praten over die wedstrijd die morgenavond op het programma staat. Ajax-PSV. Wat verwacht Fons Groenendijk van dat duel?

0: Goedemorgen, GPR Sportradio. Vrijdagochtend, we praten hier lekker bij over het sportnieuws. Het is ideaal beginnen toch, op zo'n dag als deze. En lekker, het sportnieuws op een rij. Eerst maar eens eventjes kijken hoe het is met die tiebreak van Zverev.
1: Ja, en dat is wel een vrij spannende. Het staat inmiddels 6-3 voor Alice. Dus het lijkt erop dat we richting nog een vijfzetter gaan. Alweer voor Zverev. Dus die heeft het echt wel lastig, dit toernooi.
0: Die is notabene als favoriet gestart. Maar die moet alleen maar die wordt fysiek uitgeput daar in de Verenigde Staten.
1: Dat lijkt er wel op. Ja, en ik zie inmiddels, kan ik jou en degene die luistert vertellen dat het voorbij is deze set. En dat we dus echt een vijfzetter...

0: Schrijver gevonden. En hij gaat nu de defensie versterken bij Genua. Ik moet zeggen, hij komt dus bij Genua. Hij heeft zijn contract bij Udinese was afgelopen, maar hij wordt nu ploeggenoot van Justin Bijlo. Dat is het. Ja, dat is in alle eerlijkheid is dat het enige juiste. En dan heb ik het al een paar keer gezegd. De volleybaldames zijn klaar met hun EK. En dat is natuurlijk eigenlijk best hard aangekomen, want ze haalden nog brons op het vorige EK. En nu zit het erop. De kwartfinale werd er verloren van Polen in 4 sets. 3-1 was het. Na afloop van de eerste set knokte Oranje zich terug. Pakte ook de tweede. Polen trok vervolgens de derde set naar zich toe. En in de vierde leek Nederland nog een beslissende vijfde set af te kunnen dwingen. Oranje kwam zelfs met 3 punten voor, maar zag Polen terugkomen en uiteindelijk de wedstrijd dus met 25-23 beslissen. Ja, dan moeten we het toch even over hebben met Marit Jasper. Zij is de aanvoerder van het Nederlands team, of een van de speelsters. En dit komt toch hard aan. Waarschijnlijk.
1: Ja, dat kun je wel zeggen. Dat overheerst op het moment ook wel enorm. Dat het echt een teleurstelling is. We waren natuurlijk dichtbij en we hadden ergens ook wel het gevoel dat we ze konden pakken. Als je in de top 4, als je een medaille wil pakken, dan zul je ook dit soort tegenstanders moeten kunnen pakken. En als je dan voor ons doen gewoon dichtbij bent en in de vierde set ook nog voor staat om er een vijfde set uit te slepen. En weet je, het zijn ook allemaal toppers daar gaat het ook niet om. Maar wij hebben natuurlijk ook wel de ambitie om ook uiteindelijk hoger te komen op de world ranking. En ja, dan zijn dit soort wedstrijden natuurlijk wel belangrijk om te winnen.
0: Zijn ze allemaal voor de camera van de NOS. Maar goed, ze zijn dus naar huis. Ze gaan nu voor de Spelen, want daar moeten ze zich voor gaan kwalificeren. En dat doen ze via een WK.

0: GPR Sportradio op vrijdagochtend. En treat her like a lady. Morgen in de Vriendenloterij Eredivisie. Dan staat hij op het programma. De eerste topper van het seizoen 2026-2027. Tussen twee ploegen die zich danig hebben versterkt. En wat gaan we ervan merken morgen? Dat is de grote vraag. Het is Ajax tegen PSV. We gaan vooruitkijken met Fons Groenendijk, onze huisanalist. Dag Fons, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, goedemorgen. Je hebt bij beide clubs gewerkt natuurlijk. Hè? Bij beide clubs heb jij de talenten opgeleid, hè, bij deze clubs.
1: Nou ja, bij Ajax wat langer als bij PSV. Dat was uiteindelijk maar een jaar. Maar ja, wel natuurlijk in de keuken gekeken bij beide clubs. En ja, natuurlijk loopt er veel talent. Maar ja, er wordt ook nog steeds wel gewoon veel gekocht natuurlijk door beide.
0: Ja, als je nu de twee clubs even naast elkaar legt en je legt de afgelopen weken naast elkaar, dan heb ik het idee dat het oogt bij PSV wat gestructureerder als bij Ajax. Maar dat is een gevoel eigenlijk. Deel je dat gevoel of niet?
1: Ja, dat is een gevoel inderdaad. Ik begrijp wat je zegt. Bij PSV is het ook normaliter, is het altijd wel wat rustiger, ook naar buiten toe. Maar ook PSV heeft wel het nodige gedaan. En daar zijn bijna alle posities nu dubbel bezet. En bij Ajax heb ik het idee dat het dan vooral na een hele slechte periode, een aantal jaren, ja, dat het kijken is naar buitenkantjes. Hè, en nog niet zo heel erg naar wat precies in het team past. Of ja, er was nauwelijks een team de afgelopen jaren. Dus die zijn bijna helemaal opnieuw begonnen, lijkt het wel.
0: Maar dat doen ze wel met allerlei namen die je in eerste instantie niet aan de Nederlandse competitie zou linken. Hè. Nu ook weer Timo Kera die gekomen is, die we ook wel uit Champions League wedstrijden kennen. Maar er is een nieuwe trainer gekomen, een nieuwe speelwijze en allemaal spelers die speelwijze niet kennen. Dat is toch geen ideaal uitgangspunt voor een topper tegen PSV, waar de trainer is gebleven en het merendeel van de selectie de speelwijze wel kent.
1: Nee, maar dat klopt helemaal wat je zegt. Natuurlijk, die speelwijze erin slijpen, dat gaat nog wel even duren. Natuurlijk bij Ajax ook met de vele nieuwe spelers. Maar ja, toch heb ik er wel begrip voor. Ik heb dat ook van dichtbij wel een beetje gevolgd natuurlijk, ook met Jordi Cruijff. En ik vind dat hij toch ervoor gezorgd heeft dat er weer hoop is bij de supporters. En ja, want dat was natuurlijk ook echt nodig. Je had niet nog een jaar zoals Ajax achter de rug heeft nu weer kunnen beleven met die fans. Dat kan niet. Dus er zijn nu namen binnengekomen. Die moeten aan elkaar gaan wennen. Nou, en dan zal die puzzel in elkaar moeten vallen. Maar ja, dat gaat misschien met vallen en opstaan. Maar je hebt wel weer een team wat in ieder geval in staat is, als je kijkt naar kwaliteit, om de kloof te dichten met PSV. Want die kloof is aanzienlijk. En het zal ook niet vanzelf gaan.
0: Nou, is er een nieuwe speelwijze natuurlijk. Jij bent ook trainer. Hoe lang duurt het nou als je allerlei spelers uit allerlei windstreken binnenhaalt? Je hebt een idee van hoe je wil spelen. En dat zal dan ook wel van de kwaliteit van de spelers afhangen. Maar dat het enigszins uitvoerbaar is.
1: Ja, nou goed, dat kan best wel even duren. Je weet gewoon dat heel veel spelers zijn toch gewend in een bepaalde samenstelling te spelen. Ze moeten aan elkaar wennen. Mijn mooiste voorbeeld is misschien wel nu Utrecht. Als je kijkt, een speelwijze daar vergelijken met bijvoorbeeld wat Correa bij Telstar deed vorig jaar. Ja, dan blijkt gewoon dat die spelers heel veel moeite hebben om dat uit te voeren. En in de speelwijze van Ajax. Kijk, Ajax moet altijd dominant zijn. Ajax moet altijd op de helft van de tegenstander voetballen. En daar hebben ze wel ook naar gekeken. Dat is een jongen als Julian Brandt, is dat ook gewend. Ze hebben aanvallende backs gehaald die misschien wat minder goed zijn in verdedigen. Hè? Mm-hmm. Als ik denk aan Tsai en Rieke. Maar dat past allemaal wel bij zo'n speelwijze, waarin je toch in Nederland vaak 80% van de wedstrijden wel de baas bent en op de helft van de tegenstander speelt. Maar ja, in Europa wordt het een ander verhaal. En nu speelt de Ajax Conference League. Dus dan ga je het nog niet zo heel erg voelen. Maar Champions League is een heel ander verhaal. En ja, je ziet wel dat, meestal in de praktijk zie je wel dat het nog wel een jaar kan duren voordat dat ook echt gaat lonen op een hoog Europees niveau. En daar is Ajax nog niet aan toe.
0: Maar toch komt er een bus uit Eindhoven aan. En daar zit Peter Bos in, die het woord dominantie ook altijd als eerste op het bord schrijft, hè?
1: Ja, hij heeft een hele aanvallende speelwijze. Daar heb ik vorig jaar ook vaak met hem over gesproken. Dat vond ik heel erg interessant. Omdat je dat natuurlijk ook in de jeugd dan moet spelen. En ja, dat loopt als een rode draad door de club heen. En ja, ik vond het heel interessant. Het is ook die omschakeling van als je de bal verliest, om hem echt binnen een paar seconden weer terug te veroveren. Daar doet iedereen aan mee. Ja, bij PSV hebben ze ook, denk ik, een paar hele belangrijke spelers gehaald. Die echt nodig waren ook, zoals een Geertruida. Waarvan je echt ziet dat hij op een hoger niveau al heeft gespeeld. Die zag je vorige week invallen en in intensiteit, in kracht, in snelheid. In alles zag je meteen dat dat een absolute meerwaarde was. Maar een klein aandachtpuntje is wel dat ze nu ook wel een hoop spelers hebben die ontevreden gaan zijn. Ja. Ze hebben alle posities dubbel bezet. En dat wordt nog wel iets om te managen voor Peter Bos.
0: Hoe manage je dat?
1: Nou ja, je moet een speler, heb ik geleerd, toch altijd wel perspectief blijven geven. En dat wordt wel heel lastig, omdat je er nu best wel veel hebt. Je hebt, als je kijkt voorin, ze hebben ook nog Uwaiza gehaald. Ja, dat gaat iets doen met spelers als Man, met Bajaktarevic, die ook nog niet weg is. Ze hebben natuurlijk zoveel opties nu voorin. Als je kijkt, Buhandi die doorkomt, Van Bommel die weer terug is op de weg. Het is van die heel goed bezig is. Dus je hebt wel soms in posities wel drie spelers nu. Dus perspectief blijven geven vind ik met deze selectie wel lastig. En dat moet Peter Bos gaan doen. Veel praten met die spelers. Inderdaad minuten geven waar mogelijk. Maar dat is niet altijd mogelijk. Dus ik ben benieuwd hoe lang het daar rustig blijft in Eindhoven.
0: Maar dan moet je op drie fronten blijven strijden eigenlijk. Hè? Dan heb je in elk geval een soort van spreiding.
1: Ja, nou dat klopt. En dan zie je inderdaad wel eens dat spelers een keer meedoen in een bekerwedstrijd. Of eens een keer wat vaker invallen. Bij jong spelen is voor sommigen nog wel een optie. Uh-huh. Maar ja, dat willen ze dan ook vaak niet. Hè, want ze willen toch graag in dat eerste spelen. Dus ja, wat dat gaat worden, dat is afwachten. Maar sterke selectie hebben ze er wel weer van gemaakt. En met name verdedigend. De komst van Geertruida is wel heel belangrijk geweest.
0: Ja, want daar moest wel wat bij, hè? Dat was toch een beetje behelpen af en toe en te jong. En misschien wel kwalitatief gezien niet goed genoeg.
1: Ja, klopt wat je zegt. En leiderschap, hè, want dat is ook belangrijk. Wie zet het nou neer? En met het vertrek van Veerman en ook met name Schouten. Kijk, dat waren twee leiders ook in de groep. En dan moet je daar wel vervangers voor hebben. Maar Schouten is nog wel even weg, hè, met die knieblessure. Ja. Maar dat begon ook iedere opbouw. En je zag aan PSV dat ze daar wel een beetje mee worstelden. En ik vind ook de aankoop van Sano, die vind ik ontzettend belangrijk, want echt een goede zes, die heb ik de laatste jaren bij PSV wel eens gemist. Toen Sangaré wegging.
0: Ja.
1: Toen was dat toch een positie die wat kwetsbaar was. En nu met Sano, die zich echt stormachtig ontwikkelt, is dat probleem opgelost. En misschien is er zelfs wel meer balans bij PSV als in voorgaande jaren.
0: Tot slot die zes bij Ajax, want dat is ook een verrassende geworden, hè?
1: Nou ja, dat is waar we mee begonnen, denk ik net. Dat zijn dan van die buitenkantjes. Maar ja, ik moet heel eerlijk zeggen, zo'n Amrabat.
0: Ja.
1: Ik heb hem gevolgd bij Fenerbahçe. Daar vond ik het niet top. Ik moet eerlijk zeggen dat ik benieuwd ben of dat een echte toegevoegde waarde gaat zijn in Amsterdam. Wel als het gaat om ervaring. Maar of hij het allemaal zelf op topniveau weer kan laten zien, dat vind ik toch wel een vraag.
0: We gaan het morgen afwachten. Ik ben heel benieuwd naar deze wedstrijd. Het komt wel misschien net even iets te vroeg in het seizoen om echt een topper te zijn. Want als twee ploegen ingespeeld zijn, dan zou dat leuker zijn. Maar goed, we moeten het maar doen met deze wedstrijd. Dankjewel voor de wijze woorden weer, Fons. En tot de volgende.
1: Niks te danken.
0: Okay.
1: Fijne uitzending.
0: Hoi. Fons Groenendijk was dat over...

0: Sam Smith en Diamonds. De Diamond League gaat vanavond beginnen. Dat is atletiek. En daar doet ook Femke Broedersbol mee. En je kunt het volgen hier. Wij gaan het hier volgen, uiteraard, hier op GPR Sportradio. Wat wou je zeggen?
1: Nee. Oh. Ik dacht dat je keek me zo aan. Ik dacht, wil je dat ik het
0: Nee, zeker niet. Nee. We hebben net met Fons Groenendijk uitgebreid gesproken over die wedstrijd morgen tussen Ajax en PSV. Over volgen gesproken. Die hoor je hier natuurlijk ook heel goed voorbij komen op GPR Sportradio in de avonduitzending met Andy Houtkamp. Maar wij willen natuurlijk van jou eigenlijk ook wel weten wat je vindt van Ajax PSV. Wie is de sterkste? Wie denk jij dat er gaat winnen morgen?
1: Ja, en dat kan heel gemakkelijk. Dat kan via de app. Wij hebben de GPR Sport Radio app. En dan staat er aan de rechterzijde een mooie grote groene knop. Ja. En dan kan je via daar reageren. En het kan natuurlijk ook via de site gprsportradio.nl.
0: Wie gaat er winnen? En het is leuk als je nog even erbij zet waarom, maar het hoeft niet. Is het A Ajax of B PSV? Dus laat het even weten. Leuk.
2: GPR Sport Radio. Tennis Update.
0: We hebben live sport. Ja, dat is echt ongelooflijk. Om 7:07 in de ochtend. Maar er is wel degelijk live sport en van een ontzettend hoog niveau.
1: Zeker. Ja, het is daar nu 2:00 s'nachts uit mijn hoofd in New York. Zverev neemt het op tegen Alice, de Franse tennisser. En het staat daar 2-2 in sets. Dat betekent dat we nu in de 5e set zitten, waar het momenteel 1-2 staat. Of 2-1 voor Alice. En Zverev is nu aan het serveren. Dus de verwachting is dat dat gewoon weer in balans komt. En dan kunnen we uitkijken nog naar een hele spannende wedstrijd.
0: Ja, dan is niet alleen die tenniskalender ontzettend vol, hè, waar Alcaraz het gisteren ook over had. Ja. Op de persconferentie en klaagde over het feit dat er overbelasting dreigt. Maar voor deze Zverev is er ook nog binnen een toernooi overbelasting.
1: Ja, dat kan je wel zeggen. Ja. De vorige wedstrijd duurde ook heel lang. Was ook 5 sets. Dus dat wordt denk ik wel zwaar verder op een toernooi.
0: Voor de goede vriend komt er geen end aan. Maar goed, hij is de favoriet. En de favoriet moet ook bloeden natuurlijk, zo af en toe. Let even op, we hebben een nieuwe F1 aan tafel klaarstaan. Ik ga je straks nog wel eventjes wat laten horen. Want het is al opgenomen natuurlijk. Het gaat vooral over Monza, Rob van Zomeren, Roland Molendijk en Olaf Mol zitten aan tafel. En gprsportradio.nl, daar kun je hem vinden.
3: This Romeo is bleeding.

0: duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 8 uur.
2: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Thijs Bennema. Ook het afgelopen jaar zijn de huren weer gestegen, maar minder hard dan in de jaren daarvoor. Het CBS komt uit op gemiddeld 4,4%. Voor mensen die een huis huren in de vrije sector viel de verhoging iets hoger uit. Regionaal zijn er ook verschillen. In Overijssel en Brabant stegen de huren iets meer dan in de rest van het land. Het is reddingswerkers gelukt 2 mensen levend uit een tunnel in Nepal te helpen. 9 dagen na de enorme overstromingen. Het gaat om mannen die in de tunnel aan het werk waren. Uit de tunnel komen nog meer stemmen, dus de reddingswerkers gaan door met zoeken. Er zouden nog tientallen mensen levend in zitten. Familie en vrienden op de hoogte houden van je vakantie via Polarsteps klinkt leuk, maar in werkelijkheid kunnen veel meer mensen zien waar je uithangt. Follow the Money kwam erachter dat er een lek in de app zit. Met als gevolg dat je de gegevens van miljoenen mensen kunt zien. Polarsteps heeft het lek gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. Het Witte Huis is met een website gekomen waar je ouderwetse videospelletjes kunt spelen, maar dan wel met een politiek sausje. Zo is de bekende Snake nieuw leven ingeblazen, maar moet je immigranten naar de Mexicaanse grens jagen. En bij een soort Tetris bouw je een muur om mensen buiten de deur te houden. Vanochtend valt er veel regen, vooral in het noorden. En aan zee kan het ook hard gaan waaien. Vanmiddag trekken de buien over het zuiden en oosten en gaat het ook daar stevig waaien. Het wordt een graad of 22.
1: GPR Sportradio. Verkeer.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er is niet veel aan de hand onderweg, maar op de A4 naar Amsterdam sta je nu wel vast voor de Schiphol-tunnel. Die is dicht door een te hoge vrachtwagen. En op de A50 van Arnhem naar Apeldoorn staat voor de afrit Hoenderlo een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging is daar 5 minuten.
4: Zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Joma-salades, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's koffiepads, ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Tastia, van Jumbo.
5: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
6: Nieuw bij Ziggo, altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN, standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
7: Voor wie zijn we ook alweer?
6: Nu standaard bij Ziggo, in elk tv-pakket. Het altijd alles netwerk. Ziggo.
8: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt CompuTrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. CompuTrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op CompuTrain.nl.
9: Joehoe, bedtijd! Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 180, nu voor €990. Swiss Sense.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Oh, oh, oh. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
12: Oh, nu al zin in zaterdag.
11: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
13: Deze actie betekent giga goedkoop inslaan bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken, zoals Axe, Dove, André Lon. En een set trendy tegeltjes cadeau. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
14: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
15: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
16: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwkeet.
15: 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Oh, no.
7: jaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
17: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
7: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Ronald van der Geer.
18: Goedemorgen, het is net na 8 uur. Dit is je ideale start van de ochtend, omdat we hierbij praten over de sport. Zodat je niet met de mond vol tanden staat. Zometeen waarom Feyenoord niet investeerde in de transferperiode. GPR.

0: Goedemorgen, de werkweek zit erop. Het is vrijdag 4 september alweer. Lekker, hè? Ja, nog eventjes een beetje gas geven en dan zit het erop. Kun je lekker het weekend in. Dit is de zender die je bijpraat over het allerlaatste sportnieuws. Dit is GPR Sportradio met Max Verstappen, die volledig hersteld is en klaar is voor de Grand Prix van Italië. Hij voelde zich naar eigen zeggen lange tijd niet echt fit. Hij heeft een ziekteperiode achter de rug en de nasleep van zijn crash op Zandvoort heeft ook nog iets langer doorgesudderd eigenlijk. Maar nu is hij fit en klaar om in Monza de strijd weer aan te gaan. We komen daar straks natuurlijk nog wel even op terug. We gaan straks ook uitgebreid praten over Feyenoord. Een speler die Feyenoord verliet is Ueda, de aanvaller natuurlijk, de spits. Vorig jaar topscorer van de Eredivisie. Heeft een droomdebuut beleefd bij zijn nieuwe club en dat is Lille. Hij kwam deze week over van Feyenoord en was eigenlijk donderdagavond alweer direct van grote waarde. Dat was gisteravond. Hij was in de uitwedstrijd tegen Toulouse de invaller en als invaller maakte hij het enige en dus ook het winnende doelpunt van de wedstrijd. En tennisser Nick Kyrgios is voor een maand geschorst. Hij heeft positief getest op het gebruik van cocaïne. Dat heeft het Internationaal Agentschap voor Tennisintegriteit vandaag bekendgemaakt. Naast de schorsing is de voormalig winnaar van Wimbledon ook verplicht om een ontwenningsprogramma te volgen. En door deze straf zal Kyrgios voorlopig niet in actie kunnen komen op de ATP-tour. Het is trouwens nog onbekend op welk toernooi die positieve test is afgenomen door de autoriteiten. Nou, als we toch bezig zijn met de tennis, we hebben, en het is notabene al 9-8, nog altijd live sport hier vanaf de US Open.
1: Momenteel speelt Alexander Zverev tegen de Franse Quinten Alice. Het staat daar 2-2 in sets en ze gaan nu beginnen aan de volgende game. Het staat daar nu 4-3 in games in de vijfde set voor Zverev. Die heeft zijn tegenstander wel gebroken, dus het lijkt erop dat hij hem toch weer gaat pakken.
0: Je kunt ons bereiken via de app van GPR Sportradio en je kunt ons ook bereiken via de site. Het enige wat je even moet doen is de groene knop, de groene button die op beide verschijnt, om die even in te drukken en een berichtje te sturen via de WhatsApp. De vraag van vandaag is: wie denk jij is favoriet voor de wedstrijd tussen Ajax en PSV van morgenavond? We zijn heel benieuwd naar jouw keuze. Verder is het vandaag een onstuimige vrijdag. Hou daar rekening mee. De ochtend begint op veel plaatsen bewolkt. Van tijd tot tijd valt er ook regen. Vanuit het noorden met name komt er flink wat water naar beneden. Maar let vooral op de wind. Aan de kust, op de Wadden en het IJsselmeer. Zware windstoten, 90 km per uur. Vanochtend is dan ook code geel afgekondigd. Vanmiddag is het wisselvallig, af en toe regen. Het wordt allemaal wel wat beter, hoor. De zon komt erbij, 20 tot 23 graden. En vanavond weinig wind. En dan is het op de meeste plaatsen ook droog.

0: geef maar toe. Het nog even gezegd aan de telefoon. Goh, dit wat een ideale combinatie toch. Die lekkere muziek van GPR Sportradio en de informatie die ik daarvan krijg. Het zorgt er allemaal voor dat ik lekker geüpdate op het werk verschijn. Niet alleen over de sport, maar ook over het nieuws natuurlijk. Je bent helemaal bij als je eventjes een uurtje naar ons luistert. Maar doe dat vooral langer, want we hebben ook live sport. De nodige live sport, ook vanmiddag weer. Maar de transfermarkt is voorbij. Nou ja, dat zal je niet ontgaan zijn als luisteraar van GPR Sportradio. En bij Ajax en PSV, de ploegen die morgenavond tegenover elkaar staan, is er heel veel gebeurd. Daar zijn spelers gekomen, daar zijn spelers gegaan. En daar is het geld dat de verkopen hebben opgeleverd ook geherinvesteerd. Dat gebeurde bij Feyenoord niet. Sterker nog, daar stond men verwachtingsvol eigenlijk voor het pand te wachten op nieuwe aankopen die nooit kwamen. En nu dreigt er aan het einde van de transferperiode, eigenlijk na het sluiten van de markt, toch nog een speler te vertrekken die al die tijd op de nominatie stond om vele miljoenen op te brengen. Hach Moussa is de buitenspeler van Feyenoord. Ja, en die heeft nu ineens een aanbieding ontvangen uit het Midden-Oosten. Op het moment dat je een beetje onder druk komt te staan, dat er kritiek op je lijkt te komen, dan is transparantie vaak je beste raadgever. En Davy Rigaud is de technisch directeur van Feyenoord en die heeft gisteren openheid van zaken gegeven en sprak onder meer over het vertrek van Hach Moussa. En dat zit er volgens mij niet aan te komen.
1: De inkomende markt is dicht. Dat is een heel belangrijke vaststelling. Dat betekent ook dat wij vanuit Feyenoord willen zorgen dat we onze waarden op het veld houden. En ik ga er alles aan doen in mijn rol om hem hier te houden samen met de directie van Feyenoord. Eerst en vooral kan ik zeggen dat hij mij eerder in deze window zei dat hij niet naar Saoedi-Arabië wil. Want er was een club die zich gemeld had. En daar zei hij van, ja nee, als ik vertrek is het naar een G5-competitie. Bovendien zijn er geen afspraken op papier gemaakt. En is de window dicht. En dat was ook iets wat ik met zijn agent heb besproken. Dat er niet zomaar naar het einde van de window toe nog elk bod zou aanvaard worden. Want Feyenoord moet ook in staat zijn dan om een vervanger te halen. En onze inkomende window is dicht. Want de Champions League-lijst die moest gisteravond om iets voor 12 binnen.
0: Ja, dat zei Davy Rigaud gisteren op camera. Even kijken, deze was van ESPN. Ja, daar zei hij dit. En ja, gisteren heeft hij de Champions League-lijst dus opgeborgen die hij een avond ervoor heeft ingeleverd bij de UEFA. Ja, dan ging het natuurlijk gisteren ook over waarom wordt er nou niet geïnvesteerd? Er zijn toch inkomsten geweest in deze transferperiode. Sterker nog, de laatste jaren zijn er ook met enige regelmaat inkomsten geweest. Waarom kon het elftal niet verder versterkt worden? Die vraag ging boven de markt en werd gisteren dan ook beantwoord door de technisch directeur van Feyenoord.
1: Omdat er in dit geval de afgelopen jaren heel veel salarismassa uitgedeeld is geweest bij Feyenoord, die niet altijd gerendeerd heeft in sportieve waarde op het veld. En dan die salarismassa moest afgeboekt worden. Die moest drastisch dalen. Je hebt ook je afschrijving van die transfers die gebeurd zijn. Dat betekent, op het moment dat die jongens gekocht worden, wordt dat over meerdere jaren gespreid. Dan moet je ook die afschrijving doen dalen. Zodanig dat je als club terug in gezonder financieel vaarwater komt. En vervolgens ja, heb je ook dat het nodig is dat je kijkt om structureel te groeien en dat je niet alles zet op één window, want dan is het gevaar dat je jezelf dermate pijn moet doen, te groot. Dat risico willen wij niet lopen. We willen structureel groeien met Feyenoord. En er zijn hier heel veel goede spelers aanwezig op het veld. Er zit heel veel goede jeugd. En wij zijn ook van overtuigd dat de jongens die we gehaald hebben, dat we die kunnen ontwikkelen tot nog betere spelers.
0: Het is een beleidskeuze dus, waar geduld een schone zaak is. En dat betekent automatisch dat je eigenlijk de witte vlag hijst als het gaat om het kampioenschap natuurlijk. Je laat die strijd min of meer over aan Ajax en PSV. Of zit dat anders?
1: Wij hebben ook niet uitgesproken dat we gaan meestrijden voor de titel. Uiteraard hebben wij ambitie om sportief zo goed mogelijk ons best te doen en er zo lang mogelijk in te staan in de race. Maar het is vooral de nood om als club te gaan groeien, om als team te gaan groeien en om spelers verder te ontwikkelen en om een identiteit te creëren waar we herkenbaar mee zijn op het veld. En dat is iets waar we als club echt erachter staan. En dat is ook met de jongens en met de coachingstaf ook besproken.
0: En geduld is dus een schone zaak op deze manier. Hij zei het gisteren op een persdag die was georganiseerd om openheid van zaken te geven. Davy Rigaud, de Belgische technisch directeur van Feyenoord. En hij werd onder meer vastgelegd door de camera's van ESPN en van de NOS.
2: GPR Sportradio. Tennis Update.
0: Ja, maar het loopt nu wel ten einde, denk ik, Kast. Livesport voor vandaag. Ja.
3: De wedstrijd tussen Alexander Zverev en de Franse Quinten Alice is afgelopen. Dus je hebt gelijk.
0: Ja.
3: Zverev had het zwaar, maar wist de wedstrijd uiteindelijk te winnen met 3-2 in sets. De laatste set was 6-3. En de wedstrijd duurde iets meer dan 4,5 uur. En zijn volgende tegenstander is ook al bekend. Het is nog niet bekend wanneer dat uitgespeeld gaat worden. En dat wordt Chileen Alejandro Tabilo.
0: Oké, en weet jij al hoe die erbij staat? Althans, wat zijn positie is op de wereldranglijst en zo?
3: Hij is 25ste geplaatst op dit toernooi. Dus dat zou ongeveer rond die plek zijn.
0: Nou ja, het maakt op dit moment niet uit. Zverev maakt er graag lang werk van. Hè? Die heeft
3: er zin
0: in, blijkbaar. Want zijn eerste partij, even nog voor de mensen die dat nauwgezet volgen. Eerste partij was 4 uur en 55 minuten.
3: Klopt.
0: Ja, en dus, deze?
3: 4 uur en 33 minuten.
0: Hij zit al bijna aan anderhalve werkweek, hè? Ja, nou goed, hij krijgt er goed voor betaald ook natuurlijk. Dit is GPR Sportradio, tennis zit erop. We gaan straks nog wel even kijken naar de Nederlanders. Want een lach en een traan lagen daar dichtbij.

0: Komend weekend de Grand Prix van Monza. Natuurlijk hier ook te volgen van de eerste tot de laatste bocht op GPR Sportradio. Het is ook een van de onderwerpen, natuurlijk zou je bijna zeggen, in de nieuwe F1 aan tafel, de podcast van GPR Sportradio, die sinds vanochtend al online staat. Gisteren is opgenomen. En wie zit er aan tafel? Rob van Zomeren, onze collega DJ. Olaf Mol zit er uiteraard, de commentator van de Formule 1. En Ronald Molendijk. Frank Evenblij is de deskundige presentator. En die heeft ook een spelletje. Althans, hij heeft een prijs voor een spelletje in zijn binnenzak. En dat is een volle tank brandstof voor je personenauto als je meedoet aan Raad het autogeluid. Je kunt hem op diverse plekken vinden, die podcast. En het gaat onder meer over, moet Red Bull de focus eigenlijk al verleggen naar volgend seizoen? Een van de onderwerpen in de podcast.
1: Goed, het seizoen is over de helft. Moet Red Bull de focus niet al lang een beetje gaan verleggen naar volgend jaar? Of kan het nog wat worden dit jaar?
2: Tuurlijk.
1: Ja?
2: Ja, waarom niet?
1: Ah, je bent altijd optimistisch.
2: Nou ja, waarom niet? Kijk, Olaf zegt net heel duidelijk van, als ze uiteindelijk weten welke sweet spot ze precies zoeken en het valt goed, er zit wel een coureur in die het echt kan, toch?
1: Zeker.
2: Nou, daar ligt het niet aan. Dat is het probleem. Dus als die auto gewoon op punt staat en op een of andere bizarre wijze hebben ze laatst gemeten dat de verbrandingsmotor ook de allerbeste is. Dus het is niet Williams.
1: Nee.
2: Het is niet allemaal helemaal kut.
1: Nee.
2: Als het gewoon een beetje valt, die puzzel, dan rijdt hij gewoon vooraan.
1: Olaf, ben je daarmee eens?
3: Dat is sowieso, want ik ben het met Ronald eens. Maar bedoel, jouw stelling is weer, moeten ze niet naar de auto van, daar zijn ze al vanaf mei mee bezig.
1: Met de auto van volgend seizoen.
3: Ja, elk team al vanaf mei mee bezig. Ja, die hebben gewoon een apart ding die gewoon voorlopen.
0: Ja, gprsportradio.nl, jouw favoriete podcast-app of als videocast kun je deze allemaal downloaden.

0: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welco Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welco.nl. Welco, weet wat te doen.
1: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
2: Voor wie zijn we ook alweer?
1: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Topdeals op je favoriete merken voorbijrennen? Ik ben toch Michel?
4: Loco.
2: De Lulu.
4: Gek.
3: Dus sprint terug voor een Bosch energiezuinige 9 kilo wasmachine met automatisch doseren voor €749. Mediamarkt.
5: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
6: De Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Is dat nou nog steeds dezelfde werkbroek als vorig jaar?
8: Zeker. Blokledder, die gaat lang mee. Echt heel lang.
9: Blokledder, wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft Blokladder.
10: De mega jackpot van 10 september staat op 18,5 miljoen. 18,5 miljoen. Belastingvrij. De tiende kan het gebeuren. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
11: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
12: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
13: Nu bij Coolblue. Korting op Philips koffiezetapparaten. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
14: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
15: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife. Sportlife. Sportlife.
16: Deze week bij HEMA, korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice, nu voor maar €10. Nog even lachen, denk aan de korting.
17: Wat mij rust geeft? Even naar buiten, frisse lucht, geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
18: Weekenddeal bij Gamma. Deze vrijdag tot en met zondag met de voordeelpas 25% korting op tuinhout. Tuinklusweekend? Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
19: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One A Day koutabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
3: Onze

KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel.

0: SGPN Sportradio. Sportradio. Nieuws. Headlines.
1: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Thijs Bennema. De huren zijn dit jaar weer gestegen, maar die stijging is minder groot dan in vorige jaren. Vooral mensen met een huurwoning in de vrije sector gaan meer betalen. Voor hen is de stijging gemiddeld 4,5%. Inwoners van Overasselt en Nederasselt kunnen aan het einde van de middag naar een speciale bijeenkomst van de gemeente. Daar worden ze bijgepraat over het schietincident eerder deze week, waarbij een bewaker werd doodgeschoten. Er zitten waarschijnlijk nog zo'n 40 andere mensen vast in de tunnel in Nepal, waar vanochtend 2 mensen uit zijn gered. Ook op andere plekken kunnen er nog mensen in overspoelde tunnels zitten. Reddingswerkers zijn naar ze op zoek.
0: GPR Sportradio. Verkeer.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De meeste vertraging is er voor het verkeer in Brabant op de A58 van Breda naar Tilburg. Bij Tilburg Centrum West is een auto in de vangrail gereden. Het verkeer kan daar alleen via de vluchtstrook langs en de vertraging is ruim een half uur. Verder heb je 5 minuten oponthoud op de A50 van Arnhem naar Apeldoorn bij de afrit Hoenderloo door een pechgeval. En op de N50 is het druk van Emmeloord naar Zwolle tussen Kampen en knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je 10 minuten langer onderweg.
0: GPR Sportradio. Sportradio. Ronald van der Geer.
3: Goedemorgen op deze vrijdag. Zometeen even Koos Moerenhout, dat is de bondscoach van de Nederlandse wielrenners, over het ontbreken van Arendsman in zijn selectie. En hoe ging het met de Nederlanders op de US Open?

0: Eén keer naar het werk en dan zit de werkweek erop. De vrijdagochtend, het is 4 september. Lekker dat je dat mooie moment met ons wilt vieren. Wij zijn GPR Sportradio en wij hebben het over wielrennen. We hebben het over volleybal en over tennis hier op de radio. En zometeen een kans om je voorspelling te uiten over de wedstrijd. Jouw voorspelling voor de wedstrijd eigenlijk tussen Ajax en PSV. Maar aan het einde van de maand is het zover, dan is het WK wielrennen. Koos Moerenhout is de bondscoach van de Nederlandse ploegen. En hij heeft Tijmen Arendsman niet geselecteerd. Die ontbreekt opvallend genoeg in de Nederlandse selectie. Ja, is dat nou vanwege blessure of een slechte vorm? Nou ja, Koos Moerenhout legt uit.
1: Goed. Dat zijn ook renners die, om te beginnen met Tijmen, is zeker een renner die op zo'n wedstrijd er graag bij zou hebben. Alleen na Giro en Tour heeft Tijmen en zijn ploeg, die hebben ze een andere keuze gemaakt. En zetten ze eigenlijk vol in op het Italiaanse blok wat direct na het WK komt. Dus hij was niet beschikbaar. Hetzelfde eigenlijk met Dylan die zich... die zichzelf al in het vroeg stadium dat hij aangaf dat dit parcours voor hem te zwaar was om een leidende rol te kunnen betekenen. Ja, dat zijn berichten waar je het mee hebt te doen. Daar vind ik absoluut iets van. Maar dat is ook de manier zoals wielrennen is geëvolueerd.
0: Ja, het gaat tegenwoordig ook om ploegbelangen en niet alleen maar om het nationaal belang natuurlijk. Nederland gaat in Montreal, want daar zijn de WK-wedstrijden. Met Mathieu van der Poel als absolute kopman op jacht naar die wereldtitel. Geen Arendsman en dus ook, want daar ging het net over, de tweede man waar het over ging bij Koos Moerenhout, is Dylan van Baarle. Dan de Nederlandse volleybalsters. Het TK zit erop. Ploeg van bondscoach Felix Kozlowski verloor in Istanbul de kwartfinale tegen Polen. Dat gebeurde met 3-1 in sets. En na het verlies van de eerste set knokte Oranje zich nog terug. Pakte vervolgens de tweede. Derde set was weer voor Polen en toen in de vierde set leek Nederland nog een beslissende vijfde set af te kunnen dwingen. Oranje kwam met 3 punten voor, maar zag Polen helaas eigenlijk terugkomen en de wedstrijd uiteindelijk winnen met 25-23. Ja, wat is dan het gevoel? Teleurstelling, denk ik, Marit Jasper.
2: Ja, dat kun je wel zeggen. Dat overheerst op het moment ook wel enorm. Dat het echt een teleurstelling is. We waren natuurlijk dichtbij en we hadden ergens ook wel het gevoel dat we ze konden pakken. Als je in de top 4 en als je een medaille wil pakken, dan zul je ook dit soort tegenstanders moeten kunnen pakken. En als je dan voor ons doen gewoon dichtbij bent en in de vierde set ook nog voor staat om er een vijfde set uit te slepen. En weet je, het zijn ook allemaal toppers en daar gaat het ook niet om. Maar wij hebben natuurlijk ook wel de ambitie om ook uiteindelijk hoog te komen op de world ranking. En ja, dan zijn dit soort wedstrijden natuurlijk wel belangrijk om te winnen.
0: Ja, dat mogen duidelijk zijn. Maar die Jaspers, dat was nog eventjes pijnlijk. Want 3 jaar geleden brons op het EK en nu dus na de kwartfinale.
3: GPR Sportradio. Tennis update.
0: Het is keihard, de sport. En dat bleek tijdens het tennis op de US Open ook maar weer eens. Vreugde en verdriet bij Nederlandse tennissers akelig dicht bij elkaar.
4: Gisteren kwamen de twee overgebleven Nederlanders in actie. Jesper de Jong die verloor helaas in 4 sets van de Belg Sisu Bergs. En Van der Zandschulp die wist heel knap Alex de Minaur uit te schakelen. Dat is de nummer 7 van de wereld. Zonder daarbij een set te verliezen. Dus dat is een mooie prestatie. En de volgende tegenstander van Van der Zandschulp is de vorige tegenstander van Jesper de Jong, de Belg Sisu Bergs. Dus dat is een mooie wraak, denk ik, voor Nederland.
0: Ik pak de hoofdletter R van revanche er al bij.
4: Ja, precies. En deze wedstrijd zal morgen ergens gespeeld worden. En mijn verwachting is rond 5 uur, maar dat is nog niet bekendgemaakt.
0: Je hoort het hier op GPR Sportradio, dat sowieso. Je kunt altijd reageren op onze uitzendingen. Dat kan via de app en dat kan via de site. Er zit een prachtige groene button en vandaag hebben wij daaronder gezet: wie denk jij dat er gaat winnen morgen? Ajax of PSV? Ik ga die vraag zo meteen ook stellen aan de commentator van ESPN voor die wedstrijd. Je hoort zometeen hier Vincent Schildkamp.

0: Goedemorgen, dit is GPR Sportradio op vrijdagochtend. We staan met één been eigenlijk al in een fantastisch sportweekend natuurlijk. Waar de Grand Prix van Monza de boventoon in zal voeren. Maar toch ook morgenavond die wedstrijd tussen Ajax en PSV. We hebben het net al eventjes een beetje tactisch toch over gehad. Ook met Alfons Groenendijk. Maar als je morgenavond de wedstrijd gaat kijken en hem dus niet beluistert via deze zender, dan kom je Vincent Schildkamp tegen, want hij is de commentator bij deze wedstrijd. Vincent, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ik zei, en dan gaan we gelijk door op het gesprek van Fons Groenendijk, zeggen, die wedstrijd komt eigenlijk een paar weken te vroeg. Vind je dat ook?
1: Nou, het ligt eraf vanuit welk perspectief je dat bekijkt.
0: Dat is waar.
1: Ja, ik denk dat ze dat in Eindhoven wel mee willen vallen. Want daar staat het wel weer redelijk op de rit. Hebben we de afgelopen twee wedstrijden gezien. En bij Ajax is natuurlijk heel veel gebeurd in die laatste dagen, de transfermarkt. Ja, zie er maar eens een elftal van te maken. Heel snel in de aanloop naar de eerste topper. Die altijd een meetmoment is, zo vroeg in het seizoen. Dus dat zal morgenavond niet anders zijn.
0: Heb je met verbazing gekeken naar de versterkingen van Ajax?
1: Zeker wel. Ja, eigenlijk wel. Omdat het zal zijn geweest een jaar of anderhalf geleden, er vrij stellig bij Ajax op de aandeelhoudervergadering werd gezegd dat het anders moest in de zin van salarissen, begroting moest voorzichtiger. En je ziet nu toch spelers binnenkomen waarvan je weet dat die toch een bepaald salarisniveau wel aantikken. Dus dat die ruimte wel wordt opgezocht. Aan de andere kant, het zijn veelal wel huurtransfers geweest, de grotere namen. Dus daarmee verdedigt Jordi Cruijff zich van ja, daardoor is het risico wat minder. Maar hoe het ook went of keert, het is een totaal andere aanpak dan wat Ajax natuurlijk de afgelopen halve eeuw gedaan heeft. Investeren in jong talent, beter maken en doorverkopen. Ja, dat is nu iets echt compleet anders. Het is een transferpolitiek die volledig gericht is op de korte termijn, om mee te kunnen doen met PSV, om kampioen te worden, om op die manier de Champions League te halen. Ja, het is best wel een gok, denk ik. Maar een gok kan ook goed uitpakken.
0: Ja, maar om uiteindelijk PSV te worden, hè? Want PSV ligt gevoelsmatig nu beleidsmatig lichtjaren voor op Amsterdam.
1: Ja, dat idee heb je wel, ja. Kijk, PSV doet het eigenlijk al jarenlang op dezelfde manier. Je zag het eerder bij AZ, dat clubs waar directies vrij lang zitten en stabiel zijn, ook stabiel geleid worden. Nou, dat is bij PSV natuurlijk absoluut aan de hand, met Marcel Brands die er al jaren zit. Met Ernie Stewart die nu weer zijn contract verlengd heeft, met een trainer die er al jaren zit. Dus daar is continuïteit. En ze doen eigenlijk, ja, als je het mij vraagt, heel veel logische dingen, ook op de transfermarkt. Kijken in Nederland wat de meest talentvolle jonge spelers zijn en proberen die aan zich te binden. Dat hebben ze nu ook weer gedaan met Uwaisa, met Santos, een aantal voorbeelden. En een jonge spits die ze van Noorwegen hebben gehaald, ja. Bro Hansen, een Deense jongen. Dus ja, nee, ze doen daar op het oog allemaal logische dingen. Alleen dat zeggen we aan de voorkant wel vaker over transfers. En dan na een half jaar of na een jaar komt dan vaak de eerste tussenbalans. En dan kun je het pas echt zeggen.
0: Maar je kunt wel zeggen dat de trainer die bij PSV zit, die ook bij Ajax eigenlijk succesvol is geweest, dat zijn denkwijze wel een juiste denkwijze is voor de Nederlandse top in elk geval.
1: Zeker. Het is volle bak vooruit onder Peter Bos. Dat is altijd zo geweest. Dat maakt het buitengewoon aantrekkelijk om naar te kijken. Hij zelf heeft het altijd over een heel moeilijke speelwijze die in te slijpen is. Vandaar dat er ook vaak wat rustig aan gedaan wordt met nieuwe spelers. Zie je nu bij Geertruida die echt even op zijn beurt moet wachten. Ik moest er soms moet er wel eens om grinniken om die opmerking, want hij maakt het dan heel ingewikkeld, Peter Bos. Aan de andere kant, misschien heeft hij er ook wel gelijk in. Loont het zich wel als je rustig aandoet met spelers, als je ze de tijd geeft om ergens te wennen en dan is het vervolgens wel afhaken of afvallen. Want ja, tegenwoordig, je ziet het aan Paul Wanner bijvoorbeeld, die werd vorig jaar als een enorm talent binnengehaald, het grootste talent van Bayern München.
0: Ja.
1: Maar die is nog niet onbetwist basisspeler. Dus het gaat wel snel, weet je. En nu staan de vervangers alweer klaar. Als je ziet wat ze voor het middenveld ook weer hebben gehaald. Dus de tijd die je hebt als jong talent om te laten zien dat je daadwerkelijk ook een heel groot talent bent, ja, die tijd is vrij kort.
0: En dan de tijd voor de trainer. Is de speelwijze die Mitchell voor ogen heeft voor Ajax, is die een beetje te vergelijken, denk jij, met die speelwijze van Bos?
1: Ik denk dat het iets voorzichtiger is. Ja? Ook al omdat hij natuurlijk, ja, dat denk ik wel. Omdat hij natuurlijk heel veel als je betrekt op de wedstrijd van morgen, ja. Denk ik dan. Want ja, zij hebben gewoon een veel minder ingespeeld elftal dan Ajax. Dus om alles los te laten en naar voren te rollen. Zoals PSV. Ik hoop het wel hoor. Dan krijgen we een ongelooflijk interessante wedstrijd als dat zou gebeuren. Maar ik denk dat hij toch iets behoudender van start gaat. En het is ook nog maar de vraag wie van al die nieuwelingen morgen ook daadwerkelijk aan de aftrap staat natuurlijk morgen.
0: Ja, wat vind je eigenlijk de grootste verrassing? Is dat de doelman of zit dat in de spelersgroep?
1: Bij Ajax bedoel je?
0: Ja, bij Ajax, ja.
1: De wenkbrauwen ging bij mij wel omhoog toen Ajax de Marc-André Ter Stegen presenteerde. Die als nou eerder niet geweest was, gewoon ruim 100 interlands voor Duitsland had gespeeld. Echt een keeper van de buitencategorie is. Maar ook een keeper waarvan je weet wat hij verdient in Barcelona.
0: Ja.
1: Dus dat die binnen werd gehaald. Natuurlijk heeft Cruijff daar zijn contacten. Daar was ik wel zeer, zeer, zeer verbaasd over dat ze dat hebben klaargespeeld. Maar daar begon het bij Ajax natuurlijk wel. Volgens mij hebben ze, geloof ik, 11 keepers geprobeerd de laatste 5 jaar. Dus dat daar nou iemand staat die onbetwiste nummer 1 is. En echt wat uitstraalt en extra kwaliteiten meebrengt. Dat is voor dat elftal wel heel, heel erg belangrijk. Ja.
0: Tot slot even over Ajax nog, want bij PSV klopt het allemaal wel en zullen we het zien. Bij Ajax hoorde ik altijd, en daar begon jij volgens mij ook mee, spelers moeten het Ajax-DNA hebben. De enige die nu het echte Ajax-DNA heeft, is volgens mij de technisch directeur en dan houdt het op.
1: Ik moet altijd een beetje grinniken als het gaat over club-DNA.
0: Ja, dat vind ik ook hoor.
1: Ja, want de tijden veranderen natuurlijk wel. Weet je. Het is vaak ook een beetje oude lullen gezeur van vroeger. Ja, klassieke linksbuiten, er stond de linkspoot en een rechtsbuiten. Er was een rechtspoot. Nou, ook dat is al 25 jaar niet meer zo. Dus ja, daar moet ik altijd een beetje om lachen. Kijk, een trainer moet gewoon zijn spelfilosofie overbrengen op zijn elftal. Ongeacht DNA. Natuurlijk heb je altijd in je achterhoofd de clubgeschiedenis, de historie. Maar als je het laat leiden door het DNA van de jaren 70 of jaren 80, ja, dan ga je in het huidige voetbal denk ik niet zo heel ver meer komen. Dus ik denk dat die Michel een hele realistische trainer is. Dat heeft hij bij Girona ook al laten zien. Zeker in dat jaar dat ze de Champions League haalden. Die erg succesvol was. Maar die zal tijd nodig hebben. Weet je, er is zoveel veranderd bij Ajax. Ik denk dat morgen misschien Rosa en Berghuis de enige twee zijn. Die de editie van vorig jaar ook meemaakte. En dat is maar, wat was dat? In begin mei werd die gespeeld, dus dat is 4 maanden geleden. Ja, kan je nagaan wat er allemaal
0: Ja, als je de elftal foto's gaat kijken, dan kun je het meeste doorstrepen. Hey, dankjewel Vincent. En hoe dan ook hoop ik toch dat het een topwedstrijd wordt en dat je uiteindelijk naar huis gaat met het idee van poep, ben overprikkeld. Hè?
1: Ongetwijfeld. Ik denk 3-3.
0: Oké, dankjewel hè.
1: Yo, goedjes.
0: Vincent Schildkamp, morgen de commentator bij Ajax PSV.

0: GPR. Sportradio.
1: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
0: GPR. Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 9 uur.
2: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Thijs Bennema. Allerlei instanties, zoals de Inspectie Gezondheidszorg, wisten jaren geleden al dat massadonor Simon veel meer kinderen op de wereld had gezet dan mag. Maar ze zeiden er niets over. Nieuwsuur heeft dat uitgezocht. De instanties bespraken de zaak met het ministerie, maar de ouders van de kinderen werd niks verteld. Ook dit jaar zijn de huurprijzen weer gestegen, al wordt die stijging de laatste jaren steeds minder. Volgens het CBS moeten mensen met een huurhuis in de vrije sector de hoogste stijging voor hun rekening nemen, gemiddeld 4,5%. In Overijssel en Noord-Brabant stegen de huur het hardst, in Friesland het minst. Inwoners van Overasselt en Nederasselt kunnen aan het eind van de middag naar een speciale bijeenkomst van de gemeente. Ze worden dan bijgepraat over het schietincident eerder deze week, waarbij een bewaker werd doodgeschoten en twee agenten gewond raakten. Bij de bijeenkomst zijn onder andere mensen van de politie en slachtofferhulp. In Nepal zijn twee mannen uit een tunnel gered, ruim een week na de enorme overstromingen. Een van de mannen kon na de redding praten en lachen, maar de ander is nog in levensgevaar. Ze worden allebei in het ziekenhuis behandeld. De reddingswerkers zijn nog op zoek naar zo'n 40 anderen die ook in de tunnel vastzitten. Het is bewolkt en vanuit het noorden trekt er regen over het land. In het zuiden is het nog lange tijd droog. Vanmiddag ook in het noorden droger en breekt daar zelfs de zon door. Het is 20 tot lokaal 25 graden.
0: GPR Sportradio. Verkeer.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op veel snelwegen kan het verkeer prima doorrijden, maar er staan toch een paar files. De A58 in Brabant is na een ongeluk weer vrij. Van Breda naar Tilburg bij Tilburg Reeshof. Vertraging is nog zo'n 20 minuten. Die file wordt korter. De A7 in het noorden van Groningen naar Heerenveen is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen bij Drachten. Er staat nu 3 kilometer file. Het verkeer kan er alleen via de vluchtstrook langs, want de rijbaan is dicht. De A50 van Arnhem naar Apeldoorn sta je bij Hoenderloo 10 minuten in de file door een pechgeval. En op de N50 van Emmeloord naar Zwolle rijdt het langzaam. Voor knooppunt Hattemerbroek heb je ook 10 minuten tijdverlies. En het verkeer, vooral aan de westkust, moet rekening houden met zware windstoten.
4: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
5: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
4: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
6: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride, nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
7: Bij Lot of Happiness maak je elke trekking kans op mooie prijzen en wint altijd je favoriete goede doel. Lot of Happiness, de win-win loterij. Speel bewust 18+.
6: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
8: Drukwerkdeal? Dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
9: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschapontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
8: Professionele check van jouw bestand door grafisch experts. Dat is de kracht van online. Met de service van Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
10: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
11: nu
10: Coca-Cola 2 liter voor maar €1,69.
11: Nu halen, dus niet straks.
12: Fans van Voordeel.
10: Aldi.
11: Dames en heren, de daluren beginnen.
12: Ah, vanaf 9 uur reis je met 40% korting met NS Flex Dalvoordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
10: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Kroki chips, zak van 200 gram, nu maar 1,39.
13: Nu hou hè, dus niet straks.
14: Fans van Voordeel.
10: Aldi.
15: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
16: Nog 309.000.
17: Oké, okay. Elektrisch en garantie?
18: 7 stuur.
17: Alcantara bekleding. En,
19: omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
16: Kijk eens, gevonden.
19: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
20: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
21: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
22: Kia. Movement that inspires.
23: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers, geen verbinding. Zonder logistiek, geen munitie. En zonder technici, geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
0: GPR Sportradio. Sportradio. Ronald van der Geer.
24: Een dikke streep door de naam van De Wolf, Kai De Wolf, de motocrosser. Hij gaat niet naar het WK-landenteams. Wat zijn daarvan de gevolgen? We gaan het zometeen horen naast het laatste tennisnieuws natuurlijk.

0: GPS Sportradio, wij doen wat we beloofd hebben, namelijk je bijpraten over de sport. En dat doen we uitgebreid. Over alle takken van sport eigenlijk. En dat doen we niet alleen in de ochtend, dat doen we ook in de middag. En in de avond en in het weekend hebben we er dan ook nog live sport bij. Want ook bijvoorbeeld de Eredivisie, de Keukenkampioendivisie, maar natuurlijk ook de Grand Prix van Monza. Het zijn allemaal hoogtepunten die dit weekend te volgen zijn via deze sportzender. Dus blijf er lekker bij wat dat betreft. Het is vrijdagochtend, we helpen je op weg. Een beetje op weg naar je werk voor de laatste werkdag van de week. En dan volgt dat heerlijke weekend met het nieuws dat tennisser Nick Kyrgios een schorsing van een maand heeft geaccepteerd. Na een positieve test op cocaïne. Internationaal Agentschap voor Tennisintegriteit maakte die straf vanochtend bekend. Hij was al geschorst sinds 4 augustus. Hij heeft de straf dus inmiddels uitgezeten en is direct ook weer speelgerechtigd. Na zijn schorsing moet hij nog wel een ontwenningsprogramma volgen. Hij heeft alles geaccepteerd en kan in theorie dus morgen de baan weer op. Dus dat is snel klaar. Kimi Antonelli is bereid om zijn ploeggenoot George Russell een handje te helpen tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Italië. Ja, de leider in het WK weet dat hij zondag achteraan moet starten vanwege een motorwissel. Dus zou Mercedes hem kunnen gebruiken om Russell op Monza een zogenaamd sleepje te geven. Even een sleepje. Op de lange rechte stukken kan Russell rijden in zijn slipstream. En dat kan wat tijdwinst opleveren natuurlijk. En dit klinkt als een grap, maar het is echt waar. Hè? Antonelli zegt, Mercedes heeft het scenario inmiddels besproken en staat ervoor open om zijn ploeggenoot te helpen. En het is niet voor het eerst. Max Verstappen heeft dit ook gedaan eerder dit seizoen in België met teamgenoot Isaac Hadjar. En dat kon dus toen ook. Hadjar is er trouwens dit weekend niet bij. En Antonelli kan dus morgen zomaar even voor locomotiefje spelen voor George Russell. Wordt vervolgd, gaan we ongetwijfeld veel meer over horen hier op GPR Sport Radio.
1: En al gisteren bij de US Open kwamen de twee overgebleven Nederlanders in actie. Jesper de Jong die verloor helaas in 4 sets van de Belg Zizou Bergs. En Van der Zandschulp die wist heel knap Alex en Minar uit te schakelen zonder daarbij een set te verliezen. En dat terwijl hij nog nooit eerder van hem wist te winnen.
0: Alles heeft een eerste keer, Cas. Alles heeft
1: gelukkig. Precies, en gelukkig is dat voor ons deze keer het geval.
0: Gelukkig heeft alles een eerste keer. En ja, er komt nog een revanche aan natuurlijk.
1: Zeker, ja, want Van der Zandschulp die mag het op gaan nemen tegen de Belg Zizou Bergs, die dus de Jong had uitgeschakeld. En die wedstrijd zal ergens morgen gespeeld worden. En mijn verwachting is dat dat rond 5 uur zal zijn. Maar dat is nog niet officieel bevestigd.
0: Morgen wordt ook Ajax-PSV gespeeld. En we hebben jullie gevraagd om te reageren via onze app of via onze site. Er zit een groene button op. Je kan hem bijna niet missen. En dan kom je hier rechtstreeks met je bericht binnen in de studio. Wie gaat er winnen? Ajax of PSV? En dat heeft natuurlijk van alles te maken. Wie heeft de transferperiode het best overleefd? Nou, dit zijn de antwoorden.
1: Ja, we hebben 2 antwoorden. Ze zijn een beetje uiteenlopend. Axel die zegt dat Ajax gemakkelijk gaat winnen. Het wordt 2 of 3-0, zegt hij.
0: Oh.
1: En daar is Daan het totaal niet mee eens. Het kan niet anders lopen dan een 0-2 uitslag voor PSV. Ajax is totaal nog niet ingespeeld.
0: Nou ja, dat zijn eigenlijk ook een beetje de woorden van Fons Groenendijk geweest natuurlijk. Eerder vanochtend niet zo uitgesproken, maar wel enigszins in die lijn. Als je ook nog een mededeling hebt, laat het weten. Hè. Via de app kun je communiceren met ons, maar ook via de website. En dat is gprradio.nl. En dan zit er gewoon hartstikke mooi een groene button.
1: GPR Sportradio.
0: Sportradio.nl. Ja, heel goed, Cas, dat jij er even bij bent. En dat jij altijd van de lettertjes bent. En, maar hij heeft helemaal gelijk. En op die manier kun je reageren en dan

0: richting 9:30 hier op GPR Sportradio. Het is 9:45. We gaan het hebben over motocross. Want het Nederlands motocrossteam zal het begin oktober moeten gaan doen zonder Kai de Wolf op het WK voor landenteams. En dat komt omdat de Wolf niet op tijd hersteld is van een blessure. En ook niet deelneemt dus aan het prestigieuze Motocross of Nations, die dit jaar in het Franse René wordt verreden. Nou, afwezigheid van deze jonge coureur is een flinke aderlating voor de Nederlandse equipe. En er moet nu een vervanger gezocht worden om de nationale eer te verdedigen. Steven, goedemorgen. Daar ben je. Goedemorgen, Steven.
1: Ja.
0: Steven van Keppen. Hij is volger van het motocross en kenner van de sport van binnenuit. Kun je even uitleggen, Steven, ja, hoe hard is het en hoe moeilijk wordt het als de Wolf niet mee kan naar het WK?
1: Ja, dat is simpelweg 33% van die capaciteit die je min of meer verliest. Het Nederlandse team mag 3 rijders sturen naar die Motocross of Nations. We hebben natuurlijk Jeffrey Herlings, we hebben Kai de Wolf, 2 absolute wereldtoppers die we vorige maand nog de vloer hebben zien aanvegen met eigenlijk alle WK-rijders tijdens de Nederlandse Grand Prix op het circuit van Arnhem. Werden eerste en tweede, ja, veruit momenteel of op dat moment de sterkste mannen op het circuit. Dan heb je daarbij nog een MX2-rijder. Dat is dan de klasse waarin 2 jaar geleden de Wolf wereldkampioen is geworden. En inmiddels is hij een stapje hoger gegaan naar de MXGP. Dat is de koningsklasse.
0: Uh-huh.
1: En daar heb je dan ook nog een rijder voor nodig. Maar ja, met 2 klassenbakken als Herlings en de Wolf zoek je daar een sterke MX2-man bij. Die hebben ze dan gevonden in de vorm van Roman van der Moosdijk. Normaal ook actief op een 450. Maar voor deze wedstrijd in Arnhem zou hij op een 250 in actie gaan komen. Maar ja, nu valt eigenlijk een gegarandeerde podiumplaats, als het gaat over de Wolf individueel, die valt er nu min of meer weg. Want ja, Herlings en de Wolf doen absoluut mee voor de podiumplaatsen tijdens de wedstrijden. En heb je aan 1 resultaat van de MX2-rijder voldoende om goed te scoren tijdens de landencompetitie.
0: Wat heeft hij eigenlijk? Wat houdt hem van de motor af op dit moment?
1: Een handblessure. Hij is afgelopen maandag tijdens de laatste training voor dat hij zou afreizen naar Turkije. Want er staan nog 3 wedstrijden voor het wereldkampioenschap op het programma. Turkije dit weekend, daarna China en daarna de wedstrijd in Australië, de finale. En hij is te val gekomen op het circuit van Genk en heeft daarbij een handblessure opgelopen. En die is dusdanig dat er ingegrepen moet worden. En hij stond al op de nominatie om na de Motocross of Nations in RME onder het mes te gaan voor een enkel blessure. En ja, nu wordt alles een beetje versneld, ook weer met het oog op 27, weer op tijd strijd klaar te zijn voor het nieuwe seizoen.
0: Ja.
1: Dus het is allemaal een beetje versneld en hij gaat nu direct onder het mes, als het allemaal een beetje geslonken is qua zwellingen en dergelijke. En dan kan hij gaan beginnen aan de revalidatie.
0: En dan kijken we even naar wie het gat gaat opvullen natuurlijk. Niemand zo goed als hij. Maar er zijn waarschijnlijk toch rijders die nu handen wrijven en denken, hé, dat zou wel eens wat van mij kunnen zijn. Is Glenn Goldenhoff daarin een logische keuze?
1: Ja, was eigenlijk, als ik heel eerlijk ben, mijn keuze voor die MX2-machine.
0: Goldenhoff
1: heeft in ja, absoluut. Het sterkste team denkbaar, denk ik, is Herlings, de Wolf en Goldenhoff op een MX2-machine. Rijdt tegenwoordig in Brazilië, voor Yamaha Brazilië. Kan dus wel met connecties van Yamaha een snelle 250-machine beschikken. Heeft absoluut nog de skills om daar hoge ogen te gooien. Alleen ja, de bondscoach heeft gekozen voor Roman van der Moosdijk, die dus, zoals ik al vertelde, normaal op een 450-machine rijdt in de Duitse kampioenschap. Is daar opnieuw kampioen geworden voor het 2e jaar op rij. Dus ja, mijn voorkeur zou gaan naar Goldenhoff. Ging al naar Goldenhoff. Ik zou dan, denk ik, van der Moosdijk doorzetten naar een 450 en dan Goldenhoff op een 250 neerzetten. Andere opties natuurlijk nog Kai Kaksmakers, die normaal in het WK MX2 uitkomt. Absoluut de jongen die ook mee kan doen. Het enige probleem van Kai is, de machine gaat nog te vaak kapot. Te veel nullen dit seizoen. En dat is denk ik ook de reden waarom hij nipt buiten de top 10 staat in de tussenstand van het wereldkampioenschap. Je hebt 6 resultaten. De beste 5 tellen voor het eindklassement. En wanneer je daar al een 0 bij hebt zitten door machinepech van bijvoorbeeld kaartmakers, ja, dan gaat het wel heel erg rap naar beneden. Dus dan denk ik, ja, misschien Goldenhoff. kaarsenmakers zijn de, denk ik, de beste twee opties. Maar wil Koldenhof überhaupt nog wel, nu hij de eerste keer is gepasseerd door de bondscoach?
0: Dat is ook nog maar een goede vraag, inderdaad. Gaan we binnenkort...
1: Ja, ik denk even hardop.
0: Ja, en daar gaan we binnenkort antwoord op krijgen, denk ik sowieso. Steven, dank je wel voor je wijze woorden in deze vroege ochtend. En we weten nu in elk geval dat het inderdaad een groot gat is wat wordt achtergelaten door de geblesseerde Kai de Wolf. Dank je wel voor je tijd.
1: Graag gedaan.
0: Motocross-deskundige worden hier.

0: zaterdag zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
2: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online. Phew, we kunnen weer. Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
3: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met de broodtopper van de week. AHA Bakkersbrood Oerdecem Eiwitrijk. Voor 1,49 per stuk. Dat is wel 51% korting. Zo begint het nieuwe schooljaar wel heel voordelig.
4: Jongens, eten!
5: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
6: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
7: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
8: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
9: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met PowerPeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van PowerPeers.
8: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
10: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
11: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
10: Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
12: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
13: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
14: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
15: NHA.nl. Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
16: Deze week bij HEMA vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf 40 euro. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
17: Nieuwsflash! FOMAR maakt uw boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij FOMAR.
18: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen. Werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
19: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
20: Paul van Bergen.nl, daar vind je hem wel.
21: GPR. Sportradio. Nieuws. Headlines.
4: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Thijs Bennema. Massadonor Simon blijkt al jaren op de radar te staan bij de inspectie gezondheidszorg. Dat meldt Nieuwsuur. Ze wisten dat hij veel meer kinderen had dan mocht, maar hebben dat niet gedeeld met ouders. De huren zijn het afgelopen jaar opnieuw gestegen, maar minder hard dan in de jaren daarvoor. Vooral mensen in Overijssel en Noord-Brabant betalen meer, terwijl in Friesland de stijging het minst is. En dik een week na de overstroming in Nepal hebben reddingswerkers 2 mensen uit een tunnel gered. Het zoeken gaat verder, want er zouden nog tientallen mensen in vastzitten.
21: GPR Sportradio. Verkeer.
22: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan vanmorgen niet veel files, maar op de A7 in Noord-Holland, van Horen naar Zaanstad, heb je nu wel een kwartier vertraging tussen Horen en Purmerend. Na een ongeluk ligt er veel rommel op de weg. De rechterrijstrook is dicht. En het verkeer moet vooral aan de westkust rekening houden met zware windstoten.
21: GPR Sportradio. Sportradio. Ronald van der Geer.
23: Eindsprint van de ochtendshow voor deze werkweek. En Fons Groenendijk praat ons straks nog even bij over Ajax en PSV. Na de transferperiode. En we kijken nog even vooruit naar de Grand Prix.

0: Mooi is, daar hebben we je toch maar naartoe gebracht, naar dat daglicht. We zijn in het donker begonnen, maar laten je straks in het volle licht achter voor deze vrijdag, de 4e september. En dan laten we het lekker over aan Rick van Veldhuizen. Die gaat je koffie en classics voorschotelen. Eerst nog even wat laatste nieuws uit de sportwereld. Een conflict tussen de FIFA en de UEFA. Het is er natuurlijk wel even. Het is nu weer verder geëscaleerd. De Wereldvoetbalbond beschuldigt de Europese Bond van een lastercampagne tegen de FIFA-voorzitter Gianni Infantino. Dat blijkt uit gerechtelijke documenten. Die zijn door diverse media ingezien. Aanleiding is onder meer een rechtszaak die door de UEFA is aangespannen tegen Infantino. En de FIFA is niet gediend van de aanhoudende kritiek en staat nu hard terug richting de Europese Voetbalfederatie.
1: Dan tennisser Nick Kyrgios heeft een schorsing van een maand geaccepteerd na een positieve test op cocaïne. Het Internationaal Agentschap voor Tennisintegriteit maakte de straf vrijdagochtend bekend. De Australiër was al sinds 4 augustus voorlopig geschorst, waardoor hij de straf inmiddels al heeft uitgezeten en dus eigenlijk zijn tennisracket weer op kan pakken. Naast de schorsing moet de voormalige Wimbledon-finalist ook een ontwenningsprogramma volgen. Hij heeft dus de sanctie dus geaccepteerd en kan dus eigenlijk weer gaan beginnen.
0: Direct, per morgen.
1: Precies.
0: Ja, alleen nog
1: even. Nu zelfs.
0: Alleen nog eventjes wat vrije uren plannen voor die ontwennings.
1: Ja, en wachten op een nieuw toernooi.
0: Dat sowieso, want dat is er nu niet. Dan de Formule 1. Daar bereidde het team zich voor op een onvoorspelbaar weekend tijdens de Grand Prix van Italië. Het circuit van Monza, beter bekend als de Tempel van Snelheid, zou door de combinatie van lange rechte stukken en de nieuwe 2026 auto's voor een vreemde race kunnen zorgen. Wagens zijn minder geschikt voor circuits waar topsnelheid cruciaal is. En veel coureurs hielden zich donderdag nog op de vlakte, maar de verwachting is wel dat de zwakke plekken van het reglement daar in Monza blootgelegd gaan worden. Je kunt dat natuurlijk hier gewoon volgen, want wij zijn GPR Sportradio en laten de Grand Prix zeker niet links dan wel rechts liggen. Nee, die hoor je de hele dag hier voorbij.

0: GPR Sportradio op deze vrijdagochtend. Brian Adams en Run to You.
1: GPR Sportradio.
2: Sportradio.
1: Voetbal update.
0: Morgen in de Vriendenloterij Eredivisie. Dan staat hij op het programma. De eerste topper van het seizoen 2026-2027. Tussen twee ploegen die zich danig hebben versterkt. En wat gaan we ervan merken morgen? Dat is de grote vraag. Het is Ajax tegen PSV. We gaan vooruitkijken met Fons Groenendijk, onze huisanalist. Dag Fons, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Ja, goedemorgen. Je hebt bij beide clubs gewerkt natuurlijk. Hè? Bij beide clubs heb jij de talenten opgeleid, hè, bij deze clubs.
3: Nou ja, bij Ajax wat langer als bij PSV. Dat was uiteindelijk maar een jaar. Maar ja, wel natuurlijk in de keuken gekeken bij beide clubs. En ja, natuurlijk loopt er veel talent. Maar ja, er wordt ook nog steeds wel gewoon veel gekocht natuurlijk door beide.
0: Ja, als je nu de twee clubs even naast elkaar legt. En je legt de afgelopen weken naast elkaar. Dan heb ik het idee dat het oogt bij PSV wat gestructureerder als bij Ajax. Maar dat is een gevoel eigenlijk. Deel je dat gevoel of niet?
3: Ja, dat is een gevoel inderdaad. Ik begrijp wat je zegt. Bij PSV is het ook normaliter, is het altijd wel wat rustiger, ook naar buiten toe. Maar ook PSV heeft wel het nodige gedaan. En daar zijn bijna alle posities nu dubbel bezet. En bij Ajax heb ik het idee dat het dan vooral na een hele slechte periode, een aantal jaren, ja, dat het kijken is naar buitenkantjes. Hè, en nog niet zo heel erg naar wat precies in het team past. Of ja, er was nauwelijks een team de afgelopen jaren. Dus die zijn bijna helemaal opnieuw begonnen, lijkt het wel.
0: Maar dat doen ze wel met allerlei namen die je in eerste instantie niet aan de Nederlandse competitie zou linken. Hè. Nu ook weer Timo Kera die gekomen is, die we ook wel uit Champions League wedstrijden kennen. Maar er is een nieuwe trainer gekomen, een nieuwe speelwijze. En allemaal spelers die speelwijze niet kennen. Dat is toch geen ideaal uitgangspunt voor een topper tegen PSV. Waar de trainer is gebleven en het merendeel van de selectie de speelwijze wel kent.
3: Nee, maar dat klopt helemaal wat je zegt. Natuurlijk, die speelwijze erin slijpen, dat gaat nog wel even duren. Natuurlijk bij Ajax ook met de vele nieuwe spelers. Maar ja, toch heb ik er wel begrip voor. Ik heb dat nou ook van dichtbij wel een beetje gevolgd natuurlijk, ook met Jordi Cruijff. En ik vind dat hij toch ervoor gezorgd heeft dat er weer hoop is bij de supporters. En ja, want dat was natuurlijk ook echt nodig. Je had niet nog een jaar zoals Ajax achter de rug heeft nu weer kunnen beleven met die fans. Dat kan niet. Dus er zijn nu namen binnengekomen. Die moeten aan elkaar gaan wennen. Nou, en dan zal die puzzel in elkaar moeten vallen. Maar ja, dat gaat misschien met vallen en opstaan. Maar je hebt wel weer een team wat in ieder geval in staat is, als je kijkt naar kwaliteit, om de kloof te dichten met PSV. Want die kloof is aanzienlijk. En het zal ook niet vanzelf gaan.
0: Nou, is er een nieuwe speelwijze natuurlijk. Jij bent ook trainer. Hoe lang duurt het nou als je allerlei spelers uit allerlei windstreken binnenhaalt? Je hebt een idee van hoe je wil spelen. En dat zal dan ook wel van de kwaliteit van de spelers afhangen. Maar dat het enigszins uitvoerbaar is.
3: Ja, nou goed, dat kan best wel even duren. Je weet gewoon dat heel veel spelers zijn toch gewend in een bepaalde samenstelling te spelen. Ze moeten aan elkaar wennen. Het mooiste voorbeeld is misschien wel nu Utrecht. Als je kijkt een speelwijze daar vergelijken met bijvoorbeeld wat Correa bij Telstar deed vorig jaar. Ja, dan blijkt gewoon dat die spelers heel veel moeite hebben om dat uit te voeren. En in de speelwijze van Ajax. Kijk, Ajax moet altijd dominant zijn. Ajax moet altijd op de helft van de tegenstander voetballen. En daar hebben ze wel ook naar gekeken. Dat is een jongen als Julian Brandt, is dat ook gewend. Ze hebben aanvallende backs gehaald die misschien wat minder goed zijn in verdedigen. Hè? Mm-hmm. Als ik denk aan Tsai en Rieke. Maar dat past allemaal wel bij zo'n speelwijze, waarin je toch in Nederland vaak 80% van de wedstrijden wel de baas bent en op de helft van de tegenstander speelt. Maar ja, in Europa wordt het een ander verhaal. En nu speelt de Ajax Conference League. Dus dan ga je het nog niet zo heel erg voelen. Maar Champions League is een heel ander verhaal. En ja, je ziet wel dat, meestal in de praktijk zie je wel dat het nog wel een jaar kan duren voordat dat ook echt gaat lonen op een hoog Europees niveau. En daar is Ajax nog niet aan toe.
0: Maar toch komt er een bus uit Eindhoven aan. En daar zit Peter Bos in, die het woord dominantie ook altijd als eerste op het bord schrijft, hè?
3: Ja, hij heeft een hele aanvallende speelwijze. Daar heb ik vorig jaar ook vaak met hem over gesproken. Dat vond ik heel erg interessant, omdat je dat natuurlijk ook in de jeugd dan moet spelen. En ja, dat loopt als een rode draad door de club heen. En ja, ik vond het heel interessant. Het is ook die omschakeling van als je de bal verliest, om hem echt binnen een paar seconden weer terug te veroveren. Daar doet iedereen aan mee. Ja, bij PSV hebben ze ook, denk ik, een paar hele belangrijke spelers gehaald. Die echt nodig waren ook, zoals een Geertruida. Waarvan je echt ziet dat hij op een hoger niveau al heeft gespeeld. Die zag je vorige week invallen in intensiteit, in kracht, in snelheid. In alles zag je meteen dat een absolute meerwaarde was. Maar een klein aandachtpuntje is wel dat ze nu ook wel een hoop spelers hebben die ontevreden gaan zijn. Ja. Ze hebben alle posities dubbel bezet. En dat wordt nog wel iets om te managen voor Peter Bos.
0: Hoe manage je dat?
3: Nou ja, je moet een speler, heb ik geleerd, toch altijd wel perspectief blijven geven. En dat wordt wel heel lastig, omdat je er nu best wel veel hebt. Je hebt, als je kijkt voorin, hè, ze hebben ook nog Uwaiza gehaald. Ja, dat gaat iets doen met spelers als Man, met Bajaktarevic, die ook nog niet weg is. Ze hebben natuurlijk zoveel opties nu voorin. Als je kijkt, Buhandi die doorkomt. Van Bommel, die weer terug is op de weg. Het is van die heel goed bezig is. Dus je hebt wel soms op posities wel drie spelers nu. Dus perspectief blijven geven vind ik met deze selectie wel lastig. En dat moet Peter Bos gaan doen. Veel praten met die spelers. Inderdaad minuten geven waar mogelijk. Maar ja, dat is niet altijd mogelijk. Dus ik ben benieuwd hoe lang het daar rustig blijft in Eindhoven.
0: Maar dan moet je op drie fronten blijven strijden eigenlijk. Hè? Dan heb je in elk geval een soort van spreiding.
3: Ja, nou dat klopt. En dan zie je inderdaad wel eens dat spelers een keer meedoen in een bekerwedstrijd. Of eens een keer wat vaker invallen. Bij jong spelen is voor sommigen nog wel een optie. Uh-huh. Maar ja, dat willen ze dan ook vaak niet. Hè, want ze willen toch graag in dat eerste spelen. Dus ja, wat dat gaat worden, dat is afwachten. Maar sterke selectie hebben ze er wel weer van gemaakt. En met name verdedigend. De komst van Geertruida is wel heel belangrijk geweest.
0: Ja, want daar moest wel wat bij, hè? Dat was toch een beetje behelpen af en toe en te jong. En misschien wel kwalitatief gezien niet goed genoeg.
3: Ja, klopt wat je zegt. En leiderschap, hè, want dat is ook belangrijk. Wie zet het nou neer? En met het vertrek van Veerman en ook met name Schouten. Kijk, dat waren twee leiders ook in de groep. En dan moet je daar wel vervangers voor hebben. Maar Schouten is nog wel even weg, hè, met die knieblessure. Ja. Maar dat begon ook iedere opbouw. En je zag aan PSV dat ze daar wel een beetje mee worstelden. En ik vind ook de aankoop van Sano, die vind ik ontzettend belangrijk. Want echt een goede zes. Die heb ik de laatste jaren bij PSV wel eens gemist. Toen Sangaré wegging.
0: Ja.
3: Toen was dat toch een positie die wat kwetsbaar was. En nu met Sano, die zich echt stormachtig ontwikkelt, is dat probleem opgelost. En misschien is er zelfs wel meer balans bij PSV als in voorgaande jaren.
0: Tot slot die zes bij Ajax. Want dat is ook een verrassende geworden, hè?
3: Nou ja, dat is waar we mee begonnen, denk ik net. Van, ja, dat zijn dan van die buitenkantjes. Maar ja, ik moet heel eerlijk zeggen, zo'n Amrabat.
0: Ja.
3: Ik heb hem gevolgd bij Fenerbahçe. Daar vond ik het niet top. Ik moet eerlijk zeggen dat ik benieuwd ben of dat een echte toegevoegde waarde gaat zijn in Amsterdam. Wel als het gaat om ervaring. Maar of hij het allemaal zelf op topniveau weer kan laten zien, dat vind ik toch wel een vraag.
0: We gaan het morgen afwachten. Ik ben heel benieuwd naar deze wedstrijd. Het komt wel misschien net even iets te vroeg in het seizoen om echt een topper te zijn. Want als twee nog ingespeeld zijn, dan zou dat leuker zijn. Maar goed, we moeten het maar doen met deze wedstrijd. Dankjewel voor de wijze woorden weer, Fons. En tot de volgende.
3: Niks te danken.
0: Okay.
3: Fijne uitzending.
0: Hoi. Fons

0: zonder spatie. Helemaal aan elkaar geschreven. Feels like I'm falling in love. Maar dat mag als je Coldplay bent. Dan kun je je dat permitteren tenslotte. Hartelijk dank. Dit waren vijf prachtige dagen. Hè?
1: Zeker, zeker.
0: We gaan de komende maanden gewoon weer verder met onze ochtendshow. Zometeen Rick van Veldhuizen hier op GPR Sport Radio. Wij kunnen jou alleen maar een fijn weekend wensen. Dat wensen we je ook en dan zijn we er maandag.
1: Yes, tot maandag.

0: DPR Sportradio. Sportradio.
1: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
2: Paul van Bergen.nl, daar vind je hem wel.
0: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 10 uur.
3: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Thijs Bennema. Massadonor Simon blijkt al jaren op de radar te staan bij de inspectie gezondheidszorg. Dat heeft Nieuwsuur uitgezocht. Ze wisten dat hij veel meer kinderen had dan mocht. Zelf zegt hij dat het er minstens 199 zijn. De inspectie besprak dit wel met het ministerie van Volksgezondheid, maar niet met de ouders. De huren zijn dit jaar overal gestegen, maar in Overijssel en Noord-Brabant ging het extra hard. Gemiddeld 4,6%. In Friesland komen huurders het best weg, daar was de stijging het minst. Gemiddeld stijgen de huren elk jaar, maar de afgelopen jaren werd die stijging steeds minder groot. Dik een week na de overstromingen in Nepal hebben reddingswerkers 2 mensen uit een tunnel gered. Het zouden medewerkers zijn van een waterkrachtcentrale. Ondertussen wordt er verder gezocht, want er zouden nog tientallen mensen vastzitten in de tunnel. Hoeveel er nog in leven zijn, is niet duidelijk. Botik van de Zandschulp heeft er zin in nu hij de derde ronde van de US Open heeft bereikt. Op naar meer, zei hij toen hij Alex de Minaur, de nummer 7 van de wereld, had verslagen. In de volgende ronde speelt hij tegen de Belg Zizou Bergs. Die schakelde Jesper de Jong uit in de tweede ronde. Het is bewolkt en vanuit het noorden trekt er regen over het land. In het zuiden is het nog lange tijd droog. Het is 20 tot lokaal 25 graden. Vanavond klaart het op en koelt het af naar een graad of 14.
0: GPR Sportradio. Verkeer.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Veel files staan er niet, maar op de A7 in Noord-Holland van Horen naar Zaanstad heb je 20 minuten op onthoud tussen Horen en Purmerend. Na een ongeluk ligt daar rommel op de weg, onder meer glas. De rechterrijstrook is dicht. En op de A12 vanuit Arnhem staat file voor de Duitse grens door controles. Daar is de vertraging een kwartier.
5: Deze week is het de week tegen kanker.
6: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
7: Jij waarschijnlijk ook.
8: Iemand die je dierbaar is.
9: Of was.
10: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
9: En de beste zorg.
10: Voor wie geef jij?
11: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
12: KWF. Tegen kanker voor het leven.
13: De energietransitie is onmogelijk.
12: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
10: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
11: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
12: KWF. Tegen kanker voor het leven.
14: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
15: nu
14: Coca-Cola 2 liter voor maar 1,69.
15: Nu halen, hè? Dus niet straks.
16: Fans van voordeel.
14: Aldi.
17: Smint.
18: Valt je iets op aan mij?
17: Nieuwe jas?
18: Nee.
17: Nieuwe schoenen?
18: Nee.
17: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
19: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint.
3: Boost yourself.
14: Nu ook bij Aldi. Goedkope verse groenten en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. Nederlandse komkommers voor maar 45 cent per stuk. En ook nergens goedkoper. Nectarines. 500 gram maar 79 cent.
16: Fans van voordeel.
14: Aldi.
5: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
1: Nee.
5: Proteïne-shakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
8: Lekker bezig.
5: Milner.
13: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals. Met alleen deze week topdeals op geselecteerde laptops van onder andere HP. En tot 30% korting op rugzakken en tassen van onder andere e-spec. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
5: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
8: Lekker bezig.
12: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
7: Kaasje aan de beurt.
9: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?

0: Gelderwest 18+.
1: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay. Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Onze eigen fabriek draait op volle toeren. Hierdoor profiteer je nu van gratis montage en 10% extra korting. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
2: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 180, nu voor €990. Swiss Sense.
3: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga erop.

0: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
1: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle hakgroenteconserven 1 plus 1 gratis. En alle Iglo viscuisine, viskraam of Fish & Fun ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
2: GPR Sportradio. Koffie en Classics met Rick van Veldhuizen.
3: Traditiegetrouw hoor je de minimix van Ben Liebrand altijd op de vrijdag. Dat is gebleven, maar we heten nu GPR Sportradio en het tijdstip is veranderd. Dus straks, om 11:45, hoor je een nieuwe minimix van Ben Liebrand.

0: Tears for Fears.
1: We can do anything that we want.
0: Vrijdag 4 september 2026. Goedemorgen.
1: Anything that we
0: blijft heerlijk om een vrijdag zo mee te beginnen. Ja, wordt een bijzondere vrijdag. Wordt een vrijdag van Monza bijvoorbeeld. De eerste verrichtingen op het circuit, waar snelheid heel erg belangrijk is. En straks spreek ik ook met Mike Verwij. Mike Verwij, toch wel een van de meest voorname voetbalverslaggevers in de Nederlandse kranten. Hij spreekt zo meteen over Ajax en Cruijff.
2: GPR Sportradio. Formule 1 update.
0: Ja, voor zover het nog een update is, want alle kenners, alle connoisseurs, om het zo maar even te zeggen, die weten al precies hoe het op elkaar steekt, maar toch heel even het spoorboekje. Vandaag om 12:30 is daar vrije training 1, om 16:00 is er vrije training 2. Allemaal te horen hier bij GPR Sportradio, allereerst bij Alexander Stevens en dan zo hoor je de verslaggeving van Olaf Mol die de flitsen zal meenemen. Dan hebben we ook nog de zaterdag, om 12:30 is daar vrije training 3 en om 16:00 de kwalificatie en zondag om 15:00 de Grand Prix van Italië. En een opvallend detail, Max Verstappen rijdt de eerste training niet. Ayuma Iwasa die krijgt van Red Bull vrije training 1 toegewezen en Max mag toekijken. Max stapt dus pas om 16:00 vanmiddag zelf in. Verstappen houdt zijn verwachtingen overigens bewust laag en zegt dat Red Bull realistisch moet zijn over wat er op Monza eventueel mogelijk zou kunnen zijn. En hebben we natuurlijk Kimi Antonelli, 20 jaar, Italiaan, leider in het WK. Eerste Italiaan sinds 1953 die als WK-leider naar zijn thuisrace komt. En hij begint zondag achteraan door een gridstraf voor nieuwe motoronderdelen. Antonelli zegt zelf dat die straf eigenlijk ook de druk wegneemt. Hij kan zijn thuisweekend daardoor misschien wat meer gaan genieten. En alsof het allemaal niet genoeg is, de FIA heeft voor Monza een officiële heat hazard uitgeroepen. Oftewel een warmtewaarschuwing. Er worden temperaturen van boven de 31 graden verwacht en teams moeten koelsystemen voor de coureurs beschikbaar hebben. Dus de Temple of Speed en vandaag vooral de Temple of Heat tijdens VT1 en VT2 met natuurlijk de flitsen van Olaf Mol hier bij GPR Sport.

America en de border bij GPR Sport Radio. Goedemorgen. Even wat dienstmededelingen, want het is allemaal even anders. Dus de minimix van Ben Liebrand niet meer op vrijdagmiddag, maar in de vrijdagochtend in het kader van Get Ready for de Liebrand. Om 11:45 omstreeks die tijd hoor je weer een nieuwe minimix. Dus dat als inluiding van een nieuw weekend. Verder spreken we zo meteen met Mike Verwij. Hij is toch wel een van de meest voorname voetbalverslaggevers van Nederland. In het bijzonder van de kranten, in dit geval van de Telegraaf. Maar is tevens ook Ajax-watcher. Weet heel veel van de aankopen. Kan ons heel veel vertellen wat het allemaal gaat doen met Ajax. Maar ook hoe Jordi Cruijff in de wedstrijd staat. En waarom Jordi dit allemaal doet. Nou, daar komen we zo meteen nog uitgebreid over te spreken in het Goede Vrijdagmorgengesprek. En verder kan ik je mededelen dat sinds 6 uur vanmorgen F1 aan tafel weer online staat. Vandaag met Rob van Zomeren, Olaf Mol, Ronald Molendijk en de presentatie in handen van Frank Evenblij. Mocht je later op de dag natuurlijk, hè, dat begrijp je wel, toch even willen luisteren, dan kan dat natuurlijk altijd via GPR Sport Radio, via je favoriete podcast app of als videocast via Kijk. Dit is GPR Sport Radio. Wij blijven je verrassen. Goedemorgen.

0: vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
2: nu
1: Coca-Cola 2 liter voor maar 1,69.
2: Nu halen, hè? Dus niet straks.
3: Fans van Voordeel.
1: Aldi. Ik kan...

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's. Voor maar 1,95. I'm loving it.
4: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
4: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
6: Bij Lot of Happiness maak je elke trekking kans op mooie prijzen en wint altijd je favoriete goede doel. Lot of Happiness, de win-win loterij. Speelbewust 18+.
7: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volumedeals.

0: anders doet.
1: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
2: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Super Sale. 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
3: Simyo.
1: Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
4: Get ready for the OG.
5: All y'all bitches wanna look like me.
6: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
7: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Alpro 1 plus 1 gratis. En Senseo Coffee Pads, een zak van 16 stuks, 4,99. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken Buddies. We doen met je mee, Plus.
8: Doe het lekker zelf met Gamma. Met het allergrootste assortiment verf. Nu met de voordeelpas 40% korting op Histor Perfect Finish Lak. Dat zeg ik.
9: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
10: GPR Spotradio. Verkeer.
11: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer staat in de file op de A7 van Horen naar Zaanstad, want er ligt rommel op de weg bij Purmerend na een ongeluk daar. De rechterrijstrook is dicht. Vertraging is 20 minuten. De A8 van Zaanstad naar Amsterdam sta je bij knooppunt Zaandam 10 minuten in de file. De A15 is het druk van Gorkum naar Nijmegen tussen de afrit Leerdam en Geldermalsen. Daar heb je nu een kwartier vertraging. En Duitse grenscontroles veroorzaken op de A12 vanuit Arnhem voor de Duitse grens een kwartier tijdverlies.
10: GPR Sportradio. Sportradio. Koffie en Classics met Rick van Veldhuizen.
12: Morgenavond om 8 uur wordt in de Johan Cruijff Arena de klassieker Ajax-PSV gespeeld. Met een nieuw Ajax, een nieuw PSV. We kijken even naar Ajax. Dat doen we met de Ajax-watcher van Nederland, Mike Verwij. Zometeen hier bij GPR Sportradio.

0: Justin Timberlake, Michael Jackson. Love never felt so good. Blijft een lekker radioliedje. Nou, we gaan eens even vooruitkijken naar wat er gaat gebeuren dit weekend op de voetbalvelden. En in het bijzonder naar de voorbereidingen hierop. Zeg maar de aankopen in de transferperiode. En we praten erover met de Ajax-watcher van Nederland. Ja, goedemorgen Mike Verwij.
1: Goedemorgen Rick.
0: Hoe word je eigenlijk Ajax-watcher? Laten we daar eens mee beginnen.
1: Als wij heel ver terug gaan, dan moet je stoppen met je rechtenstudie.
0: Oké, dat deed je.
1: En ja, tijdens mijn VWO, toen schreef ik al voor de lokale...
0: Noord-Hollands Dagblad?
1: Regionale kant, Noord-Hollands Dagblad.
0: Ja.
1: Ja, en zo langzaam bij de Telegraaf terechtgekomen.
0: Oké.
1: En na een aantal omzwervingen vinden via onder meer Utrecht, Heerenveen, Eindhoven, PSV... Ja, ben ik de Ajax-watcher.
0: Maar liep je hinderlijk over de redactie of kom je binnen met Ajax-shirts of... Deed je iedereen pijn iedere maandagmorgen met je gezeik over Ajax? Als ze zeiden, nou, laat hem alsjeblieft Ajax-watcher worden. Dan zijn we er ook even vanaf. Dan heeft hij tenminste een legitieme reden.
1: Nee, het is een heel simpel verhaal. Een hele goede collega, Juri van der Buske, ging naar VI.
0: Ja.
1: En ja, ze hadden echt niemand anders. Ja, toen dachten ze, laten we Mike... Nee, dat is niet waar. En ik liep altijd in een Volendam-shirtje vroeger.
0: Volendam?
1: Ik kom zelf uit Ilpendam. En dat is op de fiets te doen. Dat doe ik niet.
0: Op de dijk, gezellig. Hartstikke leuk, man.
1: Helaas is Volendam gedegradeerd.
0: Ja, maar niet zonder reden, zullen we zeggen. Maar goed, we hebben het niet over Volendam. We hebben het over jou als
1: Ajax-watcher.
0: Voelt het eigenlijk goed om iedere keer Ajax-watcher te zijn? Zelfs ook in de periode van Mislintat en zo? Of ben je blij dat er nu weer een echte Ajax-ziet aan het bewind staat?
1: Ik noemde net zijn naam al, Juri van der Busken. Die zei, Mike, als je ooit Ajax-watcher wordt, onthoud één ding. Je bent nooit een dag vrij. Nou, dat is niet helemaal waar. Ik heb heel af en toe wel een dag vrij. Maar hij heeft wel gelijk gehad. Het is echt verschrikkelijk, want je staat altijd aan.
0: Ja,
1: in leuke tijden. Mensen vragen mij ook van, ben je dan ook voor Ajax? Nou, ik was eigenlijk nooit voor Ajax. Maar het voordeel is... Als Ajax alles wint, dan kun je bij wijze van spreken een bommetje maken in de spelersbad. Dan zijn alle interviews mogelijk. Iedereen is altijd beschikbaar.
0: Ja.
1: Iedereen loopt de Polonaise. Dus in die zin hoop je dat het wat beter gaat
0: dan dat het
1: slecht gaat. Want dan is iedereen nors, boos, teleurgesteld. En dan kan er gewoon heel weinig.
0: Ja.
1: Waarbij aangetekend dat we sowieso wel veel kunnen. Ze hebben een prima persafdeling. Dus dat regelen ze vaak goed voor ons.
0: Ja.
1: Alleen het voordeel is als het goed gaat. Nou ja, we kennen allemaal nog het seizoen van Erik ten Hag. Tot en met de halve finale. Waar helaas Spurs net te sterk was.
0: Oh, even de open wond die je pakte, sorry.
1: Ja. Ik ken een heleboel mensen. En ja, ze zeggen wel eens van je moet sommige dingen niet over je afroepen. Wij hoorden in de rust, op de perstribune hoorden we alle zangertjes al vanuit de skybox schallen. Ja, iedereen was al met zijn hoofd bij de finale. Er hebben mensen in de rust tickets geboekt, hotels geboekt in Madrid. En ja, dat was natuurlijk verschrikkelijk.
0: Ja.
1: Er had buiten Lucas Moura gerekend.
0: Die had er ook nooit in mogen staan. Maar dan uiteindelijk komt de periode Sven Mislintat. Ik wil dat toch omschrijven als de periode Mislintat. Ik weet niet of jij dat ook hebt, maar daar is volgens mij echt een hele hoop verkloot. Daar zijn zeker 3 seizoenen aan verloren gegaan als er geen 4 zijn.
1: Ja, ik ken ook een aantal fans van Ajax die zeggen, waar woont hij, want dan zoeken we hem op. Dat mag natuurlijk absoluut niet.
0: Nee, natuurlijk niet.
1: De woede en teleurstelling is wel te begrijpen. Deze man haalde spelers uit de Tweede Bundesliga, haalde 12 nieuwe spelers voor meer dan 100 miljoen.
0: Ja.
1: Ja, en daar zullen echt wel spelers tussen hebben gezeten die het op termijn hadden kunnen gaan doen. Bijvoorbeeld Mikko Tatsen. Maar... Ja, wat daar gebeurd is. Maar ik verwijt het Mislintat, want die heeft echt hele gekke dingen gedaan. Wij noemden hem ook vaak in onze stukken de data-Duitser. Die deed alles op basis van data. Maar ik krijg altijd een heel raar gevoel. En dat is een ontzettend aardige kerel, Rick. Dus die kun je ook wel een keer bellen, denk ik. Maar als ik Jan van Halst dan analyses zie geven bij Ziggo Sport. Jan van Halst zat erbij, is algemeen directeur geweest, is commissaris geweest bij Ajax. Technisch commissaris. Ja, en iedereen heeft alles maar laten gebeuren.
0: Dus ja.
1: Mislintat heeft heel veel fout gedaan. Maar die hele organisatie, die voetbalas, die klopte ook niet binnen die club.
0: Nee.
1: Want het kan natuurlijk niet dat iemand zo zijn gang kan gaan.
0: Nee.
1: En dan maak ik voor jou dat bruggetje naar Jordi Cruijff. Want Jordi Cruijff gaat natuurlijk ook volledig zijn gang, of niet?
0: Ja, die is volledig open gegaan. Die heeft 1 speler minder gehaald dan Mislintat. Maar ja, goed, ik heb natuurlijk diverse presentaties.

0: Johan natuurlijk, zijn vader. Ik wil papa trots maken en ik wil hem iets teruggeven voor datgene wat hij mij gegeven heeft. Wat is hier aan de hand?
1: Prachtig. Jordi is eigenlijk meer Spanjaard dan Nederland. En dat hoor je ook wel in zijn zinsopbouw. Dat, ja, jij moet ook niet te lang in Spanje blijven, want dan ga je misschien ook zo praten. Rick. Dit praat echt wel beter, hoor, vind ik.
0: Ja.
1: Maar nee, Jordi, ja, Ajax is Cruijff. Dus Jordi wil heel graag iets voor deze club betekenen. En ik weet ook via zijn zakelijke vriend, degene die ook dingen voor hem heeft geregeld, Sufjan Asafiati, dat Jordi, die kon over de hele wereld bij alle clubs, nou niet alle clubs, maar bij heel veel clubs terecht, voor heel veel meer geld. En hij heeft hier toch voor gekozen. En dan is het wel typisch Nederlands. Ja, ik heb zelf ook een chef, Fanta, en dat is ook ongeveer de nationale bronbier. Maar dan zeggen dus fans en mensen van, ja, maar hij was hier nooit gekomen als hij Jordi Pieters of Jordi Jansen had gezeten.
0: Nee, lastig, ja.
1: En wat heeft hij nou gepresteerd?
0: Dus wij bevorderen in feite het nepotisme op basis van zijn naam.
1: Je bedoelt, we veroordelen.
0: Ja, in feite roepen we op een gegeven moment, maar tegelijkertijd doen we het ook omdat hij nou eenmaal zo heet. En tegelijkertijd die eigenwijze kop die erop zit, dat is ook grappig natuurlijk. Want hij heeft er dus 11 gehaald en zegt dan heel doodgemoedereerd, luister eens jongens, ik heb er maar 3 gekocht, hè. Ik heb er 8 gehuurd. Dus ik heb nog alle tijd om even te kijken of ze voldoen of niet. Dat eigenwijze, dat had natuurlijk ook zijn oude heer.
1: Ja, en ik heb met heel veel plezier vandaag de interviews bij ESPN en de NOS bekeken. En hij zei, ja, iedereen zegt dat ik aan het pokeren ben, dat ik heel veel risico neem. Maar ik heb bij Barça verdorie te maken gekregen met de Spaanse financial fair play. Dat zijn ongeveer de strengste van heel Europa.
0: Ja.
1: Ik weet wel hoe ik met bepaalde dingen moet omgaan. En hij zegt ook, wat jij net terecht zei, van ik heb er maar 3 gekocht en 4 transfervrij overgenomen en 4 gehuurd. Ja, bij die spelers kan ik gewoon even lekker kijken hoe ze het doen. Zit bij sommige Arokodare en ook bij, even kijken,
0: moet het is Tolu eigenlijk, hè? Arokodare, maar ze noemen hem allemaal Tolu.
1: Ja, precies. En daar zit een optie tot koop op. En dat zijn weliswaar behoorlijke opties tot koop bij Tolu. Ik zal met je meedenken, Rick.
0: Ja, ik denk aan de shirt.
1: Van 20 miljoen en bij Adingra van 16 miljoen. Maar doen zij het geweldig goed? Ja, dan kun je de beslissing nemen. Dat is me dat geld waard. En anders neem je lekker afscheid.
0: Hij is uiteindelijk nooit een Mislintat. Hij heeft een heilige missie. Mislintat had gewoon een data-gedreven opdracht en wilde aan het eind van de rit een bonnetje leveren. Cruijff doet dit voor zijn vader. Ja, waar heeft Ajax het meest aan?
1: Ja, ik denk aan Jordi Cruijff. En ik vind het ook, want ik heb hier het lijstje voor me. Als je ziet, ja, Marcos Leonardo, Caio Henrique en Tsigankov, die moeten zich nog bewijzen. Maar Kerer, Brandt, Daley Blind en ook Mark ter Stegen. Ja, dat, Sufjan Amrabat, dat zijn toch spelers die zich in het verleden wel hebben bewezen. En ik weet ook vanuit de onderhandelingen dat ook die spelers, die konden heel veel andere kanten op. Maar het verhaal van Jordi, en daar komt ongetwijfeld ook zijn vader in voor. Waarom hij het doet, waarom hij wil presteren, waarom hij die spelers nodig heeft. En hij heeft deze kanonnen weten te overtuigen om naar Amsterdam te komen. En of het ook in Amsterdam kanonnen worden, dat zal moeten blijken. We moeten ook niet nu al de Polonaise gaan lopen, want ook deze mannen zullen moeten gaan presteren. Maar dit neigt veel meer naar Mark Overmars. Ja, ook ongrijpbaar en ook leuke spelers halen. Die haalden Tadić en Blind deze kant op. Ja, ik moet zeggen, ik heb er wel een heel goed gevoel over.
0: Oké, maar goed, je noemde zijn naam net al eerder, een paar minuten eerder. Mico Tatsen, die heeft overal kunnen functioneren, behalve bij Ajax. Is dat ook nog iets wat meespeelt? Want ik heb al meer spelers dan alleen Mico Tatsen gezien die uiteindelijk overal goed functioneerden, uiteindelijk weggingen bij Ajax, daar weer wel goed functioneerden, maar bij Ajax zelf niet. Is daar iets wat eventueel zelfs een potentieel hele goede speler die je haalt, toch stuk loopt op een soort van Amsterdams gebruik?
1: Ja, nou, ik ga nu antwoord geven en dan kan ik waarschijnlijk morgen het best mijn telefoon uitzetten. Want hier komt altijd heel veel commentaar op. Maar kennelijk is de Ajax-visie, de Ajax-filosofie, de Ajax-speelwijze toch iets wat voor heel veel andere spelers moeilijk onder de knie te krijgen is. Ja. Dan roep ik René van der Gijp bijvoorbeeld van, ja, laten we nou stoppen om te doen alsof dat hogere wiskunde is. Maar toch is dat elke keer zo. En dat speelt mee. Maar het allerbelangrijkste is denk ik, Rick, dat die jongens ook binnenkwamen in een tijd dat de club gewoon in de brand stond. Dat er geen leiding was. De voetbalas klopte niet. En al heel snel

0: werd bekend dat Mislintat gewoon een of andere luchtfietser was. Dus alle aankopen van Mislintat kregen ook een bepaald stempel. Hoe lang heeft Anton Guy, Josip Suterlo, die is daar nooit erboven gekomen. Nee. Ja, ik denk dat dat ook heel zwaar op die jongens hun schouders woog. En dat ze die, die last niet konden torsen.
1: Nee.
0: En als ze dan ergens anders komen, dan blijken ze wel heel goed te kunnen voetballen. Maar ik denk dat als je Mikko Tatsen nu als 12e aankoop hier tussen had gezet, dat iedereen had gezegd van zo, wat een geweldige speler.
1: Ja, ja, ja.
0: Want met een Brand achter je, maar ook een Ter Stegen die heel veel spelers rust kan geven. Deli Blind, die jongens op de goede plek zet. Ja, dan waren waarschijnlijk ook de Mikko Tatsens en de Guys en de Soetalo's van deze wereld veel betere voetballers geweest.
1: Ongetwijfeld, Mike. Zometeen praat ik met je verder. Eerst even het verlanglijstje van Jordi Cruijff.

0: Sharon and I Want It All bij GPR Sport Radio. Goedemorgen, we praten met Mike Verwij, de Ajax-watcher van de Telegraaf en ook van Nederland ondertussen. We hebben het over aankopen en we hebben het net over Mikko Tadse, die niet uit de verf kwam bij Ajax. En dat, daar zijn er wel meer van. Hoe kan het toch bestaan, Mike, dat toch nog steeds heel veel spelers van grote naam en faam eigenlijk niet lukken en slagen bij het toch redelijk provinciaalse Ajax?
1: Ja, ik denk wel dat de druk gigantisch is. Daar staat tegenover dat Ajax ook een hoofdsponsor voor 13 miljoen euro per jaar heeft. Maar ik heb zelf over PSV geschreven en dan reed ik de A2 af vanuit mijn dorpje. Eerst stukje A10, A2 en dan richting Eindhoven.
0: Nou weet ik waar je huis woont.
1: Ja, precies. Vlak boven Amsterdam-Noord.
0: Ja.
1: Maar daar zaten een aantal PSV-watchers. En bij Ajax, ja, daar zitten gewoon veel meer mensen. En alles bij Ajax ligt onder een vergrootglas. Ja. Daar heb je geen vijfde kolonne, maar ook een zesde, zevende, achtste, negende en tiende. Ja, dat is niet altijd makkelijk. Het is voor bestuurders. Ik heb Danny Blind in één jaar kaal en grijs zien worden toen hij trainer van Ajax was. De Boer hebben wel eens gezegd dat hij daar s'nachts gewoon heel slecht van sliep. Ik denk dat wij onderschatten, Rick, dat die druk bij Ajax echt immens is.
0: Zelfs voor een Zeeuw als Danny Blind. Het werkte gewoon niet. En hij was natuurlijk ook koppig. Maar goed.
1: Nee, die neemt gewoon in de wereldbekerfinale een beslissende penalty.
0: Ja.
1: Maar dan het trainerschap.
0: Nee, dat was het niet.
1: Nee, maar dat is dan kennelijk toch loodzwaar. Want Danny heeft in allerlei andere functies, als assistent van Louis van Gaal en zo, natuurlijk laten zien dat hij enorm veel voetbalkennis heeft.
0: Ja.
1: Alleen als hoofdverantwoordelijk, met hetzelfde geldt voor Jan Wouters. Frank de Boer heeft het dan met vier landstitels wel geweldig gedaan. Al blijft helaas voor hem die laatste wedstrijd tegen de Graafschap bij heel veel mensen hangen.
0: Nou, ja, zeker.
1: Dat is trouwens wel een keer leuk om te benoemen, denk ik, hoor. Want Frank de Boer, ja, als je nu zegt van, hey, er moet een nieuwe trainer komen, is Frank de Boer niks? En zegt iedereen, nee, alsjeblieft, alleen maar negatief voetbal. Dat is niet waar. Eigenlijk alleen zijn laatste jaar is niet heel sprankelend geweest. Maar daarvoor, ik kan me ook wedstrijden tegen Barcelona, Manchester City herinneren, die er geweldig uitzagen. Maar Frank de Boer is vier keer kampioen geworden. En hij heeft de financiële basis gelegd om voor Erik ten Hag gewoon hele goede spelers te kunnen halen. Ja. Waardoor die fantastisch kon presteren, dat daarna mislint dat alles weer door het putje heeft gespoeld, is dood en doodzonde.
0: Ja.
1: Maar Frank de Boer krijgt wel eens te weinig credit.
0: Zeker. Zeker. En je bent net zo goed als je laatste wedstrijd. Dat geldt ook voor een trainer. Over gesproken, Mitchell, heeft hij nog een duitend zakje kunnen doen? De trainer van Ajax nu is natuurlijk voorheen de trainer van Girona geweest. Niet heel onbelangrijk, want volgens mij stonden die ook in contact met Manchester City. Dat was een heel conglomeraat. Is dat ook een waardevolle aanvulling? Is het ook iemand met wie Jordi Cruijff echt kan lezen en schrijven?
1: Ja, ik denk dat zeg maar, en dat is dan ook een beetje gekopieerd van Mark Overmars en Erik ten Hag. Ik denk dat het van cruciaal belang is dat een technisch directeur een trainer heeft waar hij het volste vertrouwen in heeft en ook constant rugdekking geeft. En dat gevoel heb je wel bij Jordi. Jordi heeft Michel neergezet. En of het een goede trainer is, dat zal moeten blijken. Maar ik heb in de voorbereiding al een aantal heerlijke aanvallen gezien waarvan je denkt van, hey, nu is het echt weer leuk om het stadion te gaan. Daar tegenover staan dat ze ook heel makkelijk de goals weggeven. Dus volgens mij was er ooit een wijs man. Hij speelde met nummer 14 en hij woonde in Barcelona. Die zei van, als we er maar één meer scoren dan onze tegenstander. Ja. En ik denk wel dat wij heel veel hele leuke wedstrijden gaan zien. Ja.
0: Ik weet niet hoe het bij jullie op de redactie is, maar jullie hebben natuurlijk een beroepsmopperpot. Dat is de hoofdchef voetbal bij de Telegraaf. Waarschijnlijk ook jouw baas.
1: Dan hebben we het over honden hebben baas, hè?
0: Ja, maar goed.
1: Chef
0: voetbal. En dat is Valentijn Driessen. Die heeft heel hard afgegeven op wat er gebeurt daar in Rotterdam-Zuid. Bij Feyenoord. Heeft hij zich eigenlijk al een beetje, zeg maar, niet voor de microfoon, maar wel bij jou in vertrouwen, zich al een beetje positief uitgelaten over dit nieuwe Ajax, of niet?
1: Nou ja, als je zijn column van vorige week erbij pakt, dan was hij ook heel kritisch op Ajax. Dat, ja, hij maakt zich zorgen of de jeugd wel kansen zou
0: kunnen
1: krijgen. Hoe het met de restwaarde van de spelers is. En volgens mij heeft Jordi Cruijff uitgelegd hoe het zit. Nee, Valentijn is altijd kritisch en dat is ook wel zijn handelsmerk. En dat maakt zijn columns ook heel erg lezenswaardig. Dus bij Valentijn gaat ook Jordi Cruijff gewoon door de mangel.
0: Echt waar?
1: Nou ja, ik bedoel, volgens mij iedereen die voor zijn laptop komt, die moet vrezen. Nee, dat is onzin. Maar ja, hij is heel kritisch en daar is ook wel alle reden toe. Het ziet er allemaal goed uit, maar de praktijk moet uitwijzen of dit een succesformule is geweest en of Ajax daadwerkelijk kampioen wordt of in ieder geval tweede wordt, waardoor ze voorronde Champions League zouden mogen spelen. Want ja, door de prestaties van afgelopen seizoenen heeft Nederland zijn hele mooie plek, waarbij we twee rechtstreeks de Champions League deelnemers hadden verspeeld.
0: Afsluitend, Mike, toch nog even een vraag. Jij noemde Jordi, in Spanje noemt ze hem Jordi, ooit een dribbelaar. Heeft hij jou deze zomer nog een paar keer voorbij gedribbeld met een transfer die je niet zag aankomen? Of?
1: Het vervelende was dat ik kreeg de tip Brand.
0: Julian Brand.
1: Die kregen we dus echt niet bevestigd. Dus ik durfde hem ook niet online te zetten. En ja, op een gegeven moment, toen kwam het persbericht. Daar heeft hij iedereen wel mee verrast. Omdat normaal bij Ajax lekt alles uit. En het voordeel van Brand was dat het een transfervrije speler was. En dan kan het ook niet bij zijn vorige club uitlekken. Want ja, daar was hij al weg bij Dortmund. En ja, vaak zijn er een heleboel manieren waarop iets kan uitlekken. Ja, en bij Amrabat. Maar dat vond ik wel vervelend. Want ooit in een kennismakingsgesprekje tegen Gordy als Ook gezegd van ja, weet je, als we iets vragen, lieg nooit, dan kan je beter niks zeggen. Nou, dat deed hij keurig, want ik vroeg om 4:30 of het klopte dat Sofyan Amrabat naar Ajax zou komen. Ja, geen antwoord natuurlijk, tot het persbericht kwam. En toen 8:30, toen stond het groot online.
0: Ja, maar goed, er zijn meerdere dingen die jou misschien verbaasd hebben of misschien interessant voor jou waren. Toch zou ik even één naam van jullie willen weten. Van al die aankopen. En er zitten er echt wel een paar tussen van hele grote waarde. Wie is volgens jou de meest interessante aankoop of gehuurde voor dit seizoen 26-27? Welke naam schiet er bij jou als eerste naar boven?
1: Mag ik een top 3 maken?
0: Ja.
1: Ik heb vorige week Tolu Arokodare mogen interviewen. Fantastisch figuur. Echt heel erg leuk. En die maakt wel heel veel indruk, ook door zijn aanwezigheid. Maar ik heb ook heel erg genoten, en dat vind ik eigenlijk wel de grootste transferstunt, dat Julian Brandt niet alleen gekomen is, maar ook 3 jaar heeft getekend. Daar kan ik ook geweldig van genieten. Maar Marc-André ter Stegen, Marc ter Stegen, dat die ooit in de Eredivisie zou komen keeper, dat had in zijn topdagen bij Barcelona natuurlijk helemaal niemand kunnen bevroeden.
0: Nee.
1: En als je ziet wat voor reddingen die al heeft verricht. Dan zal Valentijn wel beginnen over zijn slippers.
0: Die bal die hij liet vallen, ja.
1: Ja, maar die ballen die hij al gestopt heeft. Ja. Ook bij Telstar, gewoon bij 1-0 voor Ajax. Ja. Dan haalt hij er een zekere goal uit. Ja, fantastisch om dat te zien. Dat vind ik wel de meest bijzondere.
0: Dus Arokodare op 3, op 2 Brand. En op nummer 1 wederom een Duitser, maar dan Mark ter Stegen. Nou,
1: zeker.
0: Nou, dat ziet er mooi uit. En dat moeten we dan maar ook in deze volgorde gaan zien als de belangrijkste aanwinsten voor Ajax.
1: Leuk is, hij speelt ook met nummer 1, dus dat komt
0: daarom. En ik neem aan dat jij nu naar deadline day zoiets hebt van: zo schat, we gaan nu echt iets leuks doen, want daar is een tijd niet van gekomen, want nu gaat de vakantie beginnen, neem ik aan, hè?
1: Ik ben aan het kijken. Ik wil in oktober in ieder geval 2 keer weg.
0: Ja.
1: En 2 keer dan een paar dagen. En in november, december hoop ik echt lekker naar Curaçao te gaan.
0: Nou, dan weet Valentijn dat ook.
1: Ja, ik heb nog genoeg dagen, dus ik hoop dat ik vrij krijg van hem. Maar dat lukt wel.
0: Oké. Okay. Hey, het was leuk om even gesproken te hebben vanmorgen. En ik wens je nog een hele mooie vrijdagmorgen.
1: Graag gedaan, Rick. Jij ook, hè.
0: Spreek je. Hoi, hoi.
1: Tot snel.

0: even hebben over de slechte gewoontes, de bad habits. Ed Sheeran hoorde je zo net voor het weekend. Altijd een uitdaging om dat zonder slechte gewoontes te doorlopen. Zometeen hebben wij uur nummer 2, wat mij betreft. En dan praten we in het bijzonder ook over deze dag, maar dan in de historie. Vandaag dus 4 september, maar welk jaar zullen we daar eens even bij gaan pakken? Dat hoor je zometeen als je blijft luisteren naar GPR Sportradio.
1: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
2: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 11 uur.
3: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Thijs Bennema. In een huis in Eerbeek onder Apeldoorn is vanmorgen een dode gevonden. Volgens regionale media gaat het om een kind. Er is iemand opgepakt die was in hetzelfde huis. Volgens omwonenden woont in het huis een gezin. De politie denkt aan een misdrijf en heeft voor onderzoek de straat afgezet. Op de eerste dagen dat het kon is iets meer dan 140 kilo vuurwerk ingeleverd. Door het hele land zijn er speciale inzamelpunten van de overheid waar je vuurwerk af kunt geven. Die zijn er nog tot begin oktober. Bij de komende jaarwisseling is voor het eerst al het vuurwerk in heel Nederland verboden. Inwoners van Overasselt kunnen bellen met een speciale informatielijn van de gemeente. Die is bedoeld voor mensen die vragen hebben over de gebeurtenissen rond de schietpartij van afgelopen dinsdag. Eind van de middag is er ook een inloopbijeenkomst. Bewoners worden daarbij gepraat en kunnen in contact komen met hulpdiensten en slachtofferhulp. Denemarken verwacht eind volgend jaar te beginnen met een terugkeercentrum voor asielzoekers die niet mogen blijven. Dat centrum ligt buiten de EU. 4 andere landen, waaronder Nederland, hebben soortgelijke plannen. Zo'n terugkeercentrum zou in Rwanda moeten komen. Het is bewolkt en vanuit het noorden trekt er regen over het land. Vanmiddag wordt het in het noorden weer droog en tegen de avond breekt de zon door. Het wordt een graad of 22.
2: GPR Sportradio. Verkeer.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer staat in de file op de A7 in Noord-Holland, van Horen naar Zaanstad, want bij Purmerend is een ongeluk gebeurd. Vanaf Horen is de vertraging 20 minuten en de rechterrijstrook is dicht.
5: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met de broodtopper van de week, AHA Bakkersbrood Oerdeesem Eiwitrijk, voor 1,49 per stuk. Dat is wel 51% korting. Zo begint het nieuwe schooljaar wel heel voordelig.
6: Of je nu kiest voor het rijplezier van de Peugeot 2008 om weer naar je werk te rijden, of voor de 3008 om de kinderen veilig naar school te brengen, of voor de 7 zitplaatsen van de 5008 om ook de kids van de buren een lift te geven. Op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
7: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen: werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
8: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
9: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints? Always unexpected freshness. Spotlight. Spotlight.
10: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
11: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
12: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
13: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
14: Bij Loetje is alles lekker. We hebben de lekkerste gerechten, je zit lekker en je wordt lekker geholpen. En we zitten altijd in de buurt. Dus kom lekker naar Loetje.
13: En met de adviesmogelijkheden van Essent weet je zeker dat je een goed advies krijgt op de manier die bij jou past. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
15: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
16: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
17: Deze week bij HEMA, korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar 10 euro. Nog even lachen? Denk aan de korting.
18: Deze actie betekent giga goedkoop inslaan bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken, zoals Axe, Dove, André Lon. En een set trendy tegeltjes cadeau. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
2: GPR Sportradio. Sportradio. Koffie en Classics met Rick van Veldhuizen.
0: Davy Rigo, technisch directeur bij Feyenoord, legt eerlijk, open en vrij uit waarom Feyenoord deze zomer nauwelijks kon investeren. Te veel spelers, te hoge salarissen en na Ueda simpelweg geen geld meer voor een nieuwe spits. Zo zit het. GPR.

0: Alanis Morissette.
1: GPR Sportradio.
0: You ought to know. Ja, je kunt alles weten als je luistert naar GPR Sportradio. We hadden het eerder deze week natuurlijk al uitgebreid over de desastreuze transferperiode van Feyenoord. Maar technisch directeur Davy Rigaud heeft inmiddels veel meer openheid gegeven over wat hij bij zijn komst aantrof op Zuid. En zijn conclusie is eigenlijk vrij hard. Feyenoord had een te grote en te dure selectie. 44 spelers op de balans, hoge salariskosten en verschillende spelers die qua salaris hoog zaten, maar op het veld te weinig sportieve of financiële waarde vertegenwoordigden. Davy Rigaud zegt daarom dat zijn eerste opdracht niet was: hey, we moeten nieuwe sterren gaan kopen, maar we moeten gaan saneren. 14 spelers vertrokken definitief en salarissen en transferafschrijvingen moesten fors omlaag. En dan die nieuwe spits. Rigaud zegt daar ronduit over: ja, ik had er graag eentje gehaald, maar er was geen budget meer. En dus koos Feyenoord ervoor om eigenlijk geen matige noodoplossingen te halen en maar toch vooral verder te gaan met Nacho Ferri en Shaquille van Persie. En natuurlijk de man die deze week werd gepresenteerd. En dat is Reece Nelson, die ze transfervrij hebben opgehaald bij Arsenal. En was voor hen geen onbekende.
2: Omdat er in dit geval de afgelopen jaren heel veel salarismassa uitgedeeld is geweest bij Feyenoord, die niet altijd gerendeerd heeft in sportieve waarde op het veld. En dan die salarismassa moest afgeboekt worden. Die moest drastisch dalen. Je hebt ook je afschrijving van die transfers die gebeurd zijn. Dat betekent, op het moment dat die jongens gekocht worden, wordt dat over meerdere jaren gespreid. Dan moet je ook die afschrijving doen dalen. Zodanig dat je als club terug in gezonder financieel vaarwater komt. En vervolgens heb je ook dat het nodig is dat je kijkt om structureel te groeien. En dat je niet alles zet op één window. Want dan is het gevaar dat je jezelf dermate pijn moet doen te groot. Dat risico willen wij niet lopen. We willen structureel groeien met Feyenoord. En er zijn er heel veel goede spelers aanwezig op het veld. Er zit heel veel goede jeugd. En wij zijn ook van overtuigd dat de jongens die we gehaald hebben, dat we die kunnen ontwikkelen tot nog betere spelers.
0: Dus al die supporters die zich afvroegen: er wordt voor tientallen miljoenen momenteel verkocht bij Feyenoord, waarom wordt er niet gewoon een nieuwe spits gehaald? Nou, Davy Rigaud, de technisch directeur van Feyenoord, zegt eigenlijk omdat het financiële probleem van Feyenoord veel groter was dan alleen de transfersom op de bank. Ja, dat is in ieder geval een heel ander verhaal dan: de directie had geen zin om geld uit te geven. En dan Ueda. Nou, nog een interessant detail uit hetzelfde verhaal is: Feyenoord had eerder deze zomer 25 miljoen euro voor Ueda kunnen krijgen van het Turkse Fenerbahçe. Maar Ueda wilde zelf helemaal niet naar Turkije toe. Hij wilde per se naar een top 5 competitie. Uiteindelijk werd het dan Lille. En daar boden ze 15 miljoen voor hem en is hij toen verkocht. Ondertussen heeft hij al mogen scoren daar, dus daar zijn ze hartstikke blij met Ueda. Rigaud zegt dat je een speler niet simpelweg naar Turkije kunt sturen omdat daar 10 miljoen meer wordt betaald. Dat zet dan ook weer de hele discussie over die vermeende fooi van 15 miljoen euro voor Ueda toch weer in een iets ander daglicht. Want het is een samenspel tussen de club, degene die hem graag zou willen hebben, en natuurlijk uiteindelijk de speler ook. Dit is GPR Sportradio. Goedemorgen.

BBQ Band en On The Beat bij GPR Sport Radio. Goedemorgen, het is vandaag 4 september 2026 en we gaan terug naar 4 september 1972. En dat waren de Olympische Spelen in München. Amerikaanse zwemmer van 22 jaar heet Mark Spitz. En op deze dag in 1972 wint hij zijn 7e gouden medaille. 7 onderdelen, 7 keer goud en 7 wereldrecords. Het was echt een krankzinnig Olympisch record dat 36 jaar lang bleef staan. Tot Michael Phelps in Beijing 8 keer goud won. Spitz stopte daarna onmiddellijk met wedstrijdzwemmen. Nogmaals, hij is 22 jaar. 7 gouden medailles in 1 spelen. En dan bedenken, ja, dit lijkt me nou een mooi moment om even iets anders te gaan doen. Goed, ze hebben het nog steeds over hem daar in Amerika. Maar Michael Phelps, ja, die ging daar eens een keertje keihard overheen. Toen hij in China 8 keer even iets neerzette wat ook echt ongekend was. Dit is GPR Sport Radio. We houden het van het heden, maar ook van het verleden nog steeds goed te

0: Bill Medley en Jennifer Warnes en I've Had the Time of My Life bij GPR Sportradio. Vanmorgen hoorde ik in de ochtendshow hier met Ronald van der Geer een interessant verhaal. En dat vind ik zelfs een discussie waard. Leuke wil ik het niet noemen, een leuke discussie is het zeker niet. Maar goed, Nederland heeft gisteren zijn selectie bekendgemaakt voor het WK wielrennen in het Canadese Montreal. Kopman gaat worden, en dat zal niemand verbazen, Mathieu van der Poel. Gaan heel veel anderen ook mee, waaronder good old Bauke Mollema. Maar er ontbreken nogal wat namen. En daar heeft Koos Moerenhout, de bondscoach van het Nederlandse wielerteam, dat daar gaat meedoen. Die heeft daar wel een mening over. En hij legt ook uit wat er nou precies aan de hand is. Want grote namen ontbreken.
1: Goed. Dat zijn ook renners die, om te beginnen met Tijmen, is zeker een renner die op zo'n wedstrijd er graag bij zou hebben. Alleen na Giro en Tour heeft Tijmen en zijn ploeg, daar hebben ze een andere keuze gemaakt. En zetten ze eigenlijk vol in op het Italiaanse blok, wat direct na het WK komt. Dus hij was niet beschikbaar. Hetzelfde eigenlijk met Dylan, die zich... die zichzelf al in het vroeg stadium, dat hij aangaf dat dit parcours voor hem te zwaar was om een leidende rol te kunnen betekenen. Dat zijn berichten waar je het mee hebt te doen. Daar vind ik absoluut iets van. Maar dat is ook de manier zoals wielrennen is geëvolueerd.
0: Ja, hij kijkt er mooi diplomatiek naar, deze Koos Moerenhout. Maar hij hoort eigenlijk behoorlijk goed wat hij ervan vindt dat een commerciële ploeg bepaalt dat een van Nederlands beste renners niet meegaat naar het WK in Canada en Montreal. Ja goed, daar vinden wij ook wat van.
2: De spraakmaker.
0: Als de bondscoach je voor een WK wil selecteren, dan moet je land voorrang krijgen boven het programma van je eigen commerciële ploeg. Hoe kijk jij ernaar? Laat het eens even weten via de app van GPR Sportradio. Als de bondscoach dus jou wil selecteren, dan moet die keuze belangrijker wegen dan het belang van jouw commerciële ploeg. Kom maar door via de app, je weet ons te vinden.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
2: Deze week in de bonus. Alle AH Bakkersbrood Le Pen, 1 plus 1 gratis. Alle Danio 450 gram, 1 plus 1 gratis. En Hak, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring, nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
2: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
3: Deze week is het de week tegen kanker.
4: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
5: Jij waarschijnlijk ook.
6: Iemand die je dierbaar is.
7: Of was.
8: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
7: En de beste zorg.
8: Voor wie geef jij?
9: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
10: KWF. Tegen kanker voor het leven.
11: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 180, nu voor €990. Swiss Sense.
8: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
9: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
10: KWF. Tegen kanker voor het leven.
12: Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
13: Nog 309.000.
14: Oké, okay. Elektrisch en garantie?
15: 7 sturen.
14: Alcantara bekleding. En,
16: omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
17: Kijk eens, gevonden.
16: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
12: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
18: Vodafone. Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
19: nu
18: Coca-Cola. 2 liter voor maar €1,69.
19: Nu haal hè. Dus niet straks.
20: Fans van voordeel.
18: Aldi.
21: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
18: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Kroki chips, zak van 200 gram, nu maar €1,39.
19: Nu hou hè, dus niet straks.
20: Fans van voordeel.
18: Aldi.
22: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
23: Een stralende huid voor jouw beauty budget bij Trek Pleister. Nu L'Oréal Paris en Garnier gezichtsverzorging en reiniging 1 plus 1 gratis. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trek Pleister, waar kunnen we je blij mee maken?
22: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
24: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BITNL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
25: GPR Sportradio. Verkeer.
26: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan intussen een paar opvallende files. Op de A7 van Heerenveen naar Groningen sta je bij Drachten 10 minuten vast door een ongeluk en de linkerrijstrook is dicht. De N278 in het zuiden van het land is in beide richtingen dicht tussen Gulpen en Wittem door een ongeluk. En op de A12 Arnhem richting Duitsland staat het vast voor de grens. Daar heb je 10 minuten op onthoud door controles.
25: GPR Sportradio. Sportradio. Koffie en Classics met Rick van Veldhuizen.
0: Zometeen voor de eerste keer om 11:45 de minimix met Ben Liebrand. En zometeen ook antwoord op de vraag: als de bondscoach van het wielrennen jou vraagt om uit te komen voor je land, kies je dan voor je land of kies je dan voor je ploeg? Zometeen hier meer bij GPR.

Feel My Face. The Weeknd hoorde je bij GPR Sport Radio. Get ready for the weekend, of moeten we zeggen get ready for the Liebrand. Want zometeen hij om 11:45 met voor de eerste keer de minimix op dat tijdstip. Als een soort van boost richting het weekend, want je moet nog een halve werkdag. We gaan je graag een klein beetje aanzetten. Dan, de vraag die wij hebben uitgezet is: als de bondscoach voor een WK wil selecteren, jou wil selecteren, moet het land dan voorrang krijgen boven het programma van je commerciële ploeg? En dan heb ik het over de wielrenners van Nederland. Want daar is de discussie momenteel over. Thijs uit Raalte zegt: Oranje gaat altijd voor. Een WK is één dag per jaar. De ploeg heeft nog tientallen andere koersen. Dus huppakee, niet zeuren. Esther uit Dokkum, Ineos betaalt toch zijn salaris? Ja, dan vind ik dat de ploeg uiteindelijk ook mag bepalen welk programma het beste is. Ja, gaat dan toch weer over geld, hè? Maarten uit Borger zegt: als een renner zelf liever voor zijn ploeg rijdt, is dat prima. Maar een ploeg moet een WK-selectie toch vooral niet gaan blokkeren. Dan hebben we Chantal uit Sluis. Bij voetbal accepteert niemand toch dat Real Madrid zegt tegen Oranje: Frenkie de Jong mag niet opgeroepen worden. Oh, oh. Chantal, we gooien wel even twee teams door elkaar. We hebben het over Barcelona dan in waarschijnlijkheid. In alle waarschijnlijkheid. Maar goed, waarom is dat bij wielrennen dan wel normaal? Waarschijnlijk is het echt iemand die houdt van wielrennen, niet van voetballen. Herman uit Kuik. Wielrennen werkt nu eenmaal anders. Voor een ploeg zijn die Italiaanse koersen commercieel misschien belangrijker dan het

Het zal allemaal wel. Natuurlijk, money makes the world go round. Ook bij sport. Maar ja, soms is je landsliefde belangrijker nog dan je clubliefde. Maar goed, wie ben ik? Ik ben ook maar iemand met een mening. En waar hoor je die? Inderdaad, hier bij GPR Sport Radio. Hallo, hallo, leuk dat je luistert. Wij gaan keihard richting het weekend en ook keihard richting de minimix van Ben Liebrand.

0: plaatje altijd een beetje loskoppelen. Ja, in mijn hoofd zit er een soort van rap dat erbij hoort. Maar Michael McDonald gewoon helemaal solo alleen. Eigenlijk veel lekkerder nog. Keep Forgetting hoorde je bij GPR Sportradio. Daar luister je naar. Ja, normaal gesproken zitten we vol met sportberichten. En dat vinden we erg leuk om te brengen. We zijn daar ook uniek in Nederland om dat 24-7 te doen. Dus dat is fantastisch. Dit is overigens dag nummer 7 dat we dat doen. En morgen hebben we er alweer een hele week op zitten. En ik moet zeggen, het bevalt mij. Hopelijk jou ook. Laat het even weten via de app van GPR Sportradio. Maar dan nu, get ready for de Liebrand. Want hij is er weer. De man met zeer bijzondere mixen. Met ook af en toe mashups. Dat ik denk van, hoe krijg je dit dan weer voor elkaar? Ik heb het gevoel dat het vandaag weer zover is. Ben, goedemorgen.
1: Ja, we helpen je nog even de vrijdag door met dit muzikale espresso shot. Een minimix met hoge energie. Ik ben aan de gang gegaan met Soft Cell Tainted Love. Of misschien ook met wat anders. Je gaat het beleven.

0: hoe dan, Ben? Helemaal te gek. Tot volgende week, man.
1: Helemaal top. Tot volgende week met de Minimix op de vrijdagochtend.
0: En geloof mij, daar ben ik bij, Ben. Dus maak je geen zorgen. Nee, echt waanzinnig. Mooie combinatie tussen een oud liedje van de Wallace Collection, Daydream. Volgens mij was het wel een ander koortje. En een nummer van Soft Cell. En dan zo door elkaar heen. Ja, weet je, ik verzin ze niet, maar hij wel. En volgende week komt er ongetwijfeld weer een schitterende nieuwe. Wij hebben straks om 12:30 hebben wij vrije training nummer 1. En later vanmiddag om 16:00 vrije training nummer 2. En dan heb ik het over de vrije trainingen voor de Grand Prix van Monza. Gaat het rood kleuren of gaat misschien Max Verstappen nog een vondertje doen? Ik kan je vast mededelen voor de mensen die zometeen vrije training 1 willen meekijken. Max zit er niet bij. Die heeft zijn auto heel even, de RB22, weggegeven aan een vriendelijke Japanner die er even mee mag rondrijden. Maar bij vrije training 2 is Max er wel weer gewoon bij. Beide trainingen natuurlijk met de flitsen van Olaf Mol hier bij GPR Sportradio.

Eagle Eye Cherry. En Safe Tonight bij GPR Sport Radio. Wij doen meer dan alleen Formule 1. Natuurlijk zometeen wel tussen 12 en 2 vrije training nummer 1 met Olaf Mol en Alexander Stevens. Maar om 12:45 begint etappe nummer 13 in de Vuelta a España. 192,8 kilometer van El Moñácar naar Loja. En het opmerkelijke is daarvan dat de allereerste serieuze klim begint vrijwel meteen. 14,1 kilometer klimmen. Dus wie vandaag in de vlucht wil zitten, moet eigenlijk vanaf de start al meteen volle bak gaan. Daarom wordt Wout van Aert nadrukkelijk gezien als een van de grote kanshebbers. Hij kan klimmen, hij kan sprinten en ja, de finale is niet zo zwaar dat hij daar automatisch zal worden gelost. Enrique Mas die kan vandaag waarschijnlijk iets rustiger gaan ademhalen. Die moet zich ook nog gaan voorbereiden op de tijdrit rondom Jerez. De echte strijd om het klassement wordt vooral dit weekend weer verwacht. En dan nog wat laatste dienstmededelingen en dan hebben we het over atletiek. Vanavond begint in Brussel de finale van de Diamond League. En meteen Nederlandse kansen. Om 6:30 Jessica Schilder voor het kogelstoten. En zij is dit seizoen de enige vrouw ter wereld die boven de 21 meter heeft gestoten. Dan om 6:50 Jorinde van Klinken met discuswerpen. Om 7 minuten, nou iets eerder zelfs, 8. 8:30 Lieke Klaver en Mirte van der Schoot op de Invitational 400 meter. En om even na 9:00 Maureen Koster op de 5000 meter. Morgen volgen onder andere Nadine Visser en Femke Broeders-Bol gaat ook op de 800 meter lopen. In totaal zijn dit weekend 7 Nederlanders actief in Brussel. Inderdaad bij de Diamond League. Dit is GPR Sportradio. Leuk dat je luistert.

Een beetje zoals we ons ook voelen hier bij GPR Sport Radio. Als een soort van sportfamilie. We are family. Mijn doordeweekse bijdrage zit erop. Maar je weet het, hè. Hele weekend gaan we door. En echt zo intensief als afgelopen weekend. En misschien nog wel intensiever dan dat. Want er is ook nog Formule 1 op Monza. Is dat niet lekker? Hoe dan ook. Ik wens jullie een heel fijn weekend. Geniet van elkaar. Wat mij betreft graag tot maandag. Maar blijf luisteren naar GPR Sport Radio. Het hele weekend door.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 12 uur.
2: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Thijs Bennema. Bijna alle verdachten die zijn opgepakt na het geweld in Overasselt zijn voorgeleid bij de rechtbank. Ze worden allemaal verdacht van moord en of doodslag. Twee zijn niet voorgeleid, zij konden naar huis. Er zitten nu 32 mensen vast. Bij het schietincident in Overasselt werd een bewaker vermoord, twee agenten raakten gewond. Het kind dat vanmorgen dood werd gevonden in een huis in het Gelderse Eerbeek is een jongen van 12. De politie denkt dat hij het slachtoffer is van een misdrijf en heeft iemand opgepakt die ook in het huis woont. Omwonenden zeggen tegen regionale media dat er een gezin woont met twee kinderen, een jongen en een meisje. Bij een verfcoatingsbedrijf in het Noord-Hollandse Zwaag is iemand om het leven gekomen toen hij in contact kwam met een chemische stof. Een collega raakte zwaar gewond. Het is niet duidelijk om welke stof het gaat. De hulpdiensten zijn massaal aanwezig voor het bedrijf. Er komt een speelfilm over prinses Beatrix. De film wordt gemaakt door dezelfde makers als de serie Maxima en gaat over de 3 decennia dat Beatrix op de troon zat. Wie de titelrol mag spelen is nog niet bekendgemaakt. Het Koningshuis doet het goed op tv, want er komt ook een serie over Mabel en Margarita. Vanmiddag trekt een gebied met regen van noordwest naar zuidoost over het land. Later klaart het vanuit het noorden op. Het wordt 19 tot lokaal 25 graden.
1: GPR Sportradio. Verkeer.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Langzaam maar zeker wordt het zoals gebruikelijk op vrijdag al wat drukker op de weg. Wat opvalt is de A12 vanuit Arnhem. Daar heb je voor de Duitse grens door controles 20 minuten oponthoud. De A4 van Rotterdam naar Den Haag staat een auto in brand bij Vlaardingen. De parallelbaan is dicht en de vertraging nu 5 minuten. In het noorden staat file bij Drachten op de A7 van Heerenveen naar Groningen door een ongeluk. Het oponthoud is bijna 10 minuten.
4: Get ready for the OG.
5: All y'all bitches wanna look like me.
6: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
7: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week Plus hamburgers, 50% korting... een dubbel fris en appelsientje fruitdrink... een pak van 1 of 1,5 liter, 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken buddies. We doen met je mee, Plus.
8: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk, kom maar dan.
9: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
10: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
11: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
10: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
9: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
12: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
13: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschapontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
14: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libelle. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
15: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
16: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
15: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
16: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
15: En als je voor jezelf werkt?
16: Ook gewoon één factuur per maand.
15: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
17: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
18: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.
19: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
20: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
21: Phew, we kunnen weer.
20: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
19: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
22: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt. Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Alexander Stevens.
23: Goedemiddag, je vrijdagmiddag. Het is 6:06. In het voetbal heeft technisch directeur Davy Rigo van Feyenoord de recente transferperiode als noodzakelijk bestempeld. Zometeen hoor je hier de details.

0: Weer Sportradio. Het is 9 minuten over 12 met Keen. En is it any wonder?
1: GPR Sportradio.
2: Sportradio.
1: Voetbal update.
0: Smakelijk eten tijdens je lunch. En in het voetbal heeft de technisch directeur van Feyenoord, Rigo, de recente transferperiode in Nederland als zo noodzakelijk mogelijk bestempeld. De club liet deze zomer 21 spelers vertrekken uit Rotterdam. Onder andere de topscorer uit de Eredivisie, Ueda. Volgens Rigo was er sprake van nood bij Feyenoord en was de verkoop nodig van alle spelers om de club financieel gezond te houden. Hij gaf echter ook aan een dergelijke uittocht in de toekomst wel te willen vermijden. En de focus ligt dan nu, logischerwijs, op het bouwen van een nieuw stabiele ploeg in Rotterdam. Daarover gesproken, ze hebben daar in Rotterdam een nieuw hoger bod binnengekregen op Moussa. Ja, en dat is van Al Ittihad. Dat is een club uit Saoedi-Arabië. Ze zijn inmiddels bereid om 37,5 miljoen euro te betalen voor de speler. Dit nieuwe bod zet de Rotterdamse clubleiding natuurlijk voor een lastige beslissing. Het is de vraag of Feyenoord een dergelijk substantieel bedrag kan en ook wil weigeren voor deze aanvaller uit Algerije. De komende dagen zal moeten blijken of de transfer naar het Midden-Oosten definitief wordt. Het is je vrijdagmiddag met natuurlijk ook Formule 1. We hebben de eerste vrije training straks op het circuit van Monza. Die vrije training houden we voor je in de gaten. Beter gezegd, Olaf Mol houdt hem voor je in de gaten. En zal dan straks vanaf 12:30 regelmatig even inbreken met updates hoe de situatie tijdens de eerste vrije training verloopt daar in Italië. Dus geen algeheel geheel dus verslag. En het blijft even bij de updates. Maar je mist hier helemaal niks.

0: en Jocelyn Brown en Always There. Het is 11:15. We hadden het net al over de uittocht bij Feyenoord. Een van die voetballers is de topscorer in de Eredivisie, Ueda. Hij heeft een droomdebuut beleefd bij zijn nieuwe club Lille. De spits die natuurlijk vanuit Rotterdam daar is aangekomen, was gisteravond de uitblinker. Want hij scoorde. Ze won ook gelijk met 1-0, dus hij was van waarde. De wedstrijd van Lille was tegen Toulouse. Ueda maakte het enige doelpunt van de wedstrijd. En de trainer van Lille, Ancelotti, was na afloop lovend over de Japanse international en stelde dat de club hem precies voor dit soort beslissende momenten heeft binnengehaald. De wedstrijd werd trouwens door, en dat is wel grappig, door Ancelotti als afschuwelijk omschreven. Zit daar je hele helft al zijn stinkende best te doen? En wat vond u van de wedstrijd? Afschuwelijk. Ja, dat is ook niet echt motiverend, maar goed. Botik van de Zandschulp, goed nieuws. US Open, grote verrassing daar in New York. Want in de tweede ronde heeft hij, de als zesde geplaatste, Alex de Minaur verslagen. Dat deed hij in 3 sets. 6-4, 7-5 en 6-2. En dat is knap, want Botik van de Zandschulp is de nummer 70 van de wereld. Maar hij speelde een overtuigende partij tegen de Australische wereldtopper. Het is een opsteker natuurlijk voor de jonge man uit Veenendaal, die op het Grand Slam toernooi in New York wel eens vaker boven zichzelf uitstijgt. En is dus, gefeliciteerd, door naar de volgende ronde.
1: GPR Sportradio. Sportradio.

0: VPR Sportradio, Stella Lefty en Basten. Lekker. Het is bijna 10:50. In het voetbal heeft de Engelse club Arsenal een clubrecord gevestigd met de verkoop van Martinelli. Die hebben ze verkocht aan Al Hilal. Hoewel de transfersommen van boven de 100 miljoen eigenlijk steeds gebruikelijker worden in Engeland, in de Premier League, betekende deze overgang van de Londense club een nieuw record voor een uitgaande speler. Het vorige record van de club stond al geruime tijd, maar met de verkoop van de Braziliaanse aanvaller is deze nu verbroken. Een nieuwe financiële mijlpaal daar. Dus bij Arsenal. Maar hoeveel? Dat is dan weer een raadsel.
1: GPR Sportradio. Formule 1 update.
0: Zo direct begint de eerste vrije training in Italië. Olaf Mol die gaat ons voorzien van de updates. Hij zit er klaar voor. Gisteren, misschien heb je het wel op de socials gezien, heeft Lewis Hamilton een bijzonder moment beleefd daar in Italië. Hij was namelijk samen met zijn moeder Carmen naar een evenement voor Ferrari-fans. Dat was in het centrum van Milaan, bij de iconische Duomo. En hij kwam het podium op, Charles Leclerc stond er ook. En hij zegt, hier is mijn mama. En het publiek ging helemaal compleet uit zijn dak. Het was echt leuk om te zien. Hamilton beschreef achteraf het samen zijn met zijn moeder te midden van de Italiaanse autosportfans als een van de meest hartverwarmende momenten in Italië. Het bezoek onderstreept ook de speciale sfeer eigenlijk die hangt rondom het raceweekend in Monza. Niet alleen voor de coureurs, maar ook voor de racefans. En natuurlijk is er dan straks op zondag dat iconische moment op het podium. En de vraag is dus, wat gaat Kimi Antonelli doen tijdens zijn thuisrace? Dat houden we voor je in de gaten uiteraard hier. Zowel de kwalificatie als de race live te volgen met het commentaar van Olaf Mol en Jack Ploy. En zo direct dus, over 10 minuten begint VT1. Lekker hier blijven, dan mis je niks. Wij zijn GPR Sportradio.

0: sugar.
1: Het is GPR Sportradio. Het is 3 minuten voor 1:30 bijna. Het is een dag met veel bewolking. Regen boven het midden en het noorden van het land. Die trekt weliswaar weg geleidelijk naar het zuiden. Maar het is er nog wel. In het noordwesten breekt later de zon ook nog door. De maximum temperatuur vandaag tussen de 20 en 23 graden. Morgen dan. Lekker sportdagje, ja. Zon en wolken wisselen elkaar af. Heel kleine kans op een buitje in de loop van de middag. De temperatuur ligt morgen rond de 20 graden. Zo'n lekkere temperatuur. Ja, zo'n temperatuurtje van, ik ga eens even lekker hardlopen en dat soort zaken. Zometeen hier. Ja, we gaan ons opmaken voor de eerste vrije training. We gaan je verwennen als het gaat over updates en bijpraten. Olaf Mol zit er klaar voor. Je hoort hem zometeen.

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor 9,95 op vitepro.nl.
2: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welco Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welco.nl. Welco, weet wat te doen.
3: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
4: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
3: En met het advies van Essent weet je zeker welk energiecontract voor jou een slimme keuze is. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
5: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Deze actie betekent giga goedkoop inslaan bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken zoals Axe, Dove, André Lon. En een set trendy tegeltjes cadeau. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
5: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
7: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
8: Schat?
9: Hm?
8: Zeg, ik ga even Boer zoekt vrouw in bad kijken.
9: Boer zoekt vrouw in bad? Hé, hey, ze verzinnen steeds gekkere dingen. In bad.
8: Mafkees.
10: Stream tv zoals jij dat wilt. Kijk overal in huis. Dus ook in bad. NL ziet. Slim bekeken.
11: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Joma salades 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's koffiepads ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
10: Nu bij NL Ziet. De eerste 3 maanden 50% korting. NL Ziet. Slim bekeken.
12: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
13: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
14: Yes! Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent 10 dagen lang de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
15: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
16: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt CompuTrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. CompuTrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op CompuTrain.nl.
17: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
18: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
19: GPR Sportradio. Verkeer.
20: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Zoals gebruikelijk op vrijdagmiddag wordt het al drukker op de weg en het verkeer kan her en der ook last hebben van regen. Wat opvalt zijn ook de Duitse grenscontroles. Op de A12 vanuit Arnhem heb je voor de grens 20 minuten oponthoud. De A1 vanuit Hengelo is de vertraging 10 minuten. De A7 in het noorden staat file van Heerenveen naar Groningen tussen Drachten en Frieschepalen. Vertraging is een kwartier na een ongeluk. Op de A4 van Rotterdam naar Den Haag heb je bij Vlaardingen vertraging doordat er een auto in brand staat. De parallelbaan is daar dicht.
19: GPR Sportradio.
0: Sportradio.
19: Alexander Stevens.
21: Even een mededeling voor iedereen die zit te wachten op het commentaar van de eerste vrije training. Wij gaan dat doen in updates met Olaf Mol tussen de platen en de andere sportitems door. Blijf hier, dan mis je helemaal niets.

0: Sportradio. Het is 7:07. En ik zei het zojuist al en ik zal hem nog een keertje even uitleggen. De eerste en tweede vrije training vandaag hoor je in update-vorm. Betekent dat we de reguliere uitzendingen daarvoor gebruiken. En betekent dat Olaf Mol tijdens de reguliere uitzendingen inbreekt en je daarover bijpraat.
1: GPR Sportradio. Formule 1 update.
0: En daarmee gaan we dus nu gelijk naar Olaf, want die zit inmiddels natuurlijk compleet in Italiaanse sferen, denk ik.
2: Ja, dat is zeker. Goedemiddag, hartelijk welkom. Ja, ze zijn begonnen. Ze hebben nog 52 minuten en een beetje te gaan. De banden die Pirelli meegenomen heeft naar Monza, wat vroeger natuurlijk de Temple of Speed was. En dit weekend wellicht de Temple of Superclipping gaat worden. Want ja, daar hebben je zulke lange rechte stukken. Ze hebben het laden van de batterijen zo laag gezet dat het uiteindelijk voor de heren nog een beetje goed moet komen. Maar de verwachting is dat ze zo'n 3,5 seconden langzamer zullen zijn dan in 2025. Het is trouwens ook zo'n vrije training waar er verplicht nieuwe jongetjes aan de start staan. Althans zijn een paar die wel vaker gereden hebben, maar de zogenaamde reservecoureurs. Ayumu Awasa rijdt voor Red Bull in de auto van Max. Luke Browning rijdt voor Williams in de auto van Alexander Albon. En Paul Aaron rijdt dit keer voor Alpine in de plek van Pierre Gasly. De eerste man die naar buiten ging was Asumu Iwasa in die Red Bull dus. De eerste man die de tijd neerzette was George Russell. Deed dat in een eerste getijnde ronde van 1.25.2. Om je een idee te geven, vorig jaar aan het einde van de eerste vrije training reden de heren 1.20.1.1.7. Maar daar gaan ze dit jaar dus in alle waarschijnlijkheid niet aankomen. Natuurlijk zitten we ook nog met de situatie dat Yuki Tsunoda gewoon weer bij Racing Bull zit. En dat onze vrolijke vriend in de andere Red Bull, dat hij gewoon zijn best moet doen. Liam Lawson gaat trouwens op dit moment, as we speak, naar de voorlopig snelste tijd, 24-3. Norris sluit aan op een derde positie. En als Lawson dit weekend afmaakt in die Red Bull, dan heeft hij dus meer invalbeurten in de Red Bull gereden dan wedstrijden gereden toen hij gecontracteerd was bij Red Bull. Want dat waren er maar twee. En toen reed hij stinkend stijf achteraan. Kimi Antonelli, de jonge Italiaan die natuurlijk heel veel Italiaanse ogen op zich gericht heeft op dit moment, zal denk ik niet zo heel erg bezig zijn met puur pace, de echte snelheid, de kwalificatiesnelheid, want die heeft hij niet nodig. Hij moet achteraan starten omdat ze een nieuwe motor bij hem gaan steken. En die nieuwe motor, dat is trouwens gewoon een vervanging van de huidige. Ja, dat snap ik als je denkt, dat je zegt, wat wil hij nou? Ja, dat dus. Maar dat is geen motor met een motor-upgrade. En als hij die later dit jaar gebruiken wil, dan moet hij nog een keer een gridstraf doen. Maar ze wilden gewoon zeker zijn. En dan is Monza wel een goede plek om dat uiteindelijk te doen. Wat er ook gebeurt, al traint hij naar de snelste tijd, hij zal gewoon achteraan moeten sluiten. Verstappen ze dus aan de kant. Albon zit dus aan de kant. En Gasly zit dus aan de kant. Nog wat wel weten over de banden. De mannen hebben meegenomen van Pirelli de harde C3, de medium C4 en de soft C5. En Lawson is op dit moment dus het mannetje wat het veld aanvoert met nog zo'n 49 minuten en 30 seconden te gaan in vrije training 1 in Monza.
0: Even voor de duidelijkheid, Olaf, we krijgen behoorlijk wat reacties logischerwijs op de WhatsApp binnen. Mensen die vragen of wij dus inderdaad de eerste en de tweede vrije training nu laten vallen voor updates. Jij bent dus op het moment dat er wat is, ben jij er ook bij. Breek jij in bij mij in het programma. Hè? Dus ze missen niks.
2: Nee, ze missen zeker niks. En we hebben ook nog het geluid van het circuit is er ook wel lekker bij. Terwijl George Russell eventjes een beetje buiten de baan gaat. Maar maak je geen zorgen. Er zijn natuurlijk, als je tv hebt, zit je lekker thuis tv te kijken naar Viaplay of naar de F1 Pro TV app. En wij zijn natuurlijk tegenwoordig met GPR Sportradio voor als je aan het werk bent, onderweg bent en dat soort dingen. Vanaf morgen, derde vrije training, kwalificatie en de race. All the way, zoals je van ons gewend bent.
1: GPR Sportradio. GPR.

0: VPR Sportradio, het is 1:15 en het Formule 1, de VT1 van Monza is bezig. Als er wat te melden is, dan hoor je het uiteraard hier. Olaf Mol zit het voor ons te volgen. We zenden de eerste en de tweede vrije training niet zoals je van ons gewend was helemaal uit. Want we zijn VPR Sportradio en er is meer sport. Zo is er ook nieuws over de trainer van AS Roma, Gasperini. Hij is namelijk diep onder de indruk van de Nederlandse voetballer Donjel Malen. De Nederlandse aanvaller is dit seizoen in de Serie A uitstekend begonnen. 5 doelpunten in de eerste 2 wedstrijden. Dat zijn mooie cijfers. Trainer Gasperini stelt dat Donjel Malen in zijn huidige vorm zelfs het doelpuntenrecord in de Italiaanse competitie zou kunnen gaan verbreken. Het zijn lovende woorden van de ervaren coach en die onderstrepen eigenlijk de ontketende start die de Oranje International daar heeft in Italië en zich direct tot een sleutelspeler bij zijn club heeft ontwikkeld. Ook het nieuws natuurlijk rondom de US Open in Amerika, want de Nederlandse tennisser Botik van de Zandschulp die heeft voor een grote verrassing daar gezorgd in New York. In de tweede ronde versloeg hij namelijk de als 6e geplaatste Alex de Minaur, een Australier. Van de Zandschulp is nummer 70 van de wereld. Hij speelde een overtuigende partij tegen de Australier. Het is een opsteker voor de Veenendaler die op het Grand Slam toernooi in New York wel eens vaker boven zichzelf uitstijgt. We gaan gelijk even nu naar Italië. We gaan naar Monza, Olaf Mol.
1: Ja, de mannen zijn lekker bezig. Ze hebben nog 3 kwartier te gaan en de Ferraris gaan naar buiten. En dan weet je op Monza, als de Ferraris naar buiten gaan, dan is het natuurlijk een dik feest. Het was in dit geval Charles Leclerc, maar bij het uitkomen van de Della Roggia had hij even een momentje. Schoot hij even door. Goeie nieuws is dat Liam Lawson, die zojuist nog snelste was, nu achter George Russell en Lando Norris, nog steeds derde staat. En we weten met z'n allen, als de Red Bull out of the box, zoals wij het noemen, zodra die pitbox uit is, de baan opkomt, out of the box, meteen relatief makkelijk in die top 3 staat, dan zou het nog wel eens mee kunnen vallen. Want ja, Max Verstappen, die natuurlijk niet rijdt op dit moment, heeft wel aangegeven, ja, het kon wel eens een lastig weekend worden. We moeten kijken hoe we dat doen met de power unit en dit en dat dus en zo. Aan de andere kant is voor iedereen hetzelfde. En als je het beter voor elkaar hebt dan de rest, dan zit je in ieder geval niet in de klap waar de hoeken vallen.
2: GPR Sportradio. GPR.

0: GPR Sportradio, het is 10-1 geworden. En uiteraard houden we voor je de Formule 1 in de gaten. We hebben updates van Olaf Mol, maar eerst voetbal. Want daar heeft Neymar zich kritisch uitgelaten. En dat heeft hij gedaan over zijn eigen club. Is dat netjes in het eigen nest plassen? Waarschijnlijk niet. Het gaat over FC Santos na de uitschakeling in de Copa do Brasil. De aanvaller, Neymar, 34 inmiddels, die in de rust geblesseerd uitviel, was niet te spreken over de staat van het veld. Die zou zo slecht zijn geweest. Ongekend. Via Instagram feliciteerde hij de veldmeester van de club op sarcastische wijze met zijn goede werk. De Braziliaanse vedette hekelde de conditie van de grasmat die volgens hem de slechtste was die hij ooit heeft meegemaakt in zijn carrière. Zometeen gaan we richting het Franse voetbal, want de Franse Voetbalbond heeft een besluit genomen. En dat is niet echt heel erg tof.
1: GPR Sportradio. Formule 1 update.
0: We gaan gelijk naar Olaf Mol. Hij volgt voor ons de verrichtingen tijdens de eerste vrije training op Monza.
2: Ja, klopt. En we hebben op dit moment een rode vlag. Die rode vlag is veroorzaakt door Colton Herta, die in het begin niet op de lijst stond, maar er uiteindelijk wel bij kwam. In de Cadillac. En hij kreeg een boordradio. Colton, you have to stop the car. Dat deed hij tussen Lesmo 1 en Lesmo 2. Het is natuurlijk een circuit wat fantastische bochtennamen heeft. Hè. De Parabolica, die eigenlijk officieel tegenwoordig de Alboreto-bocht heette. En je hebt natuurlijk de Curva Grande, je hebt de Della Roggia, je hebt Lesmo 1, Lesmo 2. Dan kom je bij de varianten de Rettifilio en nog de Ascari, om het maar even in mooie dialecten proberen te zeggen. Technisch probleem, auto aan de kant gezet. En dat betekent dat hij vandaag al voor de tweede keer pech heeft. Want vanochtend in de vrije training van de Formule 2 reed hij zijn Formule 2-auto plat. En Colton Herta is bezig om punten te krijgen voor een superlicentie. Nou, als je auto's plat rijdt in de Formule 2, werkt dat niet mee. Plus dat hij dit jaar echt geen deuk in de pak je boter uit daar. Dus laat dat even duidelijk zijn, dat voorop staan. Rode vlag dus, de klok loopt dan in vrije training gewoon door. Situatie, 1 Norris, 2 Russell, 3 Hamilton, 4 Leclerc. De nieuwe Ferrari-motor bij beide achterin. 5 Colapinto, 6 Lawson, 7 Piastri, 8 Lindblad, 9 Antonelli en 10 Yuki Tsunoda.
1: GPR Sportradio. GPR.

Radio, 1:04. Het is je vrijdagmiddag waarbij Olaf Mol VT1 voor je in de gaten houdt. We hebben niet meer het gehele verslag van de vrije trainingen. We zijn GPR Sportradio geworden. We hebben Formule 1 met heel veel andere sporten. Dus straks ook voetbal en tennis. Maar we zitten er bovenop. De code rood in Monza is zojuist beëindigd. En we praten hier er zo meteen over bij wat er nog meer plaatsvindt. Want die eerste vrije training duurt tot 2:30. De tweede vrije training hoor je ook in updates in de rest van de programmering. Dus ook hier bij de andere presentatoren. En natuurlijk de derde vrije training morgen. Daar heb ik goed nieuws voor je. Die zenden we in zijn geheel uit. Zozeer als we dat ook doen met de kwalificatie en de race. Wij zijn GPR Sportradio.

0: zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: GPR Sportradio.
3: Sportradio.
2: Met het nieuws van 1 uur.
4: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Thijs Bennema. Van de ruim 30 mensen die zijn opgepakt na het geweld in Overasselt, komt het grootste deel niet uit Nederland. De helft van de groep komt uit Frankrijk en voor de rest zijn er mensen uit Algerije, Libië, Oekraïne en België. Maar 11 komen er uit Nederland. Allemaal worden ze verdacht van moord en of doodslag. De verdachte die is opgepakt na de vondst van een dode jongen in Eerbeek is zijn moeder, zeggen omwonenden tegen Omroep Gelderland. De jongen werd vanmorgen dood in een huis gevonden en de politie denkt aan een misdrijf. In het huis zou een gezin wonen met 2 kinderen, een jongen en een meisje. Bij een chemisch bedrijf in het Noord-Hollandse Zwaag is iemand overleden bij een bedrijfsongeval. Er raakte ook iemand zwaar gewond. De twee kwamen in contact met een chemische stof. Wat voor stof is niet duidelijk, maar het is niet schadelijk voor de omgeving. Bij het pand staan veel politie, brandweer en ambulancewagens. Influencer Andrew Tate is door justitie in Roemenië aangeklaagd voor mensenhandel in minderjarigen en seks met minderjarigen. Zijn broer is ook aangeklaagd, maar dan voor medeplichtigheid. De broer Tate woonde jarenlang in Roemenië, maar vluchtte vorig jaar naar de VS. En daar zitten ze nu vast. Vanmiddag trekt er regen over het land, van noordwest naar zuidoost. Later klaart het vanuit het noorden wel weer op. Het wordt 19 tot lokaal 25 graden.
2: GPR Sportradio. Verkeer.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is inmiddels behoorlijk druk. Op de volgende wegen heb je nu de meeste vertraging. Op de A1 Apeldoorn-Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken 10 minuten extra reistijd. Op de A7 Heerenveen-Groningen bij de afrit Frieschepalen een kwartier vertraging. En op de A12 Arnhem-Duitse grens tussen Zevenaar en de Duitse grens is de vertraging 20 minuten door grenscontrole.
6: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed. Altijd onderweg en weinig tijd. Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
7: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
8: nu
7: Coca-Cola 2 liter voor maar €1,69.
8: Nu halen, hè? Dus niet straks.
9: Fans van Voodoo.
7: Aldi.
10: Bij Loetje is alles lekker. We hebben de lekkerste gerechten, je zit lekker en je wordt lekker geholpen. En we zitten altijd in de buurt. Dus kom lekker naar Loetje.
7: Nu ook bij Aldi. Goedkope verse groenten en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. Nederlandse komkommers voor maar 45 cent per stuk. En ook nergens goedkoper. Nectarines. 500 gram, maar 79 cent.
9: Fans van Voodoo.
7: Aldi.
11: Vlieg door je tijdlijn. Dansend online zijn. Om maar altijd dichtbij met Vodafone.
12: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
13: Alles gaat tegenwoordig zo snel kapot, joh. Op het werk is het niet anders. Ik scheur elke maand door mijn kleren.
14: Oh ja? Daar werken jullie zeker niet met Blokledder.
15: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op Blokledder.nl. Je schrijft Blokladder.
12: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
16: Vodafone. Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
17: Deze week bij HEMA vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf €40. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
3: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 180, nu voor €990. Swiss Sense.
18: Pakken ze een podium?
19: Pakken ze een podium?
18: Pak zelf eens een podium.
20: Pak een podium. Ga naar podiumcadeaukaart.nl en zet iemand in de spotlight met een onvergetelijk avondje theater of een spetterend concert. Podium Cadeaukaart. Het cadeau dat bijblijft.
21: Mindchef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment een reis. Boek nu een Mindchef Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten aan de Middellandse Zee vanaf €1099. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar. Bij het reisbureau en op mindchef.com. Mindchef.
22: Topdeals op je favoriete merken voorbijrennen? Ik ben toch niet?
23: Loco.
24: De Lulu.
23: Gek.
22: Dus sprint terug voor een Braun Nevo scheerapparaat voor €599. Mediamarkt.
25: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
26: 18 plus, speel bewust.
27: Ja. Echt serieus?
28: 7, 7, 7, 7, 7.
27: Oh, wat een geld.
29: 50.000.
30: Godverdikke me.
26: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
31: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm... of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app... en krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
26: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
2: GPR Sportradio. Formule 1 update.
32: Ja, daar zijn we nog even. En we zijn nog steeds bezig in Monza. De code rood is inmiddels opgeheven. Dus men is weer onderweg. Ja, er zijn allerlei mensen die af en toe de baan afsteken... en zich verremmen en blauwe vlaggen en gedoe en drukte. En mensen die wapperen en zwaaien. Want er zijn grote verschillen aan het einde van het rechterstuk. Daar waar het gaat over de topsnelheden. Daar heb ik er trouwens wel een paar van. En die zijn, ja, het zijn toch wel lekker. Hè. Het is Monza. Maar ja, 334 kilometer voor Russell. 330 voor Browning. En dan 329 voor Colapinto, Antonelli en Leclerc... 327 kilometer per uur. Ja, dat was toch ooit de Temple of Speed dat we op de 355 zaten. Maar ze zijn allemaal nog bezig, want ook alle compounds van de banden worden op dit moment gebruikt. En er is belangrijk nieuws zojuist naar boven gekomen. Ja, maar je moet echt een end terug. Maak je geen zorgen. Grand Prix van Monaco, weet je nog? Dat gedoe allemaal met die 0,1 te snel in de pitstraat en straffen en niet en wel. En Alpine roepen, ja, maar we hebben nieuw dit en het was niet goed gemeend en het was niet dit. Nou, dat moest dus naar het International Court of Appeal. Die hebben daar een datum voor gezet, dat is vorige week besproken. En wat is het geval? De straffen zijn allemaal weer geïnstalleerd. Oftewel, ons vrolijke vriend Pierre Gasly is die derde plek kwijt. En Isaac Hadjar, die dit weekend niet raced, heeft een podium te pakken. En dat is dan van de Grand Prix van Monaco. Ergens in 1822, weet je. Dat is al in dit kampioenschap best een tijdje geleden. Goede situatie op het asfalt op dit moment. Leclerc is de snelste. Maar ja, op vrijdag een Ferrari. Morgen de Gazzetta della Sport. Je kunt er wel van uitgaan dat ze dat gaan proberen. Russell op 3/10. Hamilton op 15/15. Russell trouwens op een medium band. En Leclerc op een... Russell op een soft en Leclerc op een medium. Hamilton ook op een medium. Dan Antonelli, Lawson, Norris, Lindblad, Colapinto. 9 Piastri en op de 10e plek nog steeds Yuki Tsunoda.
2: GPR Sportradio. Sportradio. Alexander Stevens.
33: Inmiddels is het bijna 10 minuten over 1. En in het voetbal reist de Graafschap vanavond zonder steun van supporters af naar Almelo voor de wedstrijd tegen Heracles. Ja, er is een boycott. Zometeen hoor je hier de details.

0: Het is 13 over 13. Oftewel een dubbele tijd met Ling. Zo zegt hij dat dan op de radio tegenwoordig. Hè? Maar nee, dat zei je vroeger zo. Ja. Zometeen gaan we naar de eerste vrije training op het circuit van Monza met Olaf Mol voor een update. Eerst praat ik je even bij over voetbal, want de Graafschap reist vanavond zonder de steun van supporters af naar Almelo voor de wedstrijd tegen Heracles. Ook de directie van de Graafschap blijft thuis in Doetinchem. De club boycott het duel in de keukenkampioendivisie uit onvrede over een plotseling opgelegde verplichte buscombi voor de meereizende aanhang. Dat is zo opgelegd. De Graafschap is het er niet mee eens met deze maatregel en heeft daarom besloten als signaal de wedstrijd volledig te boycotten. De aftrap, weliswaar, ze spelen, is om 8:00... maar op alle punten waar ze het kunnen boycotten, doen ze het. Dat krijgt nog een staartje. Even naar Nijmegen, naar de Goffer. Daar heeft NEC besloten om Adam Ahaoui en Isaac Hansen niet in te schrijven voor de groepsfase van de Europa League. De Nijmeegse club heeft de definitieve spelerslijst ingediend bij de UEFA. En daar ontbreken dus de namen van deze twee spelers. En ja, dit betekent natuurlijk niet dat ze niet in actie mogen komen tijdens de Europese wedstrijden. Zij mogen dus niet spelen in Europa de komende maanden. De reden voor het niet inschrijven van de tweetal is door NEC trouwens niet gegeven. De motivatie ontbreekt. Inmiddels is het 12:15, hoogste tijd om het laatste kwartiertje in te gaan.
1: Sportradio. Formule 1 update.
0: Het laatste kwartier van de eerste vrije training. Olaf Mol.
2: Ja, het is bijna exact het laatste kwartiertje, want ze hebben nu nog een kwartier te gaan. En dan zit ik even te kijken hoe het gaat met de rookies die natuurlijk in deze eerste vrije training meedoen. Beste van het setje daarin, moeten we toch zeggen, is Paul Aaron. Paul Aaron doet het goed. 14e op dit moment op 1,8 seconden. Ibassa 16e op 2,2. Luke Browning 17e op 2,6 seconden. En Colton Herta heeft natuurlijk al eerder die auto stil en aan de kant moeten zetten. Ze kijken bij het team van Haas natuurlijk ook met wie en wat ze volgend jaar wellicht willen gaan doen. En dus is daar iemand aangeschoven aan de pitmuur. En dat is Jack Doohan, want die schijnt op een shortlist te staan om volgend jaar wellicht in die Haas te gaan zitten. Dat zou dan op de plek van Esteban Ocon moeten zijn. Zelfs de man vooraan is nog steeds Charles Leclerc met een 1.23.008 op een mediumband. Dan Russell op 3/10 op de soft. Derde Hamilton op een mediumband op een halve seconde. Vierde Antonelli op 16e op een soft. Vijfde Lawson op 17e op een soft. En de zesde tijd op een mediumband voor Lando Norris. Terwijl Liam Lawson op dit moment aan een verbetering bezig is. Hij is onderweg richting de Alboreto. Want ja, zo is hij vernoemd, maar voor mij is en blijft het de Parabolica. Die enorme lange rechtdoordraaier opkomen van het rechte stuk. En we checken even met je mee of die daar nog een sprongetje is of kan gaan maken. Het antwoord daarop gaat zijn, jawel, springt op dit moment naar de derde tijd. En dat betekent dat, ja, het lijkt erop dat de Red Bull mee kan gaan doen. Maar ja, dat allemaal nog later vandaag als Verstappen weer achter het stuur van zijn auto kruipt.
1: GPR Sportradio.

0: GPR Sportradio, 2:50. Smakelijk eten tijdens je vrijdagmiddaglunch met Prince. En wij gaan even naar Duitsland, want Bayern München heeft eindelijk wat positief nieuws kunnen delen over de situatie rondom Musiala. De trainer heeft dat gedaan, Compagnie. De Duitse invaller Musiala, 23 jaar is hij, stortte eigenlijk in de voorbereiding op het nieuwe seizoen een aantal keren in, ook op het veld. Dat zorgde voor behoorlijk wat onrust daar. Volgens de trainer is er echter geen reden meer tot grote zorg. Eén dag voor het Bundesliga-duel met Schalke 04 gaf hij aan dat het eindelijk de goede kant op gaat met Musiala. Hij is een belangrijk onderdeel van de selectie uit Beieren en is er misschien dus morgen bij. De definitieve opstelling is nog niet bekendgemaakt, maar zodra die er is, hoor je die hier.
1: GPR Sportradio. Formule 1 update.
0: Ja, we gaan de laatste minuut in van de eerste vrije training. We gaan naar Olaf Mol.
2: Ja, alles nog onder groen op Monza. De Temple of Speed. Nou, de hele hoge topsnelheden worden er tot op heden niet gehaald. Er zijn wel teams begonnen met de zogenaamde longruns. Leclerc rijdt 26-9. Russell rijdt 26-2. Antonelli rijdt 26-2. Norris rijdt 26-5. En Lindblad rijdt 27-2. Dus die moet nog even een beetje bijpakken. Die longruns die vertellen natuurlijk gewoon heel veel over wat je de rest van het weekend wil. Kijken naar de bandenslijtage. Kijken naar waar je moet opladen, waar je moet deployen. Er kwam ook nog een nieuwtje over de mannen van Audi. Audi rijdt dit weekend met een nieuwe versnellingsbak. En die versnellingsbak die is een langere 1 en een kortere 6e versnelling. Eén keer per jaar mag je een aanpassing doen in die versnellingsbak. En dan mogen dus ook de versnellingsbakverhoudingen veranderd worden. Audi kwam erachter dat de motor beter zou oppakken en beter zou lopen als ze die 6 wat zouden inkorten en die 1 wat zouden verlengen. Situatie vooraan ongewijzigd, omdat ze natuurlijk in de longrun zitten. Wellicht dat daar nog verandering aan komt. Maar ik verwacht het eigenlijk niet.
1: GPR

0: GPR Sportradio, het is 4:04.
1: GPR Sportradio. Formule 1 update.
0: Voor het staartje gaan we naar Olaf Mol.
2: Ja, Lewis Hamilton is bezig aan een longrun. Dat gaat eigenlijk best wel oké. Maar de man die de beste longrun heeft, verrassend. Kimi Antonelli, die moet achteraan starten. En die heeft eigenlijk weinig aan kwalificatiespeed. En dus doet hij dat op dit moment ook niet. Het is wel interessant om te zien dat hij als enige in de 1.25'ers rondgaat. Terwijl de rest zijn longrun pace echt in de 1.26 heeft staan. Liam Lawson is er juist naar buiten gegaan weer in de Red Bull op een gebruikte set softbanden, om daar nog even een rondje of 3-4 zijn laatste longrun op te doen. En daarna worden de plaatjes data verzameld. Gaat het allemaal weer naar de fabrieken. Dan gaan ze kijken wat ze later vanmiddag gaan doen. Maar zo dadelijk, na wat we hebben in nieuws en weer en verkeer en noem het allemaal wat erbij zit, komen we natuurlijk nog even met de wrap-up van deze eerste vrije training.
3: Ontvang jij toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
4: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Korenlanders vloerbroden 1+1 gratis. En Calvé pindakaas, alle potten van 350 gram, ook 1+1 gratis. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken Buddies. We doen met je mee. Plus.
5: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle VriendenLoterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
6: Voor wie zijn we ook alweer?
5: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
8: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
9: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
8: Oh, en nu niet?
9: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
8: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
7: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring, nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
10: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
11: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
12: Nu met Club Karwei tot wel 40% stapelkorting op bijna alle deurkruksets voor binnen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
11: Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
13: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
14: NHA.nl.
15: Bij Loetje is alles lekker. We hebben de lekkerste gerechten, je zit lekker en je wordt lekker geholpen. En we zitten altijd in de buurt. Dus kom lekker naar Loetje.
16: Nog 309.000.
17: Oké, elektrisch en garantie?
18: 7 sturen.
17: Alcantara bekleding.
19: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
10: Kijk eens, gevonden.
19: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
7: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
5: Lachend inslaan doe je bij Trekpleister. Nu Parodontax mondverzorging 1+1 gratis. Dan ga je echt van glimlachen.
6: Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
18: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle hakgroenteconserven 1 plus 1 gratis. En alle Iglo viscuisine, viskraam of Fish & Fun ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
20: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
21: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwketen.
20: 5G-internet voor bedrijven van Odido Business.
22: Of je nu na de vakantie vol nieuwe ideeën terug naar kantoor rijdt in je Peugeot 2008... of met hernieuwde energie de kids weer naar school brengt in je 3008... of als sportcoach met je team in je ruime 5008 aan het nieuwe seizoen begint... op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
23: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari... Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: GPR Sportradio. Verkeer.
24: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is al behoorlijk druk op de weg. Er staat bij elkaar zo'n 230 kilometer file. Op de volgende wegen heb je meer dan 10 minuten extra reistijd. Op de A1 Apeldoorn Amsterdam bij Hoevelaken een kwartier. A2 Utrecht Den Bosch bij Kerkdriel een kwartier extra reistijd. Op de A12 Arnhem-Duitse grens bij de Duitse grens 25 minuten oponthoud. A16 Breda-Rotterdam bij Dordrecht Centrum een uur. En op de A76 Geleen-Aken bij de Duitse grens is de vertraging 25 minuten.
1: GPR Sportradio. Formule 1 update.
0: We gaan naar Olaf Mol, want de eerste vrije training in Monza zit erop.
2: Ja, de vlag is gevallen en de heren zijn allemaal lekker onderweg om een proefstartje te gaan maken. Dat doen ze natuurlijk op het rechte stuk. Ja, dat zijn prachtige dingen. MotoGP heeft dat ook. Daar hebben ze dan een hele speciale sessie voor. Die gaan eerst weer naar binnen en dan weer met z'n allen naar buiten. Formule 1 wordt gewoon afgevlagd en gaat dan richting start-finish om het gewoon te proberen en te kijken hoe het allemaal gaat en of die koppeling een beetje wil aanbijten. Maar ja, het zijn de Ferraris 1-2. Goh, je verwacht het niet, hè, op Monza. Maar het is wel zo. Onderling verschil, 1700ste van een seconde in het voordeel van Charles Leclerc. Russell derde op 3/10. Dan Liam Lawson op 4/10 op de vierde positie. Dat is best wel oké. Antonelli vijfde. Hij zit op 16e van een seconde. En dan Lando Norris, Arvid Klimblad. Allebei op 17e van een seconde. Die staan 6e en 7e in de tijdenlijst. Portoletto 8e op 19e van een seconde. Dan Franco Colapinto op een volle seconde. En Paul Aaron, beste van de mannetjes die even in mocht springen. Ja, die zit maar 1/10 achter die Franco Colapinto. Die man komt uit Estland en die kan echt een tandje racen. Dus dat is wel mooi. Hij is beter dan Oscar Piastri, want Oscar Piastri zit ook op 1,1 seconde op de 11e stek. 12e Tsunoda, 13e Hulkenberg, dan Berman Browning in de Williams, Carlos Sainz, Yumo Iwasa in de auto van Verstappen. Esteban Ocon zijn we bij de 16e positie. Zitten we erachter nog met Valtteri Bottas, Lance Stroll, Fernando Alonso en Colton Herta, die topdag gehad. 5 rondjes gereden, ding aan de kant moeten zetten en dat was het. Uithuilen en overnieuw beginnen. En dat overnieuw beginnen is vanmiddag om 4:00, 5:00. Ja, dat zit ik weer te checken. Ja, goed. Ik ga hem even checken.
0: Oké. Okay.
1: GPR Sportradio. Alexander Stevens.
0: Vanmiddag tweede vrije training dus met Olaf Mol. We komen zo dadelijk bij je nog even op terug hoe, wat en waar. De trainer van Atletico Madrid heeft zich uitgesproken over de situatie met Alvarez. Daar hoor je zo meer over hier.

GPR Sportradio, het is bijna 9:09. Smakelijk eten tijdens de lunch. De tweede vrije training komt zo dadelijk om 16:00 hier met de highlights en de updates van Olaf Mol in het programma van Kees Dorrestein. Die zit er dan. We gaan naar het voetbal, want de trainer van Atletico Madrid, Simeone, heeft zich uitgesproken over de situatie van Alvarez. Tijdens een persconferentie vanmorgen gaf hij aan blij te zijn dat de spits uit Argentinië bij de club is gebleven. Simeone benadrukte dat hij erop rekent dat Alvarez zich zal herpakken na een toch wel behoorlijk roerige transferperiode. De trainer gaf aan dat de aanvaller nu de kans krijgt om op het veld recht te zetten wat scheef was en zijn waarde voor het elftal te bewijzen in het komende seizoen. De eerste vrije training zit er dan op in Italië. Je hoort natuurlijk Olaf Mol hier met de updates. Het complete verslag van de derde vrije training hoor je hier ook. De kwalificatie en ook de race. En daarover gesproken, in de Formule 1 verwachte voormalig coureur, kent u hem nog, Juan Pablo Montoya. Veel drama, zegt hij. Dat heeft hij in een interview gezegd. Wat is de waarde daarvan? Drama die hij ziet tussen Hamilton en Leclerc. Volgens de Colombiaan zullen de twee teamgenoten bij het Ferrari-team namelijk dit weekend behoorlijk hard strijden voor de overwinning in Italië. Natuurlijk omdat ze dat willen voor het thuispubliek. Ze willen zich beide bewijzen wat volgens Juan Pablo Montoya voor de nodige spanning en mogelijke conflicten op de baan kan zorgen. Nou, laten we eerlijk zijn, Ferrari hoopt natuurlijk op een sterk resultaat in de thuisrace. Dat is logisch, maar dat wil ieder team. Maar er is natuurlijk wel wat aangelegen om voor je thuispubliek een goede indruk te maken. Nou, daar hebben ze een goede aftrap mee gemaakt, want ze staan 1 en 2 na de eerste vrije training. Want dat staat zo lekker morgenochtend in de krant.

0: paradijs.
1: GPR Sportradio, het is inmiddels langzaamaan richting 2:10 aan het gaan met George Ezra en Green Green Grass. De tweede vrije training als het gaat over het grote prijsweekend in Italië. Straks hier om 4:00. Dan zit hier Kees Dorenstein. En in zijn programma zal Olaf Mol met updates ook weer aanwezig zijn. Goed nieuws voor de liefhebbers. De derde vrije training morgen zal hier in zijn geheel live te volgen zijn. We gaan even naar het voetbal. Luc Brouwers, de voetballer, heeft zijn debuut. Want hij is van Heerenveen overgestapt naar een ploeg in Cyprus. Op Cyprus. Heeft daar zijn debuut voor Omonia Nicosia niet kunnen bekronen met een prijs. Hij kwam dus over vanuit het noorden van Nederland, Heerenveen. Hij is een middenvelder. En speelde gisteren mee in de wedstrijd om de Cypriotische Supercup. Mooi woord is dat. De tegenstander daar was Paphos. En voor het eerst in de clubgeschiedenis van Paphos gingen zij er met de beker vandoor en niet Omonia Nicosia, waar Luc Brouwers speelt. Ze verloren met 0-1. Voor hem dus eindigde zijn eerste optreden in de Cypriotische competitie met een teleurstelling. Gaan we even naar Alkmaar, dichter bij huis. Alkmaar AZ dus. Ze hebben namelijk na het sluiten van de transfermarkt toch nog een speler zien vertrekken. Ja, het is Sadiq, Ibrahim Sadiq. Hij maakt de overstap naar de Amerikaanse Major League Soccer. De buitenspeler heeft namelijk een contract getekend bij de club Colorado Rapids. Eerder op de dag werd ook bekend trouwens dat Utrecht de middenvelder Zidane. Ja, ze hebben hem verkocht. Hij vervolgt zijn loopbaan in Schotland bij Dundee United. Voor beide clubs, AZ dus ook Utrecht, betekent dit een aanpassing van de selectie voor de rest van het seizoen. Zometeen nog even duiken we in de US Open en de resultaten van de Nederlanders. Die zijn verschillend. Je hoort zometeen een, zoals we dat zo mooi zeggen, wrap-up. Een wrap-up op je vrijdagmiddag tijdens je late lunch. Het is bijna 2:10. Wij zijn GPR Sportradio met Robert Palmer en UB40.

Het is GPR Sportradio met Robert Palmer en UB40. Het is 7 minuten is het voor 2 uur geworden. Straks hier Nout van Sommeren en vanmiddag nog Kees Dorrestein. Met in het programma van Kees straks vanaf 4 uur natuurlijk de updates van Olaf Mol. Hij houdt alles voor je in de gaten tijdens de tweede vrije training van de Grote Prijs voor Italië. En morgen dus die derde vrije training helemaal live hier bij GPR Sportradio.

0: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 2 uur.
2: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Thijs Bennema. Het begint er steeds meer op te lijken dat zich een familiedrama heeft afgespeeld in het Gelderse Eerbeek. Daar werd vanmorgen vroeg een dode jongen van 12 gevonden. Een vrouw die daar ook woont is opgepakt. Volgens de Telegraaf is dat zijn moeder die psychische problemen heeft. Het gezin zou uit Syrië komen. De politie heeft gisteravond nog een wapen gevonden in de buurt van Overasselt. Ze doen nog onderzoek in de omgeving na het geweld van afgelopen week. Wat voor wapen het is en waar het is gevonden kunnen ze niet zeggen. Ook wordt inwoners gevraagd te helpen. Als ze een verdacht voorwerp vinden, moeten ze dat bij de politie melden. Een vrouw moet 4 jaar de cel in voor het doodsteken van haar 77-jarige huisbaas. En ook kreeg ze TBS. Ze werkte als sekswerker en huurde het tuinhuis van een man in Amsterdam. De twee kregen ruzie waarop de vrouw vertrok zonder huur te betalen. Toen ze terugkwam om te praten, liep dat uit de hand en stak ze hem neer. Delen van de begroting die over 1,5 week bekend wordt, lekte deze week al uit. En premier Jette gaat daar aangifte van doen. Dat doe ik altijd als er iets uitlekt, zei hij. Maar hij gaf ook aan dat zoiets vaak weinig oplevert. Jette wil met de Kamer wel afspraken maken over stukken die onder embargo worden gegeven. Vanmiddag trekken er flinke regenbuien over het land. Later klaart het vanuit het noorden op. Vanavond valt lokaal nog een bui, maar op veel plaatsen is het droog met opklaringen. Het wordt zo'n 21 graden.
1: GPR Sportradio. Verkeer.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is al behoorlijk druk, bij elkaar meer dan 300 kilometer file. Op de volgende wegen heb je nu de meeste verdraging. Op de A2 Maastricht-Eindhoven bij knooppunt Batadorp een kwartier verdraging door een aanrijding. Alle rijstroken zijn vrij. A16 Breda-Rotterdam bij Hendrik Ido Ambach. 10 minuten extra reistijd door een ongeluk. De rechte rijstrook is dicht. Op de A16 de andere kant op bij Breda is ook een ongeluk gebeurd. Daar is ook de rechte rijstrook dicht, kost je een kwartier. En ook in Brabant een aanrijding op de A50 Eindhoven-Arnhem tussen Os en Ravenstein. Daardoor ruim 20 minuten vertraging. Bij Ravenstein is de linkerrijstrook dicht.
4: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste dingen.

0: Dus even bollen voor een swingende start.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
2: nu
1: Coca-Cola 2 liter voor maar 1,69.
2: Nu halen, hè? Dus niet straks.
3: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness.
5: Sportlife. Sportlife. Sportlife.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
3: Fans van voordeel.
1: Aldi.

0: loterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
0: De megajackpot van 10 september staat op 18,5 miljoen. 18,5 miljoen. Belastingvrij. De tiende kan het gebeuren. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Switch nu naar Ziggo en scoor een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
2: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
4: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
5: Weekenddeal bij Gamma. Deze vrijdag tot en met zondag met de voordeelpas 25% korting op tuinhout. Tuinklusweekend? Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
6: Topdeals op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch niet?
7: Koekoek,
8: de Lulu.
7: Gek.
6: Dus sprint terug voor een HP 14-inch laptop voor €579. Mediamarkt.
9: Nieuwsflash! Fomar maakt uw boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij...
10: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op Amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
11: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
12: GPR Sportradio. Nout van Sommeren.
13: Hey, goedemiddag, vrijdagmiddag, inmiddels 2 uur geweest. Onderweg heel veel sport, zo heb ik natuurlijk het nodige over de Formule 1. Training 1 zit erop, maar ook voetbal, tennis en volleybal. Daar ga ik het met je over hebben.

0: GPR Sportradio met Nickelback. Goedemiddag, het is vrijdagmiddag. We gaan langzaam zeker richting de vrijdagmiddagborrel. En dat doen we sportief met heel veel sport. Zo dadelijk blikken we natuurlijk nog even terug op de eerste vrije training die verreden is op het circuit van Monza. Ik heb het over Formule 1. En gaan we ook met Max Verstappen en Lando Norris vooruitblikken op dit weekend. Wat verwachten ze ervan? Dat en meer onderweg. Eerst tennis, want Botik van de Zandschulp die heeft voor een grote verrassing gezorgd in de tweede ronde van de US Open. Afgelopen nacht versloeg de Nederlander de nummer 7 van de wereld, Alex de Minaur. Van de Zandschulp speelde een overtuigende partij en won in 3 sets met duidelijke cijfers, mag je wel zeggen. 6-4, 7-5 en 6-2. Ja, met deze knappe overwinning op de Australische wereldtopper plaatste Veenendaler zich voor de volgende ronde van het Grand Slam toernooi in New York. Na afloop van die goede partij sprak hij met Eurosport.
1: Een van de betere wedstrijden tegen de Minaur. Een paar keer van verloren, een paar keer wat goede wedstrijden tegen gespeeld, maar altijd net niet. Ik denk dat ik goed serveerde vandaag wanneer het moest. Dat vooral het verschil was. Ik denk dat ik heel sterk was in de belangrijke momenten. En ik heb mijn kansen wel gepakt vandaag en dat deed ik de vorige keer niet. 2 keer eerder tegen hem gehad dat ik hem eigenlijk daar een beetje had, maar dat ik niet doordrukte en dat hij het toch nog omdraaide. Ook eerder dit jaar in Rotterdam. Ongelooflijk blij dat ik het hier wel doe en op naar meer. Ik heb geen idee wat er verder in mijn schema zit, maar ik denk als ik goed tennis speel dat ik zeker tegen veel jongens een kans heb.
0: Nou, laten we hopen dat hij nog heel ver gaat komen. Botik van de Zandschulp vanuit New York tijdens de US Open. Hij heeft dus weer een ronde overleefd. Voetballer Neymar die heeft zich kritisch uitgelaten over zijn eigen club FC Santos na de uitschakeling in de Copa do Brasil. De 34-jarige aanvaller die in de rust geblesseerd uitviel was niet te spreken over de staat van het veld. Via Instagram feliciteerde hij de veldmeester van de club op sarcastische wijze met zijn goede werk. De Braziliaanse vedette hekelde de conditie van de grasmat die volgens hem de slechtste was die hij ooit had meegemaakt in zijn carrière. Aldus Neymar. Dan denk ik bij mezelf, de tegenstanders speelden volgens mij op precies hetzelfde veld, toch? Maar ja, goed.

0: BNR Sportradio met Sissy Penniston. Het is vrijdagmiddag 4 september. In de Formule 1 zullen de races vanaf het volgende seizoen, 2027, korter worden. De totale raceafstand die wordt namelijk teruggebracht naar 290 kilometer. Deze aanpassing is een direct gevolg van de nieuwe technische reglementen die dan van kracht worden. De wijziging die hangt samen met de nieuwe balans tussen het vermogen uit de elektrische motor en de traditionele verbrandingsmotor. De kortere afstand die moet er dan voor zorgen dat de races spannend en strategisch uitdagend blijven onder de nieuwe technische voorwaarden van de sport.
1: GPR Sportradio. Formule 1 update.
0: Ja, inmiddels is het raceweekend in Monza begonnen. De eerste vrije training zit erop. Straks om 4 uur de tweede training. Na de eerste vrije training heeft de Ferrari meteen een sterk visitekaartje afgegeven. Charles Leclerc was op het thuiscircuit van Monza de snelste met een tijd van 1:23.008. Lewis Hamilton maakte het Ferrari-feest compleet met de tweede tijd op iets meer dan een tiende. George Russell die zette zijn Mercedes op de derde plek, gevolgd door Liam Lawson, die dit weekend bij Red Bull de geblesseerde Isaac Hadjar vervangt, die dus nog steeds met zijn polsblessure zit. Kimi Antonelli, de kampioenschapsleider, werd 5e voor Lando Norris. De WK-leider weet al dat hij zondag achteraan moet starten vanwege een motorwissel. Hij krijgt daarvoor een gridstraf. Dus ja. Maar goed, hij doet wel zijn best, mogen we van uitgaan. Opvallend was ook de 8e plaats van Gabriel Bortoletto met de Audi. Voor Max Verstappen was het een rustige middag. Hij kwam niet in actie en werd deze eerste training vervangen door Ayumu Iwasa. Een rookie, Red Bull en ook al andere Formule 1 teams moeten zoveel keer per jaar een rookie laten plaatsnemen in de auto. Dat is dus vandaag gebeurd bij Max Verstappen. Nou, Ferrari kan dus tevreden terugkijken op de eerste sessie in Monza. De vraag is nu of Leclerc en Hamilton dat tempo vanmiddag kunnen vasthouden tijdens de tweede training, die straks om 4 uur begint. En alles erover hoor je hier bij GPR Sportradio. Wow.

0: sportief richting je weekend op deze vrijdagmiddag met GPR Sportradio. Ja, voor tennisser Jesper de Jong is de US Open helaas ten einde. De Nederlander kwam in de tweede ronde van het Grand Slam toernooi in New York net te kort. Na een knappe prestatie in de eerste ronde bleek zijn tegenstander in de tweede partij een te grote horde. Waar landgenoot Botik van de Zandschulp wel wist door te stoten, moet de Jong dus zijn koffers pakken. Hij verloor in 3 sets van de Amerikaan Ben Shelton met setstanden 6-3, 6-3 en 7-5.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Voetbalupdate.
0: Ayase Ueda die heeft een uitstekend debuut gemaakt voor zijn nieuwe club Lille. De Japanse spits die onlangs overkwam van Feyenoord was gisteren direct de uitblinker in de wedstrijd tegen Toulouse. Na afloop van de wedstrijd was zijn trainer vol lof over de prestatie van zijn nieuwe aanwinst. De coach gaf aan dat de spits precies had laten zien waarom de Franse club hem naar Frankrijk heeft gehaald. Waarmee Ueda zijn transfer direct waarmaakte. Die heeft dus meteen een goede beurt gescoord, zeg maar. En AZ heeft vlak na het sluiten van de transfermarkt nog een speler zien vertrekken. Aanvaller Ibrahim Sadiq maakt de overstap naar de Amerikaanse Major League Soccer. De buitenspeler heeft een contract getekend bij de club Colorado Rapids. Dus AZ moet eventjes improviseren, zeg maar, naar het vertrek van Ibrahim Sadiq. Zo dadelijk veel meer sport, onder andere volleybal. De Nederlandse volleybalsters zijn uitgeschakeld op het EK. De reactie van Marit Jasper, een van de volleybaldames, die hebben we. En die ga je zo horen hier bij GPR Sportradio.

0: eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van 400 euro. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met de broodtopper van de week. AHA Bakkersbrood Oerdesem Eiwitrijk. Voor 1,49 per stuk. Dat is wel 51% korting. Zo begint het nieuwe schooljaar wel heel voordelig.
2: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
4: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Onze eigen fabriek draait op volle toeren. Hierdoor profiteer je nu van gratis montage en 10% extra korting. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
5: Deze week is het de week tegen kanker.
6: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
7: Jij waarschijnlijk ook.
8: Iemand die je dierbaar is.
9: Of was.
8: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
9: En de beste zorg.
8: Voor wie geef jij?
10: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
11: KWF. Tegen kanker voor het leven.
12: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen. Werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
8: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen Kanker?
10: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
11: KWF. Tegen kanker voor het leven.
13: Krullenbollen naar Kruidvat. Nu alle verzorging van She Moisture voor zachte, gehydrateerde krullen voor maar een tientje per stuk. Zulke mooie krullen heb ik nog nooit gezien.
14: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
16: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
17: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
16: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
18: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
19: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
20: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
21: nu
20: Coca-Cola 2 liter voor maar 1,69.
21: Nu halen, hè? Dus niet straks.
22: Fans van voordeel.
20: Aldi.
23: Mama, mama.
24: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
23: Mama, een kleurplaat.
24: Gewoon vliegen, een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
20: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Kroki chips, zak van 200 gram, nu maar 1,39.
24: Nu halen, hè? Dus niet straks.
22: Fans van voordeel.
20: Aldi.
23: Mama.
25: Kijk nou, je zit naast papa.
24: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar 1 euro op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
26: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BitNL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The Bit That Works.
27: GPR Sportradio. Verkeer.
0: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat al 380 kilometer file. De meeste files staan op dit moment in het zuiden en in het midden van het land. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch, tussen Everdingen en Zaltbommel, heb je een half uur vertraging. A12 vanuit Duitsland naar Arnhem, een kwartier extra bij Duiven. Dan de A16, Rotterdam-Breda. Daar loopt het vast door een ongeluk. Tussen de Moerdijkbrug en Breda-Noord heb je 10 minuten vertraging, maar de weg is wel weer vrij. En de A35 van Almelo naar Enschede doe je tussen Hengelo-Zuid en Enschede 20 minuten langer over. Dat geldt ook voor de A50 vanuit Apeldoorn naar Arnhem tussen Hoenderlo en Knoopend Waterberg.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Nout van Sommeren.
2: Hey, goedemiddag. Zo dadelijk hier Max Verstappen en Lando Norris over het Formule 1 weekend in Monza. En Marit Jasper, een van de volleybaldames, over de uitschakeling op het EK. Dat en meer onderweg.

0: GPR Sportradio met Trigger Finger, I Follow Rivers. Ja, het hele servies is voor dit nummer uit de kast getrokken, letterlijk en figuurlijk. Volleybal. De Nederlandse vrouwen zijn helaas uitgeschakeld in de kwartfinales van het Europees kampioenschap. Oranje, dat bij de vorige editie nog brons won, verloor in Istanbul van Polen. De bondscoach die probeerde nog met veel wissels het tij te keren, maar het mocht niet baten. De Poolse ploeg, een nieuwkomer in de top 4 van het Europees volleybal, bleek te sterk. Ja, daarmee is er dus een einde gekomen aan de jacht op een medaille in dit toernooi voor de oranje volleybaldames. Na afloop van de wedstrijd sprak de NOS met Marit Jasper.
1: We waren natuurlijk dichtbij en we hadden ergens ook wel het gevoel dat we ze konden pakken. Als je in de top 4, als je een medaille wil pakken, dan zul je ook dit soort tegenstanders moeten kunnen pakken. En als je dan voor ons doen gewoon dichtbij bent en in de vierde set ook nog voor staat om er een vijfde set uit te slepen. En weet je, het zijn ook allemaal toppers en daar gaat het ook niet om. Maar wij hebben natuurlijk ook wel de ambitie om ook uiteindelijk hoger te komen op de world ranking. En ja, dan zijn dit soort wedstrijden natuurlijk wel belangrijk om te winnen.
0: Aldus volleybalster Marit Jasper na uitschakeling op het EK volleybal. Trainer Gian Piero Gasperini van AS Roma die is diep onder de indruk van Daniel Malen. De Nederlandse aanvaller is het seizoen in de Serie A uitstekend begonnen met 5 doelpunten in de eerste 2 competitiewedstrijden. Gasperini stelt dat Malen in zijn huidige vorm zelfs het doelpuntrecord in de Italiaanse competitie zou kunnen verbreken. De lovende woorden van de ervaren coach onderstrepen de ontketende starten van de Oranje International, die zich direct tot een sleutelspeler bij zijn club heeft ontwikkeld. Mooi nieuws dus over de Nederlander Daniel Malen, die het dus

0: one of my kind.
1: GPR Sportradio met In Excess. Je hoorde Need You Tonight. Het is vrijdagmiddag. Het raceweekend in Monza is begonnen. Ik heb het over Formule 1. Eerder deze middag werd vrije training 1 verreden. Straks om 4 uur de tweede vrije training. En ook daar hoor je natuurlijk alles over bij ons. In het programma van Kees Dorrestein zal dan ook regelmatig Olaf Mol aanschuiven met de updates vanaf het circuit daar in Italië. Lando Norris is natuurlijk ook aanwezig dit weekend in Monza, de McLaren-coureur. En hem werd gevraagd bij F1.com wat hij van dit weekend in Monza verwacht. Lando Norris.
2: It's so hard to know. I think we're still at a stage where it's hard to predict where we're going to be. I think we also don't want to waste time trying to predict these things. So we're just focused. We're working on the stuff that's within our control. I'm doing the same. I'm clearly in a good place as a whole team at the minute. We know we have things we really have to try and work on and improve, and we'll see if we've been able to make any progress into this weekend. So I'm looking forward to it. It's another weekend where we want to be hopeful and we want to believe it's possible. But we kind of have to just wait and see.
1: Ja, afwachten, dat is eigenlijk kort de boodschap van Lando Norris over dit raceweekend in Monza. Straks om 4 uur dus vrije training 2. Met regelmatig dus een update van Olaf Mol hier bij GPR Sportradio in het programma van Twan van Peperstraat. En straks na 4 dus. Over Formule 1 gesproken, Lewis Hamilton heeft in aanloop naar de Grand Prix van Italië een bijzonder moment beleefd. De 7-voudige wereldkampioen nam zijn moeder mee naar een evenement voor Ferrari-fans. Hij beschreef het samen zijn met zijn moeder te midden van de Italiaanse autosportfans als een hartverwarmend moment. Het bezoek onderstreept de speciale sfeer die rondom het raceweekend op het circuit in Monza hangt. Ook voor coureurs en andere teams. Ja, het is inderdaad een bijzonder evenement daar op de Temple of Speed in Monza. Waar trouwens Sebastian Vettel dit weekend tijdelijk eventjes terugkeert in het paddock. De 4-voudig wereldkampioen zal een eerbetoon brengen aan

Michael Schumacher. Op het circuit van Monza zal de Duitser plaatsnemen in de cockpit van de legendarische Ferrari F2002. De wagen waarmee Schumacher domineerde. Voorafgaand aan zijn terugkeer op het circuit deelde Vettel een boodschap op social media om het speciale moment aan te kondigen voor de vele aanwezige autosportfans. Nou ja, straks dus vrije training 2. Waarvan we je op de hoogte houden met Olaf Mol hier bij GPR Sportradio. Morgen natuurlijk ook nog de derde vrije training en de kwalificatie. En zondag de race. De kwalificatie en de race zijn in zijn geheel te volgen hier bij ons. Met het commentaar van Olaf Mol en Jack Ploy hier bij GPR Sportradio.

Sport Radio met The Weeknd. Over weekend gesproken, we gaan vol gas richting het weekend. Met straks om 4:00 de tweede vrije training in de Formule 1 voor de grote prijs van Italië op de Temple of Speed Monza. Tijdens het programma van Kees Dorrestein vanaf 4:00 hoor je dan regelmatig Olaf Mol met updates vanaf het circuit. Hoe het eraan toe gaat daar in Italië. Alles erover hoor je bij ons. Nog wat voetbalnieuws. Trainer Vincent Kompany van Bayern München heeft positief nieuws gedeeld over de fitheid van Jamal Musiala. De 23-jarige Duitse aanvaller kende een zorgwekkende voorbereiding waarin hij een aantal keer naar de grond ging. En dat leidde tot best wel wat ongerustheid. Volgens Kompany is er echter geen reden tot grote zorg en lijkt het de goede kant op te gaan met de sterspeler. De update die komt een dag voor de belangrijke Bundesliga-wedstrijd van Bayern tegen Schalke 04, waar Musiala mogelijk weer in actie kan komen. Laten we hopen dat het inderdaad weer helemaal goed met hem gaat. Over voetbal gesproken, in de keukenkampioendivisie staat er weer een volle vrijdagavond op het programma met maar liefst 6 wedstrijden. Onder meer Vitesse, Heracles en RKC komen in actie voor het eigen publiek. In het zuiden is het tijd voor een fraaie clash tussen Helmond en VVV. Die wedstrijden en nog een aantal andere beginnen vanavond allemaal om 8:00. En wij houden je ervan op de hoogte vanavond natuurlijk met de tussenstanden en dergelijke hier bij GPR Sportradio.

0: Jeffries richting drieën op de vrijdagmiddag. Langzaam maar zeker komt het weekend steeds dichterbij. Je gaat in ieder geval sportief richting het weekend met GPR Sportradio. Zo dadelijk na drie uur. Onder andere nog de reactie van Alexander Zverev na zijn gewonnen wedstrijd in de US Open afgelopen nacht. Dat ging niet vanzelf. Zijn reactie op die wedstrijd hoor je bij ons, evenals Max Verstappen. Hoe kijkt hij richting het raceweekend in Monza?
1: I'm too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave me.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 3 uur.
2: Goedemiddag, het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben René Postma. Een man uit Hilversum heeft in Marokko een hogere straf gekregen dan in Nederland. Hier was hij veroordeeld tot 6 jaar cel voor onder meer drugshandel, maar hij sloeg op de vlucht naar Marokko. Daar werd hij opgepakt en kreeg hij 8 jaar. Het bedrijventerrein in het Noord-Hollandse Zwaag, waar een dode en zwaar gewonde vielen door een chemische stof, is weer vrijgegeven. De stof is niet gevaarlijk voor de omgeving, zegt de politie. De 2 werknemers van een coatingbedrijf kwamen in contact met de stof. Onderzocht wordt of het ongeluk iemands schuld was. Op de beroemdste brug van New York, de Brooklyn Bridge, is een man doodgeschoten door de politie. Volgens Amerikaanse media was die suïcidaal. De politie wilde hem helpen, maar toen kwam die met een mes op ze af. De brug is dicht en mensen mopperen erover op social media. Een vrouw die vastzat omdat ze Marco van Basten zou hebben gestalkt, is vrijgelaten omdat ze in de war is. Ze gaat naar een kliniek en krijgt dan psychiatrische zorg. Ze zou van Basten maandenlang zijn gevolgd en hing rond bij zijn huis. Ze dacht dat ze hem moest redden van zijn vrouw, die zogenaamd door de duivel was bezeten. Het wordt op de meeste plekken weer droog en vanavond klaart het op. Vannacht een enkele bui en het koelt af naar 15 graden. Morgen is er af en toe zon, ook kans op een bui en het wordt dan rond 20 graden.
1: GPR Sportradio. Verkeer.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat in totaal 465 kilometer file in Nederland. Op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch heb je tussen Everdingen en Zaltbommel een half uur vertraging. En op de A35 van Almelo naar Enschede doe je er ook een half uur langer over tussen Hengelo-Zuid en Enschede. A50 Apeldoorn en Arnhem tussen Hoenderloo en Knoop het Waterberg is het oponthoud 20 minuten.
4: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
5: Deze week in de bonus. Alle AH bakkersbrood Le Pen, 1 plus 1 gratis. Alle Danio 450 gram, 1 plus 1 gratis. En Hak, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
6: Deze week bij HEMA, korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar 10 euro. Nog even lachen? Denk aan de korting.
5: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf 45 euro en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
7: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride, nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
8: Yes! Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent 10 dagen lang de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
7: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring, nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
9: Het is prijzenparade bij Keukeloods. Profiteer nu van 25% korting op jouw keuken en de allerscherpste apparatuurdeals. Keukeloods.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist.
10: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
9: Prijzenparade. De beste Siemens deals. Nu bij Keukeloods.
11: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
12: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
13: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee! Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga erop

0: dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
1: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Super Sale. 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
2: Simyo.
3: Beauty van binnenuit ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, David Amon Beauty Gummies met vitamine C voor de huid, biotine voor het haar en zink voor de nagels in één formule. Nu alle David Amon Imea en Bional 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine.
4: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
5: GPR Sportradio. Nout van Sommeren.
6: Goedemiddag, vrijdagmiddag. Vol gas richting het weekend met het Formule 1 weekend in Monza. Straks om 4 uur vrije training 2, daarover zo meer. En zo dadelijk ook aan het woord Alexander Zverev over de US Open.

0: GPR Sportradio met King, Love en Pride. Ja, Botik van de Zandschulp heeft ze voor een grote verrassing gezorgd afgelopen nacht in de tweede ronde van de US Open. Hij versloeg de nummer 7 van de wereld, Alex de Mineur. Van der Zandschulp speelde echt een overtuigende partij en won dus in 3 sets, heeft hij goed gedaan. Alexander Zverev, die heeft zich met veel moeite geplaatst voor de volgende ronde van de US Open. Net als in zijn openingspartij had de Duitser 5 sets nodig om zijn tegenstander te verslaan. In de tweede ronde was hij na een lange strijd te sterk voor de Fransman Quinten Halys. De eerste geplaatste Zverev won de partij uiteindelijk met de setstanden 6-4, 4-6, 7-6, 6-7 en 6-3. Waarmee hij net een vroege uitschakeling wist te voorkomen. Ja, na afloop van die partij sprak hij uitgesproken over zijn prestaties. Alexander Zverev.
1: Well, the performance was quite shit, to be honest. But I won, and that's the most important thing. I've been here for another 4.5 hours, 2:15 a.m. again. But that's what I go to the gym for. That's what I go to the track for. That's what I train for. To be able to come out on top in these difficult moments. When you're not playing your best, when you're not hitting winners left and right, just getting through these kind of matches. En to be honest, I hope at some point I'll start playing better. But for now, I'm happy to be in the third round.
0: Ja, door het oog van de naald. Zijn performance was shit, zoals hij zelf zei. Ja, maar goed, hij is in ieder geval wel door Alexander Zverev tijdens de US Open. Vandaag gaan ze verder met de derde ronde. Vanaf 5:00 komen de tennissers in actie. Nederlandse tijd is dat op het uitgestrekte Billie Jean King National Tennis Center. Waar de strijd om een plek in de achtste finales volop losbarst. De aansluitende avondsessie met de grote blikvangers begint vannacht om 1:00 Nederlandse tijd. Vandaag is trouwens ook de darts Open in Tsjechië begonnen. Het 12e toernooi op de Europese Tour van het jaar. Het evenement in de Tsjechische hoofdstad is vanmiddag om 1:00 begonnen. Vanavond om 7:00 begint de avondsessie. Onder meer Michael van Gerwen, Danny Noppert en Dirk van Duivenbode behoren dit weekend tot de groep Nederlandse deelnemers die in actie komen. De ongeplaatste spelers strijden vandaag om een plek in de tweede ronde. Dat dus in het darts, waar wij je dit weekend natuurlijk ook van op de hoogte houden. Net als Formule 1 bijvoorbeeld. Dit weekend de grote prijs van Italië op het circuit in Monza. Inmiddels zit de eerste vrije training erop. Gaan we richting de tweede. Die begint straks om 4:00. Zo dadelijk Max Verstappen over zijn verwachtingen van dit weekend. Je hoort hem hier bij GPR Sportradio.

0: EPR Sportradio met die grote hit van U2, Mysterious Ways. Vol gas richting het weekend op deze vrijdagmiddag. Met straks meer over vrije training 2 in de Formule 1. Die begint om 4 uur. Vrije training 1 is inmiddels verreden eerder deze middag. Zonder Max Verstappen, want die moest zijn auto aan een rookie afstaan. Dat is een team verplicht om dat een aantal malen per jaar te doen. Max Verstappen kwam dus niet in actie. Maar bij F1.com vroegen ze hem wel wat hij van dit weekend verwacht. Max Verstappen in het Engels.
1: Let's see. I mean, of course, I'm not doing FP1. So we'll see afterwards how the car will be. Trying to get it into to a nice window, but at the same time also we need to be realistic. I think, you know, where we are at the moment as a team and how we are performing, so just try to have a good weekend. I mean, I know it's already going to be very complex with the energy around here, so just need to try and understand that first, and then we'll just see from there where we are in the pecking order. But just going off the last few races, I think just need to be realistic.
0: Wil realistisch zijn, dus ik denk dat hij daar je ook bedoelt van verwacht er niet al te veel van. Max Verstappen over het grote prijsweekend in Monza. Eerste vrije trainingen zitten dus op, waar hij dus niet aan deelnam. Vrije training 2, die begint straks om 4 uur. Bij Kees Dorenstein hoor je dan regelmatig Olaf Mol inbreken, zeg maar. Over wat er allemaal gebeurt tijdens die tweede vrije training. Tijden, tussenstanden en dergelijke. We zorgen dat je er helemaal niets van mist.
2: GPR Sportradio.
0: Ja, bij Kees hoor je natuurlijk ook meer over de ronde van Spanje, de Vuelta. Middels de 13e etappe die bezig is. Een rit over 192 kilometer. Tijdens deze heuvelachtige tocht door de regio krijgen de deelnemers onderweg het nodige klimwerk voor de kiezen. De renners die begonnen vanmiddag om 1 uur. De winnaar die wordt omstreeks 5:30 over de finish verwacht. Daar hoor je natuurlijk alles over bij Kees hier op GPR Sportradio.

BNR Sportradio met Sam Fender en Olivia Dien. Het is vrijdagmiddag, sportief richting je weekend, met nog wat nieuws uit de voetbalwereld. Trainer Diego Simeone van Atletico Madrid die heeft zich uitgesproken over de situatie van Alvarez. Tijdens de persconferentie van vandaag gaf de coach aan blij te zijn dat de Argentijnse spits bij de club is gebleven. Hij benadrukt dat hij erop rekent dat Alvarez zich zal herpakken naar een roerige transferperiode. De trainer gaf aan dat de aanvaller nu de kans krijgt om op het veld recht te zetten en zijn waarde voor het elftal te bewijzen in het komende seizoen. Duidelijke woorden dus van de coach richting Alvarez. Ja, en in het voetbal hier in Nederland reist de Graafschap vanavond zonder steun van supporters af naar Almelo voor de wedstrijd tegen Heracles. De directie van de club uit Doetinchem die blijft ook thuis. De club boycott het duel in de keukenkampioendivisie uit onvrede over een plotseling opgelegde verplichte buscombi voor de meereizende aanhang. De Graafschap is het niet eens met de maatregel en heeft daarom besloten als signaal de wedstrijd volledig te boycotten. De aftrap is vanavond om 8:00 in de keukenkampioendivisie. Straks nog even terugblikken op vrije training 1 in de Formule 1, die er inmiddels op zit. En vrije training 2, die zit er aan te komen. Zo dadelijk om 4:00 begint hij. Meer erover.

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
2: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
5: Smint.
6: Valt je iets op aan mij?
5: Nieuwe jas?
6: Nee.
5: Nieuwe schoenen?
6: Nee.
5: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
7: Jij bent naar de kapper geweest. Slaat je goed hoor. Smint.
8: Boost yourself.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis... inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
9: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
10: Deze week bij HEMA vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf €40. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
9: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
11: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan Erik, het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
12: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
13: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
12: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
14: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
15: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
16: nu
15: Coca-Cola 2 liter voor maar €1,69.
16: Nu halen, dus niet straks.
17: Fans van voordeel.
15: Aldi.
18: Topdeals op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch niet.
19: Koekoe. De Lulu.
20: Gek.
18: Dus sprint terug voor een Samsung Galaxy Book 4 met Core i7 processor voor €659. Mediamarkt.
15: Nu ook bij Aldi. Goedkope verse groenten en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. Nederlandse komkommers voor maar 45 cent per stuk. En ook nergens goedkoper. Nectarines. 500 gram, maar 79 cent.
17: Fans van voordeel.
15: Aldi.
21: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt... Bent u ook welkom.
22: Paul van Bergen.nl, daar vind je hem wel.
23: GPR Sportradio. Verkeer.
6: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A4 Rotterdam-Antwerpen heb je 20 minuten vertraging tussen Steenbergen en Bergen-op-Zoom. 40 minuten vertraging nu op de A15 vanuit Nijmegen naar Gorkum. Tussen Ochten en Tiel-West staat 7 kilometer door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Op de A35 van Almelo naar Enschede tussen Hengelo-Zuid en Enschede staat 9 kilometer. Onthoud dus 35 minuten door een politieonderzoek. En op de A50 Arnhem-Os tussen knooppunt Grijshoort en Ewijk 20 minuten vertraging door een auto met pech op de linker rijstrook.
19: GPR Sportradio. Sportradio. Nout van Sommeren.
20: Goedemiddag, het is vrijdagmiddag. Zo dadelijk blik ik nog even met je terug op vrije training 1 van de Formule 1 in Monza. Straks om 4 uur begint vrije training 2. Maar er is nog veel meer sport en dat hoor je hier.

grote hit van Coldplay, A Sky Full of Stars. Sterren hebben we ook in de Formule 1. En die sterren die maken dit weekend hun opwachting op de Temple of Speed in Monza. Ja, de eerste vrije training zit erop. En Ferrari die heeft meteen een sterk visitekaartje afgegeven. Charles Leclerc was op het thuiscircuit van Monza de snelste met een tijd van 1.23.00. Lewis Hamilton maakte het Ferrari-feest compleet daar in Italië met de tweede tijd op iets meer dan een tiende. George Russell die zette zijn Mercedes op de derde plek, gevolgd door Liam Lawson, die dit weekend bij Red Bull de geblesseerde Isaac Hadjar vervangt. Die zit nog steeds met zijn polsblessure. Kimi Antonelli die werd vijfde voor Lando Norris. De WK-leider Antonelli die weet dat hij zondag achteraan moet starten vanwege een motorwissel. Daar krijgt hij dus een gridstraf voor. Opvallend was ook de achtste plaats van Gabriel Bortoleto met de Audi. En voor Max Verstappen was het een rustige middag. Hij kwam niet in actie en werd in de eerste training vervangen door Ayumu Iwasa. Dat is een rookie. Elk team moet meerdere malen per jaar een rookie laten deelnemen in een van hun auto's. Dus dit keer was het de beurt aan Max Verstappen om zijn auto af te staan. Straks om 4:00 komt hij dus wel in actie. Nou ja, Ferrari kan dus tevreden terugkijken op een eerste sessie in Monza. De vraag is nu of Leclerc en Hamilton het tempo vanmiddag kunnen vasthouden. Om 4:00 dus vrije training 2. Straks na 4:00 bij Kees Dorenstein hoor je regelmatig Olaf Mol inbreken, zeg maar. Daar is je goed in. Met de laatste stand van zaken over vrije training 2. Dat en meer hoor je allemaal deze vrijdagmiddag op GPR Sportradio.

WPR Sportradio met die grote hit van Phil Collins, In the Air Tonight. Nou, tonight is er ook weer een nieuwe editie van de US Open. De strijd voor de derde ronde. Alhoewel, die begint straks om 5 uur al. Maar vannacht moet ik zeggen om 1 uur. Dan begint de avondsessie met de grote blikvangers. Over tennis gesproken, de Australiër Nick Kyrgios mag de baan weer op. Hij heeft een schorsing van een maand uitgezeten nadat hij positief testte op het gebruik van cocaïne. De straf was al ingegaan op 4 augustus. Dat is de datum waarop hij voorlopig werd geschorst na de positieve test. De 31-jarige Kyrgios staat bekend als toch wel de enfant terrible van de tenniswereld. Dat blijkt ook maar weer met zijn cocaïnegebruik. Hij had de schorsing geaccepteerd en kan zijn rentree in het professionele circuit nu gaan voorbereiden na de korte onderbreking van zijn carrière. En dan zeggen we maar, hopelijk heeft hij ervan geleerd. Maar er is meer dan tennis. Vandaag wordt er namelijk ook gewielrend in Nederland. De ZLM Tour is momenteel in volle gang bezig. De renners vertrokken eerder vandaag rond 11:30 vanuit Roosendaal. En gaan richting Bergen op Zoom. Zo dadelijk om 4 uur worden de rijders verwacht bij de eindstreep. En tijdens de koers rijden de Nederlanders als Wessel Maurits en Juri Havik over de Brabantse Wal en de winderige Oesterdam. Deze heuveltjes en smalle stukken testen de fitheid van het peloton, wat de kans op waaiers flink vergroot in aanloop naar de finale.

Trustfall. Richting 4 op deze vrijdagmiddag. Zo dadelijk om 4 uur gaat hij van start. De tweede vrije training voor de Grand Prix van Italië op de Temple of Speed Monza. Zo dadelijk bij Kees Dorrestein hoor je regelmatig Olaf Mol met updates over die vrije training. De tussenstanden en de tijden. Je hoort er alles over tijdens vrije training 2. Die door Kimmy Antonelli wordt gedaan met een bijzondere helm. Hij heeft een speciaal helmdesign voor dit weekend. De leider in het Formule 1 kampioenschap eert hiermee de Italiaanse MotoGP-legende Valentino Rossi. De 20-jarige coureur zal dit weekend tijdens de Grand Prix van Italië met de opvallende door Rossi geïnspireerde helm in actie komen. Het is een eerbetoon aan een van de grootste namen uit de Italiaanse motorsportgeschiedenis, wat door veel fans erg wordt gewaardeerd. En Antonelli hoopt met dit eerbetoon extra motivatie te vinden voor een goed resultaat. Hij zal dus zo dadelijk ook beginnen aan vrije training nummer 2. Maar hij is niet de enige met een speciale helm dit weekend, want ook Fernando Alonso die rijdt dit weekend met een speciaal helmdesign. Hij eert hiermee zijn overleden mentor en eerste manager Adrian Campos. Het team van Aston Martin onthulde het opvallende ontwerp dat een eerbetoon is aan de man die een cruciale rol speelde in de vroege carrière van de tweevoudig wereldkampioen. De helm zal het hele raceweekend op het circuit van Monza te zien zijn als een persoonlijke herinnering aan Campos. Zo dadelijk is die helm dus ook te zien van Alonso tijdens vrije training 2. Maar er is veel meer vanmiddag, want we hebben ook natuurlijk de finish van de Vuelta, de ronde van Spanje. Onderweg ook de finish van de ZLM Tour, die hier in ons eigen Nederland wordt verreden. En ja, er is ook nog tennis. De US Open begint straks ook weer om 5 uur Nederlandse tijd. Je hoort er alles over hier bij GPR Sportradio.

Sportradio met Bon Jovi in these arms. Het is vrijdag de 4e richting 4 uur met de tweede vrije training in de Formule 1. Maar ook met de finish van de ZLM-tour in Zeeland en omgeving. En de Vuelta, die finish zit er ook aan te komen rond 5:30. Je hoort er alles over zo dadelijk bij Kees Dorenstein.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: GPR, Sportradio.
3: Sportradio.
2: Met het nieuws van 4 uur.
4: Goedemiddag, het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben René Postma. In Overasselt is nog een woning gesloten voor de veiligheid. Er was daar een explosie in dezelfde nacht dat er bij een andere woning iemand werd doodgeschoten. Volgens lokale media zijn de bewoners familie van elkaar en is eentje een veroordeelde crimineel. De woning die nu is gesloten blijft 2 weken dicht, de ander een jaar. In Overasselt is nu een informatiebijeenkomst voor de inwoners over de dodelijke schietpartij en de bedreigingen. Tot 7 uur vanavond kunnen ze praten met gemeente, politie en slachtofferhulp. Voor het geweld zijn 34 verdachten opgepakt, 2 zijn vrijgelaten. Gisteravond werd in het dorp nog een wapen gevonden. 3 jongens die vorig jaar meededen aan de rellen op het Malieveld zijn veroordeeld. Ze gooiden dingen naar de ME. 2 krijgen een taakstraf, eentje 2 dagen cel in de jeugdgevangenis. Ook moeten ze allemaal rond de €200 schadevergoeding betalen aan de gewonde agenten. FNV-voorzitter Hans Spekman vindt de uitnodiging van minister Veilbrief om te praten over de sociale zekerheid echt onzin. Wat is dat voor een flapdrol, zei Spekman in Rotterdam bij de staking van havenwerkers. Volgens hem weet Veilbrief heel goed dat praten niet genoeg is en probeert hij alleen maar mooie sier te maken. Het wordt op de meeste plekken weer droog en vanavond klaart het op. Vannacht een enkele bui en het koelt af naar 15 graden. Morgen is er af en toe zon, ook kans op een bui en het wordt dan rond 20 graden.

0: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
1: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
2: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
1: Oh, en nu niet?
2: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
1: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
3: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
4: NHA.nl.
5: Bij Loetje is alles lekker. De lekkerste gerechten, de sfeer en de bediening.
6: Ik heb hier de biefstuk Bali.
7: Lekker. Ja, die gaat niet naar Bali, die gaat naar mij.
6: Geniet ervan.
5: En we zitten altijd in de buurt. Ook lekker. Dus kom gewoon lekker naar Loetje.
8: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
9: De energietransitie is onmogelijk.
10: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
8: Joe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
11: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness.
12: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar nog veel onduidelijk is, kun je ook het meest veranderen. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
13: Nu bij

0: Bekijk onze trainingen op debaak.nl.
1: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals. Met alleen deze week topdeals op geselecteerde laptops van onder andere HP. En tot 30% korting op rugzakken en tassen van onder andere e-spec. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
2: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
3: Wow!
2: Is binnen 3 minuten geregeld.
3: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
2: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
4: Jongens, eten!
5: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
6: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
7: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
8: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
9: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
10: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
11: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
10: De mega jackpot van 10 september staat op 18,5 miljoen. 18,5 miljoen. Belastingvrij. De tiende kan het gebeuren. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
12: GPR Sportradio. Kees Dorrestein.
13: Goedemiddag, goed dat je erbij bent. De tweede vrije training op het F1-circuit van Monza is zojuist begonnen. En ja, je hoort hem zometeen in de studio. Olaf Mol praat je bij over wat er gebeurt.

0: van Robbie Williams hier op GPR Sportradio. Goedemiddag, de nieuwe vrijdagshow. Doe ik niet alleen, dat doe ik ook met oud-schaatser en al heel lang sportjournalist Robert de Rijk. Robert, goedemiddag.
1: Ja, Kees, superleuk om hier te zijn en dit leuke avontuur samen met jou aan te gaan. Om elke vrijdagmiddag van deze op GPR Sportradio een leuke show neer te zetten.
0: Zeker weten. Jij volgt de Vuelta, dat straks, want eerst
2: GPR Sportradio.
0: Ja, we
2: krijgen de 1 update.
0: Appjes al binnen hier op GPR Sportradio. Waar is Olaf? Waar is de tweede training op het F1-circuit van Monza? Olaf Mol, goedemiddag.
3: Goedemiddag. Ja, dit zijn de momenten dat ik enorm aan bruin fruit zit te denken. Want het is natuurlijk vrijdagmiddag. Dan ja. Denk je, waar zijn de...
0: We hadden dat eigenlijk moeten regelen, hè?
3: De ballen en allerlei andere zaken. Maar er zijn belangrijke zaken. De mannen zijn
1: volgende week doen we het, Olaf. Oh, nee, volgende week is het natuurlijk geen Formule 1, of wel?
3: Ja hoor, volgende week is er weer
0: zeker
3: Formule
0: 1. Zeker wel. Kijk, hey. Ken de kalender, hè?
3: Ja, hey, lekker man. Zit weer maar op de Madring, een nieuw circuit al daar. Maar goed. Eén ding is zeker, Verstappen is inmiddels in zijn auto gestapt. En we kennen Max een beetje. Als hij zo'n dag gehad heeft en die eerste vrijtraining niet gereden heeft, begint hij gewoon met wat longruns het gevoel in zijn auto te krijgen. Hij heeft op dit moment 5 ronden gereden op 1,3 seconden van de snelste man. Dat is op dit moment Kimi Antonelli. Antonelli heeft natuurlijk die gridstraf boven zijn hoofd hangen voor de rest van het weekend. Uiteraard zit Charles Leclerc op dit moment ook nog niet zo dichtbij. Maar we zijn pas 5-6 rondjes met elkaar bezig. Het is warm in Monza, 33,5 graad. Baantemperatuur zelfs 56,1 graden. En dat is voor de banden goed nieuws. Met name in de langzame bochten. Want ja, dan plakt het lekker en dan doet het allemaal lekker mee. Al de reservecoureurs die vanochtend gereden hebben in vrije training 1, die zijn eruit. De snelste van die jongens was toen Paul Aaron, die op de 10e stek terecht kwam. Paul achter zijn teamgenootje Franco Colapinto. En dat is best knap als je een derde coureur bent. Je moet gewoon even instappen in zo'n vrije training. Dan is het, dan is het lekker als het goed gaat. Het ging niet helemaal lekker bij Colton Herta. Dat was allemaal vanochtend autostuk, klaar en geweest. Maar goed, ze zijn nu begonnen. Het is een weekend zonder sprint. Ze hebben 3 vrije trainingen. Dus Max zegt op dit moment iets op de boordradio. Oké, okay, hij zegt het gaat niet helemaal lekker. De downforce op de auto is niet oké. Jean-Pierre zegt, nou kom even door de pitstraten, kijken we even naar je voorvleugel en dan praten we het later wel weer over.
0: En je kan uiteraard reageren via de WhatsApp in de GPR Sportradio app of via de site gprsportradio.nl. Kan je ook vragen stellen als je die hebt aan Olaf Mol. En we krijgen dus veel vragen binnen van hoe zit dat nou ook alweer? Want het wordt niet meer helemaal integraal uitgezonden, die tweede vrije training. Dat klopt, maar je hoort Olaf tot 5 uur en vlak daarna ook nog eens. En de derde vrije training en ook de kwalificatie en de race hoor je helemaal hier integraal op GPR Sportradio.

0: vrijdagmiddag, 4:15, GPR Sportradio. A Dream's a Dream van Soul to Soul. Je krijgt zo meteen de Vuelta, maar ik krijg al veel appjes binnen via de GPR Sportradio app. Ja, dan kan je whatsappen met de studio. Gerard zegt onder andere, hey, hoe zit dat nou met dat commentaar van de vrije training op Monza? Nou, dat is er gewoon. Alleen, ja, het is het nieuwe GPR Sportradio. We combineren dat met andere sporten en we gaan direct naar Olaf Mol, want die volgt dat natuurlijk, die vrije training 2.
1: Ja, zeker. Maar maak je geen zorgen, jongens. Vanaf morgen is alles weer normaal. Precies. De vrije training, kwalificatie in de wedstrijd. Zoals het allemaal gebeurt.
0: Ja, van kop tot kont, hè?
1: Van kop tot kont overal in. Door de nieuwe programmering moesten we wat gaan schuiven. We hebben ervoor gekozen om het te doen wat we doen. Verstappen is inmiddels gewoon zelf in zijn eentje lekker bezig. Zijn rondjes te draaien. Komt terug in zijn ritme. Dat moet hij ook wel. Zijn teamgenootje Liam Lawson deed het vanochtend eigenlijk gewoon best wel oké. Die was vierde in die auto. Dus daar waar de pure performance er is, lukt het wel. Antonelli wil natuurlijk even. We hebben een gevecht gaande op dit moment tussen Antonelli voor Italië en Ferrari voor Italië. Want ja, die hebben natuurlijk de tyfo's die willen alles wat rood is vooraan hebben.
0: Zo, hè? Ja.
1: En iedereen wil denken, ja, maar Antonelli is Italiaan, dus waar gaan we nou zwart juichen voor Mercedes? Gaan we rood juichen? En die Ferrari's zijn natuurlijk zo, ja, we willen vooraan staan, want dat staat goed. En Kimi denkt gewoon, maar wacht even, ik ga jullie even een hak draaien, want die moet achteraan staan. Dus die heeft eigenlijk niks aan performance wins, maar is op dit moment wel de snelste met een 1.23.4.
0: Ja, dat vind ik stiekem toch wel mooi. Want je weet het, die Ferrari's willen hem, hè, vrije training.
1: Ja, nee, zeker, maar dat is altijd, die willen gewoon bovenaan vooraan in de Gazzetta della Sport staan. Weinig andere veranderingen vooraan, alhoewel ik vind dan toch dat Lawson in de Red Bull op dit moment ook weer op 14e van een seconde zit, terwijl Max gewoon zijn ding aan het doen is en straks wel naar performance runs zal gaan, want we hebben alle banden op dit moment op het asfalt, de mediumband, de softband en de harde band. Dus ze zijn nog allemaal gewoon aan het zoeken en aan het kijken en aan het pieren.
0: Maar toch, als we dan nog even terugkijken naar de vrije training 1. Ja, het blijft de vrije training. Dus dat is ook technisch. En vooral kijken van wat kunnen we meten. Maar zijn er nog opvallendheden uitgekomen?
1: Ja, niet zozeer. Ja, er ging natuurlijk meteen weer een Cadillac stuk. Terwijl Cadillac dit weekend nieuwe remmen meegenomen heeft. Hebben ze het hele jaar al gesodemieten mee gehad. Max zegt ook even, de auto heeft geen grip in de lage snelheidsbochten. Bocht 1, 2, 5. Het is allemaal alsof ik al ijs aan het rijden ben. En de remmen werken op dit moment niet. En dus denk ik dat hij spoedig binnen zal komen. Daarna even met Jean-Pierre te gaan overleggen. Maar ja, Cadillac dus weer met een probleem. En Colton Hutter, de reserverijder, reed 5 rondjes. Voor de rest wat mensen die wat rechtdoor schieten. Maar het is vooral, je moet je voorstellen, na zo'n vrije training ligt er, nou, laten we het voorzichtig zeggen, 200.000 velletjes A4 aan informatie, ja, bij die teams. Daar rammen ze zelf mensen doorheen. Daar rammen ze tegenwoordig AI doorheen. Want dat is natuurlijk ook allemaal gewoon
0: ja, lekker even AI
1: de techniek er is. En daar komt een advies uit voor wat je dus eigenlijk gaat de Formule 1-auto, als hij stilstaat tussen de vrije trainingen, harder vooruit, niet letterlijk, maar harder vooruit dan dat als hij rijdt.
0: Nou, Olaf, stel jij had al die blaadjes mogen inlezen. Zou je het dan doen? Of zou je denken, nou, ik
1: zou ik wel doen.
0: Ja?
1: Kijken.
0: Nee, gewoon ja, dat jij inderdaad die honderdduizenden pagina's mag zien.
1: Als het me zou lukken wel. Informatie is alles.
0: Informatie is informatie. Ja. Als je nu luistert inderdaad voor die vrije training 2. Het is even iets veranderd. Deze vrije training hoor je ook wat muziek tussendoor. Ook ander sportnieuws, want het is GPR Sportradio. Maar je hebt mazzel, want Olaf doet gewoon de vrije training. Hè? Dat is toch wel een mooi cadeautje. Morgen trouwens volledig integraal. Hè? Vrije training 3, kwalificatie en de race hoor je helemaal integraal hier op GPR Sportradio. En dan gaan we eventjes naar Robert Rijk. Die volgt op dit moment de Vuelta. Wat gebeurt
2: daar
0: nu?
2: Ja, nee, ik zit eigenlijk nog te genieten van wielrennen in het algemeen. Want ik heb net de finale gezien van de ZLM Tour in Bergen op Zoom. Nou, het spatte er vanaf. Van de weg, maar ook van de koers. Want echt alle toppers die in de ZLM Tour zitten. De broertjes van Dijken. Iedereen zat mee. Vaartcheck. Uiteindelijk wint Max Walscheid. De ploeggenoot van Vaartcheck wint daar de sprint in Bergen op Zoom. Het was daar denk ik een graadje of 8-10 in de regen in Bergen op Zoom. Mijn andere ogen zijn gericht op de Vuelta. Die rijden een heuveletap richting Loja.
0: Toch wel een iets grotere rit, hè? Voor de ZLM Tour, maar is geen pro-tour, natuurlijk.
2: Nee, maar dat was wel een hele lekkere koers om even te kijken, hoor.
0: Ja, zeker. Maar dan andere lekkere koers.
2: Ja,
0: maar
2: die Vuelta die wordt dus in iets andere omstandigheden gereden. Ik kreeg net een update uit de koers. 39 graden is het daar nu op het... dus ik denk dat daar ook weer lekker veel ijszakken aan te pas komen die we in de Tour altijd zagen. De kopman, de Enric Mas, de man in het rood, ja. Die heeft een beetje een snipperdag genomen. Die laat een hele grote kopgroep van een man of... inmiddels is het bijna 40 man rijdt er voor hem uit. Eén iemand is toch wel heel interessant om in de gaten te houden. Matthias Kelmose van Little Trek staat op maar 7 minuten. Hè. Ze hebben toch al 5 minuten voorsprong. Nog 40 kilometer, dus ik denk dat zometeen Movistar toch wel even gaat beginnen met rijden. Maar nog 40 kilometer in een heuvelachtig landschap voor de etappe-overwinning.
0: Ja, en aan het einde van de show, ergens rond 6:30... proberen we ook even de kopman te pakken te krijgen van Lidl Trek, hè, zijn Nederlander.
2: Ja, Stefan de Jong, ploegleider dus van Skjelmose, die vandaag hoopt een goede slag te slaan in het algemeen klassement.
0: Zometeen meer Formule 1, meer Vuelta, meer sportnieuws, GPR Sportradio.
3: GPR Sportradio.
0: Zeg ik.

0: Mr. Nodal, Teddy Swims, GPR Sportradio, de vrijdagmiddag, het nieuwe vrijdagmiddagprogramma. Mag ik presenteren? Kees Dorrestein, hallo. En Robert de Rijk is er ook.
1: Goedemiddag.
0: Ja, oud-sporter en sportjournalist. En jij houdt de live-wedstrijden in de gaten. Alhoewel, behalve één, want daar, sorry Robert, hebben we een beter persoon voor. Olaf Mol, die volgt de vrije training in Monza.
2: Nou.
0: Ah, je zit al wat langer in het vak, hè, kan ik zeggen, Olaf.
2: Ja, nee, maar ik vind die tour in Nederland ook leuk.
0: Ja, de ZLM-tour, toch?
1: ZLM-tour.
0: Ja, je fleurde helemaal op toen je het over de ZLM-tour hoorde.
2: Ja, luister, ik zie daar aan de finish gewoon een Zeeuws meisje staan. Die roept van, jongens, niet hard fietsen, want ons benzinnig. Want zo ging dat vroeger in Zeeland. Maar goed, serieus.
0: Formule 1 dan, hè?
2: Ja. Ja, Verstappen is inmiddels overgestapt op een mediumband. Heeft de balans van zijn auto wat beter voor elkaar gekregen. En is gestegen naar de zesde tijd. Niet de zesde positie, want posities zijn alleen maar in races. Het gaat om de zesde tijd. Daarmee zit hij op een tiende achter Liam Lawson. En dan hoor ik de fans denken, oh, en joep. Ja, Lawson reed het op een zachte band. En Verstappen reed het op een mediumband. Gabriel Bortoleto is op het moment in de Audi bezig op een harde band. Ze heeft de zevende tijd staan. En dan zou je kunnen zeggen, as we speak, dat Piastri op 10 en onze andere vriend Lando Norris op 8, dat nog een beetje pijnlijk is. Maar ja, we zijn nog niet. Ze hebben nog 36 minuten te gaan. Lindblad gaat zojuist naar de derde tijd. En dan weet je, ja, Lindblad op een derde tijd, dat is niet normaal. Dat betekent dat die tijd ook weer door anderen gereden kan worden. Dus dat Lindblad in die ladder wel naar beneden gaat. Maar mocht je het even willen weten hoe het er nu voor staat. Antonelli en Russell met z'n tweetjes vooraan. Een halve seconde tussen Antonelli en Russell. Antonelli natuurlijk bezig om te laten zien van, maar wacht even, het is wel mijn thuis Grand Prix. En ik ga lekker zien wat er is. Er is ook nog een onderzoekje van de stewards na de sessie of nou Stroll en Norris elkaar opgehouden hebben in bocht 1. Leclerc dus op de vierde positie op 17e, dan vijfde Lawson, zesde Verstappen, zeven Bortoleto, achtste Lando Norris, negende Lewis Hamilton en tiende Oscar Piastri.
0: Dan pakken wij nog even het laatste nieuws mee, Robert. We pakken eventjes de laatste nieuwtjes die zojuist binnen zijn gekomen hier op GPR Sportradio. Jij kan hem aftrappen, wat heb je? Ik pak hem even zelf. Een mazzeltje voor Red Bull in de Formule 1 zien we binnenkomen. Want drie maanden na zijn derde plek in de Grand Prix van Monaco is Pierre Gasly toch die derde plek kwijt. Het International Court of Appeal van de FIA die heeft de tijdstraffen namelijk voor de Alpine coureur toch toegekend. Er was eerst beroep aangetekend door zijn team. Uiteindelijk kreeg hij hem dus niet. Gasly kreeg twee tijdstraffen van 5 seconden voor te hard rijden. En dat betekent dat hij van de derde naar de zevende plek zakt. En dus goed nieuws voor teamgenoot van Max Verstappen, Hadjar. Want die schiet nu toch 3 maanden na tijd naar de derde plek. Hij kan niet meer het podium op, maar toch die derde plek binnen. Robert.
3: Ja, Feyenoord zou een recordbedrag op Hadj Moussa hebben ontvangen, melden onder andere het AD, de Telegraaf en VI. De Saoedische club Al-Ittihad wil het toch losweken van de club. Feyenoord had al een bod van 30 miljoen afgewezen, want op dit moment zegt de club hem te willen behouden. Als hij voor een recordbedrag toch gaat, moet dat wel meer dan 32 miljoen zijn, want daarvoor is Mats Wiever 2 jaar geleden weggegaan. De Telegraaf zegt dat het om een bod van 37,5 miljoen gaat.
0: Dat is dan toch wel. Ga je hem daar echt voor houden? Dan moet je toch wel stalen zenuwen hebben.
3: Gisteren sprak de NOS met de technisch directeur en die was zo ongelooflijk stellig. Hij blijft dat. Ja, die slaat. Ja, ik denk dat supporters hem ook niet. Die nemen het niet in dank af als hij ook nog deze.
0: Ja, alhoewel, hij gaf ook als antwoord waarom ze zo weinig hadden gekocht. Een antwoord van een minuut, wat uiteindelijk als trekking had. Ja, we moesten gewoon bezuinigen.
3: Ja, dus. Nee, dat klopt. Ueda werd verkocht, terwijl dat vorig jaar de topscorer was. Maar er moest een sterkhouder worden verkocht. En volgens mij hebben ze dat nu gedaan. Dus kunnen ze Hadj Moussa behouden. Maar ja, als het richting de 40 miljoen gaat, is dat voor een club als Feyenoord natuurlijk een bedrag dat ze eigenlijk niet meer kunnen weigeren.
0: Nee, inderdaad. Ja. We wachten het af. Ze hebben nog tot zondag. Dus we kunnen nog tot zondag daar nieuws over verwachten hier op GPR Sportradio. Waar je nog meer nieuws over kan verwachten. Natuurlijk de vrije training 2 in Monza op het Formule 1 circuit daar. En ook het laatste nieuws over de 13e etappe in de Vuelta.
4: Ontvang je toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
5: Doe het lekker zelf met Gamma. Met het allergrootste assortiment verf. Nu met de voordeelpas 40% korting op Histor Perfect Finish Lak. Dat zeg ik. Oh.
1: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Alpro 1 plus 1 gratis. En Senseo Coffee Pads, een zak van 16 stuks, 4,99. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken Buddies. We doen met je mee, Plus.
6: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
7: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Onze eigen fabriek draait op volle toeren. Hierdoor profiteer je nu van gratis montage en 10% extra korting. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
8: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
9: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschapontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
10: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
11: nu
10: Coca-Cola 2 liter voor maar €1,69.
11: Nu halen, dus niet straks.
12: Fans van voordeel.
10: Aldi.
13: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
10: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
12: Fans van voordeel.
10: Aldi.
14: Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
15: De energietransitie is onmogelijk.
16: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
17: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
18: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
19: Voordeel voor een stralende lach bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de mondverzorging van Elmex, Meridol en Colgate. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
20: Nu bij Coolblue. Korting op Sage koffiemachines. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.

0: maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Joma-salades, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's koffiepads, ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is die, ja, van Jumbo.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
3: GPR. Sportradio. Sportradio. Nieuws. Headlines.
4: Goedemiddag, het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben René Postma. In Overasselt is nog een woning gesloten. Daar was een explosie in dezelfde nacht dat er een beveiliger werd doodgeschoten bij een ander huis. De bewoners zouden familie zijn en verwikkeld in een drugsruzie met criminelen. In het centrum van Kiev is een gebouw van de veiligheidsdienst aangevallen met een Russische drone. Ook een restaurant is geraakt. Er zijn 7 gewonden. Er rijden elke werkdag nog altijd meer dan 500 vrachtwagens over de Merwedebrug bij Gorkum, zegt Rijkswaterstaat. Sinds juli geldt er een vrachtwagenverbod, omdat de brug is verzwakt.
3: GPR Sportradio. Verkeer.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. 450 kilometer file staat er nu in totaal. Op deze wegen heb je nu de meeste vertraging. En het is trouwens het drukst in Brabant, Gelderland en in het midden van het land. De A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Vianen en Zaltbommel doe je er 3 kwartier langer over. A15 Nijmegen-Gorkum tussen Ochten en Waddenooien een kwartier extra door een ongeluk. En op de A73 Venlo-Nijmegen tussen Vierlingsbeek en Haps 30 minuten extra reistijd door een ongeluk. De weg is hier wel weer vrij.
3: GPR Sportradio. Sportradio. Kees Dorrestein.
6: Goedemiddag, vrijdagmiddag met de live sport vanmiddag. Natuurlijk Olaf Mol met de 2e vrije training op Monza. En Robert, wat hebben we zo?
7: De Vuelta.
6: De Vuelta op GPR Sportradio. Radio.

0: Johnny Kemp, Just Got Paid, hier op GPR Sport Radio. Ja, en dan krijg ik bijvoorbeeld een appje hier via de GPR Sport Radio app. Je kan WhatsAppen in onze app of via gprsportradio.nl. Van Michel, die zegt, nou, ik vind het eigenlijk wel lekker dat er dan af en toe een beetje muziek door die vrije training heen zit. Want jawel, Olaf Mol is er natuurlijk ook in de studio. Olaf, goedemiddag.
1: Ja, ik vind het nogal lastig dat er muziek door die vrije training heen zit. Maar dat is weer mijn perspectief. Ja. Hamilton gaat trouwens op dit moment, as we speak, rechtdoor in de eerste chicane.
0: Ah, hartstikke idee. Robert Rijk is er ook, producer van dit programma. En volgt de livesport op dit moment.
2: Zeker, we kijken naar de Vuelta. Moeten ze nog een kilometertje of dat. Ja, ik heb net ook stiekem met een schuin nog even naar de Tour of Britain gekeken. Want daar is dus Olaf Kooi, heeft daar zijn grote angstgekende Tim Merlier in een hele stevige sprint verslagen. Dus Olaf Kooi mocht ook de handjes in de lucht steken. Maar terug naar die Vuelta. Het is een interessant schouwspel vooraan. We hebben een groep gezien van 10 en een groep van 30 man erachter. Dus 40 man die voor het peloton uitrijden. Op de laatste, de klim van de dag, de Puerto de Granada, zijn die groepjes naar elkaar toegekomen. Zijn uit elkaar gespat. We gaan nu met ongeveer 20 man op kop de laatste 30 kilometer in. En dan zal het sprinten worden in Loja, denk ik. Want het is eigenlijk alleen nog maar naar beneden. Ik denk over minuutjes 40, dan zijn ze er wel.
0: Ja, voor jouw informatie, als je nu net inschakelt, krijgen we ook vragen over op de app. Hey, hoe zit dat? Wordt de vrije training niet meer integraal uitgezonden? Nou, de eerste en de tweede vandaag niet. Maar de derde morgen...
2: Hoe erg is dat, Olaf?
1: Wat zeg je?
2: Hoe erg is dat?

0: komen. Die gaan omschakelen naar de long runs. Alles en iedereen dus zijn snelste tijd op soft neergezet. Dan staat Verstappen 8e op 18e van een seconde. Los een 11e op 1,1. Dit om even aan te geven wat het verschil tussen die twee is. Max natuurlijk vanochtend niet gereden. Russell by far bovenaan. Ja, wat heet by far? Een 10e op Leclerc. 3e Antonelli, 4e Norris. 5 Hamilton, 6 Piastri. Maar het was een punt, er stonden de beide Racing Bulls stonden een keer 3e en 4e in die softrun. En sterker nog, Lindblad is sneller dan Verstappen. Dus de Racing Bulls hebben sowieso een goede auto voor op Monza. Want ja, je moet wel richting topsnelheden van, ik denk dit jaar 3.36. Ik denk dat het heel misschien met een slipstream iemand nog wel richting de 3.40, 50 kan gaan. Maar de 3.60 gaan we niet aantikken dit jaar.
1: Nee, maar Verstappen had net ook wat problemen, toch? Meldde die over de boordradio.
0: Ja, maar ja, daar zijn vrije trainingen voor. Als je, ja, als je geen problemen hebt, dan word je nerveus. En denk je, hoe kan het nou? Dat klopt niet. En je ziet dat iedereen die runs om en om en om en om maakt. De ene is wat vroeger. Antonelli is inmiddels alweer naar buiten. En Russell ook op de harde band. Dus die gaan dan long runs beginnen. Om te kijken hoe het zit met slijtage en andere dingen. Oliver Berman gaat zojuist naar een 8e tijd op dit moment. Is ook sneller dan Verstappen. Maar Verstappen heeft gewoon die run in moeten korten. Omdat hij ook die long run wil doen. Hij begon met een long run op medium. Zal dat zo dadelijk wellicht op een harde band gaan.
1: Zo, er reed net een auto voorbij. We hebben het raam openstaan. Lijkt ook even alsof zij training hier langs even.
0: Die weten waar we zitten. Er zit een sticker op het raam tegenwoordig.
1: Ja, precies. Dan willen ze het even laten horen.
0: Nee, maar goed, ze hebben nog 19 minuten en 10 seconden ongeveer te gaan. En nu zal het long run land worden, zeg maar.
1: Ja, de koffie is gedronken. Zeker. Dus we zijn over de helft. En dat betekent dat we nu lekker even naar de Chainsmokers gaan luisteren. Zometeen gewoon meer updates over die vrije training in Monza op GPR Sport.

0: Chainsmokers. Met Paris hier op GPR Sportradio.
1: GPR Sportradio. Formule 1 update.

0: En van Parijs naar Monza, waar de vrije training nummer 2 bezig is in de Formule 1. Olaf Mol volgt hem.
1: Ja, zeker. We zijn nog steeds lekker bezig. En inderdaad, je ziet nu eens een beetje iedereen de pitstraat uitkomen. Die gaan dan hoofdzakelijk naar een harde band. Jongens die op die softband gereden net hebben, die hebben hem weer naar binnen gestoken. En die zijn nu de verandering aan het neerzetten. Er moet er brandstof in. Formule 1 tankt namelijk zo, dat weten wij de mensen. Niet zeggen, we gaan nu een longrun doen. Ah, gooi er even 10 liter bij. Nee, die auto wordt eerst helemaal leeggehaald. Dan wordt er exact de hoeveelheid brandstof ingelegd die ze willen hebben. Ik noem wat 45 kilo, tot op de gram. Want ze denken daar in kilo's brandstof. En dan gaan ze rijden. En als ze dan daarna met een andere brandstofhoeveelheid willen rijden, wordt die eerst weer helemaal leeggepompt. En dan weer volgezet op wat ze hebben. Omdat ze, ja, ze moeten na de wedstrijd ook uitrekenen dat er precies 1,5 liter overblijft voor de FIA om te testen of je geen rare en illegale dingen gehad hebt.
2: Maar waarom doen ze dan geen weegschaal in die auto?
1: Nee, er zijn weegschalen aan het begin van de...
2: Ja, maar in die auto, dat je kan wegen hoeveel kilo er nog in zit?
1: Nee.
2: Een soort meter.
1: Dan moet je hem dus in de pitbox weer, die zijn er, op weegschalen gaan zetten. En dat is allemaal weer tijdverlies en tijdverlies. Dit is gewoon, dit gaat heel snel hoor trouwens. Dit gaat in een seconde of 3,5. Dan is het ding leeg, vacuüm.
2: Dat valt mee.
1: Het valt ding weer vol. Dus zullen dan de pomp en goedkoper dan... Nee, dus goedkoper dan de pomp is het niet.
0: Nou ja, het is 2,70 nu. Ik zou liever
1: ja, hallo. Een auto rijden, denk ik. 550 euro per liter.
0: Ja, maar je bent wel sneller op.
1: 550 euro per liter. Kijken, die, 550 ja, euro per liter. Want het komt namelijk uit een laboratorium.
0: Ja.
1: Het is geen brandstof meer uit de raffinaderij.
0: Ja, het is
1: duurzame brandstof.
0: Hypermoderne raketbrandstof,
1: is,
0: zoiets.
1: Nee, het is een vloeistof die doet wat benzine in jou en mijn auto doet. Dat is wijze wat het is. Maar die was, en dat gaat in de toekomst wel terugkomen. Maar ja, daarom is het duurzaam en daarom hebben ze het voor elkaar. Russell heeft het ook voor elkaar, want die is nog steeds waar die is. Maar het gaat mij eigenlijk een beetje, als ik snel even check hier, dan kan ik naar de longrun tijden kijken.
0: Ja.
1: Rijdt Russell op dit moment een 1.24. Ik zit een beetje Hannes met mijn microfoon
0: staan. Ja, schrijf hem maar even opzij.
1: Zie je, 26. Russell rijdt 1.26, Leclerc rijdt 1.27. Dan zit Antonelli op 1.25.7. Dat is best wel een goede tijd. En de rest is nog niet helemaal begonnen. Lawson, 26.2. En dan moet je dus voorstellen, ze kunnen dus als ze hard rijden nu een 1.22 rijden. Mm-hmm. Maar met de brandstof en de afstelling rijden ze dus een 3,5 seconden langzamer voor de longrun. En Albon rijdt 27,8. Maar ja, de Williams gaat sowieso al niet zo lekker.
0: Maar Olaf, nog 14 minuten. En aan het einde van die 14 minuten verwacht je gewoon Ferrari bovenaan, toch?
1: De tijden gaan niet meer veranderen, kan ik je nu ook vertellen. Ik denk niet dat er nog iemand nu is naar een andere band gaat om te roepen, nou, ik wil nog even bovenaan staan. Dus tenzij ze bij Ferrari toch denken, ja, maar het moet. Dan is het wel, maar dan meld ik me wel.
0: Ik zie een klein glimlachje. Laten we hopen dat er toch wat gebeurt. Nog heel eventjes naar Robert dan.
2: Ja, want het is geniet hoor in de Vuelta. Het is helemaal ontploft vooraan. Met nog 22 kilometer te gaan. Is het echt een spervuur aan demarages met Wout van Aert. Zeker in de hoofdrol. Hij had net wel ongelooflijk veel dorst. Want hij heeft ongeveer elke motard die langskwam heeft hij gevraagd, heb jij wat te drinken voor mij? Heb jij wat te drinken voor mij? Mm-hmm. Het is ook bijna 40 graden daar. Maar het spat nu helemaal uit elkaar met nog ruim 20 kilometer te gaan. Wout van Aert heeft goede kaarten, maar de allersnelste man van deze Vuelta, Matthew Brennan, heeft al 3 keer de sprint gewonnen. Zit ook nog in die grote groep. Dus wie er gaat winnen? Geen idee. Nog 20 kilometer.
0: We gaan richting 5 uur en dus ook richting het slot van de tweede vrije training op Monza. Zometeen meer erover.

0: heeft ze nog live gezien in het Goffertpark. De Red Hot Chili Peppers met The Other Side hier op GPR Sportradio.
1: Zij jou niet, denk ik.
0: Nee.
1: Zij hebben jou niet gezien.
0: Nee, ja, maar toen hadden we nog geen GPR Sportradio. Want anders, dan hadden ze wel even gezegd... Ja, Hey Kees,
1: hou pikkels, jongen.
0: Ja, je hebt toch altijd Olaf Mol in uitzending? Ja, als er een vrije training in Monza bezig is? Ja, nou, kom maar op.
1: Ja, as we speak. Ja, we zijn lekker bezig, man. We zijn bezig met de longruns. Ik heb er een paar opgeschreven. Het goede nieuws is dat de longruns van Verstappen zijn wel steady. 26-6, 26-7. 1 minuut 26-6 dan, 26-7, 26-9. Maar ja, Russell uit 25-9, doet dan een 26-1. Antonelli zit op 25-7. Norris zit op 26-3 en Hamilton zit op 26-6. Dus Hamilton heeft op dit moment een beetje de gelijke tred te pakken die Verstappen ook te pakken heeft. Op de driver tracker kun je dan zien dat ze allemaal een beetje achter elkaar aan het zoeken zijn. Met een slipstream op deze baan, terwijl je achter een ander rijdt. Ja, dat helpt natuurlijk gewoon ontzettend veel. McLaren vandaag voor het eerst natuurlijk zijn altijd gezellige Macarena-vleugel ingezet. Zij noemen hem de H-Wing, omdat hij op de H zit van Etihad. Wat hun sponsor is, daarom hebben ze hem de H-vleugel genoemd. En dan bij alle teams heet hij Macarena-vleugel. Maar goed, zij willen dat hij H-vleugel heet.
0: Ik denk dat de sponsor er erg blij mee is, toch?
1: Aha, ja, precies.
2: En jij praat er wel weer over. Je hebt hem alweer genoemd, de sponsor. Dus op zich werkt het.
1: Ja, ik vind ook, dat is typisch Zac Brown, hè. Dat is echt een Sjaak in de chocoladefabriek wat dat betreft kan sponsoring.
0: Oké, laten we nog even ander nieuws bijpakken. Want Robert, er zijn de persconferenties geweest natuurlijk... vanuit Ajax en PSV. De trainers die hebben vooruitgeblikt naar de topper, hè, tegen PSV. Dan, ik pak even Ajax erbij, want trainer Michel... die heeft dan gezegd dat Daley Blind en Simon Adingra... niet zullen meespelen. Het is nog onduidelijk hoe lang routinier Blind precies aan de kant staat... vanwege zijn blessure. Ook het debuut van de nieuwe linksbuiten. Adingra laat nog op zich wachten... De Amsterdammers die nemen het zaterdagavond in eigen huis op... tegen natuurlijk de concurrenten uit Eindhoven, PSV. Voor PSV ontbreken er ook wel weer recente aankopen.
2: Ja, PSV die moet het inderdaad doen met een iets andere selectie... dan Peter Bos had gehoopt. Maar alsnog denkt hij dat PSV op dit moment een betere selectie heeft dan Ajax. Hij ziet ook wel dat zij een aantal goede aankopen... een aantal goede huurcontracten hebben afgesloten. Dus Bos zit ook nog een beetje te stoeien met welk strijdplan zal ik... morgenavond het veld op gaan. Het zal ook een beetje reactievoetbal worden. Hoe speelt Ajax en hoe gaan wij daarmee om? Maar hij schat zijn eigen ploeg eigenlijk nog steeds beter in.
0: Ja, nog heel even terug naar Olaf Mol, want het is al bijna richting 5 uur. Wacht even als je nu aan het luisteren bent en denk niet... ja, om 5 uur is het radio uit de deur uit en naar de vrijdagmiddagborrel. 5 over 5, nog een uitgebreide terugblik op wat er nou vandaag is gebeurd tijdens die vrije training in Monza. Olaf, wat zie je nu?
1: Ja, op dit moment zie ik bijvoorbeeld dat Verstappen nog even naar binnen gaat. Dus het kan toch zijn dat hij denkt van ja, maar wacht even. Ik ben nog niet helemaal tevreden met hoe het gegaan is. Aan de andere kant kan hij ook nu nog, en dat kan met 6 minuten die ze nog te gaan hebben in de training, een andere set banden eronder zetten van een andere compound om te kijken. Oké, dan doe ik daar nog 5 rondjes mee. Want het is gewoon, we moeten het blijven zeggen, data verzamelen. Schokkende verhaal is natuurlijk nog wel steeds dat Alonso en Stroll 19e en 22e rijden. De Honda-motor die wil nog steeds niet. Maar Honda is ook voorzichtig, dus die hebben hem nog steeds niet goed staan. En de beide mannen van het team van McLaren zijn aan het oefenen... voor een enorme slipstream, want dat kan waanzinnig werken op dit circuit. Het is waanzinnig moeilijk om hem in de kwalificatie zaterdagmiddag uit te voeren. Maar ja, je kunt het wel proberen. En dan heb je ook weer, dan zijn er dus techneuten die breken... oké, als jij de pitstraat uit bent, als we jou na 34 seconden en 20... wegsturen, dan kom je daarna in de volgende ronde precies voor die ander terecht. En dan kan je hem 8 seconden en 1400ste helpen aan een slip. Ja. Zo ver gaat dat.
0: Het zou wel mooi
1: zijn. Hij is echt schaatser. Dat gaat over een kortere rondje.
2: Ja, ik hoor jou net al 25-1, 25-8. Ik had een beetje het idee dat ik met een schaatstrainer aan het praten was.
1: Ja, ja. Maar daarom heb ik erbij gezet 1-25-1.
0: En Olaf, het mooie is dan wel weer dat de schaatsers ook goed bij elkaar in de slipstream kunnen. Dat hebben ze ook wel bewezen natuurlijk op de spelen.
1: Ja, maar bij de kruising alleen toch? Oh, bij de ploegachtervolging.
0: Ploegachtervolging. Ja, alhoewel, andere teams kunnen het beter.
1: Goed is een relatief begrip, denk ik.
2: Ik vind het wel vroeg om over de ploegachtervolging te beginnen. Het is 4 september vandaag.
0: Het is nooit te vroeg om over de ploegachtervolging te beginnen. Ja, dat weet je, want dan winnen we hem een keer eens keer. Oké, zometeen uitgebreid een nabeschouwing van de vrije training nummer 2 hier op GPR Sportradio.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 5 uur.
2: Goedemiddag, het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben René Postma. In Arnhem zijn 5 rechters bezig met de groep gewapende mensen die van de week werd opgepakt in Overasselt. Ze worden voorgeleid en er wordt bepaald of ze langer vast blijven zitten. Het is volgens justitie een enorme logistieke operatie en gaat deels via videoverbindingen. Ze worden allemaal verdacht van moord en wapenbezit. De dood van een jongen van 12 in het Gelderse Eerbeek heeft de burgemeester diep geraakt. En volgens hem heeft het ook grote impact op buurtbewoners en andere betrokkenen. De jongen werd vanochtend doodgevonden in een huis en er is iemand aangehouden. Volgens lokale media zijn moeder. Rusland heeft het gebouw van de Oekraïense Veiligheidsdienst aangevallen met een drone. Het staat in het centrum van Kiev. Ook een restaurant is geraakt en er zijn 7 gewonden. President Zelensky zegt dat het wel laat zien dat Rusland geen vrede wil. Want er zou juist weer worden gepraat. Veel vrachtwagenchauffeurs trekken zich nog steeds niks aan van het rijverbod over de Merwedebrug bij Gorkum. Elke werkdag gaan nog altijd meer dan 500 trucks over de verzwakte brug, meldt Rijkswaterstaat. Het vrachtwagenverbod geldt sinds juli. Overtreders krijgen €500 boete. Opklaringen en vannacht weer een enkele bui. Het koelt af naar 15 graden. Morgen is er af en toe zon, ook kans op een bui en het wordt dan rond 20 graden.
1: GPR Sportradio. Verkeer.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. 470 kilometer file staat er nu. De meeste files hebben 5 tot 10 minuten vertraging. Op deze wegen ben je wat langer onderweg. De A2 van Eindhoven naar Utrecht tussen Sint-Michielsgestel en Waardenburg een half uur extra. En diezelfde A2 maar dan van Utrecht naar Eindhoven tussen Culemborg en Zaltbommel 35 minuten vertraging. A27 van Utrecht naar Breda tussen Lexmond en Werkendam 20 minuten vertraging. En een kwartier extra ben je kwijt op de A50 Arnhem-Os tussen Knabbert-Valburg en Ravenstein. En de A73 naar Nijmegen tussen Vierlingsbeek en Malden is het oponthoud 20 minuten.
4: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
5: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Super Sale. 40 gig data en 400 belminuten voor €6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
6: Simyo.
4: Deze week extra goedkoop bij Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar €1,79. Lidl, je verdient het.
7: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
8: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride, nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
9: Smint.
10: Valt je iets op aan mij?
9: Nieuwe jas?
10: Nee.
9: Nieuwe schoenen?
10: Nee.
9: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
11: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
9: Smint. Boost yourself.
8: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
12: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
13: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
14: Lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een cw-fotoboek met wel 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er 1 voor in de boeken.
15: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest.
6: je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
10: Nog 309.000.
16: Oké, okay. Elektrisch en garantie?
17: 7 stuur.
16: Alcantara bekleding. En,
18: omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
10: Kijk eens, gevonden.
18: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
19: Deze week in de bonus. Optimaal 1 plus 1 gratis. Amerk tussendoorrepen en houdbare sportvoeding. 2 plus 1 gratis.
20: Formule 1 update.
19: En alle Dr. Oetker Kassa die Mama. 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
21: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
22: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
21: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
23: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
24: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
25: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwkeet.
24: 5G-internet voor bedrijven van Odido Business.
26: Topdeals op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch niet.
27: Loco.
28: De Lulu.
27: Gek.
26: Dus sprint terug voor een Bosch energiezuinige 9 kilo wasmachine met automatisch doseren voor €749. Mediamarkt.
1: GPR Sportradio.
3: Sportradio. Goedemiddag.
1: Kees Dorrestein.
3: Goed dat je erbij bent. De transferzomer zit erop. Hoe kijkt de directeur van de Vriendenloterij Eredivisie daarop terug? Maar eerst, hoe kijkt Olaf Mol terug op de vrije training nummer 2?
29: Nou, het is wel zo dat Kimi Antonelli aan het einde nog even klaagde dat hij na 7 rondjes al wat onderstuur kreeg in zijn auto. De voorkant niet helemaal deed wat hij deed. Russell had ook problemen op de voorkant. Meldde over de boordradio. Ja, ik heb trillingen en het voelt niet goed. We moeten het wel even goed controleren. En Verstappen zei, de voorkant van de auto stuit er te veel. Dus het probleem ligt vandaag bij de meeste mannen aan de voorkant van de auto. Aan de voorkant van het veld is het gewoon George Russell. Zoals ik jou voorspelde, de tijden zijn dus niet verbeterd.
3: Nee.
29: Ja, dan zijn er dus Russell, Leclerc, Antonelli, Norris, Hamilton, Piastri op de top 6 plekken. Arvid Lindblad 7e, best oké. Okay. Verstappen uiteindelijk dus 9e geworden voor Yuki Tsunoda, die ook wel tevreden mag zijn. En als je dan verder nog kijkt, ja, in negatieve zin de Williamsen, die zijn 16e en 17e. En meer gaat het niet worden. Maar goed, ze hebben morgen dan een heel uur vrije training, daarna kwalificatie, en dan gaat het er echt om in Monza.
3: Ja, en voor de duidelijkheid, als je nu luistert voor de Formule 1, morgen integraal, de derde vrije training. Integraal de kwalificatie en zondag integraal de race hier op GPR Sport Radio. Dus maak je geen zorgen, geen muziek ertussendoor. Dan is er alleen maar de race die je dan hoort.
29: 100%.
3: Daarom inderdaad. En nog één ding, Olaf. Je had voorspeld. Ferrari gaat hem proberen te pakken voor de krant in Italië.
29: Ja, kwalificatie is dan nog net even belangrijker. Hè? Want de Gazette is natuurlijk ook een zondagkrant. Dus, maar ze hebben het niet gedaan. Dus ze hebben het niet gedaan. Nou, dan kan ik er verder niks van zeggen.
3: Nee, precies. Nou, duidelijk toch?
29: Dan is het is ook mooi verdeeld. Het is Mercedes, Ferrari, Mercedes en dan McLaren en dan weer een Ferrari. Dus ja, maar it's only Friday.
3: Daarom, Olaf, tot morgen hier op GPR Sport Radio. En zometeen krijg je het slot van de 13e etappe van de Vuelta.

0: Hard. All I wanna do is make love to you op het moment dat Olaf Mol de studio verlaat. Maar dat doet hij vanwege een goede reden. Want we gaan naar Robert, want...
1: Zeker.
0: Er is een... ik denk dat ze aan het finishen zijn.
1: Ja, ik ben blij dat je geen Dire Straits hebt opgezet net. Want dan hadden we de finish gemist. Het is nog een meter of 800. Inmiddels zijn er twee rijders die zich uit de kopgroep hebben weten los te werken. Dat zijn Wout van Aert en Van Aten Parapente. Ik zei net al, Wout van Aert, een van de meest actieve mannen in die kopgroep. En ja, hij wil gewoon die vierde etappezege voor Visma Leasebike binnen gaan halen. Hij gaat die sprinten. De laatste 500-600 meter is een beetje glooiend omhoog. Hij gaat van kop af aan sprinten, zo lijkt het.
0: Hoeveel kilometer nu nog?
1: Ja, de kilometers zijn zelfs op. Dus we zitten echt, nou ja, daar in seconds 400 meter is het te gaan. Hij kijkt constant achterom, maar daar is helemaal niemand meer te zien. Want hij en Parapente gaan er om sprinten. Ik zie nog 500 meter. Parapente, ik weet niet of je hem kent. Het is een, nou, hij komt hier misschien net boven de tafel uit. Ik denk 1 meter 65, een licht gewicht. Hij heeft al etappes in de Tour gewonnen, maar dan als het een beetje bergop ging. Dus het is al knap dat hij, Wout van Aert, toch het powerhouse... die ook Parijs-Roubaix wist te winnen dit jaar, kan volgen. Nou, hij gokt het op een sprintje. En daarachter is dus dat peloton inmiddels op 3 minuten gekomen. Dus de Skelmose, waar we het eerder over hadden, gaat niet zo'n hele hoge jump maken in het klassement als ze eerder gehoopt. Wout van Aert gaat aan. Parapente probeert er overheen te komen. Maar Wout van Aert vangt hem netjes op. Nog 25 meter. En jouwe Wout van Aert pakt deze etappezege. Het is de vierde zege voor Visma Leasebike alweer in deze Vuelta.
0: Oh, dat is toch een mooie prestatie.
1: En zometeen gaat die achtervolgende groep nog sprinten met Matthew Brennan, die ook al 3 etappes won. Ik kan me bijna niet aan de indruk onttrekken dat hij die sprint wel gaat winnen. Maar Wout van Aert had natuurlijk een lastige zomer. Miste door een blessure de Tour de France. En pakt hij toch zijn etappezegen. En inderdaad, hier komt Matthew Brennan aan. En op 20 seconden pakt hij de winst van de achtervolgende groep. Over 2,5 minuut komt het peloton binnen met leider Enric Mas. En die gaat eigenlijk onbedreigd het komende weekend in met de bergetappen.
0: Maar dat is eigenlijk nog afwachten tot volgende week op het moment dat de tijdrit er komt. Dat is eigenlijk.
1: Nee, maar dit weekend gaat hij redelijk...
0: Makkelijk in dus.
1: Makkelijk in,
0: ja,
1: zeker.
0: Precies. Dankjewel voor deze update. Zometeen, Robert, gaan wij andere dingen doen. Want ja, moet je voorstellen dat de twee beste voetbalteams van de wereld besluiten om niet 1 WK-finale te spelen, maar dan hun eigen toernooi te organiseren. Nou, dat gebeurt nu dus in het rugby. The Greatest Rivalry of All Time wordt gespeeld. Een nieuw toernooi, eens in de 4 jaar. Nieuw-Zeeland tegen Zuid-Afrika. De rugbywereld is helemaal in rep en roer over hoe dat zit. En wij spreken straks Tessa Veldhuis daarover. Zij is een rugby commentator van Ziggo, is het toch volgens mij?
1: Dat klopt.
0: Ja, dat klopt. En zij weet helemaal hoe dit zit en waarom dit echt de moeite is om te volgen. En het heeft ook wel te maken met 2 passagiersvliegtuigen. Dat heb je misschien gezien in het nieuws, maar hoe dat zit, dat hoor je zo meteen. Eerst eventjes Michael Jackson, You Rock My World, hier op GPR Sportradio. Je kan trouwens nog reageren. We hebben er dus een app zitten in de GPR Sportradio app. Of ga naar gprsportradio.nl. En dan kan je dus een appje sturen. Dan kan je ook vragen sturen. Ook als je vragen hebt over rugby. Of een vraag hebt voor Jan de Jong. Dus directeur van de Eredivisie.

0: You Rock My World, Michael Jackson. Hier op GPR Sportradio. En ja, we gaan het hebben over een sport die je misschien niet altijd aan het kijken bent. Maar ik kan je vertellen, het is echt hartstikke leuk. Robert, jij vindt dat wel leuk, hè? Want we hebben het over rugby.
1: Zeker.
0: Om rugby te kijken. Ja, dat rugby, is voor echte mannen. Wij zijn mietjes in vergelijking met rugby.
1: Rugby, Amerika voetbal. Ik ben misschien stiekem iets meer fan van Amerika voetbal. Maar dat zou ik niet te hard zeggen. Want degene die aan de lijn hangt, die is dat absoluut niet.
0: Nee, we hebben het over Tessa Veldhuis. Zij is presentator van Rugby Roundup. De podcast van Ziggo Sport. Tessa, goedemiddag.
2: Goedemiddag, hallo heren.
0: Ja, je bent gelukkig niet in de studio. Dus hij durft dit te zeggen, omdat je van afstand bent.
2: Ja, precies. Daarom. Anders tackle ik hem sowieso.
0: Oh. Hey, we gaan het over iets bijzonders hebben. Want er is een nieuw toernooi gelanceerd in rugbyland. En in ieder geval de rugbyfans die staan er helemaal van te kijken. The Greatest Rivalry of All Time. En dat is eigenlijk een wedstrijd tussen Nieuw-Zeeland en Zuid-Afrika. Waarom moet deze wedstrijd gespeeld worden? Want het is niet één wedstrijd, het is een toernooi.
2: Ja, klopt. Ja, het is super bijzonder. Het is een wederopstand eigenlijk van deze tour. Het was vroeger veel gebruikelijker dat er landen echt elkaar opzochten met een langer aantal weken een tour. En dat is weer teruggehaald. Dus Nieuw-Zeeland is op bezoek bij Zuid-Afrika. En een aantal weken spelen 8 testmatches in totaal. 4 tegen clubteams. En dan ook 4 tegen echt de Springbokken.
0: Ja, maar ze zijn nu bezig met die reeks van 4. Maar dan denk ik toch, ik kan me ook voorstellen dat de rugbyers van Engeland, van Schotland, Ierland, Frankrijk, Italië, natuurlijk respectabele teams, dat die iets hebben van, hallo, waar ben ik dan?
2: Ja, nee, dat snap ik ook. En het zijn gewoon de 2 beste landen, rugbylanden, wereldranglijst nummer 1 en 2. Dus ja, het heeft ook een stukje geschiedenis, et cetera. En het is op zich wel gaaf, juist ook voor die andere landen, om te zien hoe zij tegen elkaar gaan strijden en wat het niveau is. Maar vergis je niet hoor, kijk, een Ierland of een Frankrijk, dat zijn ook echt zulke goede rugbylanden. Die vinden het alleen maar heel erg tof om te zien en zich hier daarna ook weer aan te meten. En weet je, het is gewoon over 4 jaar. Is het dan weer, doen ze het andersom. Hè? Dus dan komt Zuid-Afrika naar Nieuw-Zeeland toe. En tussendoor worden er ook gewoon allerlei andere toernooien gespeeld. Je hebt nog de Nations Championship. Nu in het voorjaar, het najaar. Nou, er worden allemaal grote toernooien gespeeld. Dus het is alleen maar heel erg tof voor elke rugbyfan dat dit weer terug is.
1: Ja, en Tessa, vergroot die afstand ook niet met die andere landen. Want zij kijken nu 8 weken bij elkaar mee. Ze trainen met elkaar. Ze voelen elkaar aan. Zet je de andere landen juist niet op een grotere achterstand?
2: Nou ja, op zich, zoals ik zei, ik denk dat het die landen eigenlijk niet superveel. Dat het alleen maar tof is om hun ook te zien spelen. En tuurlijk wil je competitief natuurlijk dat alle landen mee kunnen komen op dit niveau. Maar dat gebeurt ook echt wel hoor. Want Ierland en Frankrijk, wat ik net al noemde, die zijn echt net zo goed. Maar goed, het is natuurlijk ook commercieel gezien natuurlijk is dit heel interessant. Dus het is altijd een beetje een spagaat tussen het sportieve en het commerciële belang daarbij. Maar goed, je krijgt dus met deze 2 toplanden en daar een reeks van wedstrijden. Je krijgt al die stadions vol, joh. Dat is niet normaal. Voor een rugbyliefhebber is dit het Walhalla.
0: Ja, dat snap ik, Tessa. Maar
1: zijn er dan ook fans van heel de wereld die daar dan heen vliegen om al die wedstrijden te gaan kijken?
2: Ja, dit is zoiets groots. Ik bedoel, als je de All Blacks en de Springbokken, hè, dus All Blacks zijn van Nieuw-Zeeland, Springbokken van Zuid-Afrika, obviously. Die zijn zo populair wereldwijd, ook bij allerlei andere rugbyfans van andere landen. Dus mensen volgen dit echt wel hoor, zeker. Die gaan daar wel naartoe.
0: Maar toch, denk ik dan ook, dit is toch gewoon een cash cow voor die 2 teams. Lekker wat geld voor de bonden erbij.
2: Ja, en tegelijkertijd kan je ook bedenken, hebben we het in de podcast, onder andere Rugby Roundup, hebben we het ook al over gehad. Kijk, het is natuurlijk super tof. Inderdaad, geldtechnisch allemaal interessant. De 4e test overigens moet op neutraal terrein, a.k.a. Amerika, worden gespeeld. Ja. Dat is natuurlijk ook allemaal commerciële achtergronden hier, zit hier achter. Commerciële belangen zitten erachter. Maar uiteindelijk is het ook voor de players wel. Het is ook echt wel een aanslag op ieders lijf. Het seizoen wordt steeds groter. Er moet steeds meer gespeeld worden. Dat is natuurlijk in andere sporten net zo'n groot thema. Dat is hier ook wel een beetje zo. Ik bedoel, het is super gaaf. Maar het is ook wel echt een belasting voor de spelers. Ook met dat vliegen en alles.
1: En weet je op welke iconische plek in Amerika daar wordt gespeeld zometeen?
2: Nou heb je me. Nee, ik weet het niet. Okay. Ik wist het wel. We hebben het er ook over gehad. Maar nee,
0: ik ben een fan van Amerikaanse sport. Robert zoekt het eventjes op. Maar dat toch even. Het zijn nog een paar kleine details. Die beker. Er is iets bijzonders met die beker, toch?
2: Ja, die trofee, dat is tof. Ze hebben hem. Het zijn twee delen. En met magnetisch zitten ze aan elkaar verbonden. Het is eigenlijk, je moet het een beetje voor je zien als een soort, de bovenkant van een speer, zo'n puntvorm. En allebei de kanten, de ene kant voor de All Blacks en de andere voor Zuid-Afrika. En als ze dan, het zijn vier tests. Als er een winnaar uitkomt, dan krijgt hij de hele toernooi, of de hele trofee. En als er het gelijkspel wordt, dan kan het opgedeeld worden. En dan krijg je dus de helft van de trofee mee naar huis.
0: En het staat 1-1 natuurlijk. Robert, je hebt het opgezocht. Welk stadion is het?
1: Ja, Baltimore. Dus voor de Amerikaanse voetbalfans. De Baltimore Ravens, die spelen in dat stadion. Maar op 12 september zijn het de Springbokken tegen
2: even
1: de
2: niet. Ja.
0: Tot slot nog eventjes. Wat ik noemde net al, Tessa. Dit heeft iets te doen met van die vliegtuigen. En ik denk dat als je het nieuws een beetje volgt en je bent nu naar GPR Sportradio aan het luisteren, dan denk je, ik heb video's voorbij zien komen van die twee passagiersvliegtuigen die echt heel nipt over die stadions heen vlogen. Hè? Dat was hier.
2: Ja, dat is bizar. Dat klopt. Dat is wereldnieuws geworden. En dat snap ik ook wel. Want het was ook natuurlijk fantastisch om te zien. En tegelijkertijd natuurlijk ook ontzettend gevaarlijk. En er zijn twee kampen wat betreft dit nieuws. Ik begrijp helemaal dat dit gewoon veel te risky is. Het mag ook overigens, het is afgeschaft voor de derde wedstrijd, zoals ik me liet vertellen. Er was te veel ophef over. Maar het moet wel erbij gezegd worden dat dit een traditie is die al sinds 1995 met de Springbok met Mandela en de apartheid. Het is sindsdien, er heeft wel een geschiedenisverhaal en het gebeurt veel vaker. Alleen deze was wel echt uitzonderlijk laag. Het is ook gewoon een sponsoractie, maar deze heeft niet helemaal goed uitgepakt.
0: Nee, heeft die goed.
2: Ofwel, het is maar hoe je bekijkt. Ja,
0: voor de sponsor wel, maar voor het toernooi niet. Want iedereen heeft het alleen maar over die twee vliegtuigen bij dat stadion. En ze hebben geen idee wat er gespeeld wordt in dat stadion.
2: Nee, ja, en dat vind ik dan wel een ding. Dus daarom is het goed dat jullie ook nu al gelijk aandacht besteden aan rugby.
0: Sportradio, GPR Sportradio besteedt aan alles aandacht.
2: Ja, maar dat is perfect. Ik hou ervan. Want weet je, het moest helemaal niet over die vliegtuigen gaan. Maar over ze noemden het ook bij een rugbywedstrijd. Terwijl, denk ik, jongens, verdiep je even. Dit was een fantastische wedstrijd. En er gaan er nog twee gespeeld worden. En het is nog meer een onwijs fantastische sport. Wat wij als Nederlanders allemaal maar een beetje vergeten. Maar het is echt de moeite waard om zaterdag en de week daarna lekker te kijken bij Ziggo Sport.
1: Ja, we zijn bij GPS Sportradio. Zijn we natuurlijk ook een beetje de wegwijzer van de sportfans. Waar kun je dit eigenlijk allemaal bekijken? Als je morgen denkt, ik wil dit gewoon live zien.
2: Ja, dat is 5 uur. Wij zijn als Ziggo Sport echt wel de sport rugby zender van Nederland. Dus wij hebben echt bijna alle rechten. Of eigenlijk alle rechten. Dus Ziggo Sport 3 is het komende zaterdag te zien. Dus dat is alleen voor de Ziggo Sport abonnees. Maar wij zenden geregeld. Dat heeft allemaal een beetje met de uitzendschema's van ook andere sporten te maken. Maar ook geregeld rugby op Ziggo Sport 1. En dat is het open kanaal. Dus ga vooral als je een keertje langs hebt en er is rugby te zien, blijven ze wat langer hangen. Want het is echt niet zo'n ingewikkeld spelletje. Ik kan het in 3 minuten aan jullie uitleggen, maar dat zal voor een volgende keer wel kunnen.
0: Precies,
2: we
0: want we zijn denk ik al 8 minuten aan het praten, Tessa.
2: Dan bedoel ik. Maar bel me vooral nog een keer voor rugby voor dummies. Dat is
0: helemaal goed. Tessa Veldhuis, presentator bij Rugby Roundup, de podcast van Ziggo Sport. Hier op GPR Sportradio. Zometeen trouwens, het laatste sportnieuws komt eraan. Jan de Jong van de Eredivisie CV gaan we ook nog spreken hier. How

0: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: DJ op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
2: De Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met de broodtopper van de week. AHA Bakkersbrood Oerdecem Eiwitrijk. Voor 1,49 per stuk. Dat is wel 51% korting. Zo begint het nieuwe schooljaar wel heel voordelig.
2: Mega jackpot van 10 september staat op 18,5 miljoen. 18,5 miljoen. Belastingvrij. De tiende kan het gebeuren. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
5: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.nl.
4: Joe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
6: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
7: NHA.nl. Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
8: Deze week bij Hema, korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar 10 euro. Nog even lachen? Denk aan de korting.
7: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
9: 18+, speel bewust.
10: Ja?
11: Echt serieus?
10: Oh,
11: wat een geld!
10: 18.000, potverdikke me.
9: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
12: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
9: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18+, speel bewust.
13: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.
14: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
15: nu
14: Coca-Cola 2 liter voor maar 1,69.
15: Nu halen, hè? Dus niet straks.
16: Fans van voordeel.
14: Aldi.
17: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
14: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Kroki chips, zak van 200 gram, nu maar 1,39.
15: Nu halen, hè? Dus niet straks.
16: Fans van voordeel.
14: Aldi.
17: En met de online huisscan van Essent weet je in een paar minuten zeker welke energieoplossingen bij jou passen. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
11: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
18: GPR, Sportradio.
19: Sportradio.
18: Nieuws, headlines.
20: Goedemiddag, het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben René Postma. Kickbokser Badr Hari mag de behandeling van zijn rechtszaak in vrijheid afwachten. Hij was dinsdag opgepakt voor bedreiging en belediging. Er was een incident aan vooraf gegaan, maar de politie wil niet zeggen wat. In Arnhem wordt een groep van 35 mensen voorgeleid die gewapend rondliepen door Overasselt en iemand doodschoten. 5 rechters zijn ermee bezig. De hele groep wordt voorlopig verdacht van moord. Wie precies heeft geschoten, wordt nog uitgezocht. In Portugal onder Rotterdam heeft de politie 5000 lachgasflessen in beslag genomen. Ze lagen in een loods en werden gevonden na een drugsdeal. Een man en vrouw zijn aangehouden.
18: GPR Sportradio. Verkeer.
21: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het is nog altijd druk, maar het aantal files neemt wel af. Er staat nog 320 kilometer file. De meeste files leveren 5 tot 10 minuten vertraging op. Op de A2 is het drukst op dit moment. Eerst vanuit Den Bosch naar Utrecht. Tussen Veghel en Waardenburg een half uur vertraging. En de A2, maar dan richting Maastricht. Tussen Knoopend Leendeheide bij Eindhoven en Valkenswaard doe je er een uur langer over. Er staat 6 kilometer file door een ongeluk. 2 rijstroken zijn dicht.
18: GPR Sportradio.
19: Sportradio.
18: Kees Dorrestein.
22: Goedemiddag, even een vraagje. Wat is de beste Eredivisie-speler ooit? Nou, de Eredivisie is daarnaar op zoek en jij mag dat bepalen. Nou, hoe dat zit, dat hoor je zo meteen op GPR Sportradio.

0: Nou, dan mag ik toch hopen dat ze allemaal aan het luisteren zijn. En ik ben blij dat jij zeker aan het luisteren bent. Called Out Into the Dark van Snow Patrol.
1: GPR Sportradio. Tennis Update.
0: Je luistert naar de vrijdagmiddagshow met mijzelf, Kees Dorenstein, en ook met Robert de Rijk, die staat tegenover mij. Robert, hallo.
2: Hi.
0: Ja, jij bent oud-sporter. Je bent ook de producer van deze show. En je hebt een soort van vrije rol, dus jij mag elke sport kijken die interessant is.
2: Ja, dat is lekker, toch? Gewoon lekker elke vrijdagmiddag lekker met jouw sport kijken hier.
0: Ja, dat is
2: live de radio.
0: Ja, nou ja, jij hebt alle fijne schermen voor je. Ik heb alleen maar tekstjes.
2: Ja, ik sta momenteel naar inswingende tennissers te kijken, want ja, de US Open is weer begonnen. In Amerika zijn ze allemaal wakker.
0: Nou, is ook al wel een tijdje bezig, hoor, de US Open.
2: Ja, de US Open wel, maar de tennisdag is pas net...
0: De tennisdag
2: is weer pas net begonnen. En Sabalenka staat op de baan. De regerende titelhouder in de...
0: Ja, nummer 1 van de wereld.
2: Nummer 1 van de wereld. De afgelopen 2 jaar de US Open gewonnen. En ook de derde rondepartij. Die ze net is begonnen tegen de Wit-Russische Rakimova. Heeft ze de eerste set al bijna binnen. Het staat nu 6-2. Ze gaat zo meteen serveren. En voor mij op het scherm staat Jessica Pegula warm te slaan. Die gaat zo meteen om 17:30 haar derde rondepartij beginnen. De derde geplaatste. Over een uurtje mag Medvedev beginnen tegen zijn derde ronde.
0: Dat is nu een van de favorieten, want er zijn er zoveel uit, hè?
2: Ja, maar Alcaraz is terug, hè?
0: Ja,
2: Alcaraz is helemaal terug. Ja, en die speelt om 7:00 tegen de Chinese Wu zijn derde ronde partij. Wij volgen het. Maar als je het op televisie wil volgen, moet je even Eurosport aanzetten. Maar wij houden nu...
0: Ja, je hoort het uiteraard vanaf 7:00 hier ook op GPR Sportradio, zou ik dan zeggen. En dan toch wel leuk Nederland tennis nieuws. Misschien heb je het vanochtend al gehoord bij Ronald bijvoorbeeld. Die had het al even genoemd. Maar Botik van de Zandschulp heeft toch even verrast, hè?
2: Ja, de US Open ligt hem wel. Dat is het enige toernooi waar hij wel eens tot de kwartfinale is gekomen. En ook weer dit keer... komt hij in New York weer goed uit de verf. Hij zei zelf na de wedstrijd dat hij gewoon de focus zo goed kan houden in Amerika. Waarschijnlijk hoog tempo, snelle punten. En dat ligt Botik wel. Op dat gravel gaat hij nadenken.
0: Ja,
2: die
0: en
2: is het gewoon rammen.
0: Hij won van Alex de Minaur uit Australië. Die staat, die staat erg hoog op de wereldlange ranglijst.
2: Zeker.
0: Dus iedereen had verwacht dat hij hem zou verliezen.
2: Ja, maar hij heeft zichzelf ook wel een beetje verbaasd, denk ik, met deze winst. En nogmaals, de US Open ligt hem. Hij mag voor zijn derde ronde partij.
0: Zometeen hebben we het over de beste eredivisie-speler aller tijden. Maar die mag jij bepalen. Dus hoe dat zit, hoor je zo.

0: PPR Sportradio. John Farnham, You're the Voice. En dat past eigenlijk wel, hè? Want denk maar eens eventjes na. Als ik het dan aan jou zou vragen. Wie is de beste voetballer aller tijden van de Eredivisie? En wie zeg je dan? Robert, wie zeg je?
1: Zo, daar overval je me een beetje mee.
0: Ja, snelle radio.
1: Ja, ik maak het gewoon lekker persoonlijk. De Eredivisie-speler waar ik misschien wel het meest van genoten heb... zijn de jonge jaren van Robin van Persie geweest.
0: Robin van Persie.
1: Was ik een tiener, was ik in de Kuip... en daar heb ik echt van genoten van hem. Dus ik denk misschien niet de allerbeste, maar... ik zou wel op hem stemmen.
0: Ja, je mag ook gewoon spelen waar je liefde voor hebt... bewijzen van gewoon op één zetten. Het hoeft niet altijd Cruijff te zijn natuurlijk. En jij bent Feyenoord supporter, even voor de duidelijkheid.
1: Dat klopt.
0: Ik zou een andere kant kiezen. Ja. Utrecht en Ajax supporter. Maar de Vriendenloterij Eredivisie... die is toch wel iets bijzonders gestart samen met de ESPN. Ze zoeken de 1000 beste spelers ooit... in die 70 jaar Eredivisie. En daar spreken we Jan de Jong over, directeur van de Eredivisie CV. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ja,
2: het zijn niet alleen de beste spelers, hè. Dat mag ook. En natuurlijk is Johan Cruijff de Bohemian Rhapsody van de lijst. dat kan eigenlijk gewoon niet anders. Maar het mag ook een cultheld zijn. Dus ja. Het mag ook iemand die Ferry de Haan of Van Nack, hè, die zo'n grote mat had, of een andere clubheld. Ja. Die mag je natuurlijk ook kiezen, want het gaat niet alleen de beste... maar ook de meest memorabele. Die, ja. Weet je, die de Eredivisie kleur hebben gegeven in die 70 jaar.
0: Ja, dus maar uiteindelijk komt er een top 1000 uit.
2: Het zijn paradijsvogels. Het zijn geweldige voetballers. Het zijn geweldige goals. En uiteindelijk komen die lijsten uit. En dan komen er 11 uitzendingen op ESPN. En dan tellen we van 1000 naar 1.
0: Ja, die komen natuurlijk pas aan het einde van het jaar. Want er moet wel even tijd zijn om te stemmen. En om die lijsten samen te stellen en de programma's te maken. Maar dan denk ik toch, dat zie je ook met de eindejaarslijstjes op de radio. Dan wil je toch wel dat de top 10 wel een beetje een top 10 is. Waar je in herkent. Gullit, wil je niet laag in de lijst?
2: Nee, en Van Hanegem. En zo, weet je, we hebben natuurlijk geweldige voetballers voorgebracht. Dat is ook onze erfenis. En dat hele kleine voetballandje, dat heeft 3 keer in de WK-finale gestaan. En alleen met die elftallen kan je al een top 40 vullen. En iedereen die daar niet in staat, die ontbreekt natuurlijk. Want die hoort er wel in thuis. Ja. Dus we hebben voldoende keus.
0: Ja, maar nu, kijk, het is een mooi jubileumjaar. 70 jaar. Maar waarom ben je dan op het idee gekomen om 1000 spelers te selecteren voor de 70ste verjaardag?
2: Nou ja, gewoon even... beter goed gestolen dan slecht verzonnen. Er zijn wel meer top 1000 natuurlijk. En het is natuurlijk heel erg leuk. Omdat er zoveel clubs gespeeld hebben in die 70 jaar. Dat zijn natuurlijk niet 18 clubs. Maar dat is ongeveer wel 40 of 45 clubs die actief zijn geweest. En die hebben allemaal heel veel spelers gehad. Dus alleen al bij Feyenoord zijn er 550 spelers actief geweest in die 70 jaar. En bij Ajax ook. Dus er is heel veel te kiezen. Dus een top 1000 is wel gerechtvaardigd. En dat geeft ook de mogelijkheid dat het niet een heel obligaat rijtje wordt.
1: Nee, niet de top 10.
2: Maar dat jij bijvoorbeeld, als je voor Willem II bent, ook Twan van Mierlo kan kiezen. Als die moet erin, die ook nog wel eens in het Nederlands elftal gespeeld heeft.
0: Hoor ik nou jouw nummer 1 keuze, Jan, of niet?
2: Nee, want mijn nummer 1 keuze, die heb ik al aangegeven. Dat kan niet anders zijn dan Johan Cruijff.
0: Oh, toch
2: en
0: wel.
2: De nummer 2 is voor mij Willem van Hanegem.
0: Ja.
2: Die hebben mij zoveel plezier beleefd in mijn jeugd. En we waren bijna onoverwinnelijk en hadden het WK in 1974 gewonnen. Maar wat mij betreft mag alles en iedereen erin. Wat ik zei, niet alleen de geweldige voetballers, maar ook de paradijs.
0: Want dat zie je ook nog wel eens bij die andere hitlijstjes. Dat als er nou een enorme grote groep NAC of RKC supporters... of bij elkaar komt en gewoon massaal op één naam gaat stemmen... dan kan die nog wel eens op nummer 1 komen.
2: Nou, daar hebben we wel wat veiligheidsklemmen opgezet. We willen niet dat die gekaapt wordt. Dus een speler van NAC, die hoort er zeker bij. Ook daar zijn spelers die culthelden zijn en heel goed gevoetbald hebben. Mm-hmm. Maar we moeten voorkomen dat zo'n lijst gekaapt wordt. Dus we hebben ook nog een jury.
0: Oh, oké, okay.
2: die
0: kunnen er nog ook meekijken.
2: Ja, zeker. Ja,
0: toch heel eventjes iets anders, Jan. Want de transferperiode zit er weer op. Nou, in ieder geval bijna. Ja. Want Hadj Moussa kan nog weggekocht worden naar Saoedi-Arabië.
2: En alles in redelijke vergoeding.
0: Nou, dat kan een record worden, inderdaad. De Telegraaf meldt 37,5 miljoen. Maar dat is, laten we allemaal eerst maar eens afwachten. Toch, hoe kijk je erop terug?
2: Nou, weet je, het lijkt erop. Hè, en, het wordt steeds gekker en gekker. Het wordt een evenement op zichzelf. En het lijkt wel dat het een casino is waar je alleen maar kan winnen. Want als je nou naar de 18 clubs in de Vriendenloterij Eredivisie kijkt of in Engeland. Iedereen gelooft, denkt en hoopt dat hij er beter op geworden is dan voor de transferperiode. En dat is dan altijd maar de vraag of dat waar is. Maar in Engeland is er voor 4 miljard, hoeveel? Voor 4 miljard verhandeld.
0: Opnieuw een record.
2: Ja, opnieuw een record. En je kan natuurlijk afvragen of dat gezond en verstandig is. Maar mijn punt zit hem eigenlijk ergens anders op. Dat zit hem op twee dingen. Die transferwindow duurt veel en veel te lang, wat mij betreft. Die moet veel korter. Hij is bijna 10 weken. En het meeste gebeurt in de laatste dagen. Dus als je hem niet 10 weken, maar 4 weken maakt, dan gebeurt er net zoveel. En de tweede is, laten we hem alsjeblieft eerder dichtzetten. Want nu zit er zoveel opportunisme in. Mocht je onverhoopt plaatsen voor de Champions League, ga je nog heel veel spelers kopen. Mocht je onverhoopt niet plaatsen voor de Champions League, dan moeten in grote nood heel veel spelers verkocht worden. Ik denk niet dat dat goed is voor de continuïteit en de geloofwaardigheid van de competities. En het voetbal kan één ding heel goed. Geld uitgeven. Het voetbal kan één ding helemaal niet goed. Dat is heel goed met de centjes omgaan. Dus enige ordening lijkt mij op zijn plaats.
0: Maar denk je nou echt dat op het moment dat het korter wordt, want je zegt zelf ook al van het kan ook in een minder aantal weken, want dan ligt de focus toch weer op het einde, dat de clubs echt minder geld gaan uitgeven? Dat houdt
2: nee,
0: je toch niet zo
2: het gaat mij niet. Nee, maar het gaat me niet om minder geld uitgeven. Maar nu gebeurt er in de eerste weken bijna niks. En dan is de competitie begonnen. En dan gebeurt er nog heel veel. Hè. Wij zijn al 4 speelrondes onderweg in de Vriendenloterij Eredivisie. Maar als je die periode korter maakt, gebeurt nog steeds waanzinnige dingen. Er worden nog spelers voor heel veel geld verkocht. Maar hoop ik in ieder geval dat het eigenlijk al gedaan is voordat de competitie begint. Dat zou ik wel zoveel eerlijker vinden. Als je nu tegen Ajax of Feyenoord of PSV speelt, heb je een ander Ajax, Feyenoord of PSV tegenover je dan 4 weken geleden bij de eerste wedstrijd.
0: Duidelijk punt.
2: In de competitie. En dat vind ik gewoon niet zo eerlijk.
0: Jan de Jong, directeur van de Eredivisie CV, van de Vriendenloterij Eredivisie natuurlijk. Nog heel eventjes voor de mensen die willen stemmen op hun favoriete speler, waar kunnen ze naartoe?
2: Ja, naar ESPN.nl en dan kan je het vinden en dan maak een geweldige lijst.
0: Jan de Jong, dankjewel.
2: Alsjeblieft.
0: Zometeen krijg je trouwens nog een overzicht welke wedstrijden er te zien zijn vanavond en waar dan. En dat is voor sportliefhebber breed. Dus maak je geen zorgen of je fan bent van de keukenkampioendivisie, of je fan bent van het tennis, of je fan bent van de Diamond League. Je hoort het allemaal op GPR Sportradio na John Mayer.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: GPR, Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 6 uur.
2: Goedenavond, het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben René Postma. Alle verdachten die zijn opgepakt voor het geweld in Overasselt blijven nog zeker 2 weken vastzitten. Ze worden voorlopig als groep verdacht van moord. Wie er precies het slachtoffer heeft doodgeschoten, wordt nog uitgezocht. Er zijn ook nog 9 huizen doorzocht, waar is niet bekend. Kickbokser Badr Hari is voorlopig vrij en mag zijn rechtszaak thuis afwachten. Hij was dinsdag opgepakt voor onder meer bedreiging en belediging. Wat er vooraf was gebeurd, wil de politie niet zeggen. Badr Hari mishandelde eerder zakenman Koen Everink, die later werd vermoord, en zijn ex. In Portugal bij Rotterdam heeft de politie 5000 lachgasflessen in beslag genomen. Ze lagen in zeecontainers in een loods en werden ontdekt na een drugsdeal. Agenten hadden gezien dat in Ridderkerk de flessen vanuit een busje werden overgeladen. Een man en een vrouw zijn aangehouden. Max Verstappen heeft teleurgesteld in de tweede vrije training voor de Grand Prix van Italië. Hij reed de 9e tijd. Snelste was George Russell. In de eerste vrije training kwam Verstappen niet in actie en was Charles Leclerc de snelste. Morgen is de kwalificatie op het circuit van Monza en zondag de race zelf. Opklaringen en vannacht weer een enkele bui. Het koelt af naar 15 graden. Morgen is er af en toe zon, ook kans op een bui en het wordt dan rond 20 graden.
3: Wauw skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals alle Dr. van der Hoog, tweede halve prijs. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
4: Pas je eindelijk het perfecte shirt?

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
2: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
3: Yes! Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent 10 dagen lang de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
2: Nu tot 7900 euro voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
4: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
5: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
6: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
7: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga.

0: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 180, nu voor €990. Swiss Sense.
1: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
2: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
3: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm... of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
4: GPR Sportradio. Kees Dorrestein.
5: Ja, goedenavond. Het weekend is begonnen. Goed dat je erbij bent. Zometeen hoor je wat de 5 meest bijzondere sportmomenten van de week waren. En waar kan je wat zien vanavond? Want er is heel veel lekkers te kijken. Dit is GPR Sportradio.

0: First, The Last Eternity hier op GPR Sportradio. En ja, over sport gesproken. Ik kan me voorstellen, het is 6 uur. De avond is begonnen. Het weekend is echt officieel bezig. Je hebt het weer gered, dus dat is dan wel weer prettig. En dan kan je vooruitkijken naar wat er allemaal te kijken is. En daarom dachten Robert en ik, want Robert Rijk is er ook. Robert, goedenavond.
1: Zeker, goedenavond.
0: Onze producer van de show en oud-sporter en sportjournalist ook. We hebben even een overzicht van wat er allemaal te zien is en waar je dat dan kan zien, hè?
1: Ja, het zal de luisteraars van dit station niet verbazen dat er dit weekend Formule 1 race gereced wordt op Monza in Italië. Zaterdag de kwalificatie om 4 uur. Zondag de race om... dat zeg ik helemaal verkeerd. Zaterdag om 4 uur wordt er gekwalificeerd. Ja? Zondag om 3 uur wordt er gereced.
0: Ja, je zei het al goed, maar goed dat je het herhaalt.
1: Ja, het is altijd beter. Dan mensen, dus nu slaan ze het echt op. Kwalificatie om 4 uur, race om 3 uur. Op Viaplay is het live te zien, maar uiteraard ook met onze eigen Olaf Mol op GPR Sportradio.
0: Ja, en integraal ook, want daar hebben we wat appjes over gehad via de GPRSportradio.nl site en via de app. Daar kan je ook natuurlijk reageren via de app. Het wordt helemaal integraal uitgezonden, ook de vrije training morgen. Dan de Vuelta met leider Enric Mas gaat in Zuid-Spanje verder. Met 14e etappe, 2 bergetappes zijn te zien dit komend weekend ook bij Eurosport.
1: En ook op eigen bodem wordt er hard gefietst, want het slotweekend van de ZLM Tour met etappes in Noord-Brabant blijft te volgen via Videoland.
0: In New York is de US Open natuurlijk nog bezig. Carlos Alcaraz speelt om 7 uur vanavond zijn derde ronde partij. Hier te horen natuurlijk op GPR Sportradio en te zien bij Eurosport.
1: Ja, en de Vriendenloterij Eredivisie begint vanavond aan de 5e speelronde. Om 8 uur gaat PEC Zwolle op bezoek bij Sparta, live te zien op ESPN.
0: Ja, en dan als je dan bij ESPN bent, nou, dan zijn er 6 wedstrijden in de keukenkampioendivisie. Gaan we zo meteen trouwens ook eventjes op vooruit blikken met een kenner. Helmond Sport, VVV Venlo, Almere City, FC Jong Ajax, FC Emmen, FC Volendam, Heracles de Graafschap, Vitesse Top Os, RKC Waalwijk, NAC Breda.
1: Ja, de grootste buitenlandse voetbalwedstrijden van dit weekend beginnen vanavond allemaal om 9 uur. In Engeland gaat Liverpool op bezoek bij Ipswich Town. En in de Ligue in Frankrijk gaat Paris Saint-Germain het opnemen tegen Monaco, allebei live bij Viaplay. En in de Spaanse competitie reemt Real Madrid het op tegen Real Betis. Dat is live bij Ziggo Sport.
0: En zometeen spreken we Lars van Velsum. Dat is hem. Hij is van de Eerste de Beste podcast. Weet alles over de Eerste Divisie. Dus mocht je geen kenner ben of zijn... of alleen liefhebber zijn van één bepaalde club... hij weet waarop te letten dit weekend. Bijvoorbeeld de Graafschap. Hè? Maar daar gaan we het zo meteen over hebben. Ja, er zijn wel wat punten waar de Graafschap last mee heeft, denk ik.
1: Zeker.
0: Ja, dat is iets met een bus en geen supporters. Nou, dat hoor je allemaal zo meteen.

0: Madonna, Miles Away, GPR Sportradio. En voor de liefhebbers vanavond, ja, dan is er een vol programma Keukenkampioen Divisie met een paar heerlijke krakers, een paar heerlijke derbies erbij. Dus daar maar snel.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Voetbal update.
0: Ja, eventjes natuurlijk bespreken wat er interessant is aan dit weekend. Waar je op moet letten. En ondertussen komt Robert ook weer binnengelopen. Hartstikke mooi. Doe je microfoon even open, Robert. Moest even naar de wc. Hè. Dat gebeurt ook op vrijdag.
2: Er mag een tron.
0: Er mag een tron ook.
2: Ja, ik moest eten.
0: Ja, het is al etenstijd bijna, jongens.
2: Blijf eten.
0: Snap ik. Jij wil natuurlijk op tijd klaarzitten voor de eerste divisiewedstrijden.
2: Absoluut.
0: Gaan we het over hebben met Lars van Velsum. Hij is van de eerste de beste podcast van FC Afkikken. En weet precies wat er speelt in de eerste divisie. Lars, goedenavond. Daar is hij, Lars. Daar ben je nog een keer, hè? Goedenavond.
3: Goedenavond.
0: Ja, ik moet even een schuifje openzetten. Dat gebeurt nog.
2: Ja, dat is wel handig, Kees.
0: Ja, dat is heel
2: letter geblazen.
0: Maak ik jou net belachelijk dat je binnenkomt lopen omdat je je eten in de magnetron moet doen? Ja. Doe ik het technisch niet goed? Lars, laten we beginnen met een heerlijke pot van de Graafschap. Heracles, de Graafschap. Dat is toch wel een interessante pot, hè? Waarom?
3: Ja, nou ja, Heracles natuurlijk doen bovenin mee. Zijn denk ik een van de absolute favorieten voor de titel en voor de promotie. En er is toch wel wat gaande vanavond. De Graafschap draait voor geen meter. Hadden wel vanavond een vol uitvak in Almelo willen hebben. Alleen de lokale driehoek heeft daar een stokje voor gestoken. Op het laatste moment is daar een buscombi gegaan. Dus de fans van de Graafschap boycotten deze wedstrijd.
0: Ja, dus geen supporters daarbij. Waarom moest dat last minute in één keer gewisseld worden? Wat was er aan de hand dan?
3: Zover ik gezien heb, waren de geluiden dat de harde kernen wel eens een afspraakje om op de vuist te gaan konden hebben.
0: Ah.
3: En eigenlijk daarom hebben ze dat een buscombi van gemaakt. En er zijn zowel de clubs als de supporters natuurlijk niet blij mee.
0: Nee, en als je dan naar de Graafschap kijkt, nieuwe trainer, hè, Thomas Duivenwoorden. Dit doet het nog niet al te best, hè?
3: Nee, het was toch een beetje. Kom bij Quick Boys vandaan. Hij heeft vorig seizoen met Marinus Dijkhuizen gewerkt bij de Graafschap. Toch een beetje. Ja, die titel wordt snel gegeven hoor. Maar een beetje de kroonprins van de trainerschilde, hè?
0: Mm-hmm.
3: De next best thing. Maar. 4 wedstrijden, geen enkele overwinning. Dus dat loopt echt nog voor geen meter bij de Graafschap.
0: Nee, inderdaad. Dus dit wordt een makkie voor Heracles, of?
3: Ik denk het haast wel. Heracles is echt top in vorm. We hebben een spits gehad en Jolie. Een Franse speler uit de Zwitserse competitie. Nou, en die is op schot. Dat is niet normaal. Ik verwacht wel een vrij makkelijke avond voor Heracles vanavond.
0: Ja. Wat is nog meer een pot waar we naar moeten uitkijken?
3: RKC tegen NAC. Hè, een Brabantse derby. Nou, ja, er zijn er wel wat meer van in de keukenkampioendivisie, moet ik zeggen. We zijn goed vertegenwoordigd met Brabantse clubs.
0: Mm-hmm.
3: Maar dat is sowieso een leuke wedstrijd, denk ik. Bij NAC loopt het ook niet geweldig. Voor zo'n grote club met zo'n grote achterban. Die moet altijd bovenin meedraaien. Maar het is zijn niet heerlijk gestart. Hebben wel een speler in de gelederen met Pepijn Reulen. Jonge, spits. Die al 2 keer dit seizoen een winnende goal heeft gemaakt. In blessuretijd of net daarvoor. Dus dat is echt een soort geheim wapen van NAC.
0: Mm-hmm.
3: En ze hebben Misaoui van Girona gehuurd. Was een groot talent. 2 jaar geleden bij Ajax. Wilde graag verlengen, maar hij ging naar Girona. Maar hij is nu op huurbasis bij NAC. Dus ik ben benieuwd.
0: Ja, inderdaad. Als je ondertussen iets dichter bij je microfoon praat, dan horen we het allemaal iets beter. Dat is wel fijn. Wat is het?
2: Nou, het viel mij zo op. RKC, 4 gespeeld, 4 keer gelijk.
0: Ja.
2: Dat is ook wel verrassend. Ja. Dat is knap.
3: Nou, die zijn goed in balans.
0: Ja, in balans zullen ze leuk vinden. Ik wil nog eventjes 2 potten erbij pakken. Of in ieder geval 1 pot en 1 team. Vitesse Top Os. Het lijkt erop dat Vitesse terug is. Het is vroeg in het seizoen, maar toch.
3: Ja, nou ja, Vitesse natuurlijk veel malaise gehad de afgelopen jaren. Met licenties wel, licenties niet. En dit seizoen beginnen ze gewoon met 0 punten. Zijn ze het seizoen begonnen. En ze zitten er lekker bij al bovenin.
0: Ja.
3: En ik verwacht ook wel dat die gewoon voor de play-offs mee gaan doen. En ja, wat ik erg leuk vind is Alexander Buettner. Een van de mannen die ook gebleven is.
2: Manchester United.
0: Hou hem dicht bij de microfoon, Lars. Want anders valt hij weg. De lijn is soms even wat zwaar.
3: Oké. Is het nu beter?
0: Ja, gaan we lekker door. Ja.
3: Oké. Nee, Alexander Buettner inderdaad. Manchester United. In Rusland gezeten. Overal geweest. Nou ja, hij was een van de weinigen die bij Vitesse bleef toen zijn licentie toen hij werd ingetrokken. Maar hij is nu dus assistenttrainer slash speler. Dus hij brengt zichzelf af en toe in het elftal. Dat vind ik sowieso wel al mooi. En ja, Top Bos heeft vorige week eindelijk voor het eerst gewonnen. Ja, dat is een heel... Een klein duimpje in de competitie, maar dus verwacht ik ook wel een lekker potje van.
0: Lars, ik moet hem even afbreken. Jij zit ook op de camping, heb je me verteld. Dus daar kan het ook een beetje te maken mee hebben met de verbinding. MVV, nog even complimenten vanuit hier. Want die doen het hartstikke goed. Staan gedeeld bovenaan. Nog even, heb je het shirt van Volendam al? Of niet?
3: Ja, het speciale kermisshirt. Ja. Dat is altijd leuk aan Volendam. Volendam en kermis. En dan speelt Volendam altijd in een speciaal shirt. Ze hebben van het weekend al met, toen ze tegen Dordrecht speelden, een prachtig shirt met een hele grote reuzenrat erop.
2: Ja, volgens mij zit Lars ook in het reuzenrad.
0: Ja, die zit ook een beetje in het reuzenrad. Maar het maakt niet uit. Volgende week spreken we hier gewoon weer eventjes. Lars, heb je een update voor ons? En dan niet van de camping, hè? Dus helemaal top.
3: Dan ben ik gewoon lekker thuis.
0: Ja, lijkt mij hartstikke goed. GPR Sportradio met Andy Grammer.

0: Andy Grammer. The Thing I Love hier op GPR Sportradio. Nou, dat is, het weekje zit, is voorbij. En dan deze moet ik eventjes hebben, dankjewel. De week is voorbij, Robert.
1: Ja, zeker.
0: Robert Rijk, hier de producer van de show. En met onze redactie maken wij altijd eventjes een volledig lijstje van 5 onderwerpen. Ja. Van de 5 nieuwsonderwerpen wat betreft sport van deze week. Even de top 5 sportnieuwsmomenten van de week. Wordt eigenlijk door onze redactie bepaald met wat hulp van andere redacties. En dat is het. Dus ben je het er niet mee eens? Denk je, hé, jullie hebben een moment gemist? Ga naar de GPR Sportradio app of naar gprsportradio.nl. Dan kan je een appje sturen. Dan hoor ik graag van je en Robert ook welke we gemist hebben.
1: Zeker.
0: Maar de belangrijkste sportmomenten van de week. Laten we beginnen met de nummer 5. Ik geef hem aan jou.
1: Ja, Djokovic, Novak Djokovic, die had in New York op jacht moeten gaan naar zijn Grand Slam nummer 25. Maar die missie die is al na 1 wedstrijd voorbij. De Serviër verloor verrassend in de eerste ronde van Mariano Navone. Vooraf had hij nog goede hoop in.
2: If you ask me if I'm prepared, I feel like I am, you know, as best as I can be. But you know, it's different training and then getting out on the Arthur Stadium and playing best of 5.
0: Ja, lag eruit, hè?
1: Ja, hij ligt eruit. Ja, de viervoudige US Open winnaar had het zo zwaar in zijn eerste rondewedstrijd dat hij zelfs een aantal keer moest overgeven. Liep hij echt naar de kant van het veld en dan achter een reclamebord ging hij heel even over zijn nek. Ja, wat het was, fysiek, mentaal. Ja, hij zat er gewoon niet goed in. Stond huilend op de baan. En blijft dus steken op die 24 Grand Slam overwinningen.
0: Ja.
1: Of die 25 er ooit komt. Ik weet
0: ja, want hij heeft nu de titel gedeeld met Margaret Court. Die heeft dat in de jaren 60, 70 gedaan.
1: Ja.
0: En die heeft er ook
1: waren de records nog van beton.
0: Ja, van hout, ja. Ja, het andere tijd. Maar toch, ja, hij hoopt toch de GOAT, echt de GOAT te worden. Bij de mannen is hij het al een beetje, alhoewel, ik ben een Federer-liefhebber. Dus ik vind dat Federer de GOAT is. Op nummer 4 in de top 5 sportmomenten van de week. Ja, Messi stopt een tijdperk ten einde. Lionel Messi heeft dus afscheid genomen van het Argentijnse nationale elftal. 39 jaar is hij natuurlijk. En hij stopt alleen bij het nationale elftal. Hij heeft meer dan 200 wedstrijden gespeeld. Meer dan 120 goals gemaakt. En dat is wel leuk, dan de Argentijnse voetbalclubs die gaan rond de 10e minuut dit weekend een minuut stilte houden voor Messi. Hij leeft nog, maar ze houden een soort van minuut stilte om te herdenken dat hij zo lekker gevoetbald heeft.
1: Beetje te, hè?
0: Iets te.
1: Ja, en wie er ook een beetje ver gaan is een restaurant in Buenos Aires. Die hebben namelijk van een soort schnitzelachtig vlees. Maken die een soort sculpturen van Messi om nog extra stil te staan bij dit moment.
0: Echt?
1: Dat
0: lijkt me heel goor. Oké, de nummer 3.
1: Ja, Enric Mas. De rode trui viel vorige week letterlijk om de schouders van Enric Mas. Na de val van Pogacar heeft de Spanjaard de koers ook echt wel in handen genomen. Hij heeft nog een etappe gewonnen. En in de bergen de afgelopen dagen heeft hij zijn voorsprong uitgebreid op zijn concurrenten. Die voorsprong is vooral Primoz Roglic. Die heeft nog een hele goede tijdrit in de derde week. Want die staat dit weekend te beginnen. Maar hij mag wel weer echt serieus dromen van de eindzegen.
3: To be honest, I feel one of the best moments of my career, yes. After a lot of strange moments, bad moments. Now I really enjoy the day today. And I think the team believe in me to try to win this Vuelta.
1: Ja, en als hij hem ook houdt, deze rode trui, dan is het voor het eerst sinds 2014. Weet jij het nog, wie het was? De laatste Spaanse winnaar? Kan er maar één zijn.
0: Door?
1: El Pistolero, si.
0: Ja, komt er. Pot, voor Dickie heb ik dat toch paraat. Nummer 2, ja, de volleybalsters. Hè, de Nederlandse volleybalsters zijn uitgeschakeld. Het EK zit erop dus voor ze. Oranje verloor gisteren in de kwartfinale met 3-1.

0: van Polen kon je hier ook horen op GPR Sportradio. Nederland kwam nog sterk terug en pakte de tweede set. Maar in de beslissende vierde set ging het alsnog mis. Geen halve finale. Jammer, dat gun je ze toch wel. En daarmee dus ook geen nieuwe EK-medaille.
1: Ja, en het sportnieuws deze week werd natuurlijk wel gedomineerd. We hebben het er net al met Jan de Jong over gehad. Door de transfermarkt. Vooral Ajax en PSV hebben deze zomer flink huis gehouden. PSV verkocht Ismaël Saibari voor 50 miljoen aan Bayern München. Terwijl Ajax Mika Gods voor 45 miljoen aan Paris Saint-Germain verkocht. Dus die hebben lekker geboerd. Mm-hmm. En Ajax haalde zelf onder andere Kodai Sano binnen van NEC voor zo'n 15 miljoen. Nou, heb je netto een lekkere winst. Maar ze hebben ook nog wel keuzes gemaakt voor een aantal huurlingen. Daar zijn de fans het niet allemaal even blij mee.
0: Ja, ze zijn wat oud, hè? Je kan ze niet echt doorverkopen. Je kan Tolu kan je natuurlijk kopen. De spits is ook een huurling.
1: Ja.
0: Daar zit misschien nog wel wat...
1: Nee, Ajax is natuurlijk wel een club van jonge spelers. Zelf opleiden, scouten en dan succesvoller te zijn en verkopen. Maar Jordi Cruijff heeft het anders gedaan en hij legt bij ESPN uit waarom.
2: We hebben natuurlijk ook geen Champions League inkomen, dus je moet extreem creatief zijn. En ik vind juist als ik een speler kan huren met een optie, in andere woorden, ik kan hem een jaar goed bekijken en bestuderen en daarna pas beslissen. Ik vind het juist een minimalisering van risico's. Risico's kopen en dan hopen dat het goed gaat.
0: Nou, we zullen het zien of het goed gaat.
1: Hij gaat echt steeds meer als zijn vader praten.
0: Ja, dat ook al een beetje. Ja, dat is wel heerlijk. Maar we zullen morgen zullen we natuurlijk Ajax-PSV zullen we zien of het goed gaat. Mis jij nou een fragment? Hè? Als je nu aan het luisteren bent in de top 5, dat je denkt, ja, maar dit sportmoment verdient eigenlijk ook een plek in de top 5. Nou, weet je wat? Je kan het gewoon appen naar gprsportradio.nl. Daar hebben we een WhatsApp button in of pak de app erbij, GPR Sportradio, als je die niet al hebt. Dan kan je ook even een appje sturen.
3: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananerbeter.nl.
4: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van 400 euro. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
4: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
6: Smint.
7: Valt je iets op aan mij?
6: Nieuwe jas?
7: Nee.
6: Nieuwe schoenen?
7: Nee.
6: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
8: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
6: Smint.
9: Boost yourself. Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
10: Dames en heren, de daluren beginnen.
11: Vanaf 6:30 reis je met 40% korting met NS Flex Dalvoordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
12: Bij Lot of Happiness maak je elke trekking kans op mooie prijzen en wint altijd je favoriete goede doel. Lot of Happiness, de win-win loterij. Speel bewust 18+.
13: Pakken ze een podium?
14: Pakken ze een podium?
13: Pak zelf eens een podium.
15: Pakken ze een podium.
16: Pakken ze een podium.
17: Pak een podium. Ga naar podiumcadeaukaart.nl en zet iemand in de spotlight met een onvergetelijk avondje theater of een spetterend concert. Podium Cadeaukaart. Het cadeau dat bijblijft.
18: Deze actie betekent giga goedkoop inslaan bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken zoals Axe, Dove, André Lon. En een set trendy tegeltjes cadeau. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
19: Mindchef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment.

0: de reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten in Noordland vanaf €1.299. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
2: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
3: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
4: GPR, Sportradio. Sportradio. Nieuws, headlines.
5: Goedenavond, het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben René Postma. De hele groep verdachten van het geweld in Overasselt blijft nog zeker 2 weken vastzitten. Ze worden alle 32 verdacht van moord. Wie de echte dader is, wordt nog uitgezocht. In het onderzoek zijn ook 9 woningen doorzocht. Intussen zijn in Overasselt tientallen mensen afgekomen op een informatiebijeenkomst over de gebeurtenissen in het dorp. Ze kunnen er tot 7 uur nog praten met politie en slachtofferhulp. Een klimaatactivist heeft waarschijnlijk de 3 sabotageacties gepleegd op het stroomnet in Duitsland, zegt een Duitse minister. In een klopjacht zijn enkele invallen gedaan en daarbij zijn ook explosieven gevonden.
4: GPR Sportradio. Verkeer.
6: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht heb je nog een kwartier vertraging tussen knooppunt Leendeheide en Leende. Dat komt nog door een ongeluk eerder vanmiddag. De weg is alweer een tijdje vrij. En de A4 van Den Haag naar Rotterdam, dan loopt het vast door een nieuw ongeluk. Tussen Rijswijk en Delft heb je 20 minuten extra nodig. Het is aansluiten over 4 kilometer. De linkerrijstrook is dicht. Van Den Haag naar Rotterdam kies je het beste voor de A13.
4: GPR Sportradio.
7: Goedenavond.
4: Kees Dorrestein.
7: Heel fijn dat je erbij bent. De Vuelta staat al 1,5 week op zijn kop, hè, sinds het uitvallen van Tadej Pogacar. Wij spreken zo meteen een Nederlandse ploegleider daar. Want wie gaat er volgens hem de rode trui pakken?

0: My Arms Keep Missing You hier op GPR Sportradio. En Robert, zometeen schakelen we eventjes met een ploegleider in de Vuelta. Hij heeft al even teruggehept, hè? Oh, sorry, ik moet je even openzetten, daar ben je.
1: Dat is wel prettig. Nee, Steven de Jong, ploegleider van Lidl Trek. Hij zit in de auto van de koers onderweg naar het hotel. En we weten allemaal, in de Spaanse binnenlanden heb je niet altijd 5G. Dus we gaan even kijken of de verbinding het houdt. Maar hij is heel enthousiast om bij GPR Sportradio aan te sluiten.
0: We gaan hem zo even bellen. Het is toch wel interessant als je ziet wat er in de Vuelta gebeurt. Iedereen dacht natuurlijk, Tadej Pogacar gaat hem weer pakken. Drie vingers in de neus totdat hij viel. En ja, nu is Mas opgestaan, dat Spaanse talent. Het is wel interessant om te kijken van, kan bijvoorbeeld Roglic nog potten breken? Of is de trui nu ook wel echt voor Mas? Gaan we het allemaal met hem over hebben.
1: Zeker.
0: Laten we direct eerst even het laatste sportnieuws erbij pakken. Luister je ook voor naar GPR Sportradio. Nou, in de Formule 1 heeft George Russell de snelste tijd neergezet tijdens de tweede vrije training voor de Grand Prix van Italië. Daar hoorde je natuurlijk Olaf Mol ook over, tussen 4 en 10 over 5 ongeveer. De coureur van Mercedes was op het circuit van Monza 0,12 seconden sneller dan Charles Leclerc van Ferrari. WK-leider Kimi Antonelli noteerde de derde tijd. Maar ja, zoals Olaf ook zegt, het is de vrije training. Laten we eerst de vrije training morgen afwachten, integraal te horen hier op GPR Sportradio. En daarna ook de kwalificatie, ook integraal te horen.
1: Ja, en Manchester United coach Michael Carrick is heel erg blij dat Joshua Zirkzee niet is vertrokken, deze transferwindow naar Manchester United. Veel spelers worden verkocht en gehaald. Maar er zijn ook wel eens coaches die gewoon zeggen, ik ben gewoon blij dat hij is gebleven.
0: Maar het leek er wel op dat hij weg zou gaan. Dus het is uiteindelijk toch last minute niet doorgegaan. Dus hij heeft hem nodig, lijkt het.
1: Ja, nou, soms liggen natuurlijk de prioriteiten van de coach en het bestuur liggen niet helemaal op één lijn. Maar deze zesvoudige Oranje International blijft gewoon bij Manchester.
0: Ja, en wielrenner Wout van Aert heeft de 13e etappe van de Vuelta, daar is hij weer, op zijn naam geschreven. De wel van Team Visma Leasebike was na een lange en vooral hete dag, 39 graden was het toch?
1: Ja, 39 graden. Hij was er constant met bidons in de slag en uiteindelijk met de overwinning. Ja. En mooi Nederlands wielernieuws ook nog eens uit Engeland. Olaf Kooi die sprint weer eens naar de zege, wint van Tim Melier in de Tour of Britain.
0: Zometeen praten we verder over de Vuelta. Wie gaat nou die rode trui pakken? Je hoort het allemaal op GPR Sportradio.

0: Tremhunt. GBR Sportradio, take your time. Nou, dat geldt eigenlijk niet voor de Vuelta. Maar als je daar je time takes, dan wordt het helemaal niks.
1: GBR Sportradio.
0: En op zich, nou ja, de Vuelta, dat is toch wel een spannende deze weken. Want ja, toen Tadej Pogacar uitviel, toen lag de strijd in één keer helemaal open. En we hebben vandaag Wout van Aert zien winnen in de 13e etappe, morgen 14-15. Er komt nog een belangrijke tijdrit aan en dus is vooral de belangrijkste vraag: wie gaat nou die rode trui pakken? Nou, vanuit de ploegleiderswagen van Lidl Trek hebben we nu ploegleider Steven de Jong aan de lijn. Steven, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Ja, we hebben gelukkig, want Robert zei het net al, bereik daar bovenop de berg. Want je zit nog ergens hoog, toch?
2: Nee. We rijden nu langs de kust. Maar de bindingen zijn niet altijd even op de best.
0: Nee, inderdaad. Als jij naar deze Vuelta-week kijkt, hoe kijk je daar naar terug?
2: Ja, het is, hoe noem je dat? Heel open nog, laat ik het zo zeggen. Maast staat aan de leiding, maar... Roglic staat op 1,45. En ik denk dat dat een afstand is waar Roglic in de tijdrit nog steeds een groot gevaar kan zijn voor Mas. Ja. Dus het ligt nog heel erg open. En ook Felix Gall staat er ook nog goed bij. Dus ja, en het is natuurlijk heel oncontroleerbaar. Door de hitte is het heel moeilijk om controle te houden in het peloton. En het vraagt meer energie van de renners. Dus ik denk dat het nog een heel loodzware laatste gedeelte wordt van de Vuelta.
3: Jullie zijn natuurlijk ook naar Spanje gekomen om met Pedersen weer hoge ogen te gooien, etappes te winnen. Ook vandaag had ik hem zo opgeschreven als je de etappe ziet en ook als je de winnaar Wout van Aert ziet. Hij is inmiddels ziek naar huis. Hoe ga je daarmee om als ploeg?
2: Ja, Mats die was ziek, die kon niet verder. En dan is dat zo. We hebben gelukkig Schelmozen, die staat... Zeven in het klassement. Die staat op een goede 5,5 minuut. Dus die kan nog wat stijgen ook met de tijdrit. En, maar goed, we zullen dag per dag bekijken. Het is met de hitte, dat was vandaag dik boven de 40 graden. Is het gewoon een hele lastige opgave voor die renners.
3: Ja, en in de Tour zag je heel erg een discussie op gang komen over moeten we niet vroeger starten, et cetera. Heel veel van het ijs zakken.
2: Nou ja, die discussie die proberen we hier ook te voeren. Maar voorlopig is de enige gesture die ze doen, is dat we overal met bidons en ijs mogen staan. Maar voor de rest wordt er eigenlijk niks van de recommendaties van het wedderprotocol wordt eigenlijk niks gevolgd. Wat natuurlijk in mijn ogen belachelijk is.
3: Ja, en
0: wat moet er veranderen dan?
2: Nou ja, ze raden aan om de etappe of vroeger te laten starten of eerder te laten finishen. Of in te korten. Ik denk dat de rit van morgen heel makkelijk in te korten is. Zonder dat je de kenmerken van de rit eigenlijk verandert. Dus je kunt morgen heel makkelijk een lus eigenlijk laten liggen. En rechtstreeks naar de finish rijden. Wat een berg op is. En de dag erna kun je ook heel makkelijk een lus van 30 kilometer eruit halen. Ik denk dat je dan toch een goede 40 minuten schrap. Wat toch een hoop scheelt voor die renners.
3: Is dat dan ook een beetje nu het gebrek aan zo'n echte grote leider in zo'n koers? Als zo'n Pogacar, weet je, die kan na de finish

0: nog een keer een statement maken? En wordt er dan iemand als Mas misschien minder geluisterd? Of is dat...
1: Ik denk dat, dat het aan de organisatie is en aan de... aan de rennersraad om hun stem te laten horen. Ja, ik heb gisteren in de ploegleidersgroep heb ik een bericht gezet. En er wordt vervolgens door geen enkele collega op gereageerd. En vandaag zien we weer een renner vertrekken met een zonneslag. Sivakov, die was echt heel slecht.
0: Ja.
1: En dan denk ik van jongens...
2: Maar Steven,
1: eentje van zijn fiets flauwval.
2: Ja, maar Steven, ik zie echt veel uitvallers in de Vuelta. Dan is het ook nog eens zo heet. Dan komt er ook nog een WK wielrennen aan. Is de sfeer nog wel goed dan? Want ik kan me ook voorstellen dat mensen zeggen... Nou, laat
1: bij ons is de sfeer
2: gaan.
1: Goed hoor. Hoe heet het? Nee, bij ons is de sfeer goed. Dus daar zal het niet aan liggen. Alleen het is jammer dat als er een wedderprotocol in plaats is... en er zijn aanbevelingen voor... dat het niet opgevolgd wordt door de desbetreffende instanties. Dat vind ik heel jammer.
0: Uiteindelijk zijn
1: het dan het wedderprotocol af.
0: Uiteindelijk zijn het ook de renners die gewoon de koers maken. Dus als zij morgen zeggen, de eerste 50 kilometer doen wij niks... want we willen, dit kan eigenlijk niet. We stappen collega's
1: van ons af. Maar het probleem is met die hitte. Als je 50 kilometer lang niks doet, je rijdt wel in die hitte. Dus dan doe je er helemaal langer over. Ja. Dus dat is geen oplossing. Nee, inderdaad.
2: Nog even een kleine voorspelling.
1: En als het parcours afsnijden, mag ook niet. Dus het is lastig.
2: Steven, nog een kleine voorspelling. Wie gaat er nu toch dat rood pakken? Toch Mas of toch Roglic of een verrassing?
1: Ik denk dat Mas nog uitloopt op Roglic in de bergrit. En ik denk dat hij dan voldoende overhoudt om in de tijdrit voor te blijven.
2: Steven de Jong, ploegleider van de Lidl Trek ploeg. Live vanuit de Vuelta, vanuit de ploegleiderswagen. Je zei dat je net dicht bij de kust was. Dus spring alsjeblieft nog even snel het water in met die 39 graden. Veel te heet.
1: Ik pak straks het ijsbadje bij het hotel.
2: Oh, dat is goed. Heerlijk. Succes.
0: Dankjewel.
2: Zometeen schrijft Hein Keizer aan. Hij doet het avondprogramma. En dan weet je, dan is er echt heel veel live sport. Vanaf 8 uur gaat het ook helemaal los met de keukenkampioen divisie. We horen zometeen wat hij nog meer heeft. Hier op GPR Sportradio.

0: BNR Sportradio. Love somebody. Ja, laten we eventjes nog het laatste nieuws erbij pakken. Robert de Rijk, producer van de show. En op dit moment tenniswatcher van
1: ja,
0: de US Open.
1: US Wat Open. Gebeurt er? Nou, de US Open is lekker bezig. Ik denk dat ze op een baan of 7, 8 tegelijkertijd nu aan het tennissen zijn. Wie al klaar is met tennissen is de nummer 1 van de wereld bij de vrouwen. Sabalenka. 6-3, 6-4 heeft zij haar derde ronde gewonnen. Op weg naar haar derde zege op rij. Althans, dat is wat Sabalenka hoopt. De thuisspeler Jessica Pegula, die staat hier op het grote scherm recht voor me, die heeft het zwaar. Die heeft eerst de set verloren van Fernandez, de 31ste geplaatste. En de tweede set gaat nog gelijk op, maar die krijgt het wel zwaar, denk ik, om deze wedstrijd nog om te gaan draaien. Medvedev is net begonnen en om 7 uur speelt Alcaraz. En daar hebben we natuurlijk lang op moeten wachten, dus ik ben benieuwd of die ook weer een rondje door gaat rollen.
0: Dat is direct een bruggetje, joh. Want vanaf 7 uur hoor je hier Hein Keizer op GPR Sportradio. Hij is alvast even aangeschoven. En kijk, dit is wel voor ons allemaal even een bijzondere avond. Want Robert, jij en ik, Kees Dorrestein, zitten voor het eerst hier op de zender met een nieuw programma op de vrijdagavond. En Hein Keizer, die tikt hem door. Wij zijn zijn voorprogramma eigenlijk.
2: Nou, dat is het. Vind ik wel heel veel eer, maar bedankt Kees.
0: Laten we direct eerst eventjes kijken. Wat staat er op de agenda en wat kan je hier allemaal verwachten?
2: Nou, sowieso de keukenkampioendivisie, die gaat natuurlijk van start. En dat zijn ontzettend veel wedstrijden die links en rechts gaan beginnen. En we gaan daar een soort overzicht van maken. Dus dat ga je allemaal live hier op GPR Sportradio, ga je dat horen. Ik weet niet of jij al weet wat Ajax-PSV gaat worden.
0: Ja, zeker. Kijk, ik ben Ajax-supporter, dus 5-0 voor Ajax.
2: Ja, precies. Lijkt me om 7:30 weet ik het.
0: Want, om 7:30 weet jij het?
2: Ja, want ik ga bellen met een helderziende.
0: Het is alleen niet erop op gokken of zo, hè?
2: Want nee, zij weet gewoon precies te vertellen hoe die wedstrijd gaat verlopen.
0: Dus. Dat is prettig. Dat is dan ook handig voor Michel. Even kijken of hij zijn opstelling nog moet aanpassen. Helemaal goed. En welke livesport is er nog meer?
2: Dan moet ik even gaan spieken. Er is veel, want Alcaraz is er sowieso. Ja. Wat je al zei, je had het ook over de Diamond League. Volgens mij moet Schilder kogel stoten.
0: En sowieso tot diep in de avond zie je veel Nederlandse atleten. Voorbij
2: ja, en we hebben natuurlijk de Eredivisie. En wat ik heel interessant vind, Liverpool die moet het opnemen tegen Ipswich Town. En
1: zeker.
2: Het is natuurlijk, ja, de man van 100 miljoen zat er in één keer in de basis waarschijnlijk,
0: ja.
2: Hè?
0: Nou ja, kan je dat zeggen? Of,
2: hoezo zou je dat niet kunnen zeggen?
0: Over Gakpo?
2: Ja, precies.
0: Ja, ze hebben hem gehouden, dus hij is niet de man van 100 miljoen, toch?
2: Nee, maar hij is nu wel in één keer, er zit gewoon een prijskaartje aan een Nederlander vast van 100 miljoen. Ja, ik zou daar toch met een ander gevoel in de kleedkamer.
0: Ik vind dit toch zo opvallend van Liverpool. Hij heeft een lekker week aangespeeld. Ze hadden zoiets van, je mag best ergens anders kijken. Tottenham en Manchester City. En die zeiden, die willen we al te graag hebben voor ook nog een dik bedrag. Dat ze daarna misschien pas zijn gaan nadenken. Oh, misschien hebben we eigenlijk wel een hele goede vleugelspeler. Misschien moeten we die houden.
2: Ja, het is natuurlijk wel interessant, want Barcola die is gehaald. Ook voor 100 miljoen plus. Ja. Dus ja, je krijgt gewoon straks twee gasten die om één plek gaan strijden, waarschijnlijk. Of Gakpo moet aan de andere kant gaan spelen. Die allebei 100 miljoen waard zijn. Ja, ik vind het echt krankzinnig. Ja. Sorry, ik vind sowieso deze transferperiode, ik weet niet of jullie het er al uitgebreid over hebben gehad.
0: We hebben even Jan de Jong gesproken, maar die wil hem eigenlijk 4 weken korter hebben.
2: Maar wat er in Engeland is gebeurd, voor het eerst in mensenheugenis zijn er meer dan 100 miljoen. Nee, 600 miljoen transfers gemaakt.
0: Meer dan 600 miljoen plus transfers.
2: Nee, zes spelers die zijn meer dan 100 miljoen waard in de Premier League. Dat is krankzinnig.
0: Dat is krankzinnig en er is ook voor 4 miljard verhandeld. Mm. Maar nu weet ik, jij bent net zoals Robert een Feyenoorder. Want wij hebben liefde voor alle clubs hier op GPR Sportradio. Mm. Ook als je voor MVV bent trouwens hoor. Doen het hartstikke lekker. Maar als je dan naar de transferperiode kijkt. Een beetje pijnlijk welke antwoord ze allemaal hadden. Hè? En ze zeggen nu maar, we gaan niet echt meer voor de titel spelen.
2: Ja. Wat wil je daarmee zeggen, Kees?
0: Ik ben Ajax-ziet, dus ik wil het eigenlijk gewoon alleen maar zeggen.
2: Oh, je wilt even benoemen. Nee, precies.
0: Even benoemen.
2: Nee, maar je moet trust the process, heb ik altijd geleerd. Kijk, ik heb de interviews met Rigaud heb ik gezien. Heel veel mensen zijn er toch wel positief over.
0: En over de interviews?
2: Over de interviews met Rigaud.
0: Oh, ik heb die gezien. Hij had een minuut nodig om uit te leggen dat ze gewoon moesten bezuinigen.
2: Ja, nou ja, kijk, en dat vind ik een hele reële opvatting van het spelletje. Ja, zo kan je er ook naar kijken.
1: Jordi Cruijff had allemaal oude opgewarmde uitgegarandeerde spelers voor best wel veel geld.
0: Nou ja,
2: ik zou jullie een brand nou niet uitgegarandeerd
0: nee,
2: maar goed,
0: dat ben ik.
1: Nee, maar we moeten het hier een beetje scherp.
0: Maar toch even, ik heb jou natuurlijk al even gesproken. Gisteren belden we elkaar eventjes.
2: Ja.
0: Maar toen zei je ook wel van, nee, Feyenoord gaat niet voor het kampioen.
2: Oh nee, maar dat zeg ik ook niet.
0: Nee.
2: Het wordt gewoon Conference League volgend jaar.
0: Tot, hoe laat ben je er?
2: Tot 11 uur zijn we er. En je gaat dus dit eerste uur is een beetje de opwarmer voor de avond.
0: Ja, en dan gaat het echt los, hè?
2: Van 8 tot 10 zijn we met live commentaar, hebben we hier in de studio, gaan we gewoon helemaal los. Eigenlijk het GPR Sportsradio gevoel moet dat gaan zijn.
0: Ja, en trouwens, dit weekend ook, hè. Gewoon echt elke dag, we zijn 24/7 te horen, maar zeker vanaf 12 uur heel veel live sport. Ajax PSV kan je gewoon bij ons horen. Wordt gewoon gevolgd. Formule 1, natuurlijk. Zit je allemaal goed bij GPR Sportsradio. Robert, wij zwaaien af. We geven hem over lekker het stokje aan Hein, hè.
1: Hein, heel veel plezier en succes.
2: Ja, dankjewel, jongens.
0: Het wordt een denderend groot succes.
2: Hebben jullie Deo gebruikt van de afgelopen 3 uur?
0: Nee, dat niet. Dus
2: nee, dat is eruit. Ja, okay, even luchten, jongens.
0: Nee, ik wilde nog een compliment.
1: Maar... Tot de spanning van de eerste uitzending.
0: Jongens. Nou, wat een lekker showtje was het. Inderdaad, even mijn zweetplekken afdeppen, hoor. He? GPR Sportradio zometeen. Met Hein Keizer en heel veel live sport. Veel plezier, fijne avond.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: GPR Sportradio.
3: Sportradio.
2: Met het nieuws van 7 uur.
4: Goedenavond, het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben René Postma. De coalitie is het grondig oneens over de belasting op vermogen, meldt de NOS. Die heeft stukken in handen waaruit blijkt dat de VVD aandeelhouders pas belasting wil laten betalen op het moment dat ze hun aandelen verkopen. Daardoor komt er minder belasting binnen. D66 en CDA zijn er tegen en pro al helemaal. In Overasselt zijn tientallen mensen afgekomen op een informatiebijeenkomst over de dodelijke schietpartij en de bedreigingen van afgelopen week. Ze konden praten met de politie en slachtofferhulp. Sommigen zeiden dat je erop kon wachten. In het belaagde huis zou een veroordeelde crimineel wonen. Anderen zijn bang dat het nog een keer gebeurt. Een geroofd schilderij van de Joodse kunstverzamelaar Goudsticker dat opdook in Argentinië moet worden teruggegeven aan zijn erfgenamen, heeft een Argentijnse rechter bepaald. Het hing in huis bij de dochter van een gevluchte nazi. De journalist van het AD ontdekte het op een foto op een huizenverkoopsite. In Duitsland wordt een klimaatactivist verdacht van de 3 sabotageacties op het stroomnet. Hij heeft in een brief de verantwoordelijkheid opgeëist, zegt een Duitse minister. Tijdens een klopjacht zijn enkele invallen gedaan en daarbij zijn explosieven gevonden. Het wordt niet uitgesloten dat de man handlangers heeft. Opklaringen, maar vannacht weer een buitje en het koelt af naar 15 graden. Morgen is er af en toe zon, ook kans op een bui en het wordt dan rond 20 graden.
5: Nederland is lekker bezig, maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden, suikervrije suikerspinnen,
6: nee.
5: Proteïneshakes.
7: Gadver.
5: Gelukkig is er Milner, want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
8: Lekker bezig.
5: Milner.
9: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week Plus hamburgers, 50% korting... en dubbel fris en appelsientje fruitdrink... een pak van 1 of 1,5 liter, 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken Buddies. We doen met je mee, Plus.
5: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
8: Lekker bezig.
10: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken... en te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen... en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
11: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
12: Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
13: Vraag je wat? Elk jaar goedkope werkkleding kopen of iets meer betalen en langer mee doen.
14: Langer mee doen is goedkoper.
13: Zeker, kwaliteit rendeert.
15: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft Blokladder.
12: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
16: Vodafone. VitaPro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar 9,95 op VitaPro.nl.
17: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
18: nu
17: Coca-Cola 2 liter voor maar 1,69.
18: Nu halen, dus niet straks.
19: Fans van voordeel.
17: Aldi.
20: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
17: Nu ook bij Aldi. Goedkope verse groenten en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. Nederlandse komkommers voor maar 45 cent per stuk. En ook nergens goedkoper. Nectarines, 500 gram, maar 79 cent.
19: Fans van voordeel.
17: Aldi. Krullenbollen naar Kruidvat.
3: Nu alle verzorging van She Moisture voor zachte, gehydrateerde krullen voor maar een tientje per stuk. Zulke mooie krullen heb ik nog nooit gezien.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
21: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
22: MacBook is gemaakt voor je studie. Krijg nu 50 euro studentenkorting op MacBook Neo en MacBook Pro. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
23: Deze week in de bonus. Alle AH Bakkersbrood Le Pen, 1 plus 1 gratis. Alle Danio 450 gram, 1 plus 1 gratis. En Hak, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
24: Jongens, eten!
25: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
26: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
27: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
28: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf 45 euro en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
29: GPR Sportradio. Hein Keizer.
30: Zometeen de gehele Keukenkampioen Divisie live op GPR Sportradio. Maar we gaan ook naar negendarters en paragnosten. En dat allemaal in 4 uur. Dat kan gewoon bij

0: Ja, dit nummer is onlosmakelijk verbonden met een theezakje. Dat klinkt een beetje gek, maar ja, dat is wel de mama appelsap die in dit nummer zit. Could You Be Loved, Bob Marley and the Wailers. Dat aan het einde dat iedereen dan in één keer gaat zeggen... theezakje, theezakje, mama appelsap voor de mensen die het fenomeen niet kennen. En Nederlandse tekst in een buitenlands nummer. Goedenavond, het is 7:10 hier op GPR Sportradio. Mijn naam is Hein Keizer. Ik zit hier voor het eerst, dus wees een beetje lief voor me. En ik zit hier met een volle bak met allemaal mannen die bruisen van... energie, van spanning. Ik merk dat iedereen er ontzettend veel zin in heeft. We gaan straks even live schakelen naar de Keukenkampioenvisie. Daar zit mijn goede vriend nu al. We kennen elkaar nog geen, nou wat is het, nog geen 5 minuten. Daar zit Gert voor me klaar. Ik heb Wouter hier van de redactie. Die is alles aan het opzoeken. Maar ik wilde even beginnen met influencers. Want influencers, ja, die kennen we natuurlijk allemaal. Ik weet niet wat ik ervan moet vinden. Ik weet niet hoe jij ernaar kijkt. Maar influencers, dat zijn niet mijn beste vrienden. En tijdens de US Open waren zij daar ook ineens. Wat was er aan de hand? Er waren wat influencers en die dachten, nou weet je wat wij doen? Wij gaan tijdens een tenniswedstrijd gaan wij een videootje opnemen. En dat klonk zo.
1: Okay guys, we're back. Did you miss us?
0: Ja, dus die zeiden, hey guys, we're back. Did you miss us? En dit was een groep van pak een beet 10 mensen... die dus een filmpje aan het opnemen waren. En ik weet niet of je ooit naar tennis hebt gekeken... maar dat is best wel een schone, een vrome sport, om het zo maar te zeggen. Deze mensen die werden er dan ook uitgezet. Ze zeiden, de US Open zei, sorry, dit is gewoon niet de bedoeling. Ze hadden zelfs hun eigen licht meegenomen in het stadion. Hun eigen lamp om een goed filmpje op te nemen. En ik weet dat in de Bundesliga is er ook al een tijd lang... een discussie gaande over het wel of niet toelaten van influencers in het stadion. Ik ben wel benieuwd hoe jij daarnaar kijkt. Ik ga straks trouwens bellen met Freek Jansen. Die is, ik ben ook wel benieuwd, de hoofdredacteur van VI. Hoe hij nou kijkt naar die influencers. Maar mocht je nou zeggen van ja, influencers hoort gewoon bij de sport. Moeten gewoon in het stadion komen. Nou, dan laat het even weten via de GPR Sports Radio app. Je bent van harte welkom sowieso de hele avond om lekker te reageren. Lekker je mening te spuien over dit nieuwe geweldige project.
2: You don't need no friends. Get back your faith again.
0: Ja, ik dacht dat hier een intro in zat, maar dat zat er niet. Het zal de spanning zijn. Heaven, live.

0: De Bee Gees op GPR Sportradio. Paying the price of love. Ja, dat is wel wat je doet, hè. Als je uiteindelijk voor een club wordt die in de keukenkampioendivisie speelt, dan pay je dat meestal met the price of love. Ik heb Freek Jansen, hoofdredacteur van onder andere VI. Nou, onder andere VI. De hoofdredacteur van VI heb ik aan de telefoon. Freek, goeie avond.
1: Goeie avond, hè.
0: Ja, ja, want dat gaat om liefde, toch? In principe, dat je voor zo'n club wordt als de Graafschap.
2: Ja, ja. Ja, dan gaat het niet om succes en om prijzen. Want die behaal je niet zoveel als supporter van de Graafschap. Nee, ik kom uit die streek, uit de Achterhoek. En ja, dan word je opgevoed met de clubliefde voor de Graafschap. En nou, daar heb ik al 43 jaar al heel veel plezier mee. Maar het is ongeveer net zoveel balen en teleurstellingen incasseren dan dat je juicht voor een overwinning. Maar het is niet anders.
0: Nee, precies.
2: Veel supporters hoor, ik ben niet de enige. Dat geldt voor heel veel clubs in Nederland.
0: Precies. Ik wilde bijna zeggen, je hebt er meer last van dan dat je er liefde voor toont. Maar dat is misschien wel heel denigrerend naar de Graafschap.
2: Ja, en dat is ook wel heel depressief. Hè? Dus we proberen de moed erin te houden.
0: Ja, Freek, je moet weten, ik kom uit Rotterdam. En dan krijg je altijd een beetje een cynisch ondertoontje in elk gesprek wat je hebt. Dus, ja,
2: precies, ik kan me voorstellen.
0: Hey, Freek, ik vroeg het net een kleine tien minuten geleden van de influencers bij de US Open. Die zijn het stadion uitgestuurd omdat ze de wedstrijd onder andere een beetje aan het verstoren waren. Maar er zijn natuurlijk ook heel veel influencers die in stadions, in voetbalstadions zitten. Hoe kijk jij daarnaar als hoofdredacteur, maar ook als sportjournalist?
2: Vreselijk vermoeiend. En ik moet vooral terugdenken aan vorige week was ik bij Telstar Ajax. Er waren niet eens influencers, maar daar zaten we op de perstribune. En de rij voor ons zaten ook twee dames. En die hebben echt 90 minuten lang alleen maar Instagram, TikTok. Er zijn ook kanalen die ik niet ken. Maar in ieder geval alleen maar op social media zichzelf foto's lopen maken. Ja, kijk, ik kan me voorstellen dat als een wedstrijd aan de 70 minuten saai is, dat je denkt, nou, ga even op mijn telefoon zitten. Maar toch moet de liefde voor de sport of het supportersgevoel of wat dan ook, dat moet volgens mij leidend zijn als je naar een sportwedstrijd gaat. Ja. En niet dat je jezelf centraal zet. Want wat centraal moet staan zijn de sporters. Dus nee, ik vind het is iets van deze tijd. Ja. En het is ook wel weer, ik heb jonge dochters en die volgen ook allemaal influencers. En die vinden dat hartstikke leuk om te doen. Dus het hoort er misschien bij. Ja. Maar ik zou zeggen, joh, blijf weg bij de echte grote sportwedstrijden. Want ja, volgens mij ben je vooral veel mensen tot last dan. Ja.
0: Hey, Freek, ik bel jou niet zonder reden. Je bent fan van de Graafschap. En wij gaan vanavond live de keukenkampioendivisie gaan we uitzenden. We gaan het bespreken. En ik keek even naar de ranglijst. En toen zag ik de Graafschap 19e. Wat is er aan de hand?
2: Ja, dat moet eigenlijk de ranglijst op de kop zijn. Is eigenlijk de bedoeling. Ja, nee, het is een ongelooflijke, valse, dramatische, hele slechte start. Niks anders kan je ervan maken. Vorig jaar natuurlijk hebben we een redelijk goed seizoen gehad. Hè, play-offs gehaald en in de top 5 geëindigd. Maar ja, zo gaat het bij de Graafschap. Zo gaat het eigenlijk bij elke Nederlandse club waar succes is. Dan wordt de boel helemaal leeggekocht. En bij de Graafschap gold het voor de complete voorhoede. Voor de topscorer, nummer 10, Reuven Niemeyer, die ook vertrokken is. Dus eigenlijk moet je zo zien dat er een stuk of 10 spelers vertrokken zijn. En nou ja, inmiddels zijn er 12 nieuwe spelers bijgekomen. Ja, en daar moet een team van worden gemaakt. En dat is toch niet, heeft nog niet geresulteerd in overwinning in de eerste weken. Dus dat is eigenlijk in een notendop een beetje het verhaal van de Graafschap. En dan heb je maar één puntje, dat is heel weinig.
0: Ja, maar is het dan ook zo dat er al een beetje, want ik vergelijk een beetje de situatie nu met FC Utrecht. Als ik zo naar je luister, van de beste spelers weg, ja, er gebeurt veel. Is het dan zo dat er nu ook al paniek is bij de Graafschap? Of binnen de supporterscharen van de Graafschap?
2: Nou, dat niet. Maar je kunt inderdaad het vergelijken met FC Utrecht wel op zijn plek. Allebei ook een jonge trainer. Thomas Duivenvoorde bij de Graafschap. En natuurlijk Correa bij Utrecht. Die hebben een hele duidelijke voetbalvisie. Alleen ja, je bent ook wel afhankelijk van de spelers die zijn gehaald. En hoe snel passen die zich aan. En voor jonge spelers. En ja, dat heeft gewoon tijd nodig. En bij Vlagen is het spel niet eens zo heel slecht. Alleen ja, het heeft gewoon nog te weinig punten opgeleverd. En ja, in het voetbal zeggen ze vaak goed voetbal en dan punten. Maar ik ben altijd van andersom. Je kunt beter eerst heel snel punten halen en dan heb je daarna de rust om aan het voetbal te gaan werken. En dat is wel nodig, ja.
0: Hey, en ik zit zo naar je te luisteren. Ik vind het betrekkelijk stil. Jij zit niet bij het stadion, zo te horen.
2: Nee, dat was wel de bedoeling, maar het heeft me 4,5 uur auto geschild. Maar ja, anders had ik nu in Almelo gezeten inderdaad. Maar ja, die wedstrijd is gisteravond later, volgens mij pas vanochtend, is de knoop doorgehakt. Dat het volle uitvak met 500 supporters, die moesten opeens met een verplichte buscombi. Want ja, er waren allemaal hele leuke supportersacties gepland en in gang gezet. En tussen Heracles en de Graafschap was die afstemming goed. Maar de burgemeester van Almelo had signalen gekregen dat er ook een confrontatie zou zijn tussen de fans. En toen besloot hij om een verplichte buscombi op te leggen. En toen heeft de club gezegd en de supporters gezegd. En ook directie, FIC, iedereen gezegd. Oké, ja, we boycotten deze uitwedstrijd. Want ja, deze gang van zaken, daar zijn we natuurlijk niet blij mee. Vooral zo kort van tevoren. Dat is natuurlijk een beetje een hele treurige zaak natuurlijk.
0: Ja, ja, en ook wel lekker voor de Graafschap. Hè, dat je dan 19e staat en dat je dan een uitwedstrijd mag spelen. Om er weer even lekker in te komen tegen de nummer 1 van de keukenkampioendivisie.
2: Die nog geen punt verloren heeft. En die elke wedstrijd een aan een andere bal tegen de touw jas. Nee, ja. Dat is, het programma is ook niet heel makkelijk. Nee. Maar ja, aan de andere kant heb je ook... Je moet hem toch een keer spelen.
0: Dat is ook zo.
2: Om maar eens even een cliché erin te gooien. Maar nee, je had liever een iets makkelijker wedstrijdje gehad vanavond. Ja.
0: Hey Freek, je bent onder andere hoofdredacteur van VI. Je hebt dus ontzettend veel, kan ik wel zeggen, voetbalfans om jou heen verzameld. Wat moet je nou in je hebben om de Graafschapsupporter te worden? Hoe word je dat? En waarom is dat zo mooi om dat te zijn?
2: Ja, het is fantastisch om het te zijn. Maar het is ook vaak een beetje supporter zijn van de club. En dat zou jij misschien ook wel herkennen. Is soms ook een beetje het gevoel alsof je een mop moet gaan uitleggen. maar ja, het is het gevoel dat je voor een club bent. En de Graafschap is een prachtige mooie club. Met een fantastisch stadion en een mooie historie. Maar dat gaat natuurlijk ook heel veel andere clubs zeggen. Ja, en het is ook het gevoel van met elkaar die weekenden beleven. Die wedstrijden beleven. En je weet dat je niet de beste voetballers hebt. Je weet dat je niet de rijkste club bent, maar je hebt wel het gevoel dat je fan bent van de mooiste club waar naar het pure voetbal beleefd wordt en waar er wel altijd heel veel sfeer is en heel veel soort van gezelligheid en een mooie sfeer op de tribune is. En heel af en toe promoveer je en dan speel je een paar jaar Eredivisie en dan een paar jaar later vind je jezelf in de Eerste Divisie terug. Dus het is ook het gevoel hebben dat, dat het niet alleen maar hoogtepunten zijn, maar het beleving van ups en downs. Ik denk dat een beetje het gevoel is van de Graafschap. En van veel supporters hoor. Bij andere clubs ook, denk ik. Ja.
0: Kijk, mooi. Freek, ik ben om. Ik wilde bijna zeggen, want toen je zei van het is ook een beetje alsof je een mop uit moet leggen. Omdat het seizoen één grote grap is. Maar goed, die laat ik even.
2: Dankjewel. Goed dat je het zegt, hè. Je bent om en je bent meer dan welkom in de Achterhoek. Hè? Dat weet je.
0: Staat genoteerd. Just when I

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
2: Wie was er aan de beurt?
3: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?
4: Voor die 2 euro haal je nog geen bakkie vis. Maar maak je wel kans op de hoogste jackpot van Nederland. Koop nu je lot voor maar 2 euro in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
5: Nieuwsflash! Fomar maakt uw boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij
6: Fomar, voordeelmarkt.
7: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
8: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
7: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
9: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
10: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
9: En met de salderencheck van Essent zie je wat het einde van salderen voor jou betekent. Zo weet je zeker dat jij het meeste uit je zonnepanelen haalt. Kijk op essent.nl/advies.
11: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
12: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
13: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
14: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
15: 18+, speel bewust.
16: Ja? Echt serieus?
17: Zo.
16: Wat een geld.
18: 18.000, godverdikke me.
15: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
19: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
15: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18+, speel bewust.
20: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
21: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
22: Deze week bij HEMA.
0: Vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf €40. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
17: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
22: GPR Sportradio. Sportradio. Hein Keijzer.
23: Ja, mocht jij nou nog afvragen hoeveel het gaat worden aanstaande zaterdag, Ajax tegen PSV, dan heb ik goed nieuws voor je. Je gaat het zo meteen horen. Ja, ja.

0: gebeuren. Daar ga jij vanuit het livecentrum ontzettend veel over vertellen. Maar ja, morgen is het natuurlijk Super Sunday, toch?
1: Overmorgen is het Super Sunday, ja.
0: Nee,
1: zeker.
0: Morgen Super Saturday moet ik dan wel
1: juist
0: zeggen.
1: Ja,
0: dan zeg ik het verkeerd, inderdaad. Dat is een foutje van mij, want morgen hebben we onder andere NEC Feyenoord. Maar we hebben natuurlijk
1: mooi
0: ook PSV Ajax.
1: Ja, dat is er wel eentje.
0: Ja, dat wordt een wedstrijd. En ik ben er al een aantal dagen over aan het nadenken. En misschien ben jij dat nu ook wel, hè, als je aan het luisteren bent naar GPR Sportradio. Dat je denkt van ja, hoe gaat die wedstrijd nou verlopen? Hoe gaat het er nou uitzien? Gert, wat denk jij? Heb je iets wat je nu oppikt?
1: Ik denk dat PSV dit wel moet gaan klaren.
0: Ja, ja, ik ben er nog niet helemaal over uit.
1: Okay.
0: Daarvoor heb ik de kwaliteiten van mijn goede vriendin Liesbeth van Dijk heb ik ingeschakeld. Liesbeth, goedenavond.
2: Hallo daar, hallo.
1: Hallo.
0: Ja, Liesbeth.
2: Wat spannend wat je allemaal zegt.
0: Ja, hoezo is dat spannend, Liesbeth?
2: Nou, nee, dat jouw tafel hier zegt dat PSV het gaat redden. Want jij vroeg me van de week, en ik heb niets met voetbal. Ik heb wel iets met voetballers, maar niets met voetbal. Maar je hebt me de hele week wakker gehouden met Ajax-PSV.
0: Oh nee, wat dan? Hoe ging dat dan?
2: Ja. Ja, nou, dan ga ik maar even in de glazen bol loeren. En dan zie ik alleen maar nare dingen. Ben een Feyenoorder. Ik ben een Feyenoorder. En ik heb niks met Ajax natuurlijk.
0: Oh nee, Liesbeth.
2: Maar ik heb wel een uitslag. Maar, oh my god. Ik hoop maar dat het klopt. Want in die glazen bol van mij, ja, misschien is hij al een beetje stoffig, dat kan.
0: Ja.
2: Maar ik zie, een vriend van mij heeft een skybox bij PSV.
0: Ja.
2: Ja, dus die wil ik wel even te vriend houden. Maar ik zie ze niet winnen. Ik zie ze niet winnen. Ik zie Ajax winnen. En ik zie 2-1 zie ik potverdorie voor Ajax.
1: Wauw.
2: Dus ik kan er niets aan doen.
1: En nou, weet je zeker dat er geen kras op die glazen bol zit?
2: Nou, ik heb hem enorm opgepoetst. En hij bleef hetzelfde zeggen.
1: Ah, okay.
2: Hij bleef hetzelfde zeggen. Maar ze spelen ook thuis. Hè? Dat is natuurlijk ook weer fijn, hè, voor die Amsterdammers.
0: Ja, maar
2: ik heb helemaal niets met dat rood-wit. Helemaal niets, joh.
0: Ah, maar dat maakt niet uit. Dat maakt niet uit. Maar Liesbeth, nee, want ik wilde toch nog even. Want bij Ajax heb je twee spitsen. Je hebt Tolu Arokodare en je hebt Marcus Leonardo. Als je nu even gaat kijken, als je nu even in je glazen bol gaat kijken, wie gaat er in de spits spelen?
2: Oh my gosh. De langste. Wie is de langste?
0: Dat is Tolu Arokodare. Ja, die is 1,97.
2: Okay. Ja, want ik zie echt een lange jongen spelen.
0: En gaat hij ook scoren?
2: Je vraagt wel het onderste uit de kan, hè?
0: Mm-hmm.
2: Gaat hij ook scoren? Nee, maar hij gaat wel een bal aangeven die wordt gescoord.
0: Ah, kijk, Liesbeth, we hebben hier wat aan, hè? Want al die fans die zitten. Nee, maar die zitten echt met de handen in het haar van hoe gaat die wedstrijd nou verlopen? Nou, oké, Liesbeth, om het even af te ronden, want jij bent dus Feyenoorder. Ja. Dan zeg ik even NEC Feyenoord. Ja. NEC Feyenoord, maak ons blij. Wat zie je?
2: Feyenoord.
0: Oh, gelukkig. Dat doet me wel deugd. Dat doet me deugd, Liesbeth.
2: Oh, gelukkig. Nee, maar ik ben echt. Ik heb het idee dat Ajax gaat winnen.
0: Oké.
2: En ik zit morgenochtend bij opname bij die mensen en Willy van Haandig in bezit, hoor. Dus ik ben benieuwd wat die gaat zeggen.
0: Liesbeth, je zit door mijn intro heen. Nog een keer. Oké, Liesbeth. Oh. Je zit morgen bij Harry Mens.
2: Ja, en dan zit Willem van Haandig erboven.
0: Oké, nou, daar wens ik je heel veel succes mee. En wij spreken elkaar dan weer volgende week. Zullen we dat afspreken?
2: Ja, als deze uitkomt, zeker.
0: Oké.
2: Joehoi, veel succes.

0: Midnight Sky. Miley Cyrus op GPR Sportradio. Ja, ze heet nu nog Miley Cyrus, maar ze heeft aan haar vader gevraagd van, goh, zou ik een naamsverandering mogen? Dus binnenkort noemen we haar Miley. Ja, Gert.
1: Beetje saai, toch?
0: Ja, ik vind het wel wat hebben, toch? Oh, het is toch mooi dat je een naam kan claimen? Dat is toch gaaf? Bijvoorbeeld, ik geef even een voorbeeld. Kobe. Ja. Je hoeft niet Kobe Bryant te zeggen, je zegt Kobe.
1: Daar heb je ook weer een punt.
0: Ah, sterker nog, laten we dichter bij huis zoeken. Max.
1: Ja.
0: Dan weet je meteen over welke Max ik het heb.
1: Ja, zeker.
0: Dan heb je toch een bepaald level van sterrendom heb je gewoon bereikt op het moment dat je gewoon alleen een voornaam nodig hebt.
1: Ja, maar als je zo'n iconische vader hebt, is er ook wel mooi daar een beetje op mee te liggen.
0: Ja, dat is ook zo. Dat is ook zo. Maar ze wil natuurlijk geen Nepo-baby zijn. Misschien is dat. Okay, dat is cool. Dat is al lang ontstegen. Waar hebben we het in godsnaam over? Hey, Gert, ik heb je er niet zomaar bij zitten hier vanavond. Want jij bent onze spil in het live match center hier bij GPR Sportradio. Je gaat 3 keukenkampioen divisiewedstrijden. Ga je onder andere voor ons bijhouden. Er zijn we nog wel meer livesport, mocht je nou niet je favoriete club horen. We gaan eigenlijk alles bijhouden. Maar het belangrijkste is toch wel die 3 wedstrijden. Daar gaan we op focussen. Wat heb je voor ons in petto staan?
1: Nou ja, met name de wedstrijd Heracles tegen de Graafschap. We hebben natuurlijk zojuist Freek Jans gesproken. En daar speelt natuurlijk wel een en ander rondom die supporters van de Graafschap. En ook de clubmensen van de Graafschap die daar niet naartoe zijn gereisd naar Almelo. Dat heeft dus met een verplichte buscombi die last minute kwam te maken. Dus ja, dat is een boycott van de Graafschap. Dus dat is altijd wel interessant om in de gaten te houden. Ook omdat Heracles natuurlijk 2 spelers heeft rondlopen die op schot zijn, kunnen we wel zeggen. Jolie en Van Gilst. 6 doelpunten en 5 doelpunten respectievelijk. Ja, en de Graafschap dat er totaal niet lekker in zit. Dus ik ben wel heel benieuwd hoe dat zich gaat ontvouwen daar. En verder heb je nog de wedstrijd Emmen tegen Volendam.
0: Ja.
1: Is ook wel een pareltje natuurlijk. Is eigenlijk voor Henk Veerman, de topscorer van Volendam. Jammer dat het niet in Volendam is, want het is er al kermis. Laat staan als je daar dan ruim wint.
0: Ja, is dat jammer? Want ik heb wel eens, ik weet niet of jij uit de regio Noord-Holland komt. Ik niet.
1: Nee, ik ook niet. Nee, Zuid-Holland.
0: Okay. Nee, Zuid-Holland. Ik kijk wel eens die beelden van hoe dat er aan toe gaat.
1: En dan
0: lijkt het me toch lekkerder als je daar niet gaat voetballen. Aangezien iedereen met zijn linkeroog in zijn rechterbroekzak kijkt.
1: Ja, maar daar heb je wel enthousiaste mensen, toch? Over het algemeen.
0: Dat is waar.
1: En als je dan wint, dan is het feest natuurlijk extra groot.
0: Als je verliest, dan kan je je nergens meer laten zien, toch?
1: Ja, daar heb jij weer een punt.
0: En Henk Veerman, ik bedoel, die man is al 30 plus. Dat is een oude vedette daar in het Volendamse. Die maakte vorige week nog een prachtig doelpunt met de hak, toch?
1: Ja, het is ongelooflijk, die man. Sterker nog, 4 doelpunten tegen Dordrecht. Kreeg ook een mooie 10 wat het betreft cijfer. Scoorde ook al 2 keer tegen Jong PSV. En in dat opzicht, het is gewoon een icoon. Echt een icoon van de keukenkampioendivisie. En natuurlijk van Volendam zelf. Ja, verder de andere wedstrijden. Almere City tegen Jong Ajax. Ook daar met Unuvar, een man die op schot was dit seizoen. 5 goals tot nu toe. Helmond tegen VVV Venlo. RKC Waalwijk tegen NAC Breda. Dat is ook wel een lekkere wedstrijd doorheen. En Vitesse tegen Top Os. En dan hebben we het nog niet gehad wat betreft Nederlands voetbal. Want dan hebben we ook nog eens Sparta tegen PEC in de Vriendenloterij Eredivisie. Dus dat zijn allemaal mooie dingen om in de gaten te houden. Als we het dan toch hebben over Nederlands getinte sporters en sporten. Hebben we het ook over darts met Dirk van Duivenbode. Die het straks gaat opnemen tegen Van der Boogaarde. En als we dan kijken naar tennis. Ja, daar zien we dan geen Nederlanders. Zien we wel dat Pegula tegen Fernandez eindelijk is afgelopen. Gewonnen door Pegula. Dat betekent dat de wedstrijd van Alcaraz zometeen dan toch eindelijk kan gaan beginnen. Want de wedstrijd tegen Woe. Die was namelijk uitgesteld tot 8:15. Die wedstrijd zou eerder beginnen op de US Open, maar die begint nu dus een kwartiertje later.

0: duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 8 uur.
2: Goedenavond, het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben René Postma. De Oekraïense president Zelensky heeft Rusland voorgesteld om dit weekend een staakt het vuren te houden. Dan zijn de Amerikaanse gezanten op bezoek in Kiev om te praten over vrede. Ze zijn al een paar keer in Rusland wezen praten en nu voor het eerst ook in Kiev. Het zou wel fijn zijn als er geen aanvallen waren, zegt Zelensky. De coalitie is gebotst over de belasting op vermogen in box 3, blijkt uit geheime stukken die de NOS in handen heeft. Er staat in dat de VVD op een andere manier belasting wil heffen op aandelen. Pas op de winst als je ze verkoopt. Maar D66 en CDA zien dat helemaal niet zitten, omdat die winstbelasting veel minder geld oplevert. In veel meer winkels moet het mogelijk worden om gebruikte blikjes en plastic flessen waar statiegeld op zit in te leveren. Klimaatminister Stientje van Veldhoven denkt zelfs aan een plicht op plekken waar de blikjes en flesjes worden verkocht. Ze wil alleen een uitzondering voor kleinere winkels. Tennister Sabalenka is even gestopt tijdens haar partij op de US Open omdat ze vond dat het te erg naar wiet rook. De geur kwam uit het park rond de tennisbaan. Er is al vaker over geklaagd sinds wiet in New York werd gelegaliseerd. Sabalenka is titelverdedigster en won uiteindelijk de partij. Opklaringen, maar vannacht weer een buitje en het koelt af naar 15 graden. Morgen is er af en toe zon, ook kans op een bui en het wordt dan rond 20 graden.
3: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
4: Beauty van binnenuit ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, David Amon Beauty Gummies met vitamine C voor de huid, biotine voor het haar en zink voor de nagels in één formule. Nu alle David Amon Imea en Bional 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine.
3: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
5: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
6: nu
5: Coca-Cola 2 liter voor maar 1,69.
6: Nu hou hè, dus niet straks.
7: Fans van Voodoo.
5: Aldi.
8: Astigmatisme. Nee, dat is geen nieuwe vorm van activisme. Maar je ogen kunnen wel protesteren. Omdat je hoornvlies niet perfect rond is. En dan kun je een bal als een ei zien. Bij iWish corrigeren we dat met cilinders in je glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij iWish Opticians. Onze vakmensen zien meer.
5: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
7: Fans van Voodoo.
5: Aldi.
9: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
10: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
11: Kia. Movement that inspires.

0: info op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way. Met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
2: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
1: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
3: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
4: Nog 309.000.
5: Oké. Elektrisch en garantie?
6: 7 stuur.
5: Alcantara bekleding. En,
7: omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
8: Kijk eens, gevonden.
7: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
3: Joe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
9: Deze week is het de week tegen kanker.
10: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
11: Jij waarschijnlijk ook.
12: Iemand die je dierbaar is.
13: Of was.
14: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek
13: en de beste zorg.
14: Voor wie geef jij?
15: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
16: KWF. Tegen kanker voor het leven.
17: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met de broodtopper van de week. AHA Bakkersbrood Oerdesem Eiwitrijk. Voor 1,49 per stuk. Dat is wel 51% korting. Zo begint het nieuwe schooljaar wel heel voordelig.
14: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen Kanker?
15: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
16: KWF. Tegen kanker voor het leven.
18: GPR Sportradio. Sportradio. Hein Keijzer.
19: Ja, goedenavond. Het is GPR Sportsradio wat je aan hebt. En we hebben een doelpunt bij de keukenkampioen-divisie. Gert, vertel.
20: Heracles, de Graafschap. Graafschap niet lekker aan het seizoen begonnen. Geldt ook voor de wedstrijd in Almelo. Staat 1-0 achter. Doelpunt en Jolie.

0: Starship, We Built This City on Rock and Roll op GPR Sport Radio. Nou, het is een beetje een spannend bedje, een spannende muziek, want het is een spannende avond in de keukenkampioendivisie. Gert Barnhorn, je zit hier tegenover mij wil ik zeggen.
1: Heel spannend.
0: Ja, nee, niet zo spannend. Je zit tegenover mij, jij houdt een aantal wedstrijden scherp in de gaten. En we hadden al een doelpunt gezien, onder andere bij Heracles tegen de Graafschap. Wat gebeurde daar?
1: Ja, het kan heel snel gaan. Het was eigenlijk de eerste voorzet al van Abbas. Die eindigt op het hoofd van Njoli en de topscorer van Heracles. Gedeeld topscorer van de keukenkampioendivisie. Die knikt hem gewoon gelijk binnen. Goeie kopbal, goede goal voor de ploeg uit Almelo. Dat betekent dat de Graafschap, dat dit seizoen al slecht begon, verzameld in 4 wedstrijden namelijk slechts 1 puntje, alweer achter staat. En dat was na 2 minuten. Nu in de 10e minuut van de wedstrijd is daar geen verandering in gekomen. Verder in de keukenkampioendivisie de andere wedstrijden. Almere City, Jong Ajax, Emmen tegen Volendam, Helmond Sport, VVV Venlo, RKC Waalwijk, NAC Breda en Vitesse Topos. Daar staat het overal nog 0-0. Als we dan kijken naar de vriendenloterij Eredivisie, ook nog geen doelpunten bij Sparta Rotterdam tegen PEC Zwolle. En ook interessant om in de gaten te houden is de wedstrijd van Dirk van Duivenbode tegen Van den Boogaarden. En dan hebben we het natuurlijk over de European Tour darts. Die wedstrijd is as we speak begonnen, 0-0. En Dirk van Duivenbode, hij mag de eerste pijl gaan gooien. En als we dan kijken naar Alcaraz, ja, die wedstrijd, we hadden het er eerder over, omdat een andere wedstrijd bij de vrouwen uitliep, is die wat later begonnen. Nou, hij is nog niet begonnen. Dat gaat nog een paar minuutjes duren.
0: Hey, en heb je ook al een glimp weten op te vangen van Henk Veerman? Is die een beetje op dreef of houdt hij zich nog koest daar in Volendam?
1: Het lijkt erop dat hij zich nog koest houdt, want onze vrienden van het schakelkanaal ESPN, die hebben hem nog niet heel erg in de close-up genomen. Nu zojuist een heerlijke kopbal daar achterwaarts op de lat namens FCM. Dat betekent dus dat Volendam de kans tegen krijgt.
0: Kijk, dat is toch even interessant. Mocht er iets aan de hand zijn op een van die velden, dan hoor ik het graag van je, Gert.
1: Zeker.
0: Gaan wij lekker luisteren naar In The End van Linkin Park hier op GPR Sportradio.

0: Het is GPR Sportradio wat je aan hebt staan om 8:15. De keukenkampioendivisie is in volle gang, maar we kijken ook met een schuin oog naar de vriendenloterij Eredivisie. Sparta tegen PEC is bezig. Maar zoals Linkin Park ooit bezong, in the end, it doesn't even matter. Nou, daar ben ik nog niet helemaal over eens, want voetbal is toch de allerbelangrijkste bijzaak van het leven. En daarom gaan wij nu even live schakelen naar het matchcenter. Daar zit mijn zeer gewaardeerde collega Gert Barnhorn. Yes. Gert, je noemde net een doelpunt voor Heracles. Die staan volgens mij nog steeds voor.
1: Klopt.
0: Maar de Graafschap heeft wel wat teruggedaan, toch?
1: Nou, in ieder geval een grote kans gecreëerd. Vanaf de rechterkant was een gevaarlijke inzet die uiteindelijk werd gekeerd door de doelman van de ploeg uit Almelo. In dat opzicht een behoorlijke kans. Over kansen gesproken. We kijken ook natuurlijk naar de vriendenloterij Eredivisie. Milan Zonneveld is de speler die in de close-up wordt genomen bij Sparta. Tegen PEC Zwolle. Het is zijn kans. Staat hij daar buitenspel? Dat is iets wat de collega's van ESPN zich op dit moment afvragen. Het maakt allemaal niet uit. Want het is een bal die in het zijnet belandt. Het is de spits daar. Milan Zonneveld. 2 jaar terug nog bij de amateurs van Quick Boys. Natuurlijk ook. Tussenstopje bij Telstar. Het is een spits die een geweldige ontwikkeling heeft doorgemaakt. Als we kijken naar het andere uiteinde bij Sparta. Onder de lat zien we daar ineens de naam Brouwer. Ja. In plaats van Bednarek. En dat is natuurlijk ook wel opvallend. En wat ook wel grappig is, is dat die nieuwe doelman Brouwer ook gelijk 4 doelpogingen tegen heeft moeten houden.
0: Okay.
1: Dus hij ligt aardig onder vuur. En dat is voor een doelman altijd lekker, want het staat daar nog altijd 0-0. Dat betekent dat hij ze tegen heeft weten te houden. Dat is dan voor hem altijd wel heel erg fijn. Ik zag zojuist ook een strafschop bij Almere City tegen Jong Ajax. Maar die werd gemist door Ferdu Drijf. Dat gebeurt niet heel vaak dat de spits van Almere een strafschop mist. Maar het gebeurt dus nu tegen de belofteploeg uit Amsterdam. Die wedstrijd die dus in Almere wordt gespeeld. Ja, verder eigenlijk alle wedstrijden nog altijd doelpuntloos gelijk.
0: Ja, ik zie nu ook dat is dat een afgekeurd doelpunt wat Zonneveld nou aan het vieren was. Zag ik dat nou goed omdat hij een overtreding beging in de wedstrijd?
1: Ja, een duwfout. Ja, dan gaat het hele feest niet meer door. Hè?
0: Ja, ik moet wel lachen als ik dan. Ik volg Sparta ook al een tijdje, want ik kom toevallig uit Rotterdam.
1: Ja.
0: En dan je had natuurlijk Tobias Lauritsen.
1: Ja.
0: En ze hebben een soort van lookalike contest gehouden, toch? Als je dan naar Zonneveld kijkt.
1: Ik zie de overeenkomst wel. Ja, ik snap hem wel.
0: Ja, precies. Nou, mocht daar nog iets gebeuren, dan hoor ik het graag van je, Gert. Dan gaan wij ondertussen even luisteren naar Next to You van Aswad hier op GPR Sportradio.

0: is GPR Sportradio, wat je aan hebt staan hier op de vrijdagavond. En vrijdagavond, dat betekent natuurlijk keukenkampioen-divisie. En dat betekent meestal veel doelpunten. Nou, die doelpunten die zijn nog niet heel veelvuldig gevallen. Het druppelt een beetje binnen, hè Gert?
1: Ja, het valt inderdaad nog mee, want slechts 2 wedstrijden hebben een doelpunt gezien. De eerste was Heracles Almelo tegen de Graafschap. Die hebben we natuurlijk al benoemd, met Njolie als doelpuntenmaker. En een voorsprong voor de ploeg uit Almelo. Verder nog een doelpunt in de wedstrijd tussen Helmond Sport en VVV Venlo. Daar is het namelijk Livio Cicero met zijn eerste goal van het seizoen. De rechtsbuiten van Helmond heeft zijn ploeg daar dus op een 1-0 voorsprong gezet. Gaan we nog even naar de darts. Want Dirk van Duivenbode, hij begon goed tegen Van Bogaarde. Alleen staat hij nu in legs 2 en achter. En daar moet het dus even omgedraaid worden. Want het gaat er in principe maar om 1 set. Dus nou ja, wie het eerste bij de 6 is, die gaat door in de European Tour. Dus Dirk van Duivenbode moet daar toch echt even een tandje bij gaan zetten. En wat beter gaan gooien.
0: Ja, want Dirk van Duivenbode, dat is grappig dat je dat zegt. Die is binnenkort ook weer te zien, hè, in Amsterdam tijdens de Premier League of Darts.
1: Ja, de Aubergineus. Ja, dat is altijd wel heel erg leuk. Dus ja, het is altijd wel, ik vind het wel een fenomeen hoor. Ook met die uitspraken en die interviews altijd. Het is toch heerlijk om naar te kijken.
0: Ja, want dan moeten we wel.
1: Oh, doelpunt bij Sparta tegen PEC. En het is PEC Zwolle dat de voorsprong pakt. Dat is wel een heerlijke goal uit de tweede lijn van Sissoko. En daar is dus de openingstreffer voor de ploeg uit Zwolle tegen Sparta. Dat net een aantal kansen had via Zonneveld. Afgekeurde goal, bal in het zijnet. Ja, dan zal je zien dat hij aan de andere kant valt. Gebeurt na 21 minuten, 0-1 dus bij Sparta tegen PEC. En ook een doelpunt. Ja, het gaat hard zo. Ja, die hebben we zojuist benoemd. Helmond Sport tegen VVV. We hadden hem al gezien online, maar nu ook het schakelkanaal van ESPN dat hem even in beeld neemt. 1-0 dus van Helmond Sport tegen VVV Venlo. In de herhaling zien we nog even Sparta tegen PEC. Daar de openingsgoal van Sissoko. Mooie tussenstand voor iedereen die PEC Zwolle een warm hart toedraagt. Daar dus 0-1 de voorsprong.

0: Ja, dan zitten wij lekker in Taylor Swift te grasduinen. Maar dan in één keer is daar een doelpunt op het kasteel. Gert, vertel.
1: Het is de gelijkmaker voor Sparta. Dat is al snel na de openingstreffer. 3 minuten later slechts. En het is Milan Zonneveld, wie anders, de spits van Sparta, die de gelijkmaker binnenkopt uit de hoekschop. Dit keer geen duo-overtreding. Ja, en Zonneveld die doet wat hij het best kan. Met het hoofd, namelijk de bal tegen de touwen schieten. Koppen.

0: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
1: Lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een cw-fotoboek met wel 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er 1 voor in de boeken.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met de broodtopper van de week. AHA Bakkersbrood Oerdesem Eiwitrijk voor 1,49 per stuk. Dat is wel 51% korting. Zo begint het nieuwe schooljaar wel heel voordelig.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
5: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn... de trams die rijden en die warme douche in de ochtend... dan begrijpen ze meteen... werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
6: Het is prijzenparade bij Keukenloods. Profiteer nu van 25% korting op jouw keuken... en de allerscherpste apparatuurdeals. Keukenloods.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist.
7: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
6: Prijzenparade. De beste Siemens deals. Nu bij Keukenloods.
8: DJ op een festival. Skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken... Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan... en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
9: Nog 309.000.
10: Oké, okay. Elektrisch en garantie?
11: 7 stuur.
10: Alcantara bekleding. En,
12: omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats... in het enorme aanbod auto's.
9: Kijk eens, gevonden.
12: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
13: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
14: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's, voor maar €1,80. I'm loving it.
15: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
16: nu
15: Coca-Cola 2 liter voor maar €1,69.
16: Nu halen, hè? Dus niet straks.
17: Fans van voordeel.
15: Aldi.
18: Jongens, eten.
19: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
20: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
21: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
15: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Krokie Chips, zak van 200 gram, nu maar €1,39.
16: Nu hou hè, dus niet straks.
17: Fans van voordeel.
15: Aldi.
20: Smint.
22: Valt je iets op aan mij?
20: Nieuwe jas?
22: Nee.
20: Nieuwe schoenen?
22: Nee.
20: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
23: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint.
24: Boost yourself.
25: MacBook is gemaakt voor je studie. Krijg nu €50 studentenkorting op MacBook Neo en MacBook Pro. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
26: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers, geen verbinding. Zonder logistiek, geen munitie. En zonder technici, geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor defensie.
0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: GPR Sportradio. Bij Keizer.
2: Bij RKC tegen NAC is voorlopig nog niet gescoord. En dat kan alles liggen aan het niets meespelen van Mats Seuntjes.
3: Sowieso een moeilijk moment voor Mats. Ik denk een redelijk zware blessure. Die wel echt wel tijd gaat vergen om terug te komen. En zoals iedereen weet, is het op dit moment sowieso geen makkelijke periode voor hem. Dus dat...
2: Het is een moeilijke periode, geeft coach Carl Hoefkens aan. En er staat daar voorlopig 1-0 toch, Gert, als ik het goed heb?
4: Rio Hillen met een eigen doelpunt.
2: Kijk, staat genoteerd.

0: Clean Bandit, Rather Be op GPR Sport Radio. Ik kijk heel even, ja, toch wel met enig aplomb. Ik ben heel benieuwd hoe het er gaat op de velden. Want daar heb ik Gert hier in het Live Center, Gert Barnhorn. Ja. Gert, is er al wat aan de hand? Of is het nog een beetje, ja, hoe zeggen ze dat?
1: Ja, ja.
0: Rustig.
1: Nou ja, dat, ja, het is gewoon rustig. Met slechts 3 doelpunten pas in de KKD. Terwijl we toch wel ruim 30 minuten bezig zijn. 35 minuten zelfs in de meeste wedstrijden. Laatste doelpunt viel in de wedstrijd RKC Waalwijk tegen NAC Breda. En dan is het Rio Hille die scoort, alleen in het verkeerde goal. Ja, dat is dan weer jammer, namelijk die van hemzelf. Betekent dat RKC Waalwijk daar op een 1-0 voorsprong staat. Verder gescoord in de wedstrijd Helmond Sport tegen VVV Venlo. Daar staat het 1-0. En ook nog altijd de voorsprong voor Heracles Almelo tegen de Graafschap 1-0. En verder nog altijd 0-0 in de wedstrijden. Almere City tegen Jong Ajax, Emmen tegen Volendam en Vitesse tegen Topos. Eredivisie, de vriendenloterij Eredivisie, Sparta Zwolle 1-1.
0: Kijk, en ik zie net een kansje weer voor Peck. Die laat even hun tanden zien daar op het kasteel.
1: En een behoorlijke kans ook. En weer een redding. We hadden het net al over Doeman Brouwer voor die man daar onder de lat. Hij heeft het druk vandaag.
0: Ja, nou, ik hoop dat hij het nog drukker krijgt en dat hij een beetje kan gaan laten zien waarom hij de bed naar rekken uit de basis heeft gespeeld, toch?
1: Ik dacht even dat je meer doelpunten wilde zien.
0: Nou, dat lijkt me sowieso altijd een goed idee. Ik kom zo terug, bij je terug, Gert.
1: Yes.

0: gaat een programma zijn, hè? U vraagt, wij draaien. Maar wij vroegen net om doelpunten, Gert. En die hebben we gekregen.
1: Ja, Sybrand Veldhuis, hij luistert namens FCM. De voorsprong is daar tegen Volendam 1-0.

0: Tinseltown in the Rain, GPR Sportradio. De Blue Nile hier op Sportradio. En ik zit hier tegenover Gert. En Gert begint toch wat onrustiger op zijn stoel te gaan zitten. Ja. Want Gert, er is wat gebeurd bij RKC tegen NAC.
1: Ja, inderdaad. En het is niet de avond voor NAC Breda. Ze staan namelijk al met 1-0 achter door een eigen doelpunt van Rio Hille. En nu moeten ze ook nog eens

0: speelt natuurlijk. Helmond Sport tegen VVV Venlo. Hij is geblesseerd en dus komt Tsikas het veld in voor hem.
1: Oké, en ik zag net ook al dat Sparta-PEC dat best wel een leuke wedstrijd is om te volgen. Veel kansen heen en weer.
0: Het is wel geniet hoor, daar in de Vriendenloterij Eredivisie. Het gaat op en neer. Ik moet zeggen dat PEC de meeste kansen heeft. Maar ja, vlak Sparta ook niet uit. Zeker daar niet op het eigen kasteel. Het is een leuke wedstrijd om naar te kijken.
1: Goed zo. Het staat daar nog 1-1. We gaan straks bellen met een vrouw die iets heel bijzonders heeft gedaan. Iets wat wij allebei nog nooit hebben gedaan.
0: Oh, nou, dan ben ik heel benieuwd.
1: Ja, dat dacht ik ook. Dat hoor je straks na Alex Warren is Burning Down. I can't

0: Burning Down, Alex Warren, GPR Sportradio. We proberen nog contact te maken met Noah Lin van Leuven. Want die heeft iets heel bijzonders gedaan, Gert. Ja, ik weet dat jij zit te smachten op wat dat dan precies is.
1: Ik kan het zeggen.
0: Het is echt wereldnieuws wat zij heeft gedaan. Maar ondertussen over wereldnieuws gesproken. Je hebt wat doelpunten bij de keukenkampioen.
1: Ja, we vroegen erom en eindelijk vliegen ze ons dan soort van om de oren. Het zijn namelijk 2 doelpunten in 2 wedstrijden. Heracles Almelo tegen de Graafschap. Daar stond het 1-0. Nu staat de 2-0 doelpunt van Abbas. Betekent dat de Graafschap daar zonder supporters nu dus ook moet doen met een hele flinke achterstand. Dat is wel een hele taaie wedstrijd aan het worden voor de ploeg van Thomas Duivenvoorde. En dan hebben we nog een doelpunt. Helmond Sport tegen VVV Venlo. Daar zien we dat Cicero al de openingstreffer heeft gescoord. Dan is het bij Rami met doelpunt nummer 2. Het gebeurt allemaal op slag van rust. 2 minuutjes daarvoor namelijk. Dan zien we de tegenstoot van Helmond Sport. Ze beginnen op de eigen helft. Lopen ze heel ver naar voren. Gaat de aanval over de rechterkant en van binnen het 16 meter gebied. Heerlijke voorzet vanaf de rechterkant. Was het bij Rami die hem daar bij de tweede paal binnen weet te schuiven. Heerlijke aanval hoor van Helmond Sport. En daar dus de 2-0 voorsprong tegen VVV Venlo.
0: Nou, we zeggen dan wel een heerlijke aanval, maar wat matig verdedigd van dat VVV Venlo zeg.
1: Ja, dat is natuurlijk de andere kant van het verhaal. Overigens een ruststand te melden bij Vitesse tegen Top Os. Nou ja, daar hebben we ons nog weinig zorgen om hoeven te maken vandaag. Daar staat het namelijk nog altijd 0-0. Ook rust bij RKC Waalwijk tegen NAC Breda. Daar staat het 1-0. NAC Breda nog met 10 man. Andere wedstrijden zitten allemaal in de blessuretijd in de keukenkampioendivisie. En ook rust is het in de vriendenloterij.

0: Heb je wel eens dat je dan niet weet hoe een liedje heet en dat je het dan gaat neurien? Gert?
1: Ja, en ik moet je eerlijk zeggen, ook de titel van deze is niet La La Di, toch?
0: Nee, dat zou iets te makkelijk zijn geweest. Het is Gypsy Woman, Crystal Waters.
1: Oh, ja.
0: Op GBR Sportradio, maar dat is echt zo'n typisch zo'n nummer wat je dan een keertje hoort en dat je dan denkt van, oh ja, hoe ging die ook weer? En dat je dan aan je vrienden zegt, nou, dat is die van La La Di, La La Da, toch?
1: Ja. Het is ook typisch zo'n nummer dat ik vannacht om 3 uur nog wakker lig en dan lekker op bed La La Di, La La Da. Dat je deze nog de hele nacht meeneemt.
0: Ja, ondertussen hebben we een updateje vanuit de Diamond League natuurlijk. Grote competitie in het atletiek. Jessica Schilder, de kogelstootster, heeft het niet laten lukken om voor het tweede jaar op rij de Diamond League eindzege te pakken. Schilder werd in Brussel derde. Amerikaan Chase Jackson wist er met de titel er vandoor te gaan. Met een enorme afstand van 21 meter 14. Ja, ik geef het je te doen. En we hebben een kleine update van het darts.
1: Ja, inderdaad, want het is Dirk van Duivenbode niet gelukt om te winnen van de Vlaamse Mario van den Boga. Dat betekent dat hij er alweer uit ligt. In de European Tour kan hij zich volledig gaan focussen op Amsterdam.
0: Ja, en bij de US Open Alcaraz staat op dit moment 2-0 voor tegen de Chinese Wu. En in de keukenkampioen-divisie is het rust. Even wat tussenstandjes.
1: Ja, in alle 6e wedstrijden wordt niet meer gespeeld momenteel. Zit iedereen aan de T. Almere City tegen Jong Ajax. Daar staat het nog altijd 0-0. Net als bij Vitesse tegen Top Os. In alle andere wedstrijden is wel gescoord. FCM tegen FC Volendam. Daar staat het 1-0. Halverwege de wedstrijd Helmond Sport tegen VVV Venlo 2-0. Heracles Almelo tegen De Graafschap 2-0. En RKC Waalwijk tegen NAC Breda. NAC met 10. 1-0 achter tegen de ploeg uit Waalwijk. En ook een ruststand in de vriendenloterij Eredivisie. Sparta Rotterdam tegen PEC Zwolle 1-1.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 9 uur.
2: Goedenavond, het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben René Postma. Tientallen mensen en de burgemeester hebben de bijeenkomst bezocht in Overasselt over de dodelijke schietpartij en het andere geweld van deze week. Volgens de burgemeester zijn de zorgen groot en dat begrijpt hij ontzettend goed. Mensen zijn wel blij dat de verdachte woning voor een jaar gesloten is, maar zijn bang voor wat daarna gebeurt. De man die van de week met een bijl rondliep in Bunschoten wacht al meer dan 5 jaar op psychische hulp. Hij denkt dat het oorlog is, zegt zijn moeder bij RTV Utrecht. Ze trok bij gemeente en politie al vaker aan de bel, maar er werd niks mee gedaan. De man zorgde met zijn bijl voor flink wat paniek en werd door agenten getaserd. Een Turkse comedian die grappen maakte over president Erdogan wordt vervolgd. Hij werd in juli opgepakt en zit sindsdien in de cel. Hij wordt aangeklaagd voor belediging en kan jaren gevangenisstraf krijgen. Eind deze maand moet hij voor de rechter komen. De VN wil dat de wereldkaart eerlijker wordt afgebeeld. Nu gebeurt het vaak met de zogenaamde Mercator-projectie uit de 16e eeuw. En dan lijkt het of Groenland even groot is als Afrika, terwijl Afrika in werkelijkheid 14 keer zo groot is. Alle VN-landen willen een eerlijkere wereldkaart, behalve Amerika. Opklaringen, maar ook kans op een bui, vooral in het noorden. Het koelt af naar 15 graden. Morgen af en toe zon, ook kans op een bui en het wordt dan rond 20 graden.
3: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
4: Nu met Club Karwei tot wel 40% stapelkorting op bijna alle deurkruk sets voor binnen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
5: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
6: Een stralende huid voor jouw beautybudget. Patrick Pleister. Nu L'Oréal Paris en Garnier gezichtsverzorging en reiniging 1 plus 1 gratis. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
7: Deze week in de bonus. Alle AH Bakkersbrood Le Pen, 1 plus 1 gratis. Alle Danio 450 gram, 1 plus 1 gratis. En Hak, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
8: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
7: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
9: 18 plus, speel bewust.
10: Ja. Echt serieus?
11: 7, 7, 7, 7, 7.
10: Oh, wat een geld.
11: 50.000, potverdikke me.
9: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
12: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
9: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl, 18 plus, speel bewust.
13: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan Erik, het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
1: GPR Sportradio.
9: Het is vrijdagavond en we zitten. Het is vrijdagavond en we zitten in de rust van de keukenkampioen-divisie. En zometeen staat de man van 100 miljoen in de basis van bij Liverpool tegen Ipswich. En zometeen vanuit het Live Center meer keukenkampioen-divisie.

0: Erling Hart van den Burg op GPR Sport Radio. Gert, er wordt weer gevoetbald.
1: Ja, in de keukenkampioendivisie zijn de tweede helften begonnen. Eigenlijk bij alle wedstrijden. Vitesse Top Os, daar staat het 0-0. En er is een doelpunt gemaakt bij Helmond Sport tegen VVV Venlo. Dan wordt het as we speak 2-1. Dat is al heel snel naar rust. Doelpunt van Clancy, de aansluiting dus voor de ploeg uit Venlo. Dus 0-0 stand die ik zojuist al heb benoemd in de andere wedstrijd. Vitesse Top Os. RKC Waalwijk NAC Breda, daar staat het 1-0. Heracles Almelo, de Graafschap 2-0. Emmen tegen Volendam 1-0. En 0-0 nog bij Almere City tegen Jong Ajax. En ook ondertussen begonnen in de vriendenloterij Eredivisie. Sparta tegen PEC nog altijd 1-1. En in de rust, daar een veelbesproken moment uit de eerste helft. Namelijk de afgekeurde goal van Milan Zonneveld vanwege die duwovertreding. Bij de collega's van ESPN wisten ze niet zo heel goed waarom die nou eigenlijk werd afgekeurd.
0: Nee.
1: Ik sluit me daar eigenlijk wel bij aan.
0: Ja, we zaten ook een beetje te kijken van wat is er nou precies gebeurd. Ja. En we hebben 3 herhalingen gekeken tijdens Burning Heart. Maar we zijn er nog niet helemaal over uit wat er nou aan de hand was.
1: Nee, en ik denk dat dit doelpunt gewoon op moeten staan voor Milan Zonneveld. Die later alsnog scoorde trouwens. Hij maakte de gelijkmaker namens Sparta. Het is echt een geweldige start van het seizoen voor hem. De man die 2 jaar terug nog bij de amateur speelde en via Telstar bij Sparta terecht kwam. Ja, alleen heeft zijn ploeg nog wel een doelpunt van hem nodig. Want het staat daar gelijk en Sparta wil natuurlijk de 3 punten.
0: Ja, absoluut. Ik moet altijd een beetje denken aan dit soort verhalen. Hè? Dat iemand nog bij de amateur speelt heel lang. Ja. Dan moet ik toch altijd aan Denzel Dumfries denken op de een of andere manier.
1: Ook, ja. Die
0: natuurlijk zo ontzettend lang bij Barendrecht speelde.
1: Ja. Ja, ongelooflijk. En dan nu bij Real Madrid. Dat had je er ook niemand wijs kunnen maken.
0: Dus wie weet, hè, Milan Zonneveld uiteindelijk bij Real Madrid kan belanden.
1: Nou ja, met de stappen die hij nu maakt. Ik sluit.
0: Hoeveel jaar zetten we erop?
1: 3,5.
0: 3,5, oké.
1: Eigenlijk, hè?
0: Ja, ondertussen is er natuurlijk heel veel gebeurd over de transfers. Het transfergeweld is eindelijk een beetje gaan liggen. En vooral bij Feyenoord is er veel aan de hand. Want er is heel veel aan de hand, omdat er weinig aan de hand is. Als ik het goed zeg. Toch zo zeg je het goed, toch, Gert?
1: Ja, zeker. Ja, inderdaad, weinig transfers. Dus dan is het eigenlijk wat onrustig in Rotterdam.
0: Ja, en onrustig kan je het zeker noemen. Want Giovanni van Bronckhorst, de hoofdcoach, die vertelde over de situatie dat hij daar eigenlijk helemaal niet op de hoogte was hoe Feyenoord er financieel voor stond.
2: Je kijkt natuurlijk naar ten eerste wat het beste is voor jezelf. En dat met name voor, als club zijnde nou natuurlijk naar alles. Hè. En ik denk dat David dat goed heeft uitgelegd. Ook qua financiën, hoe we dat zien. En met name in de grootte van de selectie. Dat gat moet gevuld worden. Ik denk dat PSV natuurlijk de laatste jaren is de maatstaf. Natuurlijk 3 keer kampioen, Champions League. Dus dat gat moet kleiner worden. En ik denk dat met name ook daar, zeg maar, de beslissingen die dit jaar zijn genomen om dat gat kleiner te maken. En hoe klein dat gat is, misschien ja. Dat hangt natuurlijk van onze prestaties op dit seizoen en hoe we ons ontwikkelen als team.
0: Ja, dat klinkt niet heel erg hoopvol als ik daar zo naar zit te luisteren. Over niet hoopvol gesproken. Ipswich Town achter tegen Liverpool.
1: Ja, dat is eigenlijk iets waarvan je wel wist dat het zou gaan gebeuren natuurlijk ergens in de wedstrijd. Maar na 6 minuten, ja, dat is er al erg vroeg. Alexander Isak op aangeven van niemand minder dan Cody Gakpo. Het is daar 0-1 voor Liverpool. Gakpo dus in de basis, dat mag duidelijk zijn. Hetzelfde geldt voor Virgil van Dijk. En ook een doelpunt in de keukenkampioendivisie bij Vitesse tegen Top Os. Daar is het namelijk 1-0 geworden door een doelpunt van Bannis.
0: Tuurlijk, good old Bannis, toch?
1: Ja, het is toch eigenlijk iets wat in de sterren geschreven stond. Hè? Dus de voorsprong voor de ploeg uit Arnhem.

0: Ja, niet 1, niet 2, niet 3, maar 4. Nee, ook niet. Nee, Maroon 5 op GPR Sportradio. This Love. Ja, en het is kermis in Volendam. Dat is daar, durf wel te zeggen, toch het kerstmis, het Sinterklaas, de Koningsdag, maar dan de kermis, toch?
1: Ja, nou ja, het is de grootste dag in Volendam, ja, denk precies, ik. Of je kent dan in ieder geval.
0: Ja,
1: en, nou ja, wij zitten natuurlijk al de hele avond een beetje te hopen op die Henk Veerman.
0: Ja.
1: Ja, het is een halfbroer. Huisman.
0: Oké. Okay.
1: Die scoorde namens Volendam. Het is er namelijk gelijk bij FCM tegen FC Volendam. De gelijkmaker viel in de 51ste minuut. Voorzet vanaf rechts werd er uitgehaald door de thuisploeg FCM. Maar rand 16 is het die Huisman die een geweldige pegel in huis heeft. Ja. Tegen de touwen is dus de gelijkmaker daar. En as we speak zie ik ook een doelpunt binnenkomen. Ja, het is eigenlijk je zou bijna denken een computerfout. Want na 6 minuten stond er bij Ipswich Town tegen Liverpool Isaac op aangeven van Gakpo. En na 9 minuten staat er opnieuw Isaac op aangeven van Gakpo. Daar staat het 0-2 namelijk.
0: Kijk, het is dus de ene 100 miljoen aankoop tegen de andere bijna 100 miljoen aankoop.
1: Ja.
0: Ja, dat is toch, het is toch waanzinnig wat daar voor kapitaal op dat veld staat, toch? Of zeg ik nou iets geks?
1: Ja, ik denk niet dat we die bedragen ook zien bij Vitesse tegen Topos. Eerlijk mag zijn.
0: Hoeveel staat het daarna?
1: Bij Vitesse tegen Topos staat het 1-0. Ik zie hier ook RKC Waalwijk tegen NAC Breda. Daar staat het nog 1-0. Een doelpunt staat hier in mijn scherm. Ik denk dat hij wat vertraagd is bij Emmen tegen Volendam. Die gelijkmaker hadden we zojuist al benoemd. Almere City tegen Jong Ajax zijn nog altijd geen doelpunten. Helmond Sport staat voor tegen Venlo met 2-1. En natuurlijk ook de wedstrijd waarvan we op voorhand misschien toch wel wat meer hadden verwacht. Heracles Almelo tegen de Graafschap. Daar nog altijd 2-0. Graafschap kan daar niet echt een vuist maken.
0: Ja, en er was vorige week ook veel te doen rond die wedstrijd van Fenerbahçe tegen Lyon. Ik weet niet of je de beelden hebt gezien, Gert.
1: Ja, zeker.
0: Nou, een flinke knokpartij na afloop. Ja. En dat had alles te maken met Guendouzi.
1: Ja.
0: Guendouzi die kreeg het aan de stok, onder andere met de keeperstrainer van Olympique Lyon. Dat mondde uit in een handgemeen. Hij wordt onder andere geschorst. En ik ben heel benieuwd voor hoeveel wedstrijden dat wordt. En ondertussen is er weer een doelpunt gevallen.
1: Weer een doelpunt bij RKC Waalwijk tegen NAC Breda. Het is daar 2-0 geworden. Doelpunt is daar van Thijs van Leeuwen.
0: Kijk aan. En Guendouzi wordt voor 3 wedstrijden geschorst. Ja, meer dan terecht, toch? Als je een partijtje uit aan het lokken bent, dan moet je op de blaren zitten.
1: Ja, dan ontkom je er niet aan, hè?
0: Nee, precies. Zometeen meer Keukenkampioen Divisie hier op GPR Sport Radio. Maar eerst even wegdeinen met Extreme More Than Words, GPR Sport Radio.

0: Bauza. De Bauza moeten we dan wel zeggen voor de correctheid. Op GPR Sportradio. Er gebeurt van alles en nog wat. Een gigantische kans bij Sparta tegen PEC, Gert.
1: Ja, het is ongelooflijk, maar hij gaat er niet in. Het is misschien wel de grootste kans van de wedstrijd die geen doelpunt opleverde. Maar ja, ze weten er maar geen profijt van te maken. Het staat daar nog altijd 1-1 en dus gelijk bij Sparta tegen PEC Zwolle in de Vriendenloterij Eredivisie. En het is ook niet bij te houden in de Keukenkampioendivisie. Want FC Emmen scoort binnen 3 minuten tijd 2 keer. Eerste doelpunt was van Sybrand Veldhuis. Hij zorgde ervoor dat FCM op een 2-1 voorsprong kwam tegen Volendam. Maar het is daarna Freddy Kwispel die daar ook nog eens een derde treffer aan toevoegt namens de ploeg uit Emmen. Daar staat het dus 3-1. Ook een doelpunt zie ik nog bij, moet ik even kijken, Emmen-Volendam 2-1 hadden we volgens mij al benoemd of niet? Jazeker, nou die lopen zelfs achter. En Waalwijk tegen NAC Breda 2-1. En daar dus een doelpunt voor de ploeg die een rode kaart heeft.
0: Ja, en wie heeft die gemaakt?
1: Doelpunt van Nasso.
0: Oké, dus NAC die laat even zijn tanden zien als ik het goed heb.
1: Ja, ze hebben bij rust ook 4 keer gewisseld. Dus
2: Ik denk dat er
0: iets nodig was. Ja, er is wel wat gebeurd. Hey, ja. En we hadden het natuurlijk over Liverpool tegen Ipswich. Ja. Dat 2 keer hetzelfde aanvalsduo hetzelfde doelpunt maakte, om het zeker zo maar even te zeggen. Ja. 2 keer Cody Gakpo en Isaac.
1: Ja,
0: hoe
1: inderdaad
0: zit dat?
1: Ja, het is Gakpo die de assist geeft op Alexander Isaac. En daar staat het 2-0. Doelpunten na 6 en na 9 minuten. Dus dat gaat eigenlijk allemaal heel erg lekker voor Liverpool.
0: En wordt er nog gedart?
1: Ja, er wordt altijd nog gedart. We kunnen bijvoorbeeld nog kijken naar... moet ik even kijken, verkeerde scherm staat open. Ga ik zo meteen even op terugkomen. Wat wel leuk om te melden is, Wu tegen Alcaraz. Dan heb ik het over de US Open. 1-0 voor in sets. Ja, natuurlijk, hoe kan het ook anders? Alcaraz, hij heeft de eerste gewonnen met 6-3. Ja, dat is lekker.
0: Dat is lekker. En dit is ook lekker. GPR Sportradio. Nog steeds live bezig met de Keukenkampioendivisie. We houden een schuin oog op de Vriendenloterij Eredivisie. En zoals je van ons gewend bent, allerbeste hits die je maar kent. Nick Kershaw, Wouldn't It Be Good. Op vrijdagavond op GPR Radio.

0: Nick Arshall, Wouldn't It Be Good op GPR Sport Radio. Het laatste nieuws nog even uit de keukenkampioendivisie.
1: Ja, het is een heerlijk avondje geworden, want eindelijk vallen er doelpunten als rijpe appelen. Vitesse tegen Top Os, daar staat het ondertussen 1-1. Een doelpunt van Silva, dat was wel een hele lekkere trouwens van grote afstand. En een strafschop bij Helmond Sport tegen VVV Venlo, daar is het ondertussen 2-2. Doelpunt van De Blok, daar nog 20 minuten te gaan.
0: Hey, en ik zie dat Isaac Babadi zijn debuut maakt bij Sparta.
1: Ja, klopt inderdaad. En het is ook gewoon een hele leuke wedstrijd om naar te kijken, hoor. Zo eerlijk moeten we zijn. ESPN 2, Sparta tegen PEC Zwolle. Is dat ook een doelpunt? Daar lijkt het wel op. Sterker nog, 2-1 voor Sparta.
0: Hey, en het is Isaac Babadi, als ik het goed heb, toch? Ja, wat een debuut, joh.
1: Heb jij die glazen bol gejat?
0: Ja, misschien wel. Nou, dat is mooi om te zien dat Sparta gewoon 2-1 voor staat tegen PEC. Lekker. Wij gaan straks bellen met Noah Lin van Leuven. De vrouwelijke dartster die iets heel bijzonders heeft gedaan. Sterker nog, zij staat op een wereldpodium. Dat hoor je allemaal zometeen.
2: Wip even langs bij Kruidvat. Nu heel veel Durex-producten voor maar €9,99 per stuk. Dat is pas een deal waar je warm van wordt. Op naar
3: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
5: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
6: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
7: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met PowerPeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van PowerPeers.
6: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring, nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
8: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
9: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100.
10: Wacht even hoor.
9: Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
8: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
11: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar €1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar €1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
12: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga.

0: is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Supercell, 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
1: Simyo.
2: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
3: nu
2: Coca-Cola 2 liter voor maar 1,69.
3: Nu halen, hè? Dus niet straks.
4: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
2: Nu ook bij Aldi. Goedkope verse groenten en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. Nederlandse komkommers voor maar 45 cent per stuk. En ook nergens goedkoper. Nectarines, 500 gram, maar 79 cent.
4: Fans van voordeel.
2: Aldi.
6: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
7: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
8: GPR Sportradio.
9: Sportradio.
8: Hein Keijzer.
10: Ja, en we zijn met recht sportradio, want we hebben straks, sterker nog, we hebben nu een van de meest bijzondere vrouwelijke sporters aan de telefoon. We gaan bellen met Noa-Lim van Leuven. Ja, want Noa-Lim van Leuven heeft voor het eerst in haar carrière 9 darten gegooid. En daarmee is de dartster pas de derde vrouw in de geschiedenis die dat flikt tijdens een tv-toernooi. Noa-Lim, goeie avond.
11: Goeie avond.
10: Je hebt het gewoon geflikt.
11: Ja. Ja.
10: Ja, hoe? Want kijk, we weten allemaal dat een 9 darter dat het meest bijzondere is om te doen in het darts. Jij hebt het gedaan. Kan je eens vertellen hoe die aanloop was en hoe dat dan hoe dat ging?
11: Ja, dat kan ik zeker. Ja, het was op een mode superseries en ik had dan niet zo'n hele beste dag erop zitten. En ja, toen begon ik ineens aan een lek en ik gooide 180. Toen vloog er nog eentje in en toen dacht ik, oké, Noah, je hebt dit nog nooit gedaan. Ook niet met ingooien of met trainingen of iets.
10: Nee.
11: Maar denk er nu gewoon eventjes niet over na en gooi het gewoon eens even een keertje. En toen ging die triple 20 erin. Ja. Triple 19 erbij.
10: Ja.
11: Dubbel 12. En toen dacht ik, ja, wat?
10: Ja, maar kijk, Noa-Lim, sorry dat ik het zeg, maar je doet het nu voorkomen alsof het gewoon een gewoonste zaak van even, Noa-Lim, even normaal doen. Dit heb je nog nooit gedaan. Ik zou helemaal gek worden als ik op dat podium zou staan. Hoe ben je zo rustig gebleven?
11: Ja, het is toch een beetje ook dat sportersdingetje, denk ik, dat je weet van, oké, ik moet nog steeds verder. Mm-hmm. Ik heb de wedstrijd nog niet gewonnen. En een 9 darter is dan heel leuk en het is echt, ik ben er echt mega blij mee. Maar ik had de wedstrijd er nog niet mee gewonnen.
10: Nee, oké. Zo denken sporters dan, hè? Dan hebben ze iets fantastisch gedaan en dan toch nog even downplayen van, ja, maar ik heb nog niet gewonnen. Maar toch, precies. Zeg ik dat goed?
11: Ja, zeker.
10: Hey, en hoe voorkom je nou dat je zweethanden krijgt als je die laatste 3 pijlen moet gaan gooien?
11: Ja, voor mij was het vooral eventjes, oké. Heel klein momentje nemen. Eventjes die handjes nog even afvegen aan mijn broek.
10: Ja, wat voor broek heb je dan aan? Is dat dan synthetisch of is het katoen?
11: Ja, het is wel een beetje een mix eigenlijk.
10: Oké, nee, maar dan weet ik dat als ik ooit op dat moment sta of op dat punt sta dat ik een 9 darter kan gaan gooien, dan weet ik wat voor broek ik moet aantrekken. Maar goed, dat geldt terzijde. Hey, Noa-Lim, ontzettend gefeliciteerd. Ik neem aan dat de reacties overweldigend waren.
11: Ja, ik krijg nog steeds heel veel reacties erop. Het is echt bizar.
10: Ja, dat kan ik me voorstellen. En zat er nou ook nog een geldbedrag bij? Dat je even een flink kon cashen na die 9 darter?
11: Nou ja, dat is dus helaas hier niet het geval. Nee.
10: Het
11: enige aandenken wat ik eraan heb is dat ik het bord mee naar huis mag nemen.
10: Oké. En waar staat hij?
11: Ja, nu nog op mijn hotelkamer.
10: Maar waar gaat hij staan?
11: Ja, die krijgt al een mooi plekje ergens in mijn dartkamertje.
10: Ah, oké, nou top. Noa-Lim, wanneer wordt je volgende 9 darter gegooid? Dan kunnen we dat alvast opschrijven.
11: Hopelijk zo snel mogelijk. Okay. Ja, dit voelt als iets, het is net zoiets als een tattoo nemen. Als je er eentje hebt gehad, dan moet je er meer hebben.
10: Ja.
11: Dus ja, laten we hopen dat hij gewoon heel snel weer volgt.
10: Dat hopen wij ook. Noah Lynn van Leuven, heel erg bedankt voor je tijd. En gefeliciteerd, een negendatter.
11: Dankjewel.
10: Drink er eentje op ons en wij gaan verder hier op GPR Sportradio met Everglow Coldplay. Goedenavond.

0: het is een rustig nummer. Everglow van Coldplay. Maar heel rustig op de voetbalvelden is het niet, Gert, want het gaat helemaal los.
1: Ja, het is echt ongelooflijk. Het is een avondje KKD, zou je kunnen zeggen, zo op de vrijdagavond. Want er gebeurt van alles en nog wat. Ik hoop dat je pen en papier bij je hebt, Kein. Want ik ga je nu even bijpraten met wat er allemaal gebeurt. Laten we even beginnen bij de wedstrijd van de avond. Want dat is het ondertussen wel. FC Emmen tegen FC Volendam. Laatst besproken tussenstand was de voorsprong voor FC Emmen 3-1. Aansluitingstreffer kwam daar van Ruben Niemeijer. Toen werd het dus 3-2. Vervolgens komt FC Emmen weer op een 4-2 voorsprong door een doelpunt van Kwispel. Daarna is het ons aller Henk Veerman met de aansluitingstreffer opnieuw. 4-3. En nu vanaf de strafschopstip is het Breij met de 5-3. Ja, behoorlijk wat doelpunten dus daar in die wedstrijd. FC Emmen tegen Volendam. Ondertussen is er ook gescoord bij Almere City tegen Jong Ajax. Daar komt Jong Ajax namelijk op een 1-0 voorsprong door Monserratte. Daar dus de goal of namens de Amsterdammers. Ja, en dan hebben we nog een hele lijst af te werken. Heracles Almelo komt namelijk op 3-0 voor. Daar is het een doelpunt van Van Gilst. Nou ja, en ook as we speak. En Jolie met de 4e alweer namens Heracles. Het is ongelooflijk. De Graafschap wordt helemaal koud gemaakt daar in Almelo. Het is geen genade wat Heracles daar heeft. Dan gaan we ook nog even kijken naar RKC Waalwijk tegen NAC Breda. Daar hebben we ondertussen ook een doelpunt gemist. Namelijk die van Almaizani. Daar werd het namelijk 3-1. En nu, ook weer, het is allemaal live allemaal. Nasso met de 3-2. En dus de aansluitingstreffer namens de ploeg die met 10 man speelt. Ja, het is een heerlijke avond geworden zo in de KKD. Met heel veel doelpunten. Hetzelfde kan gezegd worden voor de Vriendenloterij Eredivisie. Sparta Rotterdam tegen PEC Zwolle. We gingen daar weg met een 2-1 voorsprong door een doelpunt van Babadi. Ondertussen is het gewoon weer 2-2. Kost ons met de gelijkmaker. En in al deze wedstrijden nog minder dan 10 minuten te gaan. We zitten echt in de slotfase. En het is overal heel erg spannend.
2: Ja, want ik vroeg me nog af, hè, Henk Veerman, was het een betoverend doelpunt of was het een zakelijk doelpunt?
1: Ja, hij heeft wel eens mooiere gemaakt. Ja, het was niet de Henk Veerman zoals we hem op zijn magische manier kennen.
2: Nee, het was geen hakje, geen omhaal. Het was gewoon prikken en weer door.
1: Gewoon een prik.

0: Look of Love, ABC, een ABC'tje. Dat dachten wij dat het ging worden voor Sparta, maar die hebben hun beste speler van vanavond eruit gehaald. Tja, dan wordt het in één keer lastig. Zonneveld eruit.
1: Milan Zonneveld, doelpunt en een assist. Ja, dan ga je die er toch niet uithalen, zou je zeggen, als er nog 3 minuten te spelen zijn. Maar dat is het wel precies wat er gebeurt in Rotterdam. Zonneveld met de 1-1 na 24 minuten. En ook de assist op de goal van Babadi na 70 minuten. Ondertussen wordt er ook gewoon volop gescoord in de keukenkampioendivisie. Helmond Sport tegen VVV Venlo. Daar is het ineens de voorsprong voor Helmond. Doelpunt van Lennaerts. 3-2 daar de tussenstand. 5 minuten voor het einde van de wedstrijd. Is dat natuurlijk wel erg lekker voor Helmond. Ja, en verder gebeuren er allemaal leuke dingen in de wedstrijd. RKC Waalwijk tegen NAC Breda. Daar is het namelijk NAC dat op de lat pegelt. Soumano was het met een behoorlijke kans op de gelijkmaker. Alleen valt hij niet. En dat is zonde voor de ploeg uit Breda. Want het zou toch wel wat zijn, zeg, met 10 man. En dan terugkomen van die 2-0 achterstand. Ze hebben 3-1 achter gestaan. Ja, en dan die gelijkmaker die maar net niet wil vallen. Wellicht dat dat zometeen in de slotfase van de wedstrijd nog gaat gebeuren. Andere tussenstanden in de keukenkampioendivisie. Almere City tegen Jong Ajax 0-1. Emme Volendam 5-3. 8 doelpunten ondertussen al. Helmond Sport tegen VVV Venlo. Daar staat het 3-2. Heracles Almelo tegen De Graafschap 4-0 maar liefst. Zeker die laatste goal was er eentje van grote schoonheid. Van grote afstand was het namelijk de treffer van Njoli. Ondertussen alweer 8 doelpunten gescoord dit seizoen. Het is eigenlijk ongelooflijk. RKC Waalwijk tegen NAC Breda 3-2 daar dus, zojuist benoemd. En Vitesse tegen Top Os. Daar staat het 2-1 in de vriendenloterij. Eredivisie dus nog altijd die gelijke tussenstand bij Sparta tegen PEC Zwolle.

0: 2-2. En ook het Engelse voetbal houden we in de gaten natuurlijk. Want ondertussen bijna in de rust. Ipswich Town tegen Liverpool. Daar nog altijd die 2-0 voorsprong voor de ploeg van Cody Gakpo. Onder andere die 2 assists gaf op Alexander Isak.
1: Hey, als jij, Gert, nou een eredivisieclub zou zijn. En je ziet al die spitsen links en rechts scoren in de eerste divisie. Welke zou je dan meenemen naar de eredivisie?
0: Henk Veerman.
1: Ja, Henk Veerman. Toch wel weer Henk Veerman.
0: Milan Zonneveld speelt dan natuurlijk in de eredivisie. Maar ik denk dat hij ook nog wel... Die moeten we ook wel in de gaten gaan houden natuurlijk. Maar ja, good old Henk Veerman. Ik ben toch altijd wel benieuwd hoe die het dan nog een stapje hoger zou doen.
1: Nou, dat geloof ik. Neem maar zo'n Bannis bijvoorbeeld. Of de spits van Heracles die er nu weer een aantal heeft gescoord.
0: Ja, nee, het zijn natuurlijk prachtige cijfers voor al die gasten. En die Angioli, dat is natuurlijk ook een fantastische spits om bij je te hebben. Het is alleen jammer dat de transfermarkt dicht is natuurlijk gegaan afgelopen dinsdag. Dus ja, van die overschrijvingen zullen we niet heel veel meer zien. Maar ik denk dat er zeker met grote belangstelling naar de keukenkampioendivisie wordt gekeken door de ploeg uit de Vriendenloterij Eredivisie. Dus ja, daar loopt natuurlijk wel wat rond. Dat weten we van die competitie. Dat maakt de keukenkampioendivisie natuurlijk ook zo leuk. Waar de schade voor de Graafschap veel groter lijkt te gaan worden. Ja hoor, het is 5-0 voor Heracles Almelo. Het is echt ongelooflijk. Wat een afstraffing. En je mag 3 keer raden wie.
1: Ja, tuurlijk.
0: En Jolie, tuurlijk, het doelpunt nummer 3. Het is een hat-trick.
1: Kijk, hij mag de bal mee naar huis nemen.
0: Het is ongelooflijk. Ja. Wat een cijfers voor de ploeg uit Heracles Almelo. Het is echt... Het is ongelooflijk. 5-0.
1: Ja, en het grappige is, want er mogen dus geen De Graafschap supporters in het stadion zitten.
0: Nee.
1: Maar ik zie ook weinig Heracles supporters meer in het stadion zitten. Want die hebben... juist niet. Die zijn feest aan het vieren.
0: Ja,
1: die zijn
0: allemaal
1: drank aan het halen.
0: Die zijn alvast naar beneden gegaan.
1: Die zijn alvast naar beneden gegaan om te gaan feestvieren. Ja. Hey, en ondertussen bij Sparta PEC is de blessuretijd ingegaan. Nog een kleine 2 minuten tot daar wordt afgefloten. Ja. Wie heeft nou het beste slotoffensief van die 2 ploegen?
0: Nou ja, dat is natuurlijk wat moet gaan blijken als we kijken naar de statistieken in die wedstrijd, dan zien we dat het balbezit vooral voor Sparta is. Kijken we naar doelpogingen, hebben ze ook een ommezwaai gemaakt. 21-15. Als je dan
1: een wedstrijd, joh,
0: iets kritischer gaat kijken naar schoten op doel. 8-6, wat nog steeds eigenlijk best wel leuk is. Het is gewoon een heerlijke wedstrijd om naar te kijken zo in de eredivisie, waar we dus die 2-2 tussenstand hebben bij Sparta Rotterdam tegen PEC Zwolle met nog 2 minuten te gaan. Ja, en in de KKD wordt er weer gescoord. Helmond Sport tegen VVV Venlo. Daar staat het ondertussen 4-2. Lennaerts opnieuw. Hij was het 5 minuten terug. Hij zit nu ook in de 92e minuut van de wedstrijd, die dus in het slot is gegooid. 4-2 bij Helmond Sport tegen VVV Venlo. En Heracles dus op 5-0 gekomen door een doelpunt van Angioli. Het zijn grote cijfers. En als we dan kijken naar het schakelprogramma bij ESPN, zien we ook kansen voor RKC tegen NAC Breda. Wat misschien wel een van de spannendste wedstrijden is nog in de KKD, met die 3-2 voorsprong voor RKC. En dan is het ondertussen ook weer bij Helmond Sport 4-2. Ja, er gebeurt echt van alles in die KKD. Het is heerlijk om naar te kijken. Het is alleen jammer dat in de Vriendenloterij Eredivisie het spel even stil ligt bij Sparta Rotterdam tegen PEC Zwolle.
1: Ja, want
0: een blessure.
1: Ja, er is een blessure. Hier, we zien hem nu op het beeldscherm. Mito, die even een boardingtje wordt ingedrukt.
0: Zo.
1: Weet je waar ik heel bang voor ben? Dat als we nu een liedje gaan draaien, dat we dan weer een doelpunt gaan missen hier in het schakelprogramma. Want er gebeurt zo ontzettend veel.
0: Ja, RKC Waalwijk tegen NAC Breda. Ja, dat is een voorbeeld. Een doelpunt. Ja. Inderdaad, minuut 93. En daar de 4e goal voor de ploeg uit Waalwijk. 4-2. Het is De Wijs met de goal. Jordi De Wijs. Ja, het is... Weet jij nog dat wij in de eerste helft zeiden, er gebeurt nog niet zo heel veel. Er wordt nog niet veel gescoord. Nou moet je ondertussen kijken naar het aantal doelpunten wat is gemaakt. Ik zie hier bijvoorbeeld een wedstrijd. 5-3, 4-2, 5-0, 4-2, 2-1 en 0-1. Nou ja, dan is de wedstrijd Almere City Jong Ajax eigenlijk een saais geweest. Daar is namelijk nog maar 1 doelpunt gevallen. Ja, en verder is het gewoon genieten. Kijken we nog even naar de Premier League. Is het ondertussen rust bij Ipswich Town tegen Liverpool. 2 keer Alexander Isak op aangeven van Cody Gakpo. Daar dus 0-2 de ruststand. Ja, en verder ziet nog een grote uitslag in een hele andere competitie in Saoedi-Arabië. Al Ahly tegen Al Riyadh. Daar staat het namelijk 5-0. Ja, het is allemaal ook wel mooi om in de gaten te houden. Wat ook leuk is om naar te kijken is natuurlijk het tennis. De US Open, waar Alcaraz speelt tegen Wu. Het is set 2 nog altijd. En Alcaraz staat nog altijd ook met 0-1 voor tegen Wu. Ja, het zijn allemaal mooie sporten om in de gaten te houden natuurlijk. En ook nieuws ondertussen wat betreft einde wedstrijd. Vitesse Topos, daar is het 2-1 geworden. 3 punten dus voor de Arnhemmers. Ook afgelopen de Leidensweg van de Graafschap op bezoek bij Heracles Almelo. Ja. Het is bij 5-0 gebleven.
1: Ach, ach, ach. En ik zie ook dat Sparta tegen PEC afgelopen is. 2-2 in de Vriendenloterij Eredivisie.
0: Zeker.
1: Is dat nou een terechte tussenstand als we naar die hele wedstrijd kijken?
0: Nou ja, als je de statistieken erbij pakt, zijn die wel redelijk in evenwicht. Is Sparta-Rotterdam denk ik toch wel het dichtstbij geweest bij de overwinning. Daar hadden ze dus misschien wel de overwinning kunnen pakken. Maar ja, Zonneveld eruit, hè? Dan weet je het wel. Dus is het daar gebleven bij 2-2. Nog één laatste eindstand in de KKD. 2 FCM Volendam 5-3 en Helmond Sport Venlo, daar staat het 4-2.

0: Sound of Silence in de Cyril remix hier op GPR Sportradio. We hebben wat eindstanden, Gert. En dan moet ik bij jou zijn hier vanuit het matchcenter.
1: Ja, en het livecenter hebben we naar de keukenkampioendivisie gekeken. Vitesse Topos werd 2-1. RKC Waalwijk tegen NAC Breda 4-2. Heracles Almelo tegen de Graafschap 5-0. Helmond Sport VVV Venlo 4-2. FCM FC Volendam 5-3. En één wedstrijd die nog loopt, dat is Almere City tegen Jong Ajax daar 0-1. En ook een eindstand in de Vriendenloterij Eredivisie. Sparta tegen PEC 2-2.
2: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
3: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
4: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 10 uur.
5: Goedenavond, het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben René Postma. Er is een tweede dode door het ongeluk met een chemische stof in Zwaag in Noord-Holland. Het is de werknemer van een coatingbedrijf die zwaar gewond was geraakt, meldt politie. Vanochtend overleed een andere medewerker nadat hij met de gevaarlijke stof in contact was gekomen. Het is nog onduidelijk hoe dat kon gebeuren. Woningcorporaties krijgen in de Prinsjesdagplannen van het kabinet meer geld om betaalbare huizen te bouwen en om oudere huizen te verduurzamen, meldt RTL. Zouden geld over door een andere belastingregel. De corporaties vinden het een goed idee en zeggen dat ze vele duizenden woningen extra kunnen bouwen. De meeste kiezers zijn ontevreden over het kabinet Jetten. Nog geen 20% is te spreken over het beleid. En niet eerder sinds het aantreden van Jetten was dat zo weinig, blijkt uit een Ipsos-enquête. Het vertrouwen daalde vooral door de stroeve onderhandelingen over de begroting in de laatste weken. Het stemmen voor de tussentijdse verkiezingen in Amerika is begonnen, dat wil zeggen per post. In de eerste staat zijn de stembiljetten opgestuurd. Het gaat om verkiezingen voor het parlement en een derde van de Senaat. Het bepaalt wat Trump nog kan in zijn tweede helft als president. Opklaringen, maar ook kans op een bui, vooral in het noorden. Het koelt af naar 15 graden. Morgen af en toe zon, ook kans op een bui en het wordt dan rond 20 graden.
6: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Bij Lot of Happiness maak je elke trekking kans op mooie prijzen en wint altijd je favoriete goede doel. Lot of Happiness, de win-win loterij. Speel bewust 18+.
6: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
8: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
9: Drukwerkdeal? Dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
10: Nog 309.000.
11: Oké, okay. Elektrisch en garantie?
12: 7 stuurder.
11: Oh, Alcantara bekleding.
13: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
14: Kijk eens, gevonden.
13: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
9: Professioneel design voor een vaste prijs. Dat is de kracht van online. Met de service van Femke. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
15: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
16: Mama, een kleurplaat!
15: Gewoon vliegen, een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
17: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
18: Mama!
19: Kijk nou, je zit naast papa.
20: Boekje voor

0: Nee.
1: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling.

0: zaterdag zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
2: Wip even langs bij Kruidvat. Nu heel veel Durex-producten voor maar €9,99 per stuk. Dat is pas een deal waar je warm van wordt. Op naar
3: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
5: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwkeet.
4: 5G-internet voor bedrijven van Odido Business.
6: Drie tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
7: GPR Sportradio. Sportradio. Hein Keijzer.
8: Ja, we zijn wat voetbalwedstrijdjes al gepasseerd. Maar we gaan het straks nog hebben over een videolandserie over Marco van Basten. En die heet Basta. Samen met Rick de Graaf op GPR Sportradio.

0: Als je ooit echt niks te doen hebt... Ja, ik zweer het, soms zit ik chronisch op het internet... maar als je ooit echt niks te doen hebt... dan heb je dus complete silence. Ja. Jij weet meteen waar ik naartoe ga, toch?
1: 1 hour of silence, occasionally broken up by Michael Jackson sounds. Ja, ik ben heel erg bekend met die video. Ja,
0: ja, dan hoor je dus gewoon op een willekeurig moment... waar je in één keer... Ja, dat is een van de leukste dingen om ooit op te zetten. Als je gewoon een avondje aan het drinken bent met vrienden of familie... of als je gewoon een kringverjaardag hebt om dat gewoon aan te zetten, Gert. Ja,
1: ja, ik weet het. Ik vind het een hilarische video. En je schrikt ook elke keer voor een beetje.
0: Toch wel.
1: Als je hem in één keer hoort,
0: Billie Jean, Michael Jackson op GPR Sportsradio. Je kreeg nog, je had nog één uitslag van ons te goed.
1: Ja, inderdaad. Want Almere City tegen Jong Ajax was nog niet afgelopen. Is dat nu wel en de stand is onveranderd gebleven. 0-1 de overwinning voor Jong Ajax door een doelpunt van Monserrate. En dat dus eigenlijk alle eindstanden in de KKD, de keukenkampioendivisie... en natuurlijk ook in de vriendenloterij eredivisie. Sparta tegen PEC Zwolle, daar de eindstand 2-2. Betekent dat we ons straks ook wat meer kunnen richten op het buitenlandse voetbal. Want bijvoorbeeld in de Premier League, Ipswich tegen Liverpool 0-2. En ook een leuke wedstrijd in de La Liga in Spanje. Real Betis tegen Real Madrid halverwege 0-0.
0: Zouden die Liverpool-fans nou blij zijn dat Gakpo is gebleven?
1: Ja, nou ja, 2 keer een assist. Dus ik denk dat dat antwoord zichzelf wel laat schrijven, toch?
0: Ja, precies, over schrijven gesproken. Leuk dat je het zegt. We hebben zometeen Linda Vermeeren hier in de uitzending. Zij heeft een boek geschreven over FC Twente. Over de meest iconische spelers van FC Twente. En daar heeft ze een persoonlijk verhaal bij. En ze had vandaag de boekpresentatie. Mag jij raden waar?
1: Dat zal wel in Roelof Arendsveen zijn, of niet?
0: Nee, in de Goolsvesten.
1: Oh, toch wel? Oké.
0: Okay, ja, een beetje bij de les blijven. Die

0: Het was even bijkomen, Human Touch van Bruce Springsteen. Na al dat voetbalgeweld wat wij op ons afgeschoten hebben zien komen. Er waren heel erg veel doelpunten, Gert. Het matchcenter stond even in de fik.
1: Ja, het is ongelooflijk, hè. 29 doelpunten in de keukenkampioendivisie vandaag. Dus dat is een behoorlijk aantal om bij te houden. Zeker omdat bijna alles in de tweede helft viel. In de Eredivisie trouwens, in de Vriendenloterij Eredivisie, ook 4 doelpunten. Gelijk verdeeld onder Sparta en PEC Zwolle. Dus daar de eindstand 2-2 geworden. Betekent dat we van het Nederlands voetbal even pauze kunnen nemen. Want dat gaat allemaal morgen weer verder met een aantal mooie wedstrijden in zowel de keukenkampioendivisie als de Vriendenloterij Eredivisie. En dat we nu even gaan kijken naar het buitenlandse voetbal. Denk bijvoorbeeld aan de Premier League. Ipswich tegen Liverpool. Daar staat het nog altijd 0-2 in het voordeel van Liverpool door 2 doelpunten van Alexander Isak. Als we kijken naar de Serie A, zien we dat daar ook wordt gespeeld. Tussen Genoa en Como, daar staat het 1-3. Als we naar Spanje gaan, Real Betis tegen Real Madrid. Een wedstrijd in de La Liga, daarin nog altijd geen doelpunten. Tweede helft is daar net begonnen, 0-0. En in de Liga in Frankrijk, een heerlijke wedstrijd hoor. Tussen Paris Saint-Germain en AS Monaco. 1-0 daar de voorsprong voor de ploeg uit Parijs. Heb ik nog 1 wedstrijd in Duitsland in de Bundesliga. Stuttgart tegen Eindpunt FC Köln. Daar staat het 3-1.
0: Ja, en ik zat nog even te kijken bij Paris Saint-Germain. Of Mika Gods, die zit wel op de bank of zit hij niet op de bank? Hij zit wel op de bank. Ja, het zou toch wel leuk zijn als hij wederom kan invallen in die wedstrijd. Ja,
1: het zou toch fantastisch zijn? Ja, ik zou dat heel erg tof vinden hoor.
0: Hij heeft zijn debuut al gemaakt. Natuurlijk een gigantische aankoop geweest. Ondertussen zie ik hier een interview met Babadi. Die zal toch wel lekker slapen vanavond, hè?
1: Ja, dat was het zijn eerste balcontact? Het doelpunt?
0: Ja, volgens mij wel, hè? Zijn eerste balcontact,
1: ongelooflijk. Ja, dat is wel heerlijk. En je ziet die brede glimlach ook als hij voor de camera van ESPN staat. Dus dat is allemaal wel mooi om in de gaten te houden ook. Ook die reacties. Ja, we zullen wel een en ander op gaan snorren. En je bent bij ons op de hoogte.
0: Ja, is het nou zo dat er een optie tot koop is bij Babadi Bedongen? Hij is natuurlijk verhuurd. Er wordt al heel lang gezegd dat hij een groot talent is bij PSV.
1: Ja, zeker.
0: En nu lijkt hij eindelijk een beetje tot minuten te kunnen komen bij Sparta. Hij heeft het natuurlijk geprobeerd om dat bij het eerste van PSV te doen.
1: Ja.
0: Ja, daar is het gewoon dringen. Toch, op dit moment?
1: Zeker.
0: En
1: zeker.
0: Dus ik denk dat het een hele verstandige keuze is dat deze jonge speler nu richting Sparta gaat.
1: Ja, nou ja, gewoon lekker speelminuten maken. En je ziet nu, hij komt dan wel het veld in als invaller. Maar hij scoort dan wel dit 2-1. Op dat moment was dat een doelpunt dat Sparta de voorsprong gaf. Uiteindelijk werd het dus gelijk in die wedstrijd. Maar zeker, een mooie stap denk ik ook voor hem. En lekker de concurrentie aangaan met onder andere Milan Zonneveld bijvoorbeeld.
0: Hey, zometeen gaan we het hebben over het oosten van het land. Tenminste, als we Linda meer te pakken gaan krijgen. Dat gaat sowieso lukken. Na Karol G en Bruno Mars, dit is Stil.

0: Energy op GPR Sport Radio Stil. Ja, ik kan die hoge noot gewoon aan, hè, Gert?
1: Ja, ik vind het heel knap. Ik zit met bewondering naar je te luisteren.
0: Ja, dat hoort er allemaal bij. Het is vrijdagavond en het voetbal dat komt een beetje op zijn eind. We hebben natuurlijk nog Liverpool tegen Ipswich. Ja. Waar we ontzettend van aan het genieten zijn, want dat staat 2-0. En Cody Gakpo, belangrijk in die wedstrijd.
1: Ja, inderdaad, met 2 assists. En nog altijd binnen de lijnen, nog niet gewisseld. Dus dat is allemaal mooi om in de gaten te houden.
0: Ja, en we hebben het natuurlijk over de grote der aarde. De Feyenoords, de Ajax, de PSV. Ja. Maar er is natuurlijk ook een club. Ja, ik vind het eigenlijk een beetje de eeuwige Calimero. Mag ik dat zo zeggen, Linda Vermeeren?
2: Nee. Nee.
0: Wat dan?
2: Nee, want dat zeggen ze altijd in Almelo.
0: Oh ja.
2: Dat is Heracles. Dat is Calimero. Nee, Twente is natuurlijk de vierde club van Nederland.
0: Oh ja. Laten we even. Ja, dat is niet AZ dus.
2: Nee. Heb je daar de achterban wel eens gezien en de mensen in het stadion?
0: Ja, is goed. Want Linda Vermeeren, we hebben het over FC Twente. Je hebt een boek geschreven over FC Twente. Rare jongens die tukkers, helden en cultspelers van FC Twente. Waarom heb je dit boek geschreven?
2: Ik ben sportjournalist, maar daarnaast ook Twente supporter. En ik kreeg die mogelijkheid. Ik heb altijd Formule 1 verslag gedaan, daar ook een boek over geschreven. En als je dan die kans krijgt om de mensen van jouw club te portretteren. Mm-hmm. Ja, en zoiets bestond nog niet, weet je. En de achterban is zo groot hier in Twente. Voetbal is ooit begonnen ook in Enschede, weet je. Dus dat
0: bij PW, toch?
2: Sorry?
0: Bij PW is dat, toch? Ja, ja, even mijn sportkennis een beetje zo door de... Ja,
2: Van Heek, die heeft ooit de eerste voetbal naar Nederland.
0: Ja. Hey, Linda Vermeeren, schrijfster, sportjournaliste, FC Twente-fan. Kan je eens even vertellen, want je hebt dus 50 spelers, skuldspelers, topspelers heb je geportretteerd in je boek. Wie springt er nou echt uit als je aan FC Twente denkt? Aan welke speler denk jij dan meteen?
2: Ja, dat vind ik heel lastig, want er waren er vandaag natuurlijk genoeg. Ik ben naar Costa Rica bijvoorbeeld geweest om Brian Ruiz te interviewen. Mm-hmm. Dat was geweldig. Maar Blaise Nkuvo ook.
0: Ja, want jouw kat heet ook Kuvo, toch?
2: Ja, klopt. Ja. Ja, dat heb ik hem niet verteld. Want ik vond toch
0: raar. Dat heb je hem niet verteld? Nee.
2: Nee. Ik heb ook niet aan Wout Brama verteld dat ik een poster van hem in mijn washok heb hangen. Toen bij zijn afscheid deelde die uit. Ja. Weet je, ik ga best wel... Wout is een aardige gast, weet je. En dat ga je toch niet vertellen?
0: Nee.
2: Je wilt een beetje professioneel overkomen.
0: Oh ja, ja. Ik had het meteen gezegd. Maar goed, dat ben ik. Ja. Hey, en Linda, want ik denk... ik zit hier met iemand uit 2003 in de studio.
1: Ja.
0: Toen ik de naam Jeroen Heubach liet vallen, had hij geen idee. Kan je eens vertellen wie Jeroen Heubach is en waarom hij zo'n grote FC Twente speler is geweest?
2: Ja, echt wel erg, ja. Dat, Jeroen, die stond vroeger zelf op vak P. Vak P ken je dan wel?
1: Zeker. Vak, ja.
2: Weet je, hield van Gabber en een speler die het randje opzocht. En ook op het veld, weet je, daarnaast en ook op het veld. En dat is echt een cultfiguur geweest. Maar die heeft altijd bij Twente gespeeld. Tot in de winter van 2010. Hij was een beetje op de bank beland en vroeg van, misschien kan ik dan verhuurd worden. En hij werd verhuurd aan NEC en Twente werd kampioen. En hij zat daar op de bank.
1: Ja, ik moet wel zeggen dat er bij de leus Ronaldinho Heubach komt eraan wel een belletje gerinkelen, hoor.
2: Ja, die. Ja, zeker.
0: Ja, en volgens mij is het ook zo, Linda, maar dat weet jij misschien beter dan ik, dat op het moment dat Twente toen kampioen werd, dat Jeroen Heubach volgens mij het hele kampioensfeest vanaf het podium heeft meegemaakt, toch?
2: Ja, want hij hoorde er gewoon bij.
0: Ja, precies.
2: Dus hij werd gewoon bij alles betrokken. Dat, sterker nog, hij had een shirt bij zich van dat Twente kampioen was. En dat trok hij aan over zijn NEC-pak. En het ging toen provoceren naar het Ajax-publiek.
0: Kijk, en is het nou zo, want jij hebt 50 spelers geportretteerd. Wat is nou het mooiste verhaal, het meest schrijnende verhaal wat jij hebt opgeschreven? Of iets wat je echt is bijgebleven, wat je hebt opgetekend?
2: Nou, ik vond het heel indrukwekkend van Blaise Nkuvo, die eigenlijk nooit zijn masker afdeed in Enschede. En die eigenlijk altijd heel cool was, ook na het winnen van de titel. Weet je, die zei toen van, weet je, er is meer in het leven dan voetbal. En nu met afstand kijkt hij er heel anders naar terug. En zegt hij van, ja, weet je, het zit gewoon onder mijn huid, die club en die titel. Dat betekent zoveel voor me. Ik heb zoveel druk ervaren dat ik mezelf moest beschermen. Maar Twente zit in mijn hart. Ja, het is heel mooi dat je een andere kant van zo iemand leert kennen.
0: Is het nou ook zo dat dit boek... is dit boek ook leuk voor mensen die niet voor Twente zijn?
2: Ja, dat denk ik wel. Want het gaat vooral over de mensen achter... erachter, hè. Dus het zijn portretten aan de hand. Daarvan wordt wel de geschiedenis van de club verweven. Elk verhaal heeft een thema. Dus ik denk dat het echt... mijn vriend is voor Feyenoord bijvoorbeeld. Die heb ik steeds met al die verhalen lastig gevallen. En ja, hij vond het ook... leuk om te horen en te lezen. Dus ik denk dat als je een echte voetballiefhebber bent, je dit ook kan waarderen. Omdat het naast cultfiguren ook mensen zijn die je toch allemaal kent.
1: Ja, en Linda, want voor de duidelijkheid en tot slot, je had vandaag de boekpresentatie toch in de Grolsfest? Hoe was dat?
2: Ja, dat was één groot feest. Het was heel leuk. Ik mocht het eerste boek aan Erik ten Hag overhandigen. Er waren oudspelers bij. Sander Bosker, Wout Brama. Maar ook echt van verder terug. Manuel Sanchez-Torres.
3: Tot Willem
2: de Vries. De allereerste contractspeler. Dus dat... Jan Strooijer was er ook. Ooit ook voor Twente gespeeld. Weten we heel veel niet. Dus dat was echt heel bijzonder.
0: Linda Vermeeren, Rare Jongens die Tukkers, Helden en Cultspelers van FC Twente. Je boek is vanaf nu overal te koop, neem ik aan, toch?
2: Ja, zeker.
0: Of alleen maar in het oosten?
2: Nee, overal.
0: Oké, gelukkig maar. Dankjewel voor je tijd. En veel plezier vanavond in het oosten, zou ik zeggen. Ja, drink er eentje op ons.
2: Dankjewel.
0: Rappel Boesan. Doei. Dit is GPR Studio Radio. GPR Radio. Susse Studio.

0: GPR Sportradio. En het gaat over sport. En dan gaat het natuurlijk ook over de afgelopen transferzomer. Want dat was een heet zomertje, Gert. Zo. Ja, er gebeurde van alles en nog wat. En op het laatste moment, want dat is natuurlijk wel even interessant om te benoemen, dat de Saoedi-Arabische transfermarkt nog open is. Ja? Dus er wordt nog volop geshopt. En er was een vernieuwd bod op Anis Hajj Moussa neergelegd. 37,5 miljoen.
1: Ja, ja, want het rommelde natuurlijk al een beetje in Rotterdam. Waar eigenlijk niet zo gek veel gebeurd is rondom Feyenoord. Inkomend dan. Maar uitgaand was het vooral vandaag de aandacht op Anis Hajj Moussa. Want ja, gaat hij weg? Of blijft hij bij Feyenoord? Want er kwam een reusachtig bod binnen. 37,5 miljoen op de Algerijnse aanvaller. En dat zou een recordtransfer zijn in de historie van Feyenoord. En ja, misschien toch ook wel een offer you can't refuse. Mm. Maar dat hebben ze wel gedaan.
0: Ja, ze hebben geweigerd. Ja. En Al Ittihad, want dat is de club waar het om gaat, die gaat nu doorschakelen. Althans, dat is het nieuws van de tamtam. Jeroen Kapteins van de Telegraaf heeft dat opgetekend, dat ze nu bezig zijn met Bajraktarević van PSV. Hmm. Ja, dat is natuurlijk ook een optie voor de buitenspelers. Ja. En die Bajraktarević, die zit op dit moment op de bank. Dus nou ja, ik ben heel benieuwd of die gaan toehappen of PSV hem kwijt wil raken.
1: Nou ja, het is natuurlijk wel een mooi centje dat je meeneemt. Ik denk dat het voor Feyenoord wel een logische keuze is. Want dan geef je je hele seizoen natuurlijk ook wel op als je er nu nog een speler weg laat gaan. Dus dat is wel een logische keuze. Ja, voor Bajraktarević zou het wel lekker zijn, denk ik.
0: Ja, gaan we allemaal volgen. Dus Anis Hajj Moussa blijft voorlopig gewoon bij Feyenoord. Het bod van 37,5 miljoen is afgeslagen. Ja, het is om oe van te zeggen.
1: Echt, ja.
0: Na alle schermutselingen hier gaan wij het hebben over de nieuwe serie van Marco van Basten. Ja. Die heet Basta. Ga ik even Rick de Graaf van de Telegraaf bellen, filmjournalist. Die heeft ook Marco van Basten geïnterviewd. Dat hoor je allemaal zo meteen.
2: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen. Werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
3: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Al snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
4: Wip even langs bij Kruidvat. Nu, heel veel Durex-producten voor maar €9,99 per stuk. Dat is pas een deal waar je warm van wordt. Op naar
5: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar €1,79. Lidl, je verdient het.
6: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk, kom maar dan.
7: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
8: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
7: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met Financial Lease.
9: Deze week is het de week tegen kanker.
10: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
11: Jij waarschijnlijk ook.
12: Iemand die je dierbaar is.
10: Of was.
12: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek
10: en de beste zorg.
12: Voor wie geef jij?
13: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
14: KWF. Tegen kanker voor het leven.
15: Eerder stoppen met werken?
16: Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
12: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen Kanker?
13: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
14: KWF. Tegen kanker voor het leven.
17: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
18: Wow!
17: Kost je maar 3 minuten.
18: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
17: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
19: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
18: nu
19: Coca-Cola 2 liter voor maar €1,69.
18: Nu halen, hè? Dus niet straks.
20: Fans van Voordeel.
19: Aldi.
11: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Super Sale. 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
15: Simyo.
19: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
20: Fans van voordeel.
19: Aldi.
21: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Luco Vitaal, 2 plus 3 gratis. Zo is je voorraad weer helemaal op peil. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
22: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.

0: werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
1: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
2: GPR Sportradio. Sportradio. Hein Keizer.
3: Nog een klein half uurtje en dan gaan we langzamerhand de nacht in. Maar niet voordat we straks hebben gekeken naar Liverpool tegen Ipswich. En we gaan het hebben over de nieuwe serie van Marco van Basten. Basta!

0: samen met Pharrell Williams. Get Lucky op GPR Sport Radio. En we gaan het even hebben over een videolancering. Ja, dat klinkt misschien een beetje onnatuurlijk, maar niet als je de titel leest. Want dat is namelijk Basta. En Basta, dan denk je natuurlijk aan...
1: Marco van Basten.
0: Ja, precies. Ja. Marco van Basten, inderdaad. Want die heeft een nieuwe videolancering gekregen. Die is gemaakt. En fantastische beelden heb ik al voorbij zien komen. Filmjournalist Rick de Graaf van de Telegraaf. Heb jij nou de hele serie al gekeken of alleen maar een paar afleveringen?
2: Goedenavond, hè. Nee, ik heb er nu 5 gezien, zo'n beetje. Ja, 5 van de 7. Dus ik moet het apotheose moet ik nog kijken. Maar ik ben al heel eind.
0: En is het nou zo dat... Want kijk, we kennen Marco van Basten natuurlijk allemaal... als een beetje een stugge, nukkige voetballer. Is dat een beetje terug te zien, of voetbalanalist dan op dit moment... is dat een beetje terug te zien ook in de serie... dat hij zo stug en moeilijk is?
2: Ja, het is natuurlijk nooit een heel flamboyant karakter geweest. Dat niet. Maar hij heeft natuurlijk zo ontzettend veel drama gehad in zijn leven. Met zijn ouders en een vriendje die hij heeft zien overlijden op jonge leeftijd. En natuurlijk de horror enkel. Waardoor het natuurlijk zo ontzettend veel drama is om al die euforie heen. Al die grote successen en het EK en Milan en Ajax. Ja, dat is enorm veel stof om daar gewoon een goede serie uit te halen. Ook al was hij natuurlijk niet een enorm uitgesproken figuur zoals Cruijff bijvoorbeeld.
0: Ja, is het een beetje de moeite waard van het kijken?
2: Ja, ik vind van wel. Kijk, ik ben natuurlijk ook een voetbalfan. Dus dan heb je sowieso een streepje voor bij een serie als deze. Maar ik denk ook als je dat niet hebt. Het is echt, ja, wat ik net ook al aangeef. Er zit heel veel op de drama. Hoe iemand, zeg maar, die zo'n gave had. Zo getalenteerd. Maar dan constant werd tegengewerkt door zijn eigen lichaam. Dat is natuurlijk in de basis ook een heel goed verhaal. Hè? En ook iemand die gewoon uit een buurt komt uit Utrecht. En zichzelf weet op te werken tot een van de allerbeste voetballers ooit. De successen die hij haalde, ondanks al die tegenslagen, maar toch uiteindelijk op zijn 29-jarige

0: lijken. Dus dat is natuurlijk ook ter kostenbesparing. Dus ze hebben heel veel beelden van het oude stadion van Ajax, van de Meer in de jaren 80. Europa Cup finales die je op die manier ziet. En iedere keer als je dan totaalbeelden ziet van het hele stadion, het hele team, dan zie je de echte Van Basten op afstand. Dus je kan niet goed zien dat hij het is. Maar je weet, oké, het is overduidelijk Van Basten die daar een actie maakt. En dan gaan ze naar de close-up. En dan zie je dus acteur Chris Peters die Van Basten speelt. Ja. En het is heel erg, heel goed loopt in elkaar over. Het is ook opgenomen met speciale technieken, waardoor het allemaal heel erg lijkt op die jaren 80. Mm-hmm. Het is allemaal heel erg op detail gelet, waardoor het ook bijna een soort van documentaire aanvoelt, omdat je ook heel vaak naar de echte beelden zit te kijken. Het is ook natuurlijk gewoon een best-of-reel van al die dingen die we al die door de jaren heen allemaal zien, die je ook op YouTube natuurlijk in den treuren terugkijkt. Dus het heeft ook wel een beetje een documentaire gevoel, maar het is inderdaad echt, het is echt een dramaverhaal inderdaad. Het is geen documentaire.
1: Maar Rick, ik las online een beetje de kritieken dat die acteur helemaal niet op Marco van Basten lijkt.
0: Ja, god, wat vind je zelf? Ik bedoel, als je kijkt naar de trailer, er zitten natuurlijk dingen in. Ik denk zeker als je zo'n eerste blik krijgt, denk je, dat is niet één op één Van Basten. Nee, dat klopt. Ik heb daar ook vandaag toevallig met wat casting directors over gesproken. Van hoe vlieg je dat aan, hè? Zo'n casting van zo'n serie, van die iconische figuren, dat is heel lastig. En daar kwamen inderdaad best wel veel klachten over. Ook van onze eigen Tine Nijkamp en Valentin Dries had ook al zijn bedenkingen, hoorde ik in jullie podcast.
1: Die heeft altijd bedenkingen, dus dat is niks nieuws aan de horizon.
0: Ja, nee. Exact. Dus, maar,
1: zijn hele leven is één overdenking, maar goed, dat er geldt tezijde, Rick.
0: Nee, correct. Dus geen verrassingen daar, maar ik denk wel dat je, ze kijken oprecht natuurlijk in het begin al van, nou, met welke acteurs lijken er nou veel op Marco van Basten, maar uiteindelijk gaat het erom, heeft hij dezelfde energie? Kan hij echt duiken in het leven van Marco? Kan hij zijn leven, het is een tijdsbestek van 40 jaar die je moet overbruggen, kan hij dat meepakken? Heeft hij dat talent? Kan hij je echt laten voelen als die persoon van Basten die toen was. En dan is dat dus veel meer dan even, het is geen tv-kantine, weet je wel.
1: Nee,
0: van,
1: precies.
0: Oh, hij lijkt erop, dus prima. En voor in mijn optiek heeft vooral Chris Peters doet dat uitstekend. En de eerste aflevering is altijd even inkomen bij zoiets, maar daarna ga je gewoon mee in het verhaal. En dat vind ik, vind het heel geslaagd.
1: Jij hebt ook Marco van Basten hierover gesproken, ook daadwerkelijk. Ik had het idee dat hij in eerste instantie niet zo zat te wachten op deze serie. In de eerste aanleg, toen het bekend werd, toen was hij een beetje terughoudend erover. Hij liet er ook niet heel veel over los van wat voor gevoel het nou opriep bij hem. Hoe is dat nu?
0: Ja, dat is natuurlijk ook weer terugkomend op jouw eerste vraag. Dat is natuurlijk ook de persoon van Basten. Het is natuurlijk altijd, zo is hij ook, weet je wel. Het is niet iemand die inderdaad voorop in de Polonaise loopt. Nee, dat is niet. Maar hij heeft natuurlijk, hij praat ook nooit heel graag over zichzelf. Dat was ook mijn eerste vraag in het interview. Van, Marco, hoe zit jij hier? Je zit hier op een persdag waarin jij de ene of de andere journalist krijgt. Ja. En je moet over jezelf praten. Dat is totaal niet des van Basten. Hij zegt, nee, dat klopt. Ik was ook wel een beetje sceptisch. Maar hij zegt, in 2019, toen is dat natuurlijk dat boek uitgebracht van hem, dat Basta, waar natuurlijk deze hele serie op gebaseerd is. Ja, toen heb ik mijn hele verhaal gedaan voor het eerst. Dus ik hoef nu alleen maar gewoon die dingen te vertellen die ik ook al in het boek staan. Dus het is voor hem natuurlijk, dat was waarschijnlijk een enorme last van zijn schouders. Dat heeft hem heel veel energie gekost. En die drempel is er niet meer. Dus het is voor hem nu een stuk makkelijker. En ik denk dat hij ook wel hier even echt overgehaald moest worden. Mm-hmm. Maar hij zei, al vrij snel gaf hij toch wel eigenlijk de teugels uit handen. Want hij wist van, het is gebaseerd op het boek. Het kan eigenlijk niet misgaan in dat opzicht. Natuurlijk worden er wat dingen mooier gemaakt. Hij zegt ook, ik weet het is drama. Er moeten wat dingen wat iets anders verteld worden. Soms wat lekkerder gemaakt, iets meer gepolijst. Want het is tv, het is anders. Maar eigenlijk alles wat je ziet is gewoon grotendeels gewoon één op één overgenomen uit het boek. En zijn woorden.
1: Hey Rick, je bent natuurlijk filmjournalist. Je bent ook seriejournalist. Even tot slot. Welke voetballer moet er nou nog zijn eigen serie krijgen of zijn eigen speelfilm?
0: Ja, dat is een goede vraag. Die vraag die werd, ik zag dat het ook gesteld werd op de Rode Loper. Ik geloof aan Van Gullit of zo. Er waren wat mensen die Gullit. Of nee, ik geloof dat Jack van Gelder die zei. Die vond Gullit wel een goed onderwerp. Ik denk Gullit is ook een goed onderwerp. Maar dat is. Dat was natuurlijk. Die had natuurlijk alles wat het karakter van Basten niet had. Dat was zo'n uitgesproken figuur. Zo flamboyant. Dat zelfs. Ik gelukkig was verhalen gehoord. Dat toen de tijd in Milan. Zoals ze dan uitgingen. En dat ooit mag Madonna daar was. En die stal natuurlijk altijd de show. Maar er was maar één iemand waar de vrouwen dan nog meer naar omkeken. Die als hij binnenkwam, dat was Ruud Gullit.
1: Ja.
0: Dus dan denk je van ja, dat was ook zo'n fenomeen. Ik denk dat daar ook wel iets leuks omheen om te maken is. Dus wat dat betreft, Jeff van Gelder wel een punt. Maar ik denk ook, en ik heb nu ook wat ik ook in mijn recensie schreef hierover, is er zit zoveel drama in zijn verhaal, wat veel mensen ook niet weten. Ik denk als jij een documentaire zou willen maken of zo'n serie

0: als dit over Messi, dan krijg je een veel saaier verhaal.
1: Ja, tuurlijk.
0: Dat is helemaal geen persoonlijkheid. Nee, dat fysieke en dat persoonlijke drama. Dus het is nooit, je kan nooit van de grootte van de voetbal afleiden of er een goed verhaal om te maken is.
1: Dat leest als een trein.
0: Ja, dat klopt. En dat gaat natuurlijk vooral ook om wat er daarna allemaal gebeurd is.
1: Ja.
0: Kluivert, denk ik, ook een hele goeie. Ja. Kluivert, die op jonge leeftijd natuurlijk die goal maakt tegen Milan. Dat is ook altijd al, denk ik, heel zwaar gewogen. Zoveel verwachtingen. Er zijn natuurlijk heel veel dingen gebeurd met die aanrijding en zo. Hij heeft toen verschillende keren voor de rechter moeten verschijnen. Hm. Of hij al dan niet mee zou kunnen, ook toen naar het EK in 2000. Ik denk dat je daar best wel veel uit kan halen. Patrick Kluivert verhaal. Ja. Dus ik denk dat het best wel genoeg is. Ik denk, maar nog even de slot even te zeggen. Er is één persoon waarvan ik denk die hier misschien niet minder blij mee zou zijn in deze serie. En dat is Aad de Mos.
1: Oh, die komt er niet goed uit?
0: Aad de Bos komt er zeer matig uit. Die was de trainer natuurlijk van Ajax. Ja. En Van Basten was nooit blij met Aad de Bos in die tijd. Die lagen continu overhoop. En Van Basten is ook degene geweest die natuurlijk uiteindelijk geholpen heeft om Cruijff daar binnen te schrijven als trainer. En de manier waarop Aad de Mos hier neer wordt gezet, een beetje als een nukkige gast die alleen maar de gasten op en neer laat rennen en geen prijzen wint en totaal zijn team niet in de hand heeft. Ja, ik weet niet of het allemaal water under the bridge is. Ik hoop het. Maar ik kan me voorstellen, hij zit te denken en die... van Jezus Christus, nou, die gooit zo zijn tv naar buiten. Ik weet niet hoe temperamentvol Aad de Mos is op dit moment, maar die komt er niet lekker uit.
1: Nou, nah, die is ook al zijn 70 gepasseerd, dus dat zal wel rustig aan gaan. Rick de Graaf van de Telegraaf, hartstikke bedankt voor je korte, bondige recensie over Basta, Marco van Basta op Videoland te zien. Aanradertje dus om te kijken, hè, dit weekend.
0: Zeker weten.
1: Top. Rick, fijne avond. Wij gaan hier lekker luisteren op GPR Sportradio naar Simply Red.

0: Simply Red, Money's Too Tight to Mention op GPR Sportradio. En als ik aan money denk, dan denk ik meteen aan Paris Saint-Germain. Is dat een logische connectie die ik leg in mijn hoofd?
1: Nou, ik vind het geen hele gekke. Ik vind het geen hele gekke. Nee, zeker niet. Paris Saint-Germain, wel leuk dat je erover begint. Die spelen namelijk tegen AS Monaco. De laatste minuut is ingegaan. En ze staan achter 1-2. Zojuist een doelpunt afgekeurd voor de Parijzenaren. Dat is dan weer wat minder voor hun. Het was Marquinhos met de openingstreffer namens PSG. Daar stond het dus 1-0. Dat was in de rust. Maar Nazinho en Muzambo hebben er 1-2 van gemaakt in het voordeel van de ploeg uit Monaco. In de La Liga, Real Betis tegen Real Madrid. Daar staat het 3 minuten voor het einde van de wedstrijd. 1-1. En Genoa Como in de Serie A is afgelopen ondertussen. 1-4. En ook belangrijk om even te melden. In de Premier League, Ipswich tegen Liverpool. Daar is het 0-2 geworden. Dan hebben we ook Barcola zien debuteren bij Liverpool. De man die overstapte natuurlijk van Paris Saint-Germain. Gaan we nog even naar Danielle van der Donk, want zij heeft met haar London City Lionesses een goed begin weten te maken aan het seizoen in de Engelse Women's Super League. Oranje Leeuwin wist zelf te scoren. Met de hak werd er 2-0 gemaakt tegen Manchester United. De wedstrijd werd uiteindelijk met 2-1 gewonnen. En dan ook nog het tennis, waar Wu heeft verloren van Alcaraz. Ja, dat zat hem eigenlijk wel dik in. 3-0 is het uiteindelijk geworden in sets. 3-6, 4-6 en 1-6. Eigenlijk oppermachtig, de Spanjaard. Ja, misschien lag dat wel in de lijn der verwachtingen.
2: Ja, niet echt een verrassing, hè, als je, dat, als je dat zo voorleest. En ik zie ook nog dat Goodold, ik zeg de hele tijd Goodold trouwens, maar dat Troy Parrott een doelpunt heeft gemaakt tegen Real Madrid.
0: Ongelooflijk, hè?
2: Ja,
0: het is echt ongelooflijk, namens Real Betis. Heerlijke wedstrijd ook om te volgen. Het zijn 2 doelpunten die pas in de laatste 10 minuten van de wedstrijd vielen. Nou, we hebben nog 2 minuutjes reguliere speeltijd te gaan daar. Dus mocht je die wedstrijd nog af willen kijken, dan moet je naar de collega's van Ziggo Sport. Daar kan dat. En alles is natuurlijk ook online te checken.
2: Ja, zeker. Aanstaand weekend lekker veel hier naar gaan luisteren naar GPR Sportradio. Ja. Want we hebben live verslagen van alle grote wedstrijden. En natuurlijk, zoals je gewend bent, van de Formule 1. Mijn naam was Hein Keizer. Ik zat hier met Gert.
3: Hallo.
2: Hi Gert. Het was me genoegen.
3: Ja,
2: en we zijn er volgende week weer. En ik wens je een hele fijne avond.

0: duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 11 uur.
2: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Alissa Ippe. Een van de twee agenten die eerder deze week gewond raakte bij de schietpartij in Overasselt is weer thuis. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel van de intensive care af. Dat zei de politie in de talkshow Renze. Er zijn 34 verdachten opgepakt vanwege het geweld. De arbeidsinspectie onderzoekt het dodelijk ongeluk vanochtend met de chemische stof bij een coatingbedrijf in het Noord-Hollandse Zwaag. Twee medewerkers kwamen met de gevaarlijke stof in aanraking. Vanavond werd bekend dat ook de zwaargewonde werknemer is overleden. Eerder al overleed de andere medewerker. Nog geen 1/5 van de kiezers is tevreden over het kabinet Jetten. Minder dan 20% staat achter het beleid. Dat is de laagste score sinds het aantreden van de premier. Uit een Ipsos-peiling blijkt dat het vertrouwen vooral kelderde door de moeizame begrotingsonderhandelingen van de afgelopen weken. En koploper Heracles Almelo heeft nog steeds geen punt verloren in de Eredivisie. Ze wonnen thuis ruim van de Graafschap met 5-0. Verder won Volendam met 5-3 van Emmen en werd het bij NAC Breda RKC Waalwijk 4-2. De wedstrijd tussen Sparta Rotterdam en PEC Zwolle heeft geen winnaar opgeleverd. Het werd 2-2. Het is op de meeste plaatsen droog. De temperatuur daalt naar 13 graden in het oosten en 17 graden in het westen. Morgen eerst zon en stapelwolken, vooral in de noorden bui. Later vooral zon en 20 graden.
3: Hey.
4: Hey liefie, ik ben rond 8 uur thuis, want dan begint de wedstrijd.
3: Ja, dan wilde ik net mijn serie gaan kijken.
4: Nou, dat is helemaal top, dat komt perfect uit.
5: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk op meerdere apparaten tegelijk. NL Ziet, slim bekeken.
6: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
5: Nu bij NL Ziet. De eerste 3 maanden 50% korting. NL Ziet. Slim bekeken.
7: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
8: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
7: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
9: Vlieg door je tijdlijn, dansend online zijn. Om maar altijd dichtbij met Vodafone.
10: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
11: Bij Loetje is alles lekker. De lekkerste gerechten, de sfeer en de bediening.
12: Ik heb hier de biefstuk Bali.
13: Lekker. Ja, die gaat niet naar Bali. Die gaat naar mij.
12: Geniet ervan.
11: En we zitten altijd in de buurt. Ook lekker. Dus kom gewoon lekker naar Loetje.
10: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Vodafone.
14: Bij u.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
2: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
1: Phew, we kunnen weer.
2: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
3: Het zijn weer real deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de real deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle real deals op klm.nl.
4: Wip even langs bij Kruidvat. Nu heel veel Durex-producten voor maar €9,99 per stuk. Dat is pas een deal waar je warm van wordt. Op naar
5: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
6: GPR Sportradio. Danny Elbersen.
7: Ja, we staan aan de vooravond van een bomvol sportweekend. Dus we gaan het onder andere hebben over Formule 1, maar ook over atletiek, de Diamond League. Met onder andere Femke Bol. En verder natuurlijk ook over tennis, voetbal en over de Vuelta, de Ronde van Spanje.

is GPR Sportradio aan de vooravond van een bomvol sportweekend met heel veel voetbal. Onder andere in de Eredivisie wordt gespeeld. Er zijn vier wedstrijden die morgen worden afgewerkt. Half vijf NEC tegen Feyenoord. Morgen om 17:15 speelt FC Utrecht thuis tegen Go Ahead Eagles. Dan om 20:00 Ajax-PSV. Lekker. Gebeurt dus in de Johan Cruijff Arena. Het is de topper van het weekend, mag ik wel zeggen. En dan om 21:00 morgenavond ook nog Willem II tegen Excelsior. Maar ja, er gebeurt veel meer. Onder andere ook in Amerika. De US Open is nog steeds in volle gang. Achtste finales in het enkelspel. Daar is dus een plek te verdienen. Dat gaat om de derde ronde in de US Open. 5:00 Nederlandse tijd beginnen de sessies. De avondsessies in Amerika. Nederlandse tijd om 1:00. Dus mocht je niet kunnen slapen, kun je altijd nog even tennis meepakken. En morgenavond natuurlijk ook atletiek. De Diamond League finale staat op het programma in Brussel in het Koning Boudewijn Stadion. Femke Broeders Bol komt in actie. 800 meter, dat is de afstand waar het over gaat. Ze moet het onder andere opnemen tegen haar uitdaagster uit Zwitserland, Audrey Vero. 21:50 beginnen ze aan die belangrijke race. Dus we zijn heel benieuwd hoe Femke het daarvan af gaat brengen. Ja.

Sport Radio met Robbie Williams op deze late vrijdagavond 4 september. Morgen, zaterdag, wordt er 3 keer afgetrapt in Frankrijk in Ligue 1. En dan hebben we het over voetbal uiteraard. Aan het einde van de middag mag Lens dat opnemen tegen Lorient. De wedstrijd begint om 5:15. Dan hebben we om 9:15 de wedstrijd tussen Nice en Le Mans. En om 9:15 ook de wedstrijd tussen Le Havre en Brest. Dat zijn de wedstrijden die in Frankrijk gespeeld worden. En natuurlijk ook voetbal in de Premier League, voetbal in Duitsland en in La Liga. Ga ik je over bijpraten. En vergeet niet, de keukenkampioendivisie heeft ook nog een wedstrijd. 4:30 morgenmiddag wordt er gespeeld. 1 wedstrijd slechts. Het is FC Dordrecht dat het op moet nemen tegen Jong AZ. Ja, en voor de rest zo direct dan maar eens even kijken naar het voetbal in Engeland. De Premier League heeft namelijk een 7-tal wedstrijden. Welke dat zijn, ga ik je straks over bijpraten hier op GPR Sport Radio.

vanavond. Ja, een bomvol sportweekend, zeg. Jongen, wat hebben we allemaal te doen? Nou, onder andere voetbal in de Premier League. En welke wedstrijden zijn er dan? Nou, Newcastle moet het opnemen tegen Bournemouth om 14:30. Brentford speelt tegen Sunderland. Nottingham Forest tegen Tottenham, ook om 16:00. En dan om 16:00 ook nog koploper Manchester City tegen Coventry. Fulham neemt het op tegen Crystal Palace. Brighton speelt tegen Leeds. En tot slot om 19:30 ook nog de wedstrijd tussen Hull en Aston Villa. Dat zijn even de wedstrijden in Engeland. Verder wordt er ook nog darts gespeeld. Dat gebeurt in Tsjechië, de Czech Darts Open. Het is een toernooi waar onder andere Michael van Gerwen en Danny Noppert aan meedoen. Het is het 12e Europese toernooi, de Czech Darts Open. Ja, en spelers moeten zich dus zien te plaatsen om vervolgens tegen de 16 hoogst geplaatste spelers te mogen spelen. Middagsessie morgenmiddag begint om 1:00. En de avondsessie die gaat om 19:00 van start. En als je het wil zien, dat wordt uitgezonden op Viaplay. Dan natuurlijk ook nog Formule 1 morgen. 20:30, de derde vrije training. Het commentaar wordt verzorgd door Olaf Mol en Jack Ploy. En dan morgenmiddag de kwalificatie. Uiteraard ook met Olaf en Jack live te beluisteren. GPR Sportradio heeft het in de app. We hebben het online. Of je luistert natuurlijk gewoon via DAB Plus in vrijwel heel Nederland. Hoef je dus niks te missen van alle Formule 1 hier. Met GPR Sportradio.

0: vind je alles op één plek en de beste deals. Met alleen deze week topdeals op geselecteerde laptops van onder andere HP. En tot 30% korting op rugzakken en tassen van onder andere e-spec. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
1: De Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Wip even langs bij Kruidvat. Nu heel veel Durex-producten voor maar €9,99 per stuk. Dat is pas een deal waar je warm van wordt. Op naar
3: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
1: De mega-jackpot van 10 september staat op 18,5 miljoen. 18,5 miljoen. Belastingvrij. De tiende kan het gebeuren. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
5: nu
4: Coca-Cola 2 liter voor maar €1,69.
5: Nu halen, dus niet straks.
6: Fans van voordeel.
4: Aldi.
7: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
4: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Krokie Chips, zak van 200 gram, nu maar €1,39.
5: Nu halen, dus niet straks.
6: Fans van voordeel.
4: Aldi.
8: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 180, nu voor €990. Swiss Sense.
9: 18 plus, speel bewust.
10: Ja. Echt serieus?
11: 7, 7, 7, 7, 7.
10: Wat een geld.
12: 18.000. Godverdikke me.
9: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
13: Pak eens een podium.
14: Pak eens een podium.
13: Pak zelf eens een podium.
15: Pak een podium.
16: Ga naar podiumcadeaukaart.nl en zet iemand in de spotlight met een onvergetelijk avondje theater of een spetterend concert. Podium Cadeaukaart. Het cadeau dat bijblijft.
9: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18+, speel bewust.
17: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
18: Voor wie zijn we het van weer?
17: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
19: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
20: GPR Sportradio. Danny Elbersen.
21: Goedenavond. Ja, morgen is er ook wielrennen. Niet alleen in Nederland, maar natuurlijk ook in Spanje. De Ronde van Spanje. Ze zijn toegekomen aan een zware bergrit. Zo direct krijg je de details. En we kijken natuurlijk ook nog naar voetbal in Duitsland.

Sport Radio met Dua Lipa op deze vrijdagavond. Ja, morgen wordt er volle bak gewielrend, om het zo maar te zeggen. Dat gebeurt morgen in Nederland in Schijndel. De vierde etappe van de ZLM-tour staat op het programma. Het peloton start in Schijndel en eindigt na 200 kilometer opnieuw in Schijndel, want dat is tevens de finishplaats. Ze beginnen rond 12 uur en rond 4:30 worden ze aan de streep verwacht. Pittige stroken zijn er zeker te gaan. Het zit als hoogtepunt natuurlijk ook nog die zware beklimming in van de Vlagheidenberg. Nederlandse kanshebbers zijn Tim van Dijken en Frits Biesterbos. Die zullen proberen het verschil te maken. Het stuk zuidelijker wordt ook gereden. In de Ronde van Spanje is het inmiddels de 14e etappe voor de Vuelta. De renners hebben een zware bergrit op het programma staan van 154,5 kilometer. De start is in Jaén en de finish ligt op de bergtop van de Sierra de la Pandera. Koers begint rond 1 uur. De winnaar wordt zo rond 5:30 aan de streep verwacht. En dan wordt er ook nog gereden in Engeland. Daar is namelijk de Tour of Britain. Het wordt de vierde etappe morgen. En de tocht gaat met meerdere pittige beklimmingen over 179 kilometer van Helmsley naar Leyburn. De start is rond 12 uur, de finish rond 4:45. Tot zover het wielrennen. Straks gaan we het hebben over voetbal in Italië. Hoor je meer over hier op GPR Sport Radio.

vol sportweekend met heel veel voetbal in alle landen, zou ik bijna willen zeggen. Maar laten we even kijken naar de Serie A. Daar morgenmiddag om 3:00, Fiorentina tegen Torino. Morgenavond om 6:00, klapper, Inter moet het namelijk opnemen tegen Napoli. En dan s'avonds ook nog een pittige wedstrijd voor Roma. Want om 20:45 speelt Roma namelijk tegen Atalanta Bergamo. Dus dat is ook nog een stevige. Dan in Duitsland een aantal wedstrijden. München-Gladbach tegen Elversberg om 3:30. Hoffenheim neemt het op tegen Dortmund. Bayer Leverkusen speelt om 3:30 tegen Union Berlin. En om 6:30 morgenavond Schalke tegen Bayern München. Is dat dan genoeg? Nee, er wordt ook nog gevoetbald in Spanje in La Liga. En welke wedstrijden dat zijn, ga ik je zo direct vertellen. Gewoon hier op GPR Sport Radio. En vergeet niet, ook Formule 1 dit weekend. Hè? Grote prijs van Italië, Olaf Mol en Jack Ploy. Je hoort ze live hier op GPR Sport Radio.

Radio met Lionel Richie op deze late vrijdagavond. Aan de vooravond van de zaterdag met heel veel sport, heel veel voetbal. Dus ook in Spanje weer een aantal wedstrijden. Morgenmiddag 16:45 Athletic Bilbao tegen Atletico Madrid. Om 18:30 neemt Rayo Vallecano het op tegen Racing Santander. En om 21:00 morgenavond Villarreal tegen Deportivo. Dat zijn de wedstrijden die in Spanje gespeeld worden. Ja, en er belooft natuurlijk ook nog voetbal gespeeld te worden in Nederland. Met onder andere NEC tegen Feyenoord. En morgenavond ook om 20:00 Ajax-PSV. Dat zijn lekkere wedstrijden. Ja, je zal je toch een keuze moeten maken wat je wil kijken. En mocht je je morgenmiddag vervelen, vergeet niet Formule 1. Grote prijs van Monza om 16:00 de kwalificatie. Olaf Mol en Jack Ploy met het live commentaar. Je hoort ze hier op GPR Sportradio.

0: duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 12 uur.
2: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Alissa Hippe. Een van de agenten die deze week gewond raakt bij de schietpartij in Overasselt is weer thuis. De ander is van de intensive care af, maar ligt nog in het ziekenhuis. Dat zegt de politie in de talkshow Renze. Bij het geweld werd ook een beveiliger doodgeschoten. Ruim 30 verdachten blijven 2 weken langer vastzitten. Bij een ongeluk met een chemische stof in het Noord-Hollandse Zwaag is een tweede medewerker overleden. Vanmorgen overleed al een andere medewerker. Ze kwamen in aanraking met een gevaarlijke stof bij een coatingbedrijf. Het is nog niet bekend wat er precies is gebeurd. De arbeidsinspectie doet onderzoek. Het kabinet gaat meer geld vrijmaken voor woningcorporaties, meldt RTL. Zo kunnen er meer betaalbare huizen gebouwd worden en is het mogelijk om oudere huizen te verduurzamen. De corporaties vinden het een goed idee. Zij denken vele duizenden extra woningen te kunnen bouwen. En een groep mannen heeft van de week 2 krakers belaagd in een oude school in Zwanenburg bij Haarlem. Ze sloegen de boel met een koevoet, knuppel en bel kort en klein, meldt NH Nieuws. Niemand raakte gewond en de aanvallers zijn gevlucht. De krakers zijn inmiddels allemaal vertrokken. Het is op de meeste plaatsen droog en klaart op. Het is rond de 13 graden in het oosten en 17 in het westen. Morgen begint met zon en stapelwolken, vooral in het noorden een bui. Later een zonnige 18 tot 21 graden.
3: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
4: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met de broodtopper van de week. AH Bakkersbrood Oerdees en Eiwitrijk. Voor €1,49 per stuk. Dat is wel 51% korting. Zo begint het nieuwe schooljaar wel heel voordelig.
4: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
6: Topdeals op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch niet?
7: Loco.
6: De Lulu.
7: Gek.
6: Dus sprint terug voor een Braun Nevo scheerapparaat voor €599. Mediamarkt.
8: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
9: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.nl.
8: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn-cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
10: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One-A-Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
11: De energietransitie is onmogelijk.
12: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
13: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar ruis zit, kan beweging ontstaan. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
7: Nog 309.000.
14: Oké, okay. Elektrisch en garantie?
15: 7 sturen.
14: Alcantara bekleden.
16: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
7: Kijk eens, gevonden.
16: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
17: Vind de training die bij jou past op debaak.nl.
18: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
19: nu
18: Coca-Cola 2 liter voor maar 1,69.
19: Nu halen, hè? Dus niet straks.
20: Fans van Voodoo.
18: Aldi.
21: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
18: Nu ook bij Aldi. Goedkope verse groenten en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. Nederlandse komkommers voor maar 45 cent per stuk. En ook nergens goedkoper. Nectarines, 500 gram, maar 79 cent.
20: Fans van Voodoo.
18: Aldi.
22: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
1: GPR Sport.

0: like this anymore.
1: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
2: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
3: GPR.

0: GPR Sportradio.
1: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
0: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 1 uur.
2: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op GBR Sportradio. Ik ben Alissa Hippe. Een van de twee agenten die gewond raakte in Overasselt maakt het goed. Hij is weer thuis. De ander is van de intensive care af, zegt de politie in talkshow Renze. Vanavond kwamen tientallen mensen af op een bijeenkomst in het dorp. Volgens de burgemeester zijn de zorgen onder de inwoners groot en dat begrijpt hij ontzettend goed. Een vrouw die wordt verdacht van het verpanden van de kunstcollectie van oud-voetballer Edgar Davids is niet komen opdagen bij de rechter in Londen. Ze ligt volgens haar advocaat in het ziekenhuis nadat er tijdens een vlucht bagage op haar hoofd viel. Davids bracht 37 schilderijen van ruim 2 ton bij de vrouw onder, die ze verpanden. Er zijn nog 20 doeken kwijt. Een man die deze week voor paniek zorgde in het centrum van Bunschoten omdat hij daar met een bel rondliep, wacht al meer dan 5 jaar op psychologische hulp. Zijn moeder vertelt bij RTV Utrecht dat hij denkt dat het oorlog is. Ze trok vaak aan de bel, maar er werd niks mee gedaan. De man werd uiteindelijk getaserd door de politie. En de Amerikaanse president Donald Trump heeft herhaald dat zijn Russische collega Vladimir Poetin niet van plan is om NAVO-landen aan te vallen. Rusland wordt door veel landen verantwoordelijk gehouden voor de drones met explosieven die bij het vliegveld van Leipzig werden gevonden. Behalve door Amerika. Trump zegt Poetin heel goed te kennen. Het is 13 graden in het oosten, 17 in het westen. Morgenochtend een mix van zon en stapelwolken en in het noorden een bui. Later op de dag zonnig en rond de 20 graden.
0: GPR Sport.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: GPR Sportradio.

0: zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: GPR, Sportradio.
3: Sportradio.
2: Met het nieuws van 2 uur.
4: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op GBR Sportradio. Ik ben Alissa Hippe. Het Nederlandse schilderij Damesportret, dat tijdens de Tweede Wereldoorlog door nazi's werd geroofd, wordt teruggegeven aan de nabestaanden van de oorspronkelijke eigenaar. Het doek werd teruggevonden in Argentinië nadat een AD-verslaggever het herkende op foto's. De bezitters werden vervolgd voor het verbergen van het kunstwerk. De arbeidsinspectie doet onderzoek naar dodelijke ongeluk bij een coatingbedrijf in het Noord-Hollandse Zwaag. 2 werknemers kwamen om het leven nadat ze in aanraking kwamen met een gevaarlijke chemische stof. Het is niet bekend om welke stof het gaat, alleen dat het geen gevaar opleverde voor de omgeving. De meeste kiezers zijn ontevreden over het kabinet Jetten. Nog geen 20% is te spreken over het beleid. Dat was sinds het aantreden van Jetten nog nooit zo weinig, blijkt uit een Ipsos-enquête. Vooral de stroeve begrotingsonderhandelingen van de afgelopen weken zorgden ervoor dat het vertrouwen daalt. En Donald Trump is opnieuw teruggefloten door een rechter. Hij mag geen strengere regels invoeren voor poststemmen. In de nieuwe regels zouden enveloppen onder andere voorzien moeten worden van speciale streepjescodes. Tegenstanders vrezen dat kiezers hierdoor hun stemrecht kwijtraken en zeggen dat de regels in strijd zijn met de grondwet. Het is rond de 15 graden en op de meeste plaatsen droog. Morgen begint met een mix van zon en wolken. In het noorden kan wat regen vallen. Later geregeld zon met 18 tot 21 graden.
2: GPR, Sportradio.